0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei bij de rechtse zender Real America's Voice dat de bevolking de executie zal kunnen volgen en het Pentagon bevestigt dat nieuws. Het gaat om de executie van een man die 13 militairen heeft doodgeschoten op een militaire basis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd ook beslist dat de executie op 3 december, eind dit jaar dus, zal worden uitgevoerd met een vuurpeloton. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. Ze werden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw ook al ingezet als afschrikmiddel. De voormalige bondskanselier van Duitsland, Gerhard Schröder, heeft woensdag in Moskou de 74ste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin bijgewoond. Het Kremlin publiceerde ook foto's waarop de twee elkaar lachend de hand schudden. Poetin zou woensdagochtend hebben vernomen dat Schröder in de Russische hoofdstad was en hem dan bij hem thuis hebben uitgenodigd. Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier van Duitsland en hij heeft nog steeds en duidelijk een hechte band met Poetin. Daar krijgt hij al jaren kritiek op. Volgens Poetin zou Schröder een rol kunnen opnemen als bemiddelaar in gesprekken om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Maar dat idee werd afgewezen door zowel Oekraïne als de Europese Unie. Bij een nieuwe Russische drone-aanval op Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen. De drone zou een auto hebben geraakt en de 2 inzittenden overleefden dat niet. Donderdag werd bij een andere aanval op Kramatorsk ook al een bus geraakt. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om. Ook in andere delen van Oekraïne blijven de Russen terreur zaaien. Door een aanval op het energienet van Kiev zitten grote delen van de hoofdstad zonder stroom. De metro rijdt niet meer en op veel plaatsen is er weinig of geen leidingwater. Volgens de burgemeester moeten de inwoners van Kiev nog voor de winter al in overlevingsmodus. Vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen in het westen. Daarna trekt die regen of motregen verder naar het oosten. In de namiddag wordt het dan opnieuw wat droger. En temperaturen gaan tot 15 graden overdag. Er staat ook nog veel wind. Met tegen de avond dan vervolgens opnieuw regen vanaf de kust. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: tegen de besparingen van de overheid. Er is 's middags een betoging in Brussel. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Er is een alternatieve dienstregeling voorzien. Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht, maar op welke lijnen is pas tegen de ochtend duidelijk. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar ook impact zijn door leerkrachten die mee actie voeren. In de Verenigde Staten zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei bij de rechtse zender Real America's Voice dat de bevolking die executie zal kunnen volgen. En dat wordt bevestigd door het Pentagon. Het gaat om de executie van een man die 13 militairen heeft doodgeschoten op een militaire basis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld. En er werd afgelopen week ook beslist dat die executie eind dit jaar zal worden uitgevoerd met een vuurpeloton. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. Ze werden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw ook al ingezet als afschrikmiddel. De code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie gisteren beslist. Het heeft dan wel bij momenten al wat geregend, toch is de hydrologische situatie nog altijd zeer kwetsbaar, klinkt het. De waterpeilen en debieten van verschillende waterlopen zijn nog steeds erg laag voor de tijd van het jaar. Bij code oranje blijven ook een aantal droogtemaatregelen nog van kracht, zoals onttrekkingsverboden op een aantal onbevaarbare waterlopen. Er wordt nog neerslag verwacht de komende dagen en dat zal lokaal wel voor wat verbetering zorgen. Maar om de waterreserves structureel aan te vullen, is er gedurende een langere periode meer neerslag nodig. Het weer dan nog, minimaal rond 10 graden vannacht. In het westen nu al regen. Die trekt langzaam oostwaarts de komende uren. De dag begint dus nat, maar tegen de middag wordt het wel droger met opklaringen. En maximaal tot 15 graden. Er staat ook veel wind overdag. Tegen de avond krijgen we opnieuw regen vanaf de kust. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

ervan. Dat club is in een hut in de boom. En die eentjes

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze willen de

0: federale regering waarschuwen voor nieuwe besparingsmaatregelen bij de begrotingsonderhandelingen. Dat zegt Bert Engelaar van het ABVV.
1: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering.

0: Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht. Op welke lijnen is pas straks duidelijk. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar ook impact zijn door leerkrachten die mee actie voeren. Bij verschillende Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn donderdag 7 mensen om het leven gekomen. 2 mensen werden gedood bij een drone-aanval op een voertuig. Bij een drone-aanval op een tentenkamp voor ontheemden viel ook nog een dode. En bij Israëlische bombardementen op een woongebouw kwamen een vrouw en een kind om het leven, zei de civiele bescherming. En bij nog 2 andere aanvallen vielen ook nog 2 doden. Het Israëlische vergeldingsoffensief na de terroristische aanval van Hamas 3 jaar geleden eiste in de Gazastrook al meer dan 74.200 doden. In de Verenigde Staten zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft het Pentagon bevestigd. Het gaat om de executie van een man die 13 militairen heeft doodgeschoten op een militaire basis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd beslist dat de executie op 3 december zal worden uitgevoerd door een vuurpeloton. En nu dus ook dat dat zal worden uitgezonden of gestreamd. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. Ze werden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw ook al ingezet als afschrikmiddel. Minima rond 10 graden vannacht. In het westen regen en die trekt langzaam oostwaarts de komende uren. De dag begint dus nat, maar tegen de middag wordt het droger met opklaringen. En maximaal tot 15 graden. Er staat ook veel wind. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw regen vanaf de kust. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze willen de federale regering waarschuwen voor nieuwe besparingsmaatregelen bij de begrotingsonderhandelingen. Dat zegt Bert Engelaar van het ABVV.
3: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen. En ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
2: Het ACV trekt straks om 9:30 naar de partijhoofdkwartieren van de regeringspartijen. En om 11:30 is er in Brussel een betoging van het ABVV. Er wordt veel hinder verwacht door die nationale actiedag. Bij de lijnen rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Er is een alternatieve dienstregeling. Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht, maar op welke lijnen is pas straks duidelijk.

0: vuurwapen is in beslag genomen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan 3 mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle 3 ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
0: In de VS zal de executie van een man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. De man die wordt geëxecuteerd heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een militaire basis in Texas. De executie zal plaatsvinden op 3 december. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. En vandaag zal in de VS een Oekraïense delegatie spreken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Bij de gesprekken zou ook een Europees team aanwezig zijn en vertegenwoordigers van de NAVO. De Amerikaanse bemiddelingspogingen zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari in een impasse, maar zijn de afgelopen weken hervat. Directe gesprekken waarbij zowel de Oekraïners als de Russen aanwezig zijn, zijn nog niet gepland. Het weer dan. De dag begint nat, maar tegen de middag wordt het droger met opklaringen en tot 15 graden. Er staat veel wind. Tegen de avond opnieuw regen vanaf de kust. Meer op vrtnieuws.be.
2: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is toch dat de sterke schouders gereageerd hebben op minister Van den Broeke. Frank Van den Broeke die strengere regels wil voor managementvernootschappen. Om zo het gat in de begroting te helpen dichten. Ter zake trok naar Knokken op zoek naar die sterke schouders en vond ze op de autoshow Zoete Grand Prix.
5: Managementvernootschappen die oneigenlijk worden gebruikt door mensen die niet echt ondernemer zijn, maar die fiscaal vriendelijker hun eigen salaris willen uitkeren.
6: Wow.
4: Dat was dus ondernemer Mark Koeken, die kennelijk niet veel woorden nodig heeft om duidelijk te maken wat hij van die kwestie denkt. En ook deze man, die verlekkerd stond te kijken naar een Bentley, had er zo zijn mening over.
7: Van den Broeke, die zijn geld opbrandt. Ik zou het eerst aan hem vragen.
4: Ja, weinig steun voor Van den Broeke daar in Knokke.
8: Van den Broeke zou alles willen. Hè. Je mag niet meer smoren, je mag niet meer drinken. Straks mag je geen seks meer hebben.
4: Ja, hoe slim moet je eigenlijk zijn om rijk te worden? Vraag het mij gewoon af.
3: En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Het aantal kinderen en jongeren met ADHD is op 20 jaar tijd verdriedubbeld. Zijn de kinderen veranderd of is de wereld veranderd? Deense onderzoekers vragen het zich af. Volgend jaar gaat er Vlaamse maïs naar het ruimtestation ISS. En kan ik evenveel houden van de kleinkinderen waar ik geen bloedband mee heb? Dat is een vraag voor Rika. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: De herfst is eindelijk begonnen en Marie Trini die is daar heel blij mee. Vandaar dat ze aan het walsen is geslagen. Vals de Otoño.
1: Nieuwe feiten.
0: Waar komt die ADHD-epidemie bij kinderen toch vandaan? Deense wetenschappers die zoeken een antwoord. Pedro de Bruikere, goedemiddag.
2: Een goedemiddag, lieve.
0: Hey Pedro, jij bent onze huispedagoog, zal ik maar zeggen. Je bent ook algemeen directeur van Leerpunt Vlaanderen. Ja, veel meer dan 20 jaar geleden krijgen kinderen een diagnose, hè? Jongeren krijgen de diagnose ADHD, autisme. In Denemarken is het sinds 2000 x3 gegaan. Dat is enorm, hè?
2: Dat is een gigantische stijging. En onderzoekers hebben, omdat Denemarken heel veel data bijhoudt, die hebben ervoor gezorgd van, laten we even kijken, van, zijn er veranderingen gebeurd die kunnen helpen verklaren hoe dit komt?
0: Bijvoorbeeld, zijn die kinderen veranderd?
2: Wel, ja. Als je gaat kijken 25 jaar geleden, dan het profiel van kinderen die de diagnose kregen, dan kwamen die vaker uit armere gezinnen van lager opgeleide ouders. Waren die vaak ook vroeger geboren dan de volledige 9 maanden, hadden die lager geboortewicht. Er waren in feite heel veel verschillende kenmerken. Ze gingen ook vaker, voordat die diagnose kwam, naar de dokter. Dus dan waren er in feite heel veel aanwijzingen. Maar wat blijkt nu?
0: Dat is dus het jaar 2000.
2: Dat was niet
0: veel vroeg geboortes, armere gezinnen en eerst naar de dokter.
2: Ja, en wat merk je? Als we gaan kijken naar kinderen die nu die diagnose krijgen, dan is dat in feite op een oneerbiedige manier gezegd genormaliseerd. We zien nu dat het aandeel kinderen die bijvoorbeeld te vroeg geboren is, dat dat veel kleiner geworden is. Dat betekent dus dat er veel kinderen zijn die gewoon geboren zijn, die uit gemiddelde gezinnen komen, ook die diagnose krijgen. Ja. En dus zie je dat het in feite een veel grotere groep geworden is die die diagnose kan krijgen.
0: En betekent dat nu dat die diagnose, de definitie van die diagnose, verbreed is?
2: Een stukje wel, maar dat is niet genoeg om dit te verklaren. In feite vermoedt men, en nu komen we bij hypotheses, komt dit omdat er bijvoorbeeld, je ziet dat ook, dat meisjes veel meer de diagnose kregen. En dat weten we uit ander onderzoek, is dat meisjes heel lang bij ADHD een onderdiagnose kregen. Ze kwamen in feite veel te weinig tot de diagnose ADHD. Ook omdat bijvoorbeeld de manier waarop de ADHD zich voordoet bij meisjes soms er anders kan uitzien. Of, en dan merk je in het algemeen, dat de diagnoses die op latere leeftijd komen, dat die vooral ook zijn toegenomen. En dat is ook zeker bij meisjes het geval.
0: Okay.
2: Dus dat is één verklaring.
0: Zeg maar, wacht eens even, want dat integreert me nu. Bij meisjes manifesteert ADHD zich anders. Hoezo?
2: Wel, we merken dat er een paar dingen mogelijk zijn. Een ouder Duits onderzoek heeft ooit gekeken naar de diagnose die dokters, psychologen en psychiaters geven om vast te stellen of iemand ADHD heeft of niet. En toen bleek alleen al het geslacht, het beeld van die dokter, een stukje te beïnvloeden. Kinderen met hetzelfde kenmerken bij een jongen of bij een meisje kregen een andere diagnose.
0: Okay.
2: Maar ook wat merken we dat jongens soms wat drukker kunnen zijn, terwijl dat meisjes met ADHD die kenmerken soms wel later ontwikkelen. Dat hoeft niet per definitie te zijn, maar dat heeft ervoor gezorgd, die twee elementen, dat wellicht meisjes een tijd lang geonderdiagnosticeerd, want tongbreker, werden.
0: Het woord zou verboden moeten worden. Nu, dus ja. We zijn eigenlijk beter geworden dan voor een deel om die kinderen te herkennen, om de problemen te zien. We zagen vroeger de problemen niet die we vandaag wel zien.
2: Dat zal een stuk een verklaring zijn. Is het mogelijk dat er nu te snel die verklaring kan geven? Voor alle duidelijkheid, de Deense onderzoekers zijn daar heel voorzichtig mee. Want die willen niet gezegd hebben dat die kenmerken nu vandaag veel minder zwaar zouden zijn en dat we de lat lager leggen. Nee, die problemen zijn er nog steeds. Wat dat ze wel zeggen, is dat bijvoorbeeld de jongeren vandaag, doordat het meer gediagnosticeerd wordt, vaker wel al wat meer geholpen worden. Wat een positieve evolutie is natuurlijk.
0: Nu, zou het ook kunnen dat de wereld veranderd is? Dat er meer eisen worden gesteld aan die kinderen en aan die jongeren op school en in de samenleving? Dat de omgeving gewoon veel drukker geworden is en dat daardoor kinderen eerder die diagnose krijgen?
2: Dit is ook een hypothese die de onderzoekers naar voren schuiven. Het is natuurlijk moeilijk hard te maken, maar het is waarschijnlijk ook wel een onderdeel van het geheel. Waardoor dat ook, als je vroeger wel die uitdaging van ADHD of autisme had, maar de wereld was wat eenvoudiger, wat meer gestructureerd, dan kon je daarmee omgaan. Als nu de wereld complexer wordt, meer veel eisend wordt, kan het zijn dat je veel makkelijker botst op die uitdaging, op die grenzen, en dat daardoor meer aandacht voor kan zijn, of dat meer opvalt dat je die uitdaging kan hebben.
0: Ja, dus veel misschien in dit onderzoek.
2: Excuses daarvoor, maar dat hoort nu eenmaal bij de wetenschap.
0: Ja, dus het is een eerste puzzelstukje, maar de puzzel zelf moet nog gelegd worden. Feit is dat in Denemarken het aantal diagnoses bij jongeren ADHD en autisme verdrievoudigd is. Bij ons zal dat niet zoveel anders zijn, neem ik aan. Hè?
2: Nee, we zien dat ook in internationaal onderzoek, we zien dat in Engeland. We zien overal die diagnose. En dan hoor je soms mensen hele vreemde verklaringen geven, die ondertussen weerlegd zijn, die met vaccins en dergelijke te maken hebben. Als het bijvoorbeeld over autisme gaat, dat is een hardnekkige mythe. Wat we hier zien, is dat er wel duidelijk andere mechanismen ook meespelen.
0: Dankjewel, Pedro de Bruikere. Nog een fijne dag.

0: En zo hoor je het ook eens van een ervaringsdeskundige, May Stevens en ADHD.
1: Vraag het aan Rika.
0: Het is alweer 8 oktober, donderdag 8 oktober. En wie is hier verschenen als bij toverslag naast mij? Dat is Rika Ponnet, onze relatiedeskundige. Dag Rika.
2: Dag lieven.
0: Rika, de stapel groeit, hè. De stapel groeit. Mensen hebben problemen.
2: Ja.
0: Dat is duidelijk. Ze hebben knopen.
2: Ja.
0: En het is aan ons, of aan jou in elk geval, om ze door te hakken. Ik kan daar misschien een klein beetje steun bij bieden.
2: Ja, altijd blij mee. Altijd blij mee.
0: Ik pik er eentje uit van Nelly. Mm-hmm. Nelly schrijft: mijn zoon en zijn man die hebben een grote kinderwens. Maar zoals dat gaat, heeft de natuur daar voor hen nog geen oplossing voor voorzien. Ze gaan dus voor draagmoederschap. Eventjes hadden ze gehoopt op een eicel van mijn dochter, maar zij en haar man zien dat niet zitten en die keuze wordt door mijn zoon en zijn man volledig gerespecteerd. Het wordt wel een kleiner cadeau met kerst straks, maar goed, denk ik. Zeg ik erbij, hè? Zeg Nelly er niet bij, voor alle duidelijkheid. Goed, het zal mijn schoonzoon zijn die de biologische vader zal worden van het kindje of kindjes. Mijn zoon is daar volledig mee akkoord, het idee komt zelfs van hem. En wil zeker ook dat het eventuele broertje of zusje dezelfde biologische papa heeft. Mm-hmm. Hij vindt dat het anders wel zeer ingewikkeld wordt voor de kindjes. Mijn vraag en angst is: zal ik zonder de bloedband evenveel kunnen houden van een kindje waar geen enkel stukje DNA van mij in zit? Mijn hart is groot genoeg en ik heb veel liefde te geven, maar toch hoop ik dat ik diezelfde liefde zal kunnen voelen voor dat kindje als voor mijn 4 andere kleinkinderen, mm-hmm, die Nelly kennelijk al heeft. Interessante kwestie. Dankjewel Nelly voor die vraag. En eigenlijk voor meer vragen, vind, mm-hmm, ik. Want wat ik mij afvraag, die twee mannen, die willen dus kinderen en die hebben beslist, één van ons zal de biologische vader zijn van al die kinderen. Want anders wordt het te ingewikkeld.
2: Ja.
0: Denk ik.
2: Ja, terwijl dat vaak wel beslist wordt van, je ziet dat ook bij lesbische koppels, elk
0: legt een ei.
2: Zoiets. En dat dan, ja, we hebben daar vandaag...
0: Is dat ingewikkeld?
2: Veel ervaring.
0: Dat is helemaal niet ingewikkeld.
2: Nee. En wat vooral daarin het punt is, waarom vinden we dat ingewikkeld? Dat is alsof dat alleen maar het gegeven bloedband bepaalt, ik ben jouw broer en ik ben jouw zus. Terwijl dat we vandaag, als we kijken naar of ik ben je papa, ik ben je mama, als we kijken naar alle nieuwe gezinsvormen die er vandaag zijn en alle plekken waar dat heel goed gaat en waar mensen eigenlijk geen biologische band hebben met hun huisgenoten, hè, al die banden die er zijn en waar er toch sprake is van heel veel liefde, kunnen we dus inderdaad volmondig bevestigen, speelt dat een rol? Uiteraard. Maar hoeft dat in de weg te staan dat je een kind bijzonder graag kan zien? Ik vind dat ook altijd raar dat mensen dat zouden vergelijken. Hey, ik heb 2 kinderen, zie je kinderen even graag? Dat is een vraag die je al eens van je kinderen krijgt. Dat is ook niet iets wat je afweegt. Hey, liefde is niet iets, een pot die je opsplitst in een aantal delen en het is op. Zo werkt dat niet.
0: Ja. En toch begrijp ik Nelly een beetje dat, mm-hmm, ze graag een kleinkind had gehad van haar zoon. Dat echt ook
2: dat wel.
0: Het bloed, een bloedband is.
2: Er is geen rechtstreekse
0: dat je dat jammer vindt.
2: Opvolging. Ja.
0: Dat zal de liefde niet in de weg staan.
2: Ja.
0: Maar het voelt wel minder, dat je daar minder voldoening van hebt. Dat zou kunnen, dat kan ik me voorstellen. Dat is toch niet erg?
2: Dat is helemaal niet erg. En dat is uiteraard is een genetische verwantschap.
0: Dat is een ding, dat bestaat.
2: Dat is een ding, dat is absoluut een ding. Plus, waar gaat dat eigenlijk over? Dat je een stuk van jezelf kan herkennen in jouw kinderen en jouw kleinkinderen. Heel vaak gaat het over, dat zijn gesprekken die veel voorkomen. Hè. Ah, maar dat heeft hij van mij.
0: Ja.
2: En dat heeft ze van ons. Hè. En ah ja, maar ja, bij mij was dat ook zo.
0: Los van opvoeding en cultuur.
2: Ja, dat we die dingen herkennen. Nu, om daar iets tegenover te plaatsen. Ik heb altijd als mama, dat vond ik eigenlijk de moeilijkste vaststelling op het moment dat ik moeder werd. Mijn kinderen op de wereld kwamen en ik hoor dat vaak van mensen. Hè. Toen dacht ik, het is mijn kind, komt uit mij, ik ga dat kind kennen. Ik ken dat kind totaal niet. Dat is een wild
0: vreemde. Dat ook weer.
2: Dat is een wild vreemde. En ik vond dat eigenlijk een vorm van bijna een verlieservaring. Tja, ik moet hier een heel andere oefening maken dan... ik kies voor een kind, dat is mijn kind en dat komt op de wereld en ik ga daar van alles van mij in herkennen. Ja. Er zit ook een heel verwachtingspatroon
0: onder. En dat is ook het verwachtingspatroon van Nelly natuurlijk. Ja. Ze denkt dat haar kleinkindjes, dat ze van die ene zoon gaat krijgen met zijn man,
2: ja.
0: dat ze dat kleine versietjes van haarzelf gaan zijn.
2: Ja, en dat is zo niet. Hè. Dat is zo niet. En het is tegelijkertijd, ik vind het een fantastische uitnodiging, vanuit het besef, weet je, dat is ook een soort ballast die je niet hebt in het leren kennen van dat kind. Oké, een kind is vreemd als je dat voor het eerst, dat komt op de wereld, je neemt dat vast en dan begint pas het proces van leren kennen. En ik vind het bijna een bevrijding dat je niet uitgaat van een heel verwachtingspatroon, hoe slim het zal zijn, hoe het er zal uitzien, hoe het zich zal gedragen. Wij zijn sportief, ik had onlangs een koppel, ja, zei hij, ik ben heel sportief, mijn vrouw ook, de kans is heel groot dat we heel sportieve kinderen gaan hebben. Dat is maar nergens op. Hetzelfde met intelligentie. Je kan dat niet voorspellen. Zie je, veel mensen denken ook vanuit dat kader.
0: Ja.
2: Dit is net heel bevrijdend.
0: En juist, ja. Het heeft ook voordelen.
2: Het heeft voordelen, ja. Absoluut.
0: Anderzijds begrijp ik haar spijt dat het niet zo zal zijn.
2: Dat het geen kind van haar zoon is en dat in die richting
0: daarom
2: de lijn niet
0: denk
2: verder
0: ik ook,
2: gezet
0: als ze dan
2: wordt.
0: Toch denken aan meerdere kinderen, waarom zouden die zaadjes niet kunnen van verschillende papjes komen?
2: Ik denk dat dan ook over meer gaat dan alleen het wordt dan te ingewikkeld.
0: Ja, dat is... Sorry, maar ik zit te denken, die willen gewoon papa en mama spelen. En iemand moet dan kennelijk een soort mama spelen. Dat is toch ook raar?
2: Ja, of er zit bij mij toch ergens... ik zie dat ook bij lesbische stellen. Als één vrouw altijd de kinderen gedragen heeft, als er verschillende kinderen zijn en de ander heeft het niet gedaan, dan zie ik toch vaak dat gaat over één iemand die dat heel graag wil en de andere die toch wel wat meer angst heeft voor dat moederschap. En ik denk dat in dit verhaal ook een stuk kan spelen. Ik wil het wel opnemen, maar op de een of andere manier, en ik wil daarvoor vaderen, is er toch ook iets wat mij weerhoudt om daar zo die biologische band mee te hebben. Het is alsof mij dat dan voor een nog grotere verantwoordelijkheid stelt. Ja, ze willen dat wel, maar op een manier die toch zorgt voor iets meer afstand. Dus daar kan een diepere betekenis onder zitten. Dat hoeft ook niet noodzakelijk.
0: Maar goed, de hoofdvraag was, zal ik genoeg liefde voelen voor dat...
2: Absoluut.
0: Ene kind of die kindjes van die twee mannen.
2: Ja, juist omwille van het feit dat die bloedband er niet is, zie ik ook vaak dat mensen net extra in, ook bij adoptie zie je dat. Hè. Het is zo verlangd. Ik denk dat ze bijzonder gelukkig zal zijn om te zien dat haar zoon, door de manier waarop dat wij daar vandaag mee omgaan en naar kijken, dat hij net wel de mogelijkheid heeft om vader te worden. Die gaat heel gelukkig zijn, dat gaat haar gelukkig maken. Ik ben daar absoluut zeker van dat ze misschien nog meer dan bij een kleinkind dat er zo komt, dat ze dit zal met open armen en heel veel liefde ontvangen.
0: Oké, dezelfde open armen hebben wij voor het geboortekaartje dat zal komen.
2: We kijken er naar uit.
0: Dank voor je vraag. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: A blended family, het kan soms ingewikkeld zijn, maar dat staat de liefde absoluut niet in de weg, Alicia Keys. Hilde Nelissen die kweekt mais en dat is op zich natuurlijk niet zo bijzonder. Ware het niet dat die mais de ruimte in zal worden geschoten. Goedemiddag Hilde.
1: Goedemiddag.
0: Hilde Nelissen, jij bent plantenbiotechnoloog aan het VIB.
1: Klopt.
0: Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie dat vandaag zijn 30ste verjaardag viert. Waarvoor van harte proficiat.
1: Dank u.
0: En jij kweekt bij dat VIB... mais. Hoeveel plantjes heb je ongeveer?
1: Vandaag hier in de serre honderden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En gaan die allemaal de ruimte in worden geschoten?
1: Nee, we gaan er enkel 24 de ruimte in schieten.
0: En de rest blijft hier om de vergelijking te kunnen maken, neem ik aan.
1: Ja, klopt, ja.
0: En dat gaat volgend jaar gebeuren. Het is onze landgenoot Raphaël Liégeois die mais zal meenemen, geloof ik, hè?
1: Dat is het plan, ja.
0: En gaat hij daar verder kweken? En hoe gaat dat gebeuren?
1: Wel, wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is een heel klein serretje aan het maken, waarin die 24 zaadjes kunnen gegroeid worden in het ISS. En dan, dat zal Raphaël doen. En hij zal dan ook stalen nemen van die 24 planten, die dan teruggestuurd worden... naar ons.
0: Ja, dus hij neemt een mini-serretje. Is dat een soort speelgoed-serretje?
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
0: Neemt hij mee naar het ISS? En heeft hij ook een mini-gietertje?
1: Nee, maar dat zal voorzien zijn in het serretje. Dat op een bepaald moment krijgen die zaadjes water, een beetje automatisch. En daardoor gaan ze kiemen in de ruimte.
0: Juist, want ja, gewichtloosheid en gieters, dat gaat niet samen, hè? Neem ik aan.
1: Nee, dat gaat niet samen. Ja.
0: Maar wat is eigenlijk de bedoeling? Wat wil je te weten komen?
1: Ja, wat we willen te weten komen is hoe de planten groeien in de ruimte. Nu, er zijn voordien al wel wat studies gedaan. En wat dat ze gezien hebben, is dat er planten eigenlijk hun levenscyclus wel kunnen vervolledigen.
0: Okay.
1: Ondanks het feit dat er wat abnormaliteiten zijn in hun groei. Maar wat erg opvallend is, is dat er heel veel moleculaire verschillen zijn. Dus... in een cel heb je het DNA, RNA, proteïne. Dat verschilt heel sterk van de planten die we op aarde groeien. En daar willen we dieper op inzoomen.
0: Ah ja, dus die planten gaan echt een andere samenstelling hebben. Maar groeien die wortels bijvoorbeeld ook naar beneden? Want ja, is zonder zwaartekracht weten die wortels waar ze naartoe moeten?
1: Ja, dat is dus een van de problemen. Dat is de groei en de groeirichting van die planten. En... onze groep bestudeert eigenlijk de groei van planten. En daarom zijn we zo geïnteresseerd om planten naar de ruimte te sturen. Omdat je een keer een hele andere omgeving krijgt dan wat dat wij hier op aarde kunnen nabootsen.
0: Maar het zou dus kunnen dat die wortels gewoon horizontaal beginnen te groeien. Dat kan.
1: Wel, in principe ja, maar het serretje is vrij klein. Dus de planten gaan niet zo lang groeien. Maar in principe, ja, die wortels gaan anders groeien dan hier op aarde.
0: Maar waarom zou je dan eigenlijk die mais willen hebben in de ruimte om op te eten, om je eigen kostje te maken? Is het soort landbouw in de ruimte die uiteindelijk het doel is?
1: Het doel is dus tweeledig. Inderdaad, er is een vraag naar zelfvoorziening als we denken naar langere ruimtemissies... dan zou het wel leuk zijn dat je inderdaad je eigen planten kunt groeien tijdens die missies. En dan moet je begrijpen hoe die planten moeten aangepast zijn aan de omstandigheden in de ruimte. Maar de andere kant van het verhaal is eigenlijk dat we ook hopen daarvoor iets te leren. Dat we hier op aarde kunnen toepassen om onze planten meer klimaatbestendig te maken. Want we zien eigenlijk dat dezelfde processen anders gereguleerd zijn onder droogte en dat eigenlijk diezelfde processen, celdeling en dezelfde genen ook anders gereguleerd zijn in de ruimte.
0: Ja.
1: Dus wat we eigenlijk hopen is dat dat een meer extreme variant is en dat we daarvan kunnen leren hoe dat we onze planten naar extremere klimaatcondities moeten bestendigen.
0: Juist, want omstandigheden in de ruimte zijn natuurlijk extreem. En als je planten kunt maken die extreme omstandigheden aankunnen, dan kun je ook planten maken die extreme omstandigheden, zeg maar droogte en hitte op aarde, aan zouden kunnen.
1: Dat is een beetje de achterliggende idee.
0: Ja. Juist, ja. En het lijkt me zo spannend om ook bloemen te kweken in de ruimte.
1: Wel, ja, ik denk dat. Ik weet niet hoe de bloemen eruit zouden zien, maar het is denk ik iets waar dat we ons ook moeten bij stilstaan. Dat planten zodanig veel functies hebben. Niet alleen voedsel. We spreken nu over maïs, dat vooral een voedingsrol heeft en een gewas is. Maar planten doen zoveel voor mensen. Hè. Inderdaad, ook de well-being. Het feit dat je bloemen kunt groeien, dat is ook belangrijk, denk ik. Ja. Ik kan mij ook voorstellen dat als je op een ISS zit voor zoveel maanden, dat het misschien ook wel leuk is om wat planten om je heen te hebben.
0: En een geraniumpje op de vensterbank.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: All right. En die plantjes, dat zijn hele speciale plantjes die jij nu kweekt? Of dat zijn eigenlijk gewone maïsplanten? Dus eigenlijk de serre die je aan het maken bent. Dat is eigenlijk het belangrijkste van jouw onderzoek.
1: Een beetje beide. Dus we gaan twee dingen proberen doen. Enerzijds is de serre. We maken die serre en daarin gaan we de maïsplanten zowel op het ISS groeien en op hetzelfde moment hier op aarde om de best mogelijke vergelijking te hebben. We sturen de controleplanten mee, maar we willen ook al een groeimutant meesturen. Dus dat is eigenlijk een plant die al een aangepaste groei heeft om te kijken wat het effect van

0: van...
1: Ja. Die al wat gewapend is tegen die extreme omstanders.
0: Die is een beetje gewapend is. Ja, okay. Klopt.
1: Heel intrigerend en interessant. Hou ons op de hoogte. Hilde Nelissen, nog een fijne dag.
0: Ik ga dat doen. Alvast.

0: Hardcorn, coldcorn, corn in space, zou ik eraan willen toevoegen. Robert Earl Keen, zo heet deze.
1: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Grote koerswijziging bij Porsche. Ze worden weer een klein en exclusief luxemerk. Dat heeft de CEO bekendgemaakt. Bast Kurstjens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Jij bent de autokenner van de tijd. Is er een probleem met Porsche? Hebben ze moeilijkheden?
3: Ja, ze hebben moeilijkheden. Dat kun je wel
0: je
3: zeggen.
0: Je lacht ermee, het is zo erg.
3: Ja, het is wel heel erg. En het is al een tijdje erg. Dus het was wat dat betreft geen hele grote verrassing dat er ingegrepen ging worden. Maar de problemen zijn zeer groot. En dat zie je misschien hier niet zozeer op de weg. Of misschien zie je het wel. Want je komt al regelmatig een Porsche tegen. Dat zijn vaak van die SUV's. Hè? De Macan en de Cayenne. Dat soort auto's. Heel populair. Dat is een beetje in het gezicht van Porsche ontploft. In die zin dat ze die auto's ook heel veel in China verkochten. En Chinese autokopers ondertussen heel graag met Chinese sportwagens rijden. Want die zijn er ook steeds meer. Dat maakt een beetje dat de Chinese verkoop van Porsche is ingestort. Dat was ongeveer 1 op de 3 Porsches die er wereldwijd verkocht werden. Die ging naar een Chinese klant. En dat is ondertussen nog maar 1 op de 10 zo'n beetje. En dat is enorm ingestort.
0: De Chinees wil geen Porsche meer, omdat hij eigenlijk zelf een Chinese Porsche versie van Porsche kan krijgen.
3: Ja, en merken als Yangwang en Denza en zo. Dat soort namen moet je dan aan denken.
0: En dus de analyse is, we zijn te gewoon geworden.
3: Zo is dat.
0: Te normaal.
3: Zo gaat dat dan, hè? Ja.
0: Ordinair eigenlijk, een Porsche.
3: Ik zou het niet durven zeggen, maar dat is natuurlijk wel een beetje zo. Porsche heeft heel goed gekeken naar hoe bijvoorbeeld Ferrari het doet. Bij Ferrari maken ze per jaar hooguit zo'n 14.000 auto's. Mensen, ook de allerrijksten, staan daarvoor in de rij. Het maakt niet uit wat ze kosten, wat Ferrari daarvoor vraagt.
0: Dus Porsche moet Ferrariseren, als het ware.
3: Zo is dat, zo is dat. Of dat willen ze heel graag. Dat is een beetje wat dat betreft wel elke zichzelf respecterende sportwagenbouwer wil. Want daar is heel veel geld mee te verdienen. Ferrari verdient op elke euro waar ze een Ferrari voor verkopen ongeveer 40 cent, houden ze daar aan winst aan over.
0: Nou.
3: En dat wil iedereen wel.
0: Ja.
3: En dus Porsche

0: natuurlijk ook.
1: Concreet, dat betekent ze worden dubbel zo duur.
0: Jein, zoals dat in mooi Duits heet. Hè? Ja en nee. In de eerste plaats is het zo dat ze inderdaad eigenlijk de 10.000 duurste auto's die ze per jaar verkopen, die gaan ze nog een stuk exclusiever maken. Okay. Dat betekent dat daar eigenlijk, wij spreken 20% van de omzet willen ze met die 10.000 auto's halen. En dat zijn dan prijzen die dan gaan van 1,5 miljoen tot 13,5 miljoen euro per auto.
1: Dus die worden nog beter aangekleed, nog beter uitgerust. Komen er ook nieuwe types op de markt?
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk, want als je die super deluxe kant op wil, dan ben je er niet zozeer met een Macan van pak 75 of 90.000 euro. Dan moet het veel duurder zijn. En dus komen er eigenlijk twee extra nieuwe modellen. Er komt een supersportwagen boven de iconische Porsche 911, hè, die we eigenlijk allemaal kennen. Die model staat voor wat Porsche eigenlijk is. En voor wie dan toch nog wat meer mensen wil meenemen of toch ook boodschappen wil doen, komt er dan een nog grotere SUV, die dan nog boven de huidige Cayenne komt. Nou, en dat zijn auto's die vervolgens natuurlijk ook nog verder te personaliseren gaan zijn. En dan, dat betekent dan dat eigenlijk die gemiddelde prijs van die duurste modellen fors moet stijgen van, een 280.000 euro per stuk naar een kleine 340.000 euro per stuk.
1: Ja. En zijn dat elektrische auto's? Denk je?
0: Nee. Want bij Porsche zijn ze er ondertussen wel achter gekomen. Ze hebben een hele tijd ingezet op elektrificatie. Begin van dit decennium moesten alle Porsches elektrisch worden. Zoals eigenlijk zo'n beetje de hele bestaande auto-industrie op dat moment dacht. Maar ondertussen is wel duidelijk geworden dat eigenlijk juist dat die exclusieve autokoper, die toch al 4, 5, 6 of misschien wel 10 auto's in zijn garage heeft staan, als hij dan een Porsche wil kopen, dan toch liefst nog met een verbrandingsmotor rijdt. Waar een geur aan zit, die wat trilt, die geluid maakt. Het is eigenlijk een beetje als een soort rijdend horloge eigenlijk. Hè? Dat ja. Dat hebben ze nu ondertussen wel ontdekt. De nieuwe CEO, Michael Leiters, heeft gisteren ook nog maar eens heel hard benadrukt dat de Porsche 911, hè, dat iconische model, dat nooit elektrisch zal worden. Dus dat zal een zucht van opluchting. Wij spreken ook op de Zoete Grand Prix dit weekend
1: juist, de Zoete Grand Prix. We hadden het er al over vandaag in de uitzending. Ja. En dus de echte liefhebber die dan 300.000 euro over heeft voor een auto waar jij er nauwelijks mee zal rijden, die wil de volledige charme van zo'n auto hebben. En dat betekent een verbrandingsmotor. Dat is helaas niet anders.
0: Nee, dat is inderdaad, je ziet het bij...
1: Want anders maakt je auto hetzelfde geluid als een Kia.
0: Je ziet het, iedereen probeert het wel. Zowel bij Porsche, maar zelfs ook Ferrari. Misschien herinner je eerder
1: dat jaar de lancering.
0: De lancering van de elektrische Ferrari. Iedereen had er een mening over. Dat was meestal niet zo positief. Maar ja. Ook daar, hij was wel meteen uitverkocht. Zoals Ferrari eigenlijk alles kan uitverkopen. Nou, dat is bij Porsche dan toch alweer iets minder het geval. En mocht je nou dan toch een elektrische sportauto willen bij Porsche, dan kan dat wel, maar dan wordt het eigenlijk een wat kleiner sportwagenmodel. Dus voor het echte Porsche-gevoel ga je dan toch nog altijd een verbrandingsmotor nodig hebben.
1: Ja, en een hele diepe zak om in te tasten naar geld. Dankjewel, Bas Kersens. Nieuws bij Porsche in de hoop dat ze de negatieve trend zullen kelderen. Negatieve trend die ontstaan is door de instorting van de verkoop in China, waar ze hun eigen versies van een elektrische Macan hebben. Of het zal lukken, hou ons op de hoogte, Bart.
0: Ik zeg.

0: deze heren een Porsche nodig hebben om zich King of the Road te voelen? Ik denk het niet. Rufus Wainwright en Teddy Thompson. Het middagjournaal deze week wordt bijgehouden door Joe van Castiel.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. U hebt dit wellicht al gehoord, maar AI heeft een manier gevonden om de conversaties van kraaien te vertalen. In plaats van bezig te zijn met nuttige dingen en nieuwe medicijnen uit te vinden, het weer te manipuleren om droogte te voorkomen of pizza en frietjes zonder calorieën te creëren, vindt AI het belangrijker dat wij precies weten wat de vogels op ons straat tegen elkaar zeggen. AI heeft al de krassen en kreten van kraaien bestudeerd en vastgesteld dat de meeste van hun gesprekken over ons gaan. En het is een kwestie van tijd voor een app op onze telefoon alle kraaiengesprekken automatisch vertaalt. Dan verandert een mooie wandeling in de natuur in een nachtmerrie.
4: Wat? Kijk naar die dikke vrouw! Oh ja, haha, wat draagt die nu? Dat past er totaal niet. Dikke, dikke, domme, domme, dikke, dikke, domme, dikke.
3: En daarna ga je dankzij AI de gedachten van alle dieren kunnen horen. Het wordt een tof bezoek aan de zoo als je van de giraffen moet horen dat je te veel make-up draagt. Of als een gorille je afwijst omdat hij denkt dat je een of andere vreselijke Tinderdate bent met wie hij absoluut niet tevreden is. En dan zal je op een bankje gaan zitten en denken over hoe mooi de wereld was voordat AI alle dieren een microfoon en een podium gaf. Tot een familie spinnen onder het bankje luid begint te klagen dat je hun zonlicht blokkeert. De hele scène is zo traumatiserend dat je naar huis loopt om met je katten en honden te knuffelen, om dan te merken dat ook zij niet kunnen stoppen met hun kritiek.
4: Waarom draagt zij zoveel parfum? Bleh.
3: Je zal je huis uitlopen, je vingers in je oren, terwijl elke vogel je uitlacht. En je loopt sneller en sneller en begint te huilen. Tot je beseft dat die nachtmerrie niet de schuld is van de kraaien, maar van een domme AI-app op je telefoon. En je gooit je telefoon in een wever en loopt naar huis. Terug naar een relatief gelukkige wereld, waar alle dieren, behalve je man, hun meningen voor zichzelf houden.

0: Inderdaad, en alleen die man dus nog. Dat is nog het laatste probleem. Van Jovan Castile, de huisvrouw uit Mater, noem ik haar deze week. Die Amerikaans-Vlaamse Jovan Castile, comedienne die in de Vlaamse Ardennen woont. En die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 6 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De christelijke en de socialistische vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Bond.
2: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen. En ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
1: Het ACV trekt vanmorgen naar de partijhoofdkwartieren van de regeringspartijen. En vanmiddag is er in Brussel een betoging van het ABVV. Door de Nationale Actiedag wordt veel hinder verwacht bij het openbaar vervoer. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Bij de MIVB in Brussel zou hooguit de helft rijden. De treinen rijden wel normaal. In het onderwijs zal er wellicht hier en daar impact zijn door leerkrachten die actie voeren. Voor het tweede jaar op een rij zitten er minder leerlingen in de Vlaamse scholen. Het aantal geboorten daalt al jaren. En Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend, want de gevolgen voor scholen kunnen groot zijn, zegt topman Bruno van Opbergen.
3: We hebben vandaag financiering op basis van leerlingenaantallen. Als de leerlingenaantallen de komende tijd dalen, dan zal dat natuurlijk een impact hebben op de scholen. Maar het is niet omdat je als school plots 40, 50 minder leerlingen hebt, dat je daarom minder kosten hebt op vlak van infrastructuur, op vlak van energie en zo meer. Dus we gaan ook daar moeten gaan kijken

0: in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan 3 mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle 3 ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: In de Verenigde Staten zal de executie van een ter dood veroordeelde man door een vuurpeloton live worden uitgezonden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. De man die wordt geëxecuteerd heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een militaire basis in Texas. De executie zal plaatsvinden op 3 december. De laatste keer dat er een openbare executie plaatsvond in de VS was in 1936. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het vanaf de kust opnieuw regenen. Aan zee kan het nog 18 graden worden. In het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met nog enkele buien op zaterdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E40 van Aken naar Luik sta je bij Herstel een kwartier in de file door een ongeval.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen, Nationale Actiedag. We zullen hier ook voor wat actie zorgen. En we negeren vrolijk dat het nog vroeg is. Dat werkt altijd het beste. Welkom bij De Ochtend.

0: The Tam Tam Club en Under the Boardwalk.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Jeroen.
2: Dag, Rut.
0: We hebben hier samen een week van protesten meegemaakt. Mm-hmm. En ik hoef nog niet in de voltooid verleden tijd te spreken, want ook vandaag is zo'n dag, dus ik veronderstel dat de kranten daar ook mee openen.
2: Wel, enkel de morgen. Politiesmoord luidt studentenprotest in de Kiem. Dat is hun opener. En dan zowel de Standaard als het laatste nieuws focussen op het krimpend aantal leerlingen in het onderwijs. Zet concurrentie tussen scholen op scherp, maakt de Standaard ervan. En steeds meer scholen zullen moeten sluiten, zegt het laatste nieuws daarover. De Tijd kijkt dan naar het kankerplan. Kankerbehandelingen verhuizen steeds meer naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Gazet van Antwerpen komt nog eens terug op het verhaal van 2 dagen geleden. De overlastplegers in Antwerpen-Noord. Politievakbond dreigt met staking over aanpak overlast. Het belang van Limburg, jeugdwerkers kreunen onder toenemende werkdruk. En het nieuwsblad, meer dan de helft van de jonge kopers krijgt geld mee van thuis.
0: Ja, want hoe zou je het anders doen? Deze is van Nelly Furtado met Turn Off the Light. En dat nieuws over die scholen is een keertje geen protest, maar die minder scholen, daar hebben we het zo meteen over.

0: Nelly Furtado en Turn Off The Light. De eerste koffie is binnen. We beginnen aan de actie.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Want het is actiedag vandaag door de Christelijke en Socialistische Vakbond ACV en ABVV. En dat zal hier en daar te merken zijn.
2: Ja, het gaat dus om een actiedag voor alle duidelijkheid. Nog eens tegen het beleid van de federale regering en de besparingsplannen die op de begrotingstafel liggen, of er misschien op liggen, of er zouden moeten opliggen. In elk geval, de vakbonden vrezen dat de gewone mensen de zwaarste gevolgen zullen dragen. Ja, en dus willen ze hun eisen nog eens overbrengen. We luisteren naar Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond ABVV.
3: Onze rode lijnen zijn duidelijk. We hebben gezegd handen af van de automatische index en onze koopkracht. Geen btw-verhoging waar alweer de mensen die het minste hebben het meest last van gaan hebben. En ook geen annualisering van de arbeidstijd, waardoor werknemers hun gezinsleven voortdurend moeten aanpassen aan de grillen van hun werkgever. Als aan die lijnen geraakt wordt, ja, dan hebben wij mandaat gekregen van ons federaal comité om te overwegen in de maand november naar hardere acties te gaan.
2: Ja, dus er kunnen nog hardere acties volgen, horen we hem zeggen. Maar op dit moment gaat het dus om een nationale betoging in Brussel door het ABVV. De andere vakbond, de Christelijke Vakbond ACV, kiest voor acties aan de partijhoofdkwartieren van de meerderheidspartijen.
0: Ja, waarom, dat kunnen we straks zelf vragen aan Anne Vermorgen, hè. Maar er kan hinder zijn, waar zullen we het allemaal voelen?
2: Ja, vooral bij het openbaar vervoer. Bij de lijn zullen ongeveer 4 op de 10 bussen en trams niet rijden. Maar de hinder zal wel verschillen van provincie tot provincie. Het grootst waarschijnlijk in Antwerpen, het kleinste in Oost-Vlaanderen. Dat zegt de woordvoerder van de lijn, dat is Marco Demerling.
4: Een heleboel chauffeurs betogen dus mee. Dat wil zeggen dat over heel Vlaanderen gemiddeld 6 op de 10 van alle bussen en trams zullen rijden. We hebben dus een alternatieve dienstregeling uitgewerkt op basis van de werkwillige chauffeurs. Alle ritten die niet gereden worden, hebben we ook geschrapt in de routeplanner.
2: Ja, dat is voor de lijn. Ook in Brussel wordt veel hinder verwacht bij het openbaar vervoer. De bussen, trams en metro van vervoersmaatschappij MIVB zijn dat dus. Woordvoerder Guy Sablon vertelt hoe groot de hinder is op dit moment.
5: Bij de MIVB is het net vandaag de hele dag toch ernstig verstoord. Bij de metro rijden lijnen 1 en 5. Lijnen 2 en 6 zullen niet rijden, dus dat is de helft. Bij de tram rijden momenteel 7 lijnen op de 20. En bij de bus zijn dat 10 op de 50. Wij geven wel de voorkeur om de drukste lijnen uit te buiten. En dus zo proberen we de mensen toch een alternatief te bieden voor vandaag.
2: Ja, dat is voor de hoofdstad. De treinen zouden wel normaal moeten rijden. Vliegen wordt dan weer lastiger, toch van op Brussels Airport. Want daar zouden zo'n 140 vluchten geschrapt worden. Op Charleroi wordt er dan weer geen hinder verwacht.
0: Zijn er nog acties in andere sectoren?
2: In het onderwijs bijvoorbeeld, want ACOD Onderwijs doet zowel vandaag als maandag, want maandag is er ook een actiedag mee, dus het zou kunnen dat de lessen en de opvang er vandaag iets anders uitzien, maar dat verschilt wel van school tot school. Het gaat namelijk om het ACOD en daardoor zal het dus waarschijnlijk vooral in het gemeenschapsonderwijs zijn.
0: Dankjewel, Jeroen. Dat is dus een eerste update van waar u allemaal hinder zou kunnen ondervinden. Overal alles checken of blijven luisteren naar de radio uiteraard. Want updates over de hinder hoort u zeker hier in het nieuws.

0: feest. Maaltijd met oorlog in mij.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Jeroen gaf het hier al even aan en u hoort het ook in het nieuws. Krantenkoppen dat er in Vlaanderen minder kinderen worden geboren. En dat dat natuurlijk effect heeft, dat wordt voelbaar in onze scholen. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal leerlingen. Op 12 jaar tijd zijn er 8% minder kinderen geboren. Met gevolgen voor bijvoorbeeld het katholiek onderwijs Vlaanderen. Enfin, voor alle net Bruno van Obbergen, topman van dat katholiek onderwijs. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want dat betekent op de lange termijn en niet meer zo heel lang, er zullen meer scholen verdwijnen.
2: Goh, dat is op zich niet de kernboodschap. Hè. Voor alle duidelijkheid, het is van groot belang. Hè. Je geeft het daar net ook zelf aan. We zien het aantal kinderen en jongeren in Vlaanderen stijgen. En we zien dat dat een impact heeft natuurlijk op onze scholen. En wat wij vooral vandaag vragen is, kijk naar die langere termijn. Hè. Ook als je niet alleen in de tijd terugkijkt, maar ook vooruit kijkt. Hè. Dan stellen we vast dat dat niet zal veranderen. En dus is het van belang om goed na te denken over hoe gaan we dit samen aanpakken. We kijken niet alleen naar allemaal scholen apart. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Maar dat je probeert per stad, per regio de oefening te maken. Hoe gaan wij het onderwijsaanbod de komende tijd gaan organiseren? Want er zijn ook wel heel duidelijke verschillen tussen steden, tussen regio's. En in Limburg bijvoorbeeld zien we echt een heel sterk dalend aantal kinderen. Ook in de Westhoek bijvoorbeeld stellen we dat vast. Dus dat zijn regio's die echt goed gaan moeten nadenken over hoe gaan wij een duurzaam onderwijsaanbod voor de komende 10, 15 jaar gaan vormgeven.
0: Daar vraagt het een andere aanpak dan in bepaalde centrumsteden bijvoorbeeld. Hè? Dat is een heel andere situatie,
2: ja,
0: zegt
2: klopt.
0: U. Toch nog even, want we zijn de laatste jaren om de oren geslagen met te grote klassen, met te veel kinderen in. Dus je zou kunnen zeggen, eindelijk, er is wat druk van de ketel, dit is goed.
2: Dat is een deel van het verhaal. Sommigen zeggen dan ook, het lerarentekort is hiermee meteen opgelost. Het is veel complexer dan dat natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het lerarentekort, dan zien we dat we een specifiek aantal leerkrachten tekort hebben. Het gaat om leerkrachten wiskunde, om leerkrachten Frans. Ja, dat is niet opgelost op het moment dat je minder leerlingen hebt. Dus op zich, de hoera-stemming van meteen zijn een aantal problemen opgelost, gaat niet op. Hè. Het gaat ons vooral om, hoe zorg je ervoor? Hè, dat je bijvoorbeeld nabijheid, want dat is belangrijk, hè, zeker voor kleine kinderen in het basisonderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je school zodanig kan gaan organiseren dat de school nabij blijft. Hè. En voor alle duidelijkheid in heel deze discussie, want sommigen zeggen dan ook, alle kleine scholen moeten dan meteen dicht. Zo eenvoudig is het niet.
0: Want, mag ik daar even op inpikken? Zijn daar bepaalde regels voor? Wanneer is een school te klein om nog open te houden?
2: Ja, er zijn heel duidelijke normen daarvoor opgelegd. Hè. En dan zie je dat voor sommige scholen op dit ogenblik wel kwetsbaar wordt. Mm-hmm. Dus dat is logisch dat scholen op dat moment beginnen na te denken van hoe ziet onze toekomst eruit. Maar ik wou dus zeggen, Het betekent niet dat kleine scholen per se moeten gaan sluiten. Het betekent wel dat je moet gaan nadenken over hoe zorgen we ervoor in elke stad, in elke regio, je met een aantal zaken rekening houdt. Nabijheid is daar een van, onderwijskwaliteit is daar uiteraard een van. En duurzaamheid is daar inderdaad een van. Want we investeren in schoolinfrastructuur. We moeten dus ook goed nadenken over hoe zullen wij binnen onze stad, binnen onze regio, waar willen we investeren? En dus het is het overschrijden van het pure niveau van enkel de school. En dat je dus moet gaan zoeken naar een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En we hebben daar er is vorig jaar een heel interessant rapport van de OESO verschenen. Met de titel Shrinking Smartly. Het gaat dus over hoe ga je onderwijs op een slimmere manier gaan organiseren.
0: Maar dat een aantal scholen zal sluiten, dat is toch onvermijdbaar?
2: Ik zelf denk ik dat dat ook onvermijdbaar is, maar dat mag voor mij niet de insteek zijn.
0: We moeten er beter uitkomen.
2: Het zou bijzonder jammer zijn dat je binnen een stad of binnen een regio de oefening begint met welke scholen gaan we hier sluiten. Mm-hmm. Dat is zeker niet datgene wat wij zeggen. We zeggen wel, kijk bijvoorbeeld naar leerlingenstromen. Van waar komen de leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat je neem een grotere stad. Hoe zorg je ervoor dat je vanuit de verschillende invalshoeken ervoor zorgt dat je daar, school nabij, kunt blijven? Dus het gaat veel eer over de vraag hoe blijven we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden voor alle leerlingen? En wat moet je daarvoor doen? En niet, de startvraag is zeker niet, laten we eens gaan kijken welke scholen we gaan sluiten. Ja. En daarmee is het probleem opgelost.
0: Natuurlijk, minder leerlingen betekent minder werkingsmiddelen. Dat is ook wel logisch.
2: Ja, wel, dat is zeker een belangrijk thema in heel dit debat. We hebben vandaag een financiering op basis van leerlingenaantallen. En natuurlijk, op het moment dat een school vaststelt dat het aantal leerlingen vermindert, verminderen ook die middelen. Terwijl de kosten voor de school, de basiskosten voor de school, denk aan infrastructuur, denk aan energie, dezelfde blijven. En in die zin is zeker ook heel belangrijk om te gaan nadenken over hoe zorgen we voor een zekere stabiliteit in de financiering van de scholen. Nu gebeurt dat ieder jaar opnieuw, wordt dat ieder jaar opnieuw herbekeken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we bekijken dit over een wat langere periode, zodanig dat je op die manier ook wel scholen voldoende zekerheid en financiële rust geeft.
0: Pedagoog Pedro de Bruyker zegt vandaag in het laatste nieuws, dit zal ook leiden tot meer concurrentie tussen scholen onderling.
2: Ja, dat is zeker een zorg. We zien vandaag al dat concurrentie tussen scholen sterk speelt. Het is net onze oproep om te zeggen, kijk, maak werk ook van grotere structuren. Wij pleiten al een aantal jaar om werk te maken van schaalvergroting bijvoorbeeld, maar evengoed om werk te maken van sterke samenwerking tussen schoolbesturen, om op die manier toch echt wel een verantwoordelijkheid te nemen op een hoger niveau, zodanig dat je met al helikopterzicht kan gaan kijken naar dat onderwijsaanbod. Die concurrentie zal er, denk ik, altijd spelen, maar het zal wel heel belangrijk zijn om voorbij dat concurrentiedenken te geraken en echt in de modus te zitten van, wij zijn hier samen verantwoordelijk en we hebben het hier dus hier samen te organiseren.
0: Ja, als ik een topman van het onderwijs bij me heb, dan moet ik ook wel vragen naar de scholierenprotesten die de afgelopen weken geëscaleerd zijn, maar aan de andere kant van de taalgrens hevig woede. Mm-hmm, mm-hmm. Begrijpt u de zorg van de leerlingen en de leerkrachten?
2: Wel, het is inderdaad bijzonder zorgwekkend. Er zijn daar een aantal zaken die spelen. We worden geconfronteerd met besparingen, tegelijkertijd een hele reeks hervormingen. Dus die mix zorgt voor ongelooflijk veel onrust en frustratie en woede, begrijpelijk. Ik denk dat we hier in Vlaanderen op dit ogenblik vooral proberen om, bijvoorbeeld in het kader van de bespreking van het loopbaanpact, echt wel dat evenwicht te bewaken tussen, er zijn een aantal noodzakelijke hervormingen nodig, maar tegelijkertijd moet je ook leerkrachten perspectief en rust geven. Ik denk dat we in de besprekingen vandaag er echt wel in slagen om dat evenwicht goed te bewaken. Het is ook zo dat we gevrijwaard zijn van besparingen in het onderwijs.
0: Dat is een heel andere situatie.
2: Dus dat is een andere situatie.
0: Dat is zo, maar vreest u toch dat het zou, we mogen dat niet hardop zeggen, maar we fluisteren het dan, dat het zou kunnen overwaaien?
2: Goh, op dit ogenblik hebben we daar eigenlijk weinig indicaties van. Mm-hmm. Ik zie dat ook onze scholierenkoepel terecht zegt, het is voor ons belangrijk dat we leerkrachten voor de klas hebben, dat we dus niet te veel van onze onderwijstijd verliezen. Ik kan u meegeven dat in alle lopende besprekingen rond dat loopbaanpact, voor ons als onderwijsverstrekkers, voor de minister, voor de vakbonden, dat een zeer grote zorg is. En dat we er op dit ogenblik alles aan doen om op een goede manier met een nieuw loopbaanpak te komen.
0: En tegelijk is het Nationale Actiedag vandaag. Er gebeurt veel, hè? Ja. Ook in het onderwijs. Heeft u al zicht op de gevolgen bij uw scholen?
2: Wel, uw collega gaf het daarnet ook al aan. Op dit ogenblik, we organiseren altijd zo kleine steekproeven om te zien hoe het zal verlopen. Maar op dit ogenblik schatten wij in dat de impact toch eerder gering zal zijn in onze scholen.
0: Oké, en dat horen we dan wel later vandaag. Dank u wel voor uw blik op de zaken, Bruno van Obergen, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: 6:30. Dit is waar wij mee beginnen. De Christelijk en Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag.
3: Want zij maken zich zorgen over de federale begrotingsonderhandelingen en vragen dat de regering nieuwe besparingen niet opnieuw bij de gewone werknemers, de zieken en de gepensioneerden zoekt. Door de actiedag zal er hinder zijn bij onder meer het openbaar vervoer, maar de treinen zouden wel normaal rijden. We hebben het er straks ook over met Anne Vermorgen van het ACV. En ja, zo pas spraken we nog met Bruno van Opbergen, want voor het tweede jaar op rij zitten er minder leerlingen in de Vlaamse scholen. Het aantal geboortes daalt al jaren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend en vreest dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. En de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth heeft aangekondigd dat de executie van een ter dood veroordeelde man begin december live te volgen zal zijn via een livestream. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Het is 90 jaar geleden dat in Amerika nog iemand voor publiek terechtgesteld is.
0: En dan het weer?
3: Zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het opnieuw regenen vanaf de kust dan. Aan zee kan het nog 18 graden worden. In het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. En ook in het weekend is het fris met vooral op zaterdag enkele buien. 90 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 20 minuten van de A12 tot Lillo.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
7: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Moeten we meer doen? Salt and pepper and let's talk about sex.
1: Oh.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Nee?
1: Ja.
0: Maar niet nu, niet vandaag, niet op radio. Laatste kranten van de week, Jeroen. Opvallend nieuws dat overal terugkomt.
1: Ja, wat we daarnet hier ook vertelden in onze uitzending. De scholen en het bijna overschot aan scholen. Omdat er minder kinderen geboren worden. Misschien toch iets meer talk about seks doen. Voilà. Een aantal kranten zoomen ook in op regionale cijfers. En laten experten aan het woord. En dan de betoging van straks in Brussel vind je ook in de meeste kranten. In de Standaard, Brussel zet zich schrap voor een hete vrijdag. Schrik voor rellen. De burgemeester van Brussel heeft ook zijn bezorgdheden uitgesproken. Hij heeft gebeld met de organisator en met het ABVV, met kopman Bert Engelaar. En de krant citeert Klose: niemand zal spreken over de eisen van de jongeren en leerkrachten als er incidenten en onlusten zijn. En dat zou pas spijtig zijn. We hebben het ook dus zo meteen over die actiedag met Anne Vermorgen van het ACV. Ja. In het nieuwsblad dan. Meer dan de helft van de jongeren die een huis kopen heeft hulp gekregen van thuis. Een zakje geld meegekregen, om het zo te zeggen. En dat is meer dan in de vorige generaties. Het gaat gemiddeld om zo'n 54.000, maar er zijn grote verschillen. De mediaan is bijvoorbeeld maar 25.000. Dus er is een kleine groep die heel veel meekrijgt. En voor de rest lenen jongeren ook op langere termijn, onder meer dus door de hogere rente, zodat de maandlasten betaalbaar blijven. En in de Standaard, een interview met de baas van de CM, Luc van Gorp, is dat: voorkomen is beter dan genezen, klinkt het. En dus wil de CM via artificiële intelligentie in de toekomst gaan voorspellen welke werknemers gaan uitvallen met een burn-out, een soort vroegdetectie. Van Gorp wil zijn ambitieuze plannen aan de federale regering en minister van Volksgezondheid Van den Broeke voorleggen, want, zegt hij, ja, als we hiermee willen doorzetten, zal er mogelijk ook een aanpassing van de wetgeving nodig zijn. Dus ja, het past ook in de nieuwe rol die de ziekenfondsen voor zichzelf aan het zoeken zijn, zegt Van Gorp er nog over, en dus is overleg nodig.
0: In Gazet van Antwerpen de preventieve controles waar van sprake is sinds begin deze week in Antwerpen-Noord, die krijgen blijkbaar een staartje.
1: Want de vakbonden, de politievakbonden, gaan niet akkoord en dreigen met een staking. Eergisteren nog even zeggen, werd dus inderdaad bekend dat de politie bekende overlastplegers in Antwerpen-Noord preventief zou mogen oppakken, ook als ze niets verkeerd doen. Politiemensen voelen zelf dat de maatregel juridisch wankel is en vrezen gevolgen indien ze iemand onwettig van zijn vrijheid beroven, klinkt het bij de politievakbonden. En het NSPV, de grote politievakbond, heeft het stadsbestuur van Antwerpen en de korpsleiding een aangetekende brief daarover gestuurd. In het belang van Limburg dan, de jeugdwerkers hebben het lastig, te hoge werkdruk. Het gaat dan onder meer om hulpverleners van de jeugdrechtbank, maar ook bij ondersteuningscentra jeugdzorg. Ondanks extra personeel eigenlijk de voorbije jaren, maar het aantal dossiers blijft ook heel sterk toenemen. En zo moeten hulpverleners van de jeugdrechtbank bijvoorbeeld gemiddeld 64 dossiers doen in plaats van 44.
0: Mm-hmm.
1: En in de ondersteuningscentra 51 in plaats van 40. En dat is gewoon te veel voor die mensen.
0: Ja, en elk dossier verdient evenveel aandacht. Ben jij de begroting niet vergeten?
1: Ja, maar ze komt nu.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, samengevat, het zit muurvast.
0: Oké, dan.
1: Dat schrijft de Tijd. Iedereen kijkt het wit uit elkaars ogen. Het nieuwsblad maakt ervan: de Wever nadert het gevaarlijkste punt van zijn regeerperiode. Maar volgens politicoloog Bart Maddes in het laatste nieuws steven we toch niet af op een val van de regering en vervroegde verkiezingen. Misschien herinner je je dat nog, Rutte, een paar maanden geleden voorspelde hij dat nogal. In november trekken we naar de stembus, zei hij dan. Maar de toestand is te riskant, zegt hij. Je hebt enerzijds de peilingen, maar dus ook de cijfers die echt wel dramatisch zijn. De begroting dus. En ook verder in de Tijd wordt het trouwens niet beter, want, schrijft de krant, de rentesneeuwbal gaan we zelfs niet stoppen met die 10 miljard waar we op zoek naar zijn. Dat zegt KBC-econoom Johan van Gompel in de krant. En daardoor kan de schuld dus exponentieel gaan groeien. We hebben dat alles meegemaakt in de jaren 80. Ook de Morgenfocus trouwens op de jaren 80 en de rentesneeuwbal. Toen is de schuld bijna verdubbeld op 13 jaar tijd. Ja, en die 10 miljard zal dus volgens Van Gompel niet voorstaan om alles te stabiliseren.
0: Hoeveel
1: hebben we
0: is er nodig?
1: 20 miljard extra nodig. Ja, en dat terwijl het nu al vastloopt.
0: Ja, dat is een vraag die hier vandaag in de loop van deze uitzending nog zal opduiken. Straks wordt ook de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt.
1: Ja, en de vraag is, gaat die naar de ruimte? Dat vraagt de Tijd zich af. Het is alleszins de plek waar naties wel nog kunnen samenwerken. In het ISS, het internationale ruimtestation, bestaat multilateralisme wel nog. Daar werken Russen en Amerikanen bijvoorbeeld noodgedwongen nog samen. Maar ook het internationaal strafhof wordt genoemd als kanshebber. Dat zegt de Morgen. En stel dat het strafhof de prijs wint, dan zal er in Washington of ergens op een golfbaan in Amerika zeker één iemand in woede ontsteken. En dat is de Amerikaanse president Trump. Want hij laat zich de laatste tijd zeer kritisch uit over het hof. Noemt het een anti-Amerikaans tribunaal. En bovendien vindt Trump natuurlijk nog altijd dat hij de Nobelprijs zelf verdient. En eens echt moet krijgen van het comité. En niet als een iets wat gênant cadeautje. Dus spannend wie het wordt. De ruimte, het strafhof of toch nog iemand anders, weten we straks om 1.
0: Inderdaad, dan wordt die Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. En veel actiedag. En dat zal u ook hier vandaag horen bij ons.

0: The War on Drugs met Who's That?
1: De ochtend.
0: U zal er niet onderuit kunnen vandaag. Het is Nationale Actiedag. Het ABVV organiseert een nationale betoging. Trekt door de straten van Brussel. Omdat de vakbond vreest dat de gewone mensen opnieuw het kind van de rekening zullen worden. Ook op sommige scholen kan er hinder zijn. Hoorden we net al van Bruno van Opbergen in zijn koepel weinig. Maar dat weet je nooit helemaal zeker. Dat zijn voorlopig steekproeven. Het ACOD Onderwijs sluit zich bij het protest aan. En dan is er nog die andere grote vakbond, het ACV. Goedemorgen, Anne Vermorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voorzitter van het ACV. Want jullie doen niet mee aan die nationale betoging. Jullie pakken het anders aan vandaag. Wat is jullie plan?
2: Ja, wij doen een gerichte actie, een waarschuwingsactie. Want wij hebben de voorbije weken geluisterd op de werkvloeren wat er leeft bij de mensen. Ze zijn enorm bekommerd om hun koopkracht, om hun sociale zekerheid, sociale bescherming, ook hun werkuren enzovoort. En wij willen de stem van de werknemers eigenlijk bij de politiek brengen.
0: Ja, maar dat wil het ABVV toch ook?
2: Ja, natuurlijk. Maar wij gaan nu gericht in gesprek gaan met een delegatie, met getuigenissen. Dus mensen staan in werkkledij op de stoep bij de politiek. En ja, wij willen niet langer genegeerd worden. Wij willen in contact gaan, in gesprek gaan met de politici.
0: Dus jullie doen een rondje vandaag?
2: Ja, wij doen een rondje.
0: Waarom hebben jullie voor deze aanpak gekozen? Vreest u dat het gevoel bij betogingen dat misschien wat aan het afzwakken is? Dat veel mensen denken, oh, daar zijn ze weer?
2: Nee, een betoging is ook een legitieme actie. Maar ik heb een mandaat gekregen van mijn instantie om naar de politiek te gaan, de politiek in de ogen te kijken, maar ook te luisteren. En te luisteren wat hun oplossingen zijn. Wij hebben ze mee op zak. Wij hebben onze alternatieven bij. Maar wij willen weten hoe politici, hoe dat ze denken, wat gaan ze doen met de index, hoe zien ze echt de koopkracht van de mensen, hoe zien ze de flexibiliteit van de arbeidsuren enzovoort.
0: Hebben jullie afspraken of komen jullie op het onverwachts aanbellen?
2: Wij hebben op voorhand een brief gestuurd met de vraag om in gesprek te kunnen gaan met een delegatie, een constructief gesprek met getuigenissen van onze mensen.
0: Ja. Hebben jullie antwoord gekregen?
2: We hebben antwoorden gekregen.
0: Van iedereen?
2: Van iedereen eigenlijk. Het is nog wat onzeker of dat N-VA heeft gezegd, ja, we hebben eigenlijk geen tijd om jullie te ontvangen, maar misschien als we op de stoep staan dat men toch vooralsnog in gesprek wil gaan. En u weet dat Georges-Louis Boucher eigenlijk gezegd heeft dat we moesten onze actie uitstellen of verdagen. Maar het ironische was dat hij nu net met een voorstel kwam, ik wil in gesprek gaan, ik wil een constructief gesprek, ja, dat is onze vraag.
0: Zijn er. Ja, okay. Wie is er straks het eerst aan de beurt? Welke partij?
2: We staan om 8:30 bij N-VA en bij MR. Mm-hmm. En dan om 9:30 bij Les Engagés, Vooruit en ook CD&V.
0: Waar willen jullie over in dialoog gaan? Want u zegt, we willen horen wat zij zeggen. We hebben zelf ook onze alternatieven bij. Wat is voor jullie het belangrijkste?
2: Wel, voor ons is nu belangrijk dat men echt eens kijkt dat de factuur niet terug naar onze mensen komt. Het is return to sender, zeggen onze mensen. Kijk ook eens naar de mensen met de breedste schouders die de zwaarste lasten kunnen dragen. En dus ook waarom moeten mensen met hun inkomen uit arbeid meer bijdragen dan iemand met inkomsten uit vermogen of uit aandelen of uit immobiliën. En dat is ook een draagvlak voor. Hè. De mensen vragen, doen nu eigenlijk ook eindelijk daar ook iets aan. Ja.

0: Natuurlijk, de mensen zeggen ook...
1: Vlak hoort u natuurlijk bij uw achterban. Andere mensen zijn daar niet voor te vinden, hè, voor wat u nu zegt.
0: Ja, dat weet ik niet. Er is een breed draagvlak voor. Dat is algemeen geweten, ook in peilingen. Dat mensen zeggen, ja, je moet ook eens kijken naar die groepen die nu ontzien worden. En de mensen zitten nu echt wel... De prijzen aan de pomp stijgen, energiefacturen stijgen, de winkelkarprijs stijgt. Zij zeggen van, kijk, wat gaat er nog op ons afkomen? Er zijn ook de beslissingen al geweest van de Vlaamse regering. Ja, de cumul van al die dingen, dat wordt een explosieve cocktail, zal ik maar zeggen. Dat de mensen zeggen, wij kunnen het niet langer trekken. Ja,
1: het zijn moeilijke tijden natuurlijk, mevrouw Vermorgen. Wat is dan concreet een voorstel van jullie?
0: Wel, wij hebben 21 miljard aan oplossingen van alternatieven die we willen brengen.
1: Zoals?
0: Doe de fiscale achterpoortjes dicht. Belet BTW-fraude bijvoorbeeld. Als men de BTW wil verhogen, wel, we zeggen van, als je al zou de kloof dichten met de andere landen, dan zou je al 1,5 miljard vinden. En als je echt de fraude, BTW-fraude zou aanpakken en de misbruiken daarin, dan zou je al 5 miljard kunnen vinden.
1: Dat hebben jullie laten berekenen?
0: En dat is inderdaad berekend.
1: Die managementvernootschappen waar nu veel over te doen is dat ook in...
0: Ja, absoluut. Dat hebben wij van in begin gezegd, als men misbruik maakt van het systeem...
1: Ja, dus en het niet ook het als systeem fiscaal, afschaffen, maar het misbruik.
0: Maar het misbruik om fiscale achterpoort te gebruiken en minder te moeten bijdragen. Want iedereen moet dezelfde sociale bijdrage kunnen doen. Dus wij willen ook het lekken in de sociale zekerheid stoppen. Want anders krijgen de gewone mensen krijgen dan de factuur voor lekken die men veroorzaakt elders en die men niet aanpakt.
1: Als u het heeft over BTW-fraude, wat betekent dat dan concreet voor jullie?
0: Wel, als men daar mensen zou op inzetten om dat echt te innen, ja,
1: wat
0: dat
1: is
0: men
1: recht.
0: Wel, dat men eigenlijk niet de BTW die men verschuldigd is, dat men die ook niet betaalt, dat men die niet int, dat men die niet geeft aan de overheid die daar recht op heeft.
1: Ja, dus, over welke sectoren hebben we het dan?
0: Dat is alles wat je BTW moet op betalen. Hè. Dus dat zijn verschillende, wat anders de mensen betalen BTW ook op hun producten die ze kopen. Maar natuurlijk, als bepaalde mensen dat niet doorstorten of daar iets anders mee doen, ja, dan komt het niet in de overheidskas.
1: Als u het heeft over die brede schouders, wie zijn dat dan voor u? Vanaf wanneer zijn het brede schouders?
0: Wel, mensen die toch wel over grote vermogens beschikken. En dat gaat toch al, als je echt meer dan een miljoen en een half aan vermogen beschikt, dat je toch wel je kunt een bijdrage leveren en dat je eigenlijk daar ook op moet belast kunnen worden.
1: Dus je ziet geen evenwicht in wat er allemaal beslist wordt?
0: Nee, dus wij weten ook de begroting, de rekeningen moeten kloppen, maar achter die begroting, achter die rekening, achter die cijfers zitten mensen. En de lasten moeten ook eerlijk verdeeld worden en de facturen moeten ook eerlijk betaald kunnen worden.
1: Het is opnieuw een nationale actiedag. Wij hebben er al vele gehad en meer dan 10 grote acties tegen de beslissingen van deze regering. Heeft dat voor u al iets uitgehaald?
0: Ja, het haalt altijd iets uit.
1: Wat dan?
0: We hebben al dingen kunnen doen, opschuiven. En bijvoorbeeld over die managementvernootschappen, zowel minister Van Petegem als nu minister Van den Broeke en Vooruit, hebben daar nu al de focus op gezet. Bijvoorbeeld de flexijob.
1: Dat is jullie verdunste, zegt u?
0: Wij hebben het altijd van in begin aangeklaagd en gezegd. En natuurlijk doen wij ook ons werk om met de politici ook daarover te praten. Mm. En het inzicht groeit. En dat zijn dingen die wel, dat voortschrijdend inzicht, dat helpt natuurlijk wel. En daar willen wij verder ook druk op zetten, dat die inzichten verder blijven groeien met onze politici.
1: Want u begrijpt, het zijn budgettair moeilijke tijden en dit is bon ton intussen om te zeggen, maar het zal ook wel zo zijn. Iedereen zal moeten toegeven.
0: Iedereen zal moeten bijdragen, maar niet altijd dezelfde mensen. Niet altijd de factuur naar onze achterban, naar de werknemers, naar de gepensioneerden, de werkzoekenden, de zieken. Het is altijd naar één kant dat er gekeken wordt. En er zijn oplossingen. Ook aan de inkomstenzijde zou men kunnen kijken om ook eigenlijk naar de sterkste schouders te kijken.
1: En dat is de boodschap waarmee u straks naar de politiek trekt. Benieuwd wie opendoet en wie u ontvangt. Dank u wel, Anne Vermorgen, voorzitter van het ACV.
0: Ja, dank u wel.

0: Mengdeville en Mazurka Tom Barwil. Goedemorgen.
1: Dag Ruud.
0: Het is een belangrijke avond straks voor de Red Flames, onze nationale vrouwenploeg. Daar willen we ook actie zien. Ze willen nog altijd naar het WK voetbal, maar dan moet het wel Polen uitschakelen in twee duels.
1: Ja, dat klopt om te beginnen toch. Vanavond is er de thuiswedstrijd in Leuven. Polen staat dan wel lager op de FIFA-ranking. Dus eigenlijk is België favoriet op papier. Maar we mogen toch zeggen dat de Flames niet in de beste flow zitten. Er was ook deze week dat zeer kritische artikel in Humo over de werking van de Flames en de rol van de bondscoach. Maar volgens de speelsters staan ze er nog allemaal achter. Achter die IJslandse bondscoach Elisabeth Gunnarsdóttir. En dat mogen ze toch wel eens tonen vanavond. Tegen een tegenstander die vooral teert op sterspeelster Payor. Maar er is meer dan Payor, zegt Tessa Willaert, zelf een sterspeelster.
2: Ja, ik denk dat Payor natuurlijk belangrijk is bij Polen, maar ik denk dat ze ook heel veel andere goede speelsters hebben. Er zit er ook eentje bij mij in Como, dus ja, het wordt een leuk weerzien. Ik denk dat we gewoon moeten focussen op onszelf en als wij er staan en er vol voor gaan en op ons best zijn, dat vooral, dan kunnen ze zeker pijn doen. Dus ja, ik hoop op een goede wedstrijd en een goed resultaat.
1: Dinsdag is er de terugwedstrijd in Polen en mochten ze doorgaan, dan moeten ze nog een horde nemen om voor de allereerste keer deel te nemen daar aan het WK.
0: De mannen, de Rode Duivels, die hebben deze zomer al hun WK afgewerkt. En Vincent Manhaert, die was toen ook mee naar de Verenigde Staten als technisch directeur. Intussen is hij algemeen directeur geworden. Is dat voor hem een groot verschil?
1: Voor ons is het gewoon één woord verschil, maar ik denk dat het voor hem ook weinig verschil maakt, want hij was wel technisch directeur en toch al heel bepalend. Het grote verschil is dat Peter Willems, de vorige CEO, weg moest. Dus de vrije baan voor Manhaert en zijn werkpunten.
3: Ik denk in eerste instantie dat we de financiële gezondheid die er nu gecreëerd is, dat we die ook moeten vasthouden. We moeten gewoon efficiënter worden met de beschikbare mensen en de middelen die er zijn. Ik ga vooral inzetten op duidelijkheid. We kunnen niet anders dan toch onszelf te positioneren in een internationale context. En er liggen wel wat uitdagingen op ons bord. Als we geen duidelijkheid hebben in eigen huis en we onvoldoende efficiënt werken, ja, dan gaan we moeilijker ook onze plaats kunnen claimen in die internationale evoluties.
0: Vanavond is er eindelijk opnieuw competitievoetbal hier in België met Beveren tegen Lommel te volgen hier op Radio 1. Maar dit weekend is er natuurlijk veel meer. Ik zag dat het ook weer tijd is voor de Ironman op Hawaii.
1: Ja, dat klopt. Het is oktober en het is terug op dat iconische eiland met Martin van Riel, onze landgenoot, als debutant. Een droom die uitkomt voor hem. Maar hij start toch ook met de nodige ambitie.
4: Ik geloof nog altijd dat ik kan meespelen voor de knikkers hier zaterdag. Maar ik denk ook wel dat, zeker nu ik het hier gezien heb, nu ik het al wat ken, heb ik wel echt het gevoel van, het kan. En is het niet dit jaar, dan hoop ik wel dat een van de volgende jaren, dat ik wel ook eens helemaal met optimaal vertrouwen aan de start kan staan.
1: Ja, en wil je wat meer van Martin van Riel horen, dan moet je naar onze podcast luisteren, Sporza Daily, vanmiddag online, vanaf een uurtje of vier. Als ze een beetje willen doorwerken.
0: Ah, maar het is actiedag, iedereen werkt wel vandaag. Zometeen het nieuws van 7 uur. En dan praten wij onder andere met Axel Ronsen. En via over de begroting. En u bent er al aan gewend. Het zal ook over betogingen en protesten gaan. Ook vandaag hier.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
7: En nu nog meer.
6: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch? Rosé, zoals ze zeggen.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
11: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
8: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
12: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
13: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Sleep
14: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
15: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden.
16: Of 11 uur lang helemaal niks.
17: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
16: Zalig.
17: Umbrella. Het mobiliteitsbudget, zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
18: Ramen, deuren, veranda's.
19: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vakbonden houden een nationale actiedag tegen nieuwe besparingen. Het katholiek onderwijs maakt zich zorgen over het dalend aantal leerlingen. En voor het eerst in 90 jaar zou in de VS een ter dood veroordeelde publiek terechtgesteld worden. De christelijke en socialistische vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken, want werknemers zijn bezorgd, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
23: Wij hebben de voorbije weken geluisterd op de werkvloeren wat er leeft bij de mensen. Ze zijn enorm bekommerd om hun koopkracht, om hun sociale zekerheid. De prijzen aan de pomp stijgen, energiefacturen stijgen, de winkelkarprijs stijgt. Zij zeggen van, kijk, wat gaat er nog op ons afkomen? Er zijn ook de beslissingen al geweest van de Vlaamse regering. De cumul van al die dingen, dat wordt een explosieve cocktail, zal ik maar zeggen. Dat de mensen zeggen, wij kunnen het niet langer trekken.
22: Het ACV trekt vanmorgen naar de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het ABVV houdt een betoging in Brussel straks om 11:30. En door de actiedag zal er hinder zijn bij de lijn en vooral ook bij de MIVB in Brussel. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. De treinen rijden wel normaal. Ook in het onderwijs kan er hinder zijn door de stakingsactie of door de actiedag. Maar het is nog niet duidelijk hoe groot die hinder daar zal zijn. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil een nationaal team van topdeskundigen samenstellen om complexe vormen van kanker te behandelen. Dat maakt deel uit van zijn plan om kanker de komende jaren beter aan te pakken. Minister van den Broeke.
24: Bij vele kankers zijn er toch bepaalde momenten dat je echt topexpertise moet inschakelen om de diagnose echt goed te hebben. En we willen eigenlijk een soort van nationaal, multidisciplinair expertenpanel creëren, waarbij voor die hele complexere diagnoses je echt de topexperten over heel het land rond de tafel krijgt die voor één specifiek geval echt het beste advies kunnen geven.
22: Elk jaar krijg je in ons land 77.000...

0: aantal geboortes daalt al jaren en Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend. Want scholen krijgen een budget op basis van hun aantal leerlingen. Terwijl de kosten aan bijvoorbeeld het schoolgebouw even hoog blijven. Topman Bruno van Opbergen pleit voor een betere samenwerking tussen schoolbesturen in één regio.
1: Als je bijvoorbeeld vandaag kijkt naar de subsidiëring van schoolgebouwen, ook dat is iets wat vandaag puur op niveau van de school bekeken wordt. Terwijl ook daar de middelen voor schoolinfrastructuur zijn al beperkt, de noden zijn groot. Je kan dat niet laten afhangen van puur het belang of het perspectief van één school. Je moet ook dat voor een groter en hoger niveau gaan bekijken.
0: Van Opbergen wil zo vermijden dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. In Antwerpen zijn 3 mannen zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in een appartement dat verhuurd werd op Airbnb. Bij die vechtpartij zijn ook verschillende schoten gelost. De politie was zeer snel ter plaatse en vond 3 twintigers in kritieke toestand. 1 van de 3 is intussen buiten levensgevaar. Kort nadien zijn in de buurt 3 verdachten opgepakt. In de VS zal de executie van een man door een vuurpeloton live uitgezonden worden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd bij de rechtse zender Real America's Voice. Jens Fransen, wie gaat er terechtgesteld worden?
2: Het gaat om de executie van een militair die 13 andere militairen heeft doodgeschoten op een legerbasis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd beslist dat de executie op 3 september zal worden uitgevoerd, uitzonderlijk door een vuurpeloton. Ook uitzonderlijk is dat het Amerikaanse leger zal instaan voor die executie.
0: En dat zal voor iedereen te zien zijn ook.
2: Ja, volgens de Amerikaanse defensieminister Hegseth zal het live worden uitgezonden. Nu, in de VS zijn de meeste executies voor beperkte kring. Denk dan advocaten, familie van het slachtoffer al openbaar. Maar nu zou het dus voor iedereen zijn. En de laatste keer dat er echt een openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. Met de live uitzending wil de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth mogelijke criminelen en terroristen afschrikken, zegt hij.
0: Dankjewel, Jens. En een Oekraïense delegatie praat vandaag in de VS met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Bij die gesprekken zou ook een Europees team aanwezig zijn en vertegenwoordigers van de NAVO. De Amerikaanse bemiddelingspogingen zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari in een impasse, maar de afgelopen weken zijn ze hervat. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het vanaf de kust opnieuw regenen. Aan zee kan het nog 18 graden worden. In het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met nog enkele buien op zaterdag. We begonnen met de nationale actiedag van de vakbonden tegen nieuwe besparingen. De Christelijke en Socialistische Bond vragen dat de federale regering niet opnieuw bespaart ten koste van gewone werknemers, zieken en gepensioneerden. Er wordt op deze nationale actiedag hinder verwacht bij het openbaar vervoer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de ring rond Gent, richting Drongen, moet u in Vinderhouten opletten voor een ongeval. Dat is gebeurd in de bocht voorbij de brug over de ringvaart. Verder naar Antwerpen, vertragingen tot 10 minuten voorlopig. Vanaf Kruijbeek op de E17 en vanaf Ranst op de E313. De Antwerpse ring richting Beveren, daar verlies je 10 minuten van de A12 tot Lilo. Komt ook door een ongeval in de Thijsmanstunnel. Er is ook net een ongeval gebeurd op diezelfde ring, maar dan richting Nederland in Borgerhout. Daar zouden 2 rijstroken dicht zijn. En op andere plaatsen zijn er voorlopig alleen kleine vertragingen.
4: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak. Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen, hoe komen we uit die begrotingsgesprekken en die begrotingsimpasse? Enfin, wij, de politici. Een vraag voor Axel Ronsen zometeen. Welkom bij de ochtend.

0: Iemand zegt goede muziek vandaag. Ik word er goed gezind van Rycooder en Larry Blackman met Get Rhythm.
1: De ochtend.
0: Het zal u niet verbazen dat het vandaag zal gaan hier in de ochtend ook over die Nationale Actiedag en over de begroting. Vragen die we straks later in deze ochtend na 8 uur ook kunnen stellen. Aan de voorzitter van de PS, Paul Magnet. Nu eerst iemand anders, Jeroen, maar zeg het nog eens, want de tijd tikt natuurlijk. Het is nog 4 keer slapen en dan zou er een federale begroting moeten liggen.
2: En we hebben zou in drukletters gezet, want de onderhandelingen zitten op dit moment muurvast. Nog even zeggen, de regering moet op zoek naar zo'n 10 miljard euro. Maar over waar dat geld vandaan moet komen, ja, lopen de meningen momenteel heel ver uiteen. Iedere partij heeft wel haar rode lijnen en de deadline, die nadert dus. Premier De Wever zette daarom gisteren in de Kamer nog eens de puntjes op de i.
3: Ik hoor heel vaak zeggen, we mogen de rekening niet doorschuiven naar onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar dat is een zeer zware onderschatting van hoe dicht wij staan bij het punt waarbij onze draconische maatregelen zullen opgelegd worden. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Duidelijke taal. Axel Rons, fractieleider voor N-VA in de Kamer. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik dacht, na alles wat er gisteren gezegd werd, bijna, ja, we weten het nu al. Maar blijkbaar toch nog niet iedereen. Hè? Er was ook één Frans zinnetje van de premier gisteren in de Kamer. Was dat de attentie van meneer Boucher?
4: Goh, nee, hij drukt zich vaak in twee talen uit, uit respect voor de twee taalgemeenschappen. Maar het is inderdaad belangrijk om de boodschap mee te geven. Budgetair zitten wij heel, heel, heel erg in de problemen. De interest op de schulden. We hebben 570 miljard schuld die we meedragen uit het verleden. Die is serieus aan het stijgen. In die mate zelf dat we in 2029, hou je vast, meer dan 20 miljard alleen nog maar aan interest op onze schulden gaan moeten terugbetalen. We gaan eigenlijk bijna moeten lenen om de interesten op de schulden te kunnen terugbetalen.
0: Ik hoor het u nu ook zeggen, meneer Ronsen, en ik denk, ja, dat beseft nu stilletjes aan toch iedereen, toch mensen in de politiek, mag ik hopen. Dus aan alle kanten en bij alle partijen horen we dat toch. Het gaat toch niet over het besef, het gaat over de manier waarop. En bij MR zeggen ze, niet met nieuwe belastingen, geen aanpassingen aan die BTW. En dat is ook niet nieuw, hè? Dat wisten we dat zij dat zeggen.
4: Ja, absoluut. Maar weet u, ik denk, ik volg al 25 jaar de politiek. Ik heb nog nooit zo'n zware budgettaire uitdaging op het bord van een politieke generatie gezien. En het is normaal dat daar nu turbulenties gepaard gaan, dat dat nu wat gespannen is, dat iedereen daar zijn idee over heeft. Ik bepleit de rust en de vrede. Waarom? De uitdaging is gigantisch groot. En u mag niet vergeten, we hebben met deze ploeg wel al wat werk verzet toen Bart eerste minister werd. Toen zaten we er ook niet goed voor, want we hadden een budget met een tekort. Pensioenfactuur kwam eraan. Meer mensen die ouder worden op pensioen gaan, dus minder mensen die werken. Gezondheidskosten stegen ook door verouderende bevolking. Defensiefactuur die er komt en economische nulgroei. Maar toch zijn we erin geslaagd door onze hervormingstrein, onder meer de beperking van de werkloosheid, de pensioenhervorming, om de overheidsuitgaven op ons bruto binnenlands product te laten dalen met 1%. Dus deze overheid geeft minder uit, ondanks veel meer budgettaire noden, omdat ze net slim heeft hervormd. Internationale markten zien dat ook, waarderen dat ook, zeggen, ja, eerste minister Bart De Wever, je bent goed bezig, ja, maar je draagt hier iets mee uit het verleden.
0: En we zitten in deze situatie, want u zegt, ik pleit voor rust, maar we zijn 4 dagen voor die deadline, of is dat voor jullie geen deadline meer?
4: Wel, laat ons hopen dat er een akkoord is, maar ik heb liever een zeer goed uitgewerkt akkoord dat ook gedragen is, dan alles ten kost wat kost. We gaan zien wat dinsdag gaat geven. Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar ik wil wel nog eens op een dag waarop men vandaag gaat betogen, toch uiteenzetten dat dit geen verhaal is van werknemers tegen werkgevers, patronaat tegen syndicaat. Dit gaat over onze welvaart, over iedereen die er is. Onze eerste minister zei het, het gaat eigenlijk zelf niet meer over onze kinderen en kleinkinderen. Dit gaat ook al over deze generatie. Het komt eraan, die rente sneeuwbal. En als we nu niets doen, dan zijn we onze sociale welvaartsstaat kwijt.
0: Maar goed, hebt u tegelijkertijd ook wel begrip voor mensen die vandaag de straat opkomen? Want als maar horen dat het zo slecht gaat en dat iedereen zal moeten inleveren en dan gaan ze maar door, dat weegt natuurlijk ook, hè? Mensen maken zich zorgen.
4: Ik heb daar heel veel begrip voor. Je zou maar fabrieksarbeider moeten zijn, dag en nacht je kas afdraaien en zien wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal op u afkomt, het leven die ook een stukje duurder wordt, geopolitieke onzekerheid en dan horen dat ze er in Brussel 570 miljard euro schuld hebben, dat een aantal kernfuncties van een overheid mogelijk onder druk staan. Dus ik heb heel veel begrip voor de onrust. Maar ik wil de mensen toch ook de boodschap geven dat hier nu een politieke generatie klaarstaat. Ik noem het de Arizona-generatie, die haar verschillen overstijgt en die nu echt doet wat moet. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een overheid zie waarvan de uitgaven op het BBP dalen, die ook in staat is om akkoorden te sluiten. Dus ik hoop dat men zich daar ook een stukje aan kan optrekken.
0: Ja. Al klinkt dat nu wel raar, hè? 4 dagen voor die deadline en met een padstelling. De verschillen, het is een regering die de verschillen overstijgt. Want ja, iedereen zal moeten toegeven, dat horen we ook al de hele tijd. Zal dat wel lukken? Want u zegt, half werk is geen werk in deze precaire situatie. Hè? Dus is het dan een nieuw startpunt? Of zal het breken? Dat ligt toch ook op tafel, dat het niet zal lukken?
4: Ik ben ervan overtuigd dat iedereen de ernst van de situatie inziet. En ik zie geen andere weg dan het te laten lukken. Zal het moeilijk zijn? Is het een moeilijke puzzel? Ja, het is aardsmoeilijk. In de jaren 80, toen hadden ze nog de Belgische frank. Toen heeft men zelf de Belgische frank gedevalueerd. Dat kunnen we nu niet meer met de euro. Ik zou het nu ook niet meer doen. Maar de maatregelen die we nemen, de tabel die Bart op tafel heeft gelegd, dat is een menu waar geen enkele partij enthousiast van wordt. Maar het is wel een menu die zal moeten geserveerd worden en samengesteld. En dat zal in een gespannen sfeer gebeuren. Maar er is geen andere weg volgens mij.
0: Het is toch ook geen geheim dat er één partij is die dit echt niet lust, die hier misselijk van wordt. Wat moeten we daar dan mee?
4: Maar ik denk, elke partij heeft het moeilijk met de menu die nu op tafel ligt. En dat komt omdat er veel te lang gewacht is en getalmd is in dit land. En dat probleem telkens maar naar voor en naar voor is geschoven. Het is de verdienste van onze eerste minister Bart De Wever om dat probleem nu zodanig helder te duiden. Helaas ook door de feiten, die interest die stijgt, die ervoor heeft gezorgd dat niemand nog zijn ogen kan sluiten. En
0: dus moet er iets gebeuren. Ja.
4: Moet absoluut iets gebeuren.
0: Maar wij hoorden Alain Gerlache gisteravond in Ter Zake zeggen, we zitten met een schaduwpremier in de figuur van Georges-Louis Boucher. Is dat ook uw mening? Hoe los je dat dan op?
4: Nee, ik denk dat men er een beetje een poppenspel van aan het maken is. Eerlijk gezegd, niemand, maar dan ook niemand, heeft baat bij nu deze of deze de zwarte piet geven. Elke partij in die regering zit erin om haar verantwoordelijkheid te nemen. Heeft die tot nu toe ook altijd al genomen. Toen Bart gisteren sprak, toen zag ik in de ogen van Paul Magnet, die straks ook in uw uitzending komt, een gevoel van opluchting. Die had zoiets van, amai, die moeten echt zware problemen oplossen. Laat hen het maar doen. Ik ga hen maar trakeren. Maar dan in 29, als ik al of niet terug aan de macht kom, hebben zij voor mij het vuile werk opgeknapt. En ik kan u verzekeren,
0: u interpreteert veel in een blik van iemand anders, meneer Ronse. Wij zien elkaar op dit moment niet, dus ik kan ook niet in uw ogen kijken en uw blik interpreteren. Maar als deze regering startte, dachten jullie dan niet dat het misschien iets makkelijker ging zijn dan bijvoorbeeld in een combinatie met Paul Magnet? En dat jullie ideologisch dichter bij elkaar zouden liggen? En kijk nu, het is zo moeilijk.
4: Ik dacht inderdaad dat het iets makkelijker ging zijn, maar de feiten halen ons in. De interest op de schuld uit het verleden die is naar ongekende hoogtes gestegen. Geopolitiek zitten we in zeer troebel water. Economische groei is bijna 0%. Ik heb dat nog nooit meegemaakt sinds ik leef. Dus we zitten in zwaar weer. Alles wat kan tegenzitten, zit ook tegen. Defensie, onder meer de PS had jarenlang aan de NAVO beloofd, wij gaan naar de 2%, heeft het nooit gedaan. Wij moeten nu op een korte tijd die spurt trekken. Pensioenen, wij zitten in een repartitiesysteem. Mensen die op pensioen gaan worden betaald door mensen die nog aan het werk zijn, want er zijn minder mensen nog aan het werk dan die op pensioen gaan. Dus dat weegt allemaal op het budget en alle problemen die je kunt hebben, die komen nu op ons af. Maar ik wil de mensen ook geruststellen, ze zijn in goede handen, die ploeg kan het volgens mij echt aan.
0: Ja. En in hoeverre wekt het vrevel op dat er intussen een heel electoraal project is bij MR om ook in Vlaanderen op te komen met een MR Vlaanderen en zo expliciete dingen naar dat premierschap de volgende keer? Zit dat in de weg?
4: Kijk, ik heb sinds Arizona gestart is mij één iets voorgenomen en dat is, wees enkel nog bezig met de grote richting. Overheidsuitgaven op BBP verminderen, inkomsten op BBP verminderen. Kijk elke dag of dat je in die goede richting wandelt en laat u niet meeleiden door de waan van de dag, de poppetjes wat daar allemaal gebeurt.
0: Ik begrijp echt wat u zegt, meneer Ronsen, maar het is natuurlijk ook het is geen spel, maar het is werk van mensen. Hè? Dus die mensen moeten wel samen aan tafel en zijn ook maar mensen.
4: Ja, maar kan u zich inbeelden dat ik s'avonds een fabrieksarbeider die een hele dag heeft gewerkt in de ogen zou kijken en zeggen van ja, ik heb mij vandaag bezig gehouden met wat die partij of die al of niet hier zou opkomen. Ik wil voor die arbeider ervoor zorgen dat hij in een land kan leven met een overheid waar dat de belastingen niet gaan naar interesten op leningen om te kunnen lenen, maar in een land waar dat hij zegt van ik moet hier geen 53 euro op 100 euro dat ik verdien afdragen, ja, maar nog maar 40 of 45 euro. En dat is hetgene die mij interesseert.
0: Die fabrieksarbeider, die staat straks bij jullie aan de deur met ACV aan het partijhoofdkwartier. Ze hadden geen antwoord. Jawel, een antwoord gekregen, zei mevrouw vanmorgen hier daarnet, maar dat jullie geen tijd hadden. Gaan jullie straks het gesprek aan?
4: Maar wij gaan het gesprek met iedereen aan en ik kan u ook meegeven dat er 99,9% van de fabrieksarbeiders vandaag ook gewoon gaan werken en doorhebben dat er iets moet gebeuren budgetair. Ik begrijp eerlijk gezegd, ik begrijp bezorgdheden, maar ik begrijp niet dat men nu een manifestatie organiseert over een budgetoefening die moet gemaakt worden waarvan iedereen zegt, doe die oefening zonder dat de maatregelen die gaan genomen worden gekend zijn. Dus in die zin ook een oproep aan de vakbonden, ook aan meneer Engelaar. We hebben onze verschillen, maar laat ons die nu alsjeblieft aan de kant leggen. Onze grootouders, onze ouders hebben hier zo'n mooie samenleving opgebouwd, die ook sociaal is, die herverdeelt. Laat ons verenigen en alsjeblieft gezamenlijk die oefening aangaan in plaats van nu in gespreide slagorde te gaan. In Frankrijk doen ze het zo en je ziet wat voor een potje dat het daar aan het worden is. Het is onze laatste kans.
0: Nog 4 dagen en anders nog meer. Dank u wel, Axel Ronsen, fractieleider voor N-VA in de Kamer.
4: Graag gedaan.

0: Maar het blijft goede muziek. Alles wat Beck doet is goed. Runaway.
1: De ochtend.
0: Dag 2 van het bezoek van Europese commissaris voor Handel, Maros Sefcovic, aan China. Ook dat is heel belangrijk, want daar gaat het over heel veel geld en over de scheve handelsbalans.
2: Ja, in het voordeel van China dan, want zij exporteren opvallend meer naar Europa dan omgekeerd. En daar wil de EU dus zo snel mogelijk een oplossing voor. Sefcovic noemt deze ontmoeting dan ook supercruciaal. Als ze geen akkoord vinden, dan zou Europa maatregelen kunnen nemen. En die maatregelen zouden kunnen zijn bijvoorbeeld de Europese markt afschermen voor Chinese producten.
0: Liggen ze daar in China wakker van?
2: Wel, dat hebben we gevraagd aan Philippe Snel. Hij is al meer dan 20 jaar zakenadvocaat in Shanghai en hij is daar ook voorzitter van de Benelux-kamer van Koophandel. Wel, volgens hem is het bezoek van Sefcovic geen groot nieuws in China, maar zijn Chinese bedrijven er wel mee bezig, want Europa is voor hen toch een van de belangrijkste markten.
3: Alles wat de toegang tot de Europese markt zou beperken, op een of andere manier zal consequenties hebben voor Chinese bedrijven. En breder, daarnaast is het zo dat de Chinese economische groei momenteel sterk afhankelijk is van export. En dus moest die export naar toch een belangrijke markt zoals de EU worden geraakt door een open handelsoorlog, dan zou het natuurlijk nefaste consequenties kunnen hebben.
2: Ja, en Philippe Snel is toch ook wel verbaasd over de felle manier waarop Europa in deze onderhandelingen is gestapt.
3: Men is niet gewoon van Europa, en ik durf ook zeggen misschien dat Europa niet gewoon is van zichzelf, dat Europa opeens drastische maatregelen gaat nemen en dat men gaat wegstappen van een manier van zaken doen die altijd gericht is op compromissen zoeken en besprekingen gaan voeren. Maar het is duidelijk, als ik lees wat er in Europa wordt geschreven en gezegd, dat het water wel hoog staat.
2: Maar grote akkoorden zullen er waarschijnlijk niet gesloten worden, zegt hij tijdens het bezoek van Sefcovic. Maar kleinere deelakkoorden sluit hij niet uit.
3: Misschien is een oplossing inderdaad dat China de assemblage heel of gedeeltelijk van hun Chinese modellen, van de elektrische voertuigen, naar Europa verhuist. Nu, gaat China dat willen doen? Enfin, gaan Chinese autobouwers dat willen doen? Welke voorwaarden gaan ze daarvoor stellen enzovoort? Dat is natuurlijk allemaal nog onzeker. Maar dit is een van de oplossingen, of mensen niet, geen oplossing, maar een van de wegen die waarschijnlijk wordt bewandeld, inderdaad.
2: Ja, wat het allemaal opgeleverd heeft, dat horen we volgende week, want dan legt handelscommissaris Sefcovic de resultaten van zijn ontmoeting voor aan de EU-leiders, want die zijn dan in Brussel voor een Europese top. En dan moet het dus duidelijk worden of de EU inderdaad bereid is tot harde maatregelen.
1: Linde Merkpoel. Met Compagnie Merkpoel. Live van op Filmfest Gent. Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
5: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
6: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan,
8: maar nee, de frituurbrand.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom ik de Gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazette van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazette van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazette van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
11: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja. Het kan anders.
14: Verzekeren volgens Argenta.
0: Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Dat is zeker...
0: Dat was niet de bedoeling, maar deze wel.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. En zo is het 7:30. Goedemorgen. Dan krijgt u het nieuws van ons. Jeroen, de Nationale Actiedag vandaag natuurlijk, hè?
2: Ja, van de Socialistische en Christelijke Vakbond. En de bonden willen er met een actie bij de federale regering op aandringen om bij nieuwe besparingen de werknemers, zieken en gepensioneerden te ontzien. Hinder zal er vooral zijn bij de lijn, de MIVB en de luchthaven. Voor het tweede jaar op rij zitten er minder leerlingen in de Vlaamse scholen. Het aantal geboorten daalt al jaren en daardoor dus minder leerlingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend en vreest dat in landelijke gebieden scholen plots zullen moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Bruno van Opbergen, dat is de topman van het katholiek onderwijs, vertelde hier net voor 7:30 dat er ook financiële gevolgen zijn voor scholen die niet sluiten, maar minder leerlingen zullen hebben.
16: Dat is zeker een belangrijk thema in heel dit debat. We hebben vandaag een financiering op basis van leerlingenaantallen. En natuurlijk op het moment dat een school vaststelt dat het aantal leerlingen vermindert, ja, verminderen ook die middelen. Terwijl de kosten voor de school, de basiskosten voor de school, denk aan infrastructuur, denk aan energie, dezelfde blijven. En in die zin is zeker ook heel belangrijk om te gaan nadenken over hoe zorgen we voor een zekere stabiliteit in de financiering van de scholen.
2: En voor het eerst in 90 jaar gaat in Amerika een ter dood veroordeelde voor publiek terechtgesteld worden. Dat heeft de minister van Defensie Hegseth aangekondigd. De veroordeelde zal gedood worden door een militair vuurpeloton. Ook dat is uitzonderlijk. En de executie zal te volgen zijn via een livestream.
0: Ja, dat is het overzicht van vanochtend. We hebben alleen nog het weer nodig. Dag Bram, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Ik ben er al aan gewend hoor.
17: Ja, de herfst is vandaag echt wel in het land. We hebben veel wind vandaag. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot een 60 km per uur. Maar aan zee, daar verwachten we deze namiddag vooral een 6 Beaufort met windpieken tot 70 km per uur. Dus winderig herfstweer met veel wolken, met periodes van regen. In de loop van de namiddag wel een paar opklaringen. Maar in de latere namiddag en vanavond gaat er alweer een volgende regenzone over het land trekken. Temperatuur vandaag rond een normale 15 graden in het binnenland. Aan zee daar tot 18 graden. Vanavond en vannacht dus die regenzone. Erachter zitten dan wel brede opklaringen. Het blijft ook stevig waaien en minima van 7 tot 13 graden. En dan morgen ziet er beter uit dan vandaag. Vrij zonnig weer, maar opnieuw vrij veel wind. Er gaan ook wat stapelwolken ontstaan in de loop van de dag, met niet overal, maar lokaal een aantal buien. En temperaturen rond 14 graden. Zondag dan meestal droog, vrij zonnig weer, 14 graden en een goed voelbare wind. En dan volgende week zou het opnieuw wat zachter gaan worden.
0: Oké, dank je. Green.
1: Energie Rebelli. 164 kilometer file opletten vanmorgen op de ring rond Gent richting Drongen in Vinderhouten. Daar is een ongeval gebeurd in de bocht voorbij de brug over de Brugse Vaart. De files naar Antwerpen vanmorgen op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke en op de E313 een kwartier vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring verlies je bijna een half uur van de A12 tot Lillo. In de Thijsmanstunnel is één rijstrook dicht door een aanrijding. Richting Nederland een dik half uur file rijden van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is door een ongeval één rijstrook versperd en richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Langzaam naar Brussel op de E19 10 minuten erbij vanaf Peuty en op de E429 een half uur bij Halle door een aanrijding aan het eerste kruispunt met verkeerslichten. Op de binnenring rond Brussel een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde en door vakbondsacties rijden er in Vlaanderen en Brussel minder bussen, trams en metro's. Meer informatie in de apps van de MIVB en De Lijn.
18: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Patti Smith en Dancing Barefoot.
1: De ochtend.
0: Minister Van den Broeke komt met een nieuw Belgisch kankerplan. Belangrijk voor iedereen die eraan lijdt of in de nabijheid iemand heeft die eraan lijdt. En dat zijn wij allemaal, denk ik. Hè? Dat plan zou de kankerzorg de komende 10 jaar moeten verbeteren. Wat lezen wij daarin? Onder meer een nationaal expertenpanel dat artsen bijstaat bij de moeilijkste behandelbeslissingen. Willem Liebaert, u bent oncoloog in Vita Sint-Niklaas en het UZA, secretaris bij de Belgische Vereniging Medische Oncologie. Is een hele mond vol. Meneer Liebaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mevrouw Joos.
0: U was ook betrokken bij dit kankerplan. Er zijn dingen die we eigenlijk eerder al wisten, wanneer het gaat bijvoorbeeld over centralisatie. Dat zijn dingen die al langer in de pijplijn zaten, maar een expertenraad, dat is nieuwer voor ons. Wat is die expertenraad en wat moet die doen?
2: De bedoeling is, mevrouw Joos, dat dat plan de volgende 10 jaar zal uitgerold worden. Er zijn 34 actiepunten eigenlijk geformuleerd, waar dat heel wat werkgroepen zullen rond gevormd worden. Een deel van die werkgroepen zijn al gevormd en zijn al bezig met die punten uit te werken. En dus die experten zullen komen van eigenlijk alle beroepsorganisaties en platformen die zich bezighouden eigenlijk met kanker. Ook patiëntenverenigingen, organisaties zoals Stichting Tegen Kanker en Kom Op Tegen Kanker zullen daar ook hun bijdrage aan leveren, input geven. En die zullen eigenlijk ook het kabinet en de minister ondersteunen om daar eigenlijk die punten, de sterktes daarvan inderdaad te versterken en de zwaktes eigenlijk weg te werken.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk een
0: dat
2: groep die
0: geheel
2: input zal geven.
0: Ja.
2: De minister en het kabinet blijven eindverantwoordelijk, zullen de knopen doorhakken. Maar zowat iedereen die met kanker bezig is, beroepsmaat en ook patiëntenverenigingen zullen hun input kunnen geven vanuit het werkveld eigenlijk.
0: Ja, allemaal om de zorg beter te maken natuurlijk. Hè. Kunnen we daar één ding uitpikken? Die Molecular Tumor Board. Wat is dat en waarvoor staat het en hoe zou dat kunnen helpen?
2: Dat is een ingewikkeld woord. Ik ga dat proberen te duiden. Wij maken van heel wat tumoren op dit moment een soort identiteitskaart om te kijken welke afwijkingen op DNA, RNA of eiwitniveau eigenlijk de kanker onderhoudt, in gang zet. En wij hebben voor heel wat van die afwijkingen eigenlijk op dit moment al terugbetaalde medicatie of zaken in studieverband. En de bedoeling is natuurlijk ook om op zo'n molecular tumor board nationaal dan eigenlijk de wat complexere zaken te kunnen aanmelden en te bespreken en uit te kijken wat een ideale behandeling is als je een bepaalde afwijking vindt.
0: Want u zegt daar iets, hè? Dat gaat over misschien een kleinere groep van mensen, maar die dikwijls ten einde raad zijn. De wat complexere zaken, waarover gaat dat dan?
2: Dat gaat dan eigenlijk over iets zeldzamere tumortypes. Of bijvoorbeeld, op dit moment hebben wij zo'n initiatief lopen in een Belgische studie, waar dat wij eigenlijk patiënten eigenlijk zo'n identiteitskaart laten maken van hun tumor. We zetten dat op zo'n bord, op zo'n centrale bord. Daar wordt de patiënt besproken. Er wordt daar een afwijking gevonden, al dan niet. Wordt er een afwijking gevonden, wordt er aan het desbetreffende ziekenhuis en de arts een suggestie gedaan voor een bepaalde behandeling, al dan niet een studie die elders bijvoorbeeld in België of in het buitenland loopt. Maar dat zijn nog vrije initiatieven. Dat zijn nog initiatieven binnen studieverband of vrijwillig. Bijvoorbeeld patiënten met een bepaalde toxiciteit, neveneffect van een behandeling zoals immunotherapie, worden ook al op zo'n nationale board besproken. Maar het probleem is dat zijn vrijblijvende initiatieven waarvoor nog geen financiering staat.
0: En dat zou gangbaar moeten worden. Als u het heeft over complexe tumor of zeldzame kankers natuurlijk, samen kunnen we meer. Hè? Dat is een beetje wat erachter zit. Als die experten hun expertise bij elkaar leggen, betekent dat ook samen beslissingen nemen?
2: Ja, dat is dus zo, Ruud. Dus wat doen we eigenlijk? We gaan niet meer allemaal individueel in de ziekenhuizen rond complexe of zeldzamere tumoren kunnen praten. We gaan referentienetwerken moeten maken rond een referentiecentrum. We gaan samen zitten in een overleg via Teams of Zoom over de ziekenhuizen heen. Er wordt een behandelplan opgesteld en dat behandelplan zal heel duidelijk zijn. Voor dat aspect van de zorg gaat de patiënt verder moeten rijden naar dat centrum met die expertise. kiezen. En voor die bepaalde aspecten van de zorg kan dicht bij huis, maar steeds in een goed overlegmodel dat aan de patiënt moet gecommuniceerd worden en dat ook een beetje moet opgelegd worden, omdat dat op dit moment, ik ben al eens eerder bij u ook in de uitzending uitgenodigd daarover, het zit nu nog te verspreid over de 90-tal ziekenhuizen, ook daar zegt het kankerplan, we gaan daar werk van maken op een georganiseerde en een gebalanceerde manier tussen referentiecentra en hun netwerk.
0: Want tegelijk zou je kunnen denken, wanneer het gaat over die specifieke gevallen, dat is wel heel pijnlijk dat dat dan nu te weinig gebeurt. Dat er te weinig die expertise wordt samengelegd, terwijl het zo belangrijk is.
2: Dat is natuurlijk ook zo, maar toch twee zaken om u te vertellen. Ten eerste, onze oncologische zorg in België behoort al tot een top in de wereld. Ten tweede, het kankerplan definieert een model van centralisatie, decentralisatie als een optimalisatie. We moeten ook niet voorstellen dat het hier allemaal niet zo goed is, maar het kan beter. Hè? Het is een optimalisatie. Nu zijn er nog veel te veel patiënten met wat zeldzamere complexe tumoren die in ziekenhuizen zitten waar de expertise op zich alleen ontbreekt. En we gaan dat perfect ook definiëren. En je zult zeggen, maar valt dat hier uit de lucht? Nee, dat valt niet uit de lucht, want voor de pancreas- en slokdarmkanker worden patiënten nu al naar een ziekenhuis voor hun chirurgie gestuurd. Een beperkt aantal ziekenhuizen. En we zijn juist geland met de hoofd-hals-conventie, waar ook daar de expertise zal worden afgeleid binnen netwerken tussen ziekenhuizen. Dus die oefening is gemaakt, maar het kankerplan wil die oefening nu ook wel wat uitbreiden naar een heel andere aantal andere tumoren, om twee voorbeelden te geven, de neuroendocrine tumoren. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld voor de nucleaire behandelingen. Dat is ook een entiteit die nu opkomt de laatste jaren. Wil men ook toch de expertise gaan bundelen, ook omdat dat vaak ook veel geld kost. Zulke machinerie of teams organiseren kost ook wel wat geld. En dat kan ook elk ziekenhuis financieel niet meer aan, eigenlijk.
0: Wij zien hier dat plan voor ons. Hè. Dat moet dus uitgerold worden in de komende jaren. Het gaat ook over preventie.
2: Tien jaar.
0: Het gaat over leven met en na kanker. Allemaal heel belangrijke dingen, uiteraard.
2: Ja, klopt,
0: maar
2: klopt.
0: Dat vraagt geld.
2: Ja, maar dat is ook een kritiek die ik ook wel al hoor vanaf het begin. Nu, het is ook zo, dat weet jij ook, er zijn zaken die niet veel geld hoeven te kosten eigenlijk om toch goed uit te rollen. Bijvoorbeeld ook een centrale bespreking organiseren via Teams of Zoom, dat hoeft daarom niet duur te kosten. Dus dat kankerplan zal in bepaalde sectoren van de kankerzorg waarschijnlijk wat kunnen besparen, bepaalde punten. Bijvoorbeeld bepaalde zinlozere behandelingen gaan we ook bespreken om bijvoorbeeld weg te laten. Het geld dat daar vrijkomt kan geheveld worden ook naar andere sectoren. Ten tweede natuurlijk, het is ook goed, het plan is over 10 jaar. En zoals je weet, een conjunctuur, over 10 jaar gaan we met ups en downs. We zitten op dit moment denk ik wel wat in een down. Alles komt op langere termijn. En ik denk ook, wat ik heel belangrijk vind, Ruud, en dat is misschien heel belangrijk, de vibes rond dat kankerplan zitten zeer goed. Wij hebben een zeer goed overlegmodel ook gekregen vanaf het begin met het kabinet en de minister. Ook de beroepsverenigingen, iedereen zat rond tafel, ook niet alleen de beroepsvereniging, maar de patiëntenvereniging zeer enthousiast over het perspectief dat wordt geboden eigenlijk.
0: En een dokter die zegt alles komt goed, dat hebben wij graag. Dank u wel, Willem Liebaert, oncoloog in Vita Sint-Niklaas en het UZA, secretaris bij de Belgische Vereniging Medische Oncologie. Dank u wel, meneer.
2: Ja, dank u wel. Dank u wel, dag.

0: Jay Bernard en Love is on my mind.
1: De ochtend.
0: Een delegatie Oekraïense onderhandelaars is vandaag en morgen in de Verenigde Staten en zullen daar samen zitten met de gezanten van president Trump. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gisteren gezegd. Hans-Jaap Melissen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Journalist in Oekraïne, in Kharkiv op dit moment, in een Oekraïne dat echt belegerd wordt langs alle kanten, hè, en heel moeilijke situaties. Dit is onverwacht, dachten wij, dat er opeens wordt samengezeten.
2: Ja, tot als hier het luchtalarm weer begint. Maar,
0: Oké, zorgt vooral dat u veilig bent.
2: Ja, maar dat is hier, zeker in Kharkiv, ja, maar dat is hier een beetje een gewoonte geworden. Dat gaat bijna de hele dag door. En dat is ook een beetje het nieuwe trouwens, dat hier de aanvallen nogal op zijn gevoerd in Kiev. Ja, kijk, er zijn natuurlijk bezoeken geweest van de gezanten van Trump aan Kiev in september en Moskou. En toen zou er gewerkt worden achter de schermen aan nieuwe ideeën. En nu zijn er blijkbaar voorstellen voor nieuwe ideeën. We moeten zien wat het dan precies is. Maar dan gaat er in ieder geval 2 dagen in Miami gepraat worden door die gezanten met een belangrijke gezant van Zelensky, Budanov. Dat was een belangrijke veiligheidsman altijd. Hij is nu stafchef van Zelensky. En er komen ook veiligheidsadviseurs van Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de NAVO en de EU bij zitten. Gaat dat iets worden? Dat is maar de grote vraag.
0: Ja, inderdaad, want ja, daar moet veel besproken worden. Hè. Vannacht waren er weer aanvallen. Wat heb je daarvan gemerkt?
2: Ja, er zijn over het hele land weer allerlei aanvallen geweest. Het was de afgelopen dagen natuurlijk ook heel heftig in Kramatorsk. Dat is hier weer ten oosten van waar ik nu zit. Met tientallen doden bij een aanval op een bus. Maar wat je ook ziet in Kiev, waar ik de afgelopen dagen zat. Daar is ook gisteravond bijvoorbeeld in de hele stad eigenlijk de stroom uitgevallen. Moest de metro stil gaan staan. Ik heb aanval gezien op een bouwmarkt. En het gaat eigenlijk niet de hele.

0: hele dag door, maar er is steeds weer een nieuwe aanval, ook overdag. En dat was vroeger, het begin van de oorlog sowieso wel, maar op een gegeven moment was het eigenlijk vooral 's nachts dat er dingen gebeurden. Maar je ziet dat ja, in aanloop naar de winter de aanvallen zijn opgevoerd door Rusland. En vooral ook op energieinfrastructuur. En daar zouden ook misschien die gesprekken over kunnen gaan.
1: Ja.
0: Dat daar voorstellen voor zijn om te stoppen met aanvallen op, het wederzijds zou het dan dus zijn, op infrastructuur.
1: Ja, dat is wederzijds
0: voor Oekraïne veel bij te halen, zeg maar.
1: Want Oekraïne valt Rusland ook aan, laten we dat niet vergeten.
0: Als reactie op de oorlog die gestart is door de Russen, inderdaad. Ja, nee, op olieraffinaderijen. En kijk, Rusland zit daardoor best wel in een lastig parket. En wil trouwens ook natuurlijk graag ook van sancties af. En alleen, ja, de grote man Poetin is niet zo heel erg geneigd, denk ik altijd, om de oorlog te stoppen. Misschien dat hij op kleine onderdelen zou kunnen toegeven, maar ik weet wel, in het Oekraïense kamp van onderhandelaars, daar zijn ze heel sceptisch over de kansen op succes, ook op kleine punten. Omdat ze natuurlijk gewoon zien hoe deze oorlog steeds maar doorgaat.
1: Ja, inderdaad. En driester wordt op andere vlakken. Hè. Dat front speelt zich op verschillende vlakken af. Daar hebben we de voorbije dagen voorbeelden van gezien en ook over bericht. Houd vooral veilig, Hans-Jaap Melissen, want als jij zegt het luchtalarm gaat hier af, dan voel ik me daar niet zo heel erg goed bij. Dankjewel. Vanuit Oekraïne, Kharkiv, op dit moment. De Ochtend. En dan gaan we nog even naar Brussel, want alle ogen zijn daarop gericht natuurlijk door die Nationale Actiedag. Maar na Luik trekken vandaag ook scholieren van de Franstalige scholen in Brussel de straat op. En onze collega Stijn de Voort is hier vanmorgen vroeg vertrokken richting een school. Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Merk je al iets van die studentenprotesten?
2: Wel, ik sta hier nu in het centrum van Brussel aan Atheneum Léon Lepage. En nu zie ik toch dat ze een paar hekken voor de schoolpoort aan het plaatsen zijn. Het is nog niet veel hoor, de leerlingen. We kunnen nog steeds naar binnen, dus de ingang is nog niet echt geblokkeerd. Maar ze beginnen er nu toch wel mee. Het is niet duidelijk of ze echt de schoolpoort volledig zullen afbreken.
1: Nee, maar er wordt net als in Luik natuurlijk gevreesd voor rellen. Hè. Zijn daar concrete aanwijzingen voor? Wordt daartoe opgeroepen?
2: Ja, het is altijd moeilijk om te voorspellen. Voorlopig lijkt alles wel rustig. Maar er waren de laatste dagen wel wat oproepen van anarchistische groepen bijvoorbeeld, protestgroepen online, om vandaag al vroeg op de straat te gaan op verschillende plaatsen in Brussel. Onder andere in Koekelberg of op de Kunstberg in het centrum. En die accounts delen ook allerlei tips over wat je bijvoorbeeld moet doen om een traangasgranaat te doven. En er worden ook telefoonnummers van advocaten en zo rondgestuurd die die manifestanten dan kunnen bijstaan. Dus ja, er zijn wel een paar oproepen, maar of dat dan effectief wordt gevolgd is nog zeer onduidelijk. Er was bijvoorbeeld vanmorgen zo'n oproep om de ULB, de universiteit, te blokkeren. We zijn daar geweest en daar was niets te zien. Nu, hoe dan ook, de politie is hier goed op voorbereid. De politie van Brussel hoofdstad coördineert de operatie vandaag en wordt ook bijgestaan door de federale politie. Ze willen wel niet zeggen welk materiaal ze zullen inzetten en waar ze dat nog doen. Nu, Rut, ik wil ook nog even benadrukken dat die oproepen echt wel online zijn en op Instagram van bepaalde groeperingen. En dat de meeste scholieren die vandaag zullen betogen daar niets te maken mee willen hebben.
1: Oké, maar jij bevindt je dus in centrum Brussel en jij ziet de scholieren binnendruppelen, maar voorlopig nog geen gigantisch grote acties. We zullen zien wat dat vandaag oplevert, want het is druk in Brussel op vele fronten toch, Stijn. Dankjewel voor jouw verslag. Die actiedag in Brussel natuurlijk, die is niet onbelangrijk en die zullen we straks natuurlijk ook bespreken, want wij hebben de voorzitter van de PS zometeen in onze studio na het nieuws van 8 uur, dat is Paul Magnet. En als we daar nog even tijd voor hebben, dan zullen wij ook even vooruitblikken, want het is Nobelprijsweek, weet u wel. Er zijn al prachtige prijzen uitgedeeld, onder andere voor een Belg, maar de Nobelprijs voor de vrede, dat is toch ook altijd een bijzonder moment en zeker in een wereld waarin er veel oorlog is. Waar zou die naartoe moeten of kunnen gaan? Daar buigen we ons ook over na het nieuws van 8. Tot zo.
3: Vanavond op VRT1.
4: Depressie, dat is gelijk een ziekte. Daar bestaan medicamenten voor. Dat is toch zo?
5: Want één medicament.
4: Nou, je hebt anders wel 3/4 van ons medicamenten in je kloten gedraaid, hè?
3: Op VRT1 zie je Vincent, een tragicomedie van eigen bodem. Op VRT Canvas gaan we dan weer naar Groot-Brittannië voor Midsummer Murders. En op VRT Max neemt Christel je mee naar vrouwen met een bijzonder verhaal. Alvast veel kijkplezier.
6: Ga
3: met Radio 1 naar The Social Reckoning.
5: Do you have an interest in social media?
3: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
6: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
3: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
6: 2 years ago, the algorithm was changed.
3: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
7: You have to cause pain.
3: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
8: Enough!
3: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
9: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je 1 oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
11: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
10: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
11: Oh, dat moet ik hebben.
10: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetuwbatterij.be.
12: Enagreen.
10: Energie Rebellie.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
16: Ja, of is het ons nieuwe badkamer? Oh,
10: ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
17: Oh. Happy bathroom to you.
18: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische Conference peren en Jona Gold appelen, win je thuis.
20: Peren.
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
20: Kom, we peren hem.
19: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vakbonden houden een actiedag tegen nieuwe besparingen. Een nationaal team van topexperten moet complexe vormen van kanker beter helpen behandelen. En voor het eerst in 90 jaar wil de VS een ter dood veroordeelde publiek terechtstellen. De Christelijke en de Socialistische Vakbond houden vandaag een nationale actiedag. Ze vragen de federale regering om bij de begrotingsonderhandelingen het geld niet opnieuw bij dezelfde mensen te zoeken, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Bond.
23: De werknemers, gezinnen, zieken en gepensioneerden hebben al genoeg betaald met deze regering. Opnieuw moeten ze zoeken naar miljarden. Dat ontkennen we niet, maar ze blijven het wel steeds zoeken bij dezelfde mensen en ze blijven in dezelfde zakken graaien. Daarvoor komen we op straat, omdat het steeds in onze zakken zijn en die van onze mensen.
22: Ook volgens Anne Vermorgen van het ACV maken veel werknemers zich zorgen.
24: Wij hebben de voorbije weken geluisterd op de werkvloeren wat er leeft bij de mensen. De prijzen aan de pomp stijgen, energiefacturen stijgen, de winkelkarprijs stijgt. Zij zeggen van, kijk, wat gaat er nog op ons afkomen? Er zijn ook de beslissingen al geweest van de Vlaamse regering. Dat de mensen zeggen, wij kunnen het niet langer trekken.
22: Het ACV trekt vanmorgen naar de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het ABVV betoogt vanmiddag in Brussel. En de ondernemersorganisaties, VOCA en Unizo, klagen dan weer aan dat de overheid telkens naar ondernemers kijkt om de begroting op orde te krijgen. Daarom lanceren ze een campagne Ik steun ondernemerschap. Volgens VOCA en Unizo zijn het de ondernemers die elke dag investeren en werkgelegenheid creëren. En dat verdient volgens hen vertrouwen en respect en geen bijkomende belastingen. Door de actiedag zal er hinder zijn bij de lijn en vooral dan bij de MIVB. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. De treinen rijden wel normaal. De impact op het onderwijs is nog onzeker. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil een nationaal team van topdeskundigen samenstellen om complexe vormen van kanker te behandelen. Dat maakt deel uit van zijn plan om kanker de komende jaren beter aan te pakken. Minister van den Broeke.
0: Bij vele kankers zijn er toch bepaalde momenten dat je echt topexpertise moet inschakelen om de diagnose echt goed te hebben. En we willen eigenlijk een soort van nationaal multidisciplinair expertenpanel creëren, waarbij voor die hele complexe diagnose

0: Dus je echte topexperten over heel het land rond de tafel krijgt die voor één specifiek geval echt het beste advies kunnen geven.
1: Elk jaar krijgen in ons land 77.000 mensen te horen.

0: gaan referentienetwerken moeten maken rond een referentiecentrum. We gaan samen zitten in een overleg. Er wordt een behandelplan opgesteld en dat behandelplan zal heel duidelijk zijn. Voor dat aspect van de zorg gaat de patiënt verder moeten rijden naar dat centrum met die expertise. En voor die bepaalde aspecten van de zorg kan dicht bij huis.
1: Voor het tweede jaar op rij zitten er minder leerlingen in Vlaamse scholen. Het aantal geboortes daalt namelijk al jaren en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt zich zorgen over die trend, want scholen krijgen een budget op basis van hun leerlingenaantal, terwijl de kosten aan bijvoorbeeld het schoolgebouw even hoog blijven. Topman Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor een betere samenwerking tussen schoolbesturen in één regio.
2: Als je bijvoorbeeld vandaag kijkt naar de subsidie van schoolgebouwen. Ook dat is iets wat vandaag puur op niveau van de school bekeken wordt. Terwijl ook daar de middelen voor schoolinfrastructuur zijn al beperkt. De noden zijn groot. Je kan dat niet laten afhangen van puur het belang of het perspectief van één school. Je moet ook dat op een groter en hoger niveau gaan bekijken.
1: Van Opbergen wil zo vermijden dat in landelijke gebieden scholen plots moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. In Antwerpen zijn 3 mannen zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij in een appartement dat verhuurd werd via Airbnb. Bij die vechtpartij zijn ook schoten gelost. De politie was zeer snel ter plaatse en vond 3 twintigers in kritieke toestand. 1 van de 3 is intussen buiten levensgevaar. Kort nadien zijn in de buurt 3 verdachten opgepakt. 1 van de verdachten is 18, alle andere betrokkenen zijn twintigers. In Amerika zal de executie van een ter dood veroordeelde man live uitgezonden worden. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Jens Fransen, dat is heel opmerkelijk. Wie is de veroordeelde?
3: Gert, het gaat om de executie van een militair die 13 andere militairen heeft doodgeschoten op een legerbasis in Texas in 2009. Hij werd ter dood veroordeeld en er werd beslist dat de executie op 3 september zal worden uitgevoerd, uitzonderlijk door een vuurpeloton. Ook al uitzonderlijk is dat het Amerikaanse leger zal zijn dat instaat voor de executie.
1: Ja, en opmerkelijk dus, die executie op 3 december zal voor iedereen te zien zijn.
3: Ja, het zal live worden uitgezonden volgens defensieminister Pete Hegseth. In de VS zijn de meeste executies voor beperkte kring. Denk dan advocaten, familie van slachtoffers al openbaar. Maar nu zal het dus voor iedereen zijn. De laatste keer dat er zo'n openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936. En met de live uitzending wil de Amerikaanse minister van Defensie mogelijke criminelen en terroristen afschrikken, zo zegt hij.
1: Maar toch opmerkelijk. Dankjewel, Jens. De burgemeester van New York, de democraat Zoran Mamdani, wil dat de omstreden immigratiepolitie ICE uit zijn stad vertrekt. Gisteren schoten agenten van ICE in New York een man in zijn auto neer, terwijl een kind van 5 op de achterbank zat. De man van 28 raakte gewond, het kind bleef ongedeerd. Volgens de immigratiepolitie heeft de man een strafblad en is hij lid van een bende. En de zuidelijke Amerikaanse staten Louisiana en Alabama maken zich op voor een zware orkaan die vanavond de kust zal bereiken. Op het voorspelde traject van de orkaan liggen enkele belangrijke Amerikaanse olieraffinaderijen. Een deel van het personeel daar is al geëvacueerd. Als die raffinaderijen beschadigd raken, dan kan dat leiden tot een tekort aan diesel en dus hogere dieselprijzen in de VS. En eerder deze week heeft Amerikaanse president Trump net maatregelen genomen om de hoge dieselprijs in Amerika te temperen. Het weer zwaar bewolkt, af en toe regen, na de middag tijdelijk droger, maar vanavond gaat het vanaf de kust opnieuw regenen. Aan zee kan het nog 18 graden worden, in het centrum schommelen de maxima rond 15 graden. Ook het weekend is fris, met nog enkele buien op zaterdag. We begonnen met de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen nieuwe besparingen. De Christelijke en Socialistische Bond vragen dat de federale regering niet opnieuw bespaart ten koste van gewone werknemers, zieken en gepensioneerden. De werkgeversorganisatie vragen dan weer geen besparingen op de kap van de ondernemers. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de ring rond Gent, richting Drongen, moet je in Winterhouten nog steeds opletten voor wat vertraging door een ongeval. Het ongeval is gebeurd in de bocht voorbij de brug over de ringvaart. Naar Antwerpen files van een kwartier van voor Kruijbeke op de E17. 20 minuten van voor Kleine Bareel op de E19. Ook 20 vanaf Massenhoven op de E313. En op de A12 zelfs een klein half uur vanaf de Bevrijdingstunnel. Dat heeft te maken met een eerder ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland.

0: Nederland in Berchem. De weg is wel vrij, maar je verliest nog een klein half uur inderdaad vanaf Sint-Anna Linkeroever. Naar Brussel files gemiddeld van zo'n kwartier vanmorgen vanaf Everberg op de E40 en ook bij Halle op de E429. Klein half uur toch op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Ook vrij druk op de kleine ring richting Zuid in Brussel. Je verliest 25 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. De Limburgse Noord-Zuidverbinding, ook daar drukte richting Hasselt. 20 minuten file rijden van Hechtel, Exel tot Helchteren. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
4: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
5: Belangrijke dag voor de Socialistische Vakbond. Betogen in Brussel op deze Nationale Actiedag. En ook een belangrijke socialist bij ons in de studio. Paul Magnet, voorzitter van de PS. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Luik stond deze week in brand, meneer Magnet. Brussel, ook daar scholenprotesten vandaag. Twee steden met PS-burgemeesters. Dat samenscholingsverbod. Steunt u dat in Luik?
6: We steunen de vandalen uiteraard niet. De vandalen moeten gearresteerd en gestraft worden. Maar wij moeten wel ook het verschil maken tussen de vandalen, enerzijds die mensen zijn die alleen maar chaos willen creëren, die, ik herhaal, moeten gearresteerd en gestraft worden. Maar anderzijds zijn er ook de leerlingen, de studenten, die heel vreedzaam betogen en die perfect legitieme eisen en die wij volledig steunen uiteraard.
5: Ja, maar die mogen nu wel in Luik met niet meer dan 3 tegelijk naast elkaar lopen.
6: Ja, de burgemeester heeft moeilijke en pijnlijke beslissingen moeten nemen, maar hij zal ook alle vreedzame betogingen wel mogelijk maken. Er was nog een betoging gisteren zonder geen enkel probleem van meer dan 400 leerlingen en studenten. En dus het blijft wel mogelijk, deze morgen ook. Al de werknemers die naar Brussel willen gaan van Luik zullen dat ook kunnen doen. Maar om te vermijden dat mensen die slechte intenties hebben, die alles willen vernietigen, moest meneer de Meer wel moeilijke en pijnlijke beslissingen
5: nemen. Het zijn drastische maatregelen inderdaad. Hè. U zegt, wij begrijpen waarom die scholieren en leraren protesteren. Zij hebben gelijk volgens u in wat zij aankaarten?
6: Maar ja, ze hebben wel gelijk. Al die jongeren die 15, 18, 20 jaar oud zijn, zijn zeer bezorgd. Je ziet de staat van de wereld vandaag met klimaatopwarming, met artificiële intelligentie die duizenden jobs zal doen verdwijnen met oorlogen overal rond de wereld, met de crisis van de koopkrachten enzovoort.
5: Ja, dus dit gaat over veel meer dan alleen maar wat er op school
6: gebeurt. Ja, zeker en vast. Dus er is een globaal context, maar de enige kans voor die jongeren om toch een toekomst te hebben is te studeren, is inspanningen te maken om een mooie job te vinden, om een mooie leven te bouwen. En als de regering, de Franstalige regering, met Le Maire en Les Engagés daar opnieuw zo slechte maatregelen tegen de school neemt, minder leerkrachten, meer dan 1000 jobs zullen verloren worden, minder geld voor de scholen.
5: Duurdere bussen, duurdere inschrijvingen.
6: Bussen,
5: we kennen de klachten intussen.
6: Is het voor die jongeren heel moeilijk. En ze hebben echt de indruk dat alles gedaan is om hen het moeilijk maken om een toekomst te hebben.
5: Tegelijk, meneer Magnet, zullen tegenstanders zeggen, ja, maar wij van deze regering, wij moeten nu ingrijpen omdat u dat heeft nagelaten de voorbije jaren.
6: Maar we hebben altijd met de MR en met Les Engagés gewerkt in de coalities aan de Franstalige kant. En dus ze zijn ook verantwoordelijk voor de huidige situatie. En er zijn wel andere oplossingen. Er zijn wel alternatieven. Minder geld voor de scholen, voor de leerlingen, voor de leerkracht, dat is nooit een goed idee. Dat betekent dat in 10 jaar, 20 jaar de resultaten slechter zullen zijn en dat het moeilijker zal zijn voor die jongeren om een job te vinden. Ja,
5: dus
6: dat is echt nooit een goed idee.
5: Daar besparen is geen goed idee.
6: Zeker geen goed idee.
5: Hoorden wij hier deze week Yves Marx bij ons, professor Marx, in de afspraak en die zei, ja, maar Wallonië is failliet. Hè. Het zijn de gevolgen die mensen nu voelen. Voelt u zich verantwoordelijk voor de malaise die u nu rondom zich ziet?
6: Eerst is het niet correct te zeggen dat Wallonië failliet is. Er is wel een moeilijke budgettaire situatie. Maar dat is ook het geval in Vlaanderen. Hè. Met de N-VA de laatste 10 jaar is het deficit in Vlaanderen verdriedubbeld. Dus overal, op federaal niveau, in de regio's, in de gemeenten ook, zijn er budgettaire moeilijkheden die voor een stuk het resultaat zijn van een algemeen context, maar ook op federaal niveau zeker het resultaat van de beslissingen die zij zelf genomen hebben en die een zeer negatief impact hebben op onze economie, op onze groei.
5: Het tweede deel van de vraag, daar heeft u nog niet op geantwoord, of u zich medeverantwoordelijk voelt voor de malaise waarin bijvoorbeeld Wallonië zich nu bevindt.
6: Maar iedereen moet zich verantwoordelijk voelen, uiteraard. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en met concrete alternatieven komen en met oplossingen komen. Je zegt het altijd, de PS is le parti des solutions, de partij van de oplossingen. En we hebben heel veel alternatieven voorgesteld.
5: Ja, moeten we zo meteen over praten, inderdaad. Maar 2026 zijn we. Als u met de bril van vandaag terugkijkt naar beslissingen uit het verleden, had u het dan anders aangepakt, denkt u?
6: Het is heel moeilijk om het... wat wij in het verleden gedaan hebben, was toen noodzakelijk. Maar het is altijd moeilijker geweest voor Wallonië, uiteraard. Wat Wallonië absoluut nodig heeft, zijn investeringen. Thomas Dermin, de burgemeester van Charleroi, heeft gisteren veel Vlaamse ondernemers in Charleroi voor een perstour uitgenodigd om aan die mensen te zeggen, we hebben hier plaats, we hebben mensen die een werk willen vinden. En dus jullie zeggen echt welkom in Charleroi, in Wallonië in het algemeen, om te investeren, om ondernemen te bouwen, om jobs te creëren enzovoort. Dat was Wallonië absoluut nodig heeft.
5: U zegt, wij hebben alternatieven. U trekt straks mee de straat op om de eisen van de vakbond kracht bij te zetten?
6: Ja, uiteraard. Ik zal de werknemers en de gepensioneerden steunen. Ik doe het altijd.
5: Ja. Wat zijn uw oplossingen?
6: Wat wij zeggen, meneer De Wever blijft zeggen, there is no alternative. Ik gebruik de fameuze zin van mevrouw Thatcher. We zeggen, dat is niet correct. Hij zoekt altijd in de zakken van de werknemers en van de gepensioneerd. De werknemers en de gepensioneerd hebben al meer dan 90% van de factuur betaald. Wat is het gevolg van dat soort beleid? Maar als de mensen minder geld hebben, ze zullen minder uitgeven. Een gepensioneerd die 1.000 euro per jaar verliest, zal minder vaak naar het restaurant gaan, zal misschien een kleine werken die hij moest in zijn huis doen, niet doen. En dus dat heeft heel negatieve gevolgen op de KMO. Op de zelfstandigen. Elke dag ontmoet ik zelfstandigen die mij zeggen, ik heb minder klanten en de klanten die ik nog heb geven minder uit, want
5: dus
6: ze hebben minder geld.
5: Dus dat is
6: een zeer negatieve spiraal.
5: Maar dat is wat u niet wil zien. Wat wil u wel zien gebeuren?
6: Wat wij willen zien, iedereen weet dat wij moeten minstens 10 miljard vinden.
5: Kunnen we dat getal even bespreken, inderdaad?
6: Vandaag, 10 miljard euro.
5: Want vandaag staat in de krant,
6: zullen wij meer
5: zal er 20 moeten zijn, hè?
6: Ja, dus zeg ik minstens 10 miljard euro, maar we zullen meer moeten vinden in 2, 3, 4 jaar. Dus op dit punt is er een algemeen akkoord. We kunnen het deficit niet laten stijgen en de staatsschuld laten scheiden. Wat meneer De Wever wel doet, hij had twee beloften. Enerzijds de begroting in evenwicht brengen en anderzijds werk belonen. En hij heeft op beide vlakken totaal gefaald. Dus vandaag zal het deficit in België verdubbelen en de staatsschuld zat met 20% stijgen. Dus zijn beleid werkt simpel niet.
5: Dus dan ga ik het nog eens proberen.
6: Doen.
5: Wat wil u dan doen?
6: Wat wij moeten doen is eerst de lonen laten stijgen waar er een marge is. En er is wel een marge in veel sectoren, in veel bedrijven. Dat zou meer inkomsten brengen. Twee, we moeten ook besparen, uiteraard. Er zijn wel sectoren waar het mogelijk is om te besparen. In defensie bijvoorbeeld, kunnen wij minder geld uitgeven om minder snel.
5: Wij moeten die NAVO-norm behalen. In heel Europa zijn er investeringen. Alle EU-landen doen dat. Er is concrete dreiging. Is dat echt zo dat we daar moeten besparen?
6: Er zijn concrete dreigingen. We weten dat. Wij hadden beslist met de socialisten, met Elio Di Rupo, om naar 2% te gaan. Maar boven 2%, dat is absoluut niet redelijk. Hè. 5% investeringen in defensie, dat is absoluut absoluut onbetaalbaar en niet noodzakelijk. Ja. De Spaanse premier, Pedro Sanchez, heeft het gezegd in de NAVO-top. Dat is niet noodzakelijk. Wij moeten de Europese defensie beter organiseren, maar zoveel geld, 34 miljard euro, en dan komen zeggen, ah ja, sorry, maar er is geen geld meer voor de pensioen, er is geen geld meer voor de werknemers. Dat gaat niet. Dus ja, wij moeten naar de 2% gaan, maar niet zo snel. En we moeten ervoor zorgen dat als wij zoveel geld voor defensie uitgeven, dat dit positieve gevolgen heeft voor onze economie en jobs creëert. En dat is wat meneer Franken vandaag niet doet. En dat is een stuk van het probleem.
5: De details die wij nu horen, hè, wanneer het gaat over die vennootschappen, managementvennootschappen, wat men van plan is met de BTW, wat met de salariswagens, zijn dat dingen die voor u de goede richting uitgaan?
6: Zeker, wij moeten op... Overal waar er uitgaven zijn die excessief zijn, waar er misbruik is, moeten wij zeker besparen. Het voorbeeld van managementvennootschap is een goed voorbeeld. Vooruit, onze zusterpartij heeft dat goed gestudeerd en duidelijke cijfers gegeven. Er zijn in België 50.000 mensen die een managementvennootschap gecreëerd hebben. Niet om te ondernemen, het is perfect om te ondernemen. Ik ben voor de mensen die een vennootschap creëren om te ondernemen, om te investeren, om jobs te creëren. Maar daar gebruiken dit alleen maar om minder belastingen te betalen. En ze betalen gemiddeld 20% belastingen, waar de algemene werknemers zullen 40% betalen.
5: Dat is niet fair,
6: absoluut onrechtvaardig. Nee. En dat kost ons elke jaar 4 miljard euro. Allee, we moeten daar toch een inspanning kunnen doen.
5: De stemmen die opgaan om te knibbelen aan de sociale zekerheid, meneer Magnets, ik durf te veronderstellen dat dat niet uw goedkeuring wegdraagt. Dat keurt uw goedkeuring niet weg.
6: Zeker niet. Het is zeker niet door de pensioenen te verminderen, door 4, 5 miljard in de gezondheidszorg te besparen, dat wij zullen de situatie verbeteren in België. We zien die infernale negatieve spiralen van het beleid van meneer De Wever. Minder koopkracht, dat betekent dat de mensen geven minder uit. Dus geen groei. Allee, kijk naar de cijfers. Alle cijfers in België zijn vandaag op het rood. Geen groei. Geen jobcreatie. We hebben nooit zoveel faillissementen gezien. De prijzen stijgen met een inflatie van 5%.
5: Maar dat de toestand ernstig is, dat hoort u de premier ook niet ontkennen, denk ik. Een vermogensbelasting voor de rijksten?
6: Dat is ook zijn verantwoordelijkheid. Vandaag en ook van het verleden. Met de eerste MR-NVA-regering en de taxshift onder Michel, dus al met de NVA, hebben zij doelbewust beslist om de taxshift niet te financieren. En we betalen nog vandaag...
5: Historische fout,
6: volgens,
5: zegt u.
6: Ja, maar volgens de administratie van de sociale zekerheid betalen wij nog vandaag meer dan 15 miljard die het gevolg zijn direct van de taxshift van de MR en van de NVA.
5: Natuurlijk,
6: dus
5: makkelijk,
6: hun verantwoordelijkheid.
5: Makkelijk is het ook niet, hè, want een vermogensbelasting voor de rijksten, multinationals die meer moeten bijdragen, dat zijn dingen die u graag voorstelt. Maar u weet wat de kritiek daarop is, hè, dan jagen we die gewoon weg. En dat is ook geen oplossing.
6: Maar wij weten dat het niet correct is. We hebben lange, lange discussies in het parlement gehad en we weten dat minder dan 1% zou naar een ander land gaan en dat er wel technische oplossingen zijn.
5: Dus dat
6: zijn.
5: Is een drog argument, zegt u.
6: Een exit-tax bijvoorbeeld. Het is echt een kwestie van politieke wil. Onze principe is heel eenvoudig. 1 euro is 1 euro. Als je 100 euro krijgt door je werk, betaalt je vandaag meer dan 40% belastingen. Als je 100 euro krijgt door het feit dat je een grote vermogen hebt, dan betaalt je minder, ongeveer 20%. Dat is niet rechtvaardig. Dus 1 euro moet 1 euro zijn. En degene die 100 euro met hun kapitaal, met hun vermogen winnen, moeten ook hetzelfde niveau belastingen betalen. Dat lijkt mij een heel eenvoudige principe van fiscale rechtvaardigheid.
5: Tot slot, voor ik u naar Centrum Brussel laat afzakken, we hadden hier net fractieleider voor N-VA Axel Ronsen bij ons, die zei, ik zag gisteren in de ogen van Paul Magnet dat hij blij is dat hij het niet moet oplossen. Is dat zo?
6: Maar zeker niet. Wij zijn een partij die zijn verantwoordelijkheid altijd neemt.
5: Hadden jullie het samen met N-VA voor elkaar gekregen, denkt u? Had dat makkelijker geweest dan nu de MR met N-VA?
6: wat wij zouden doen, zouden wij in de regering staan vandaag, is met alternatieven komen. Het is wel mogelijk om meer naar de lonen te geven, om de pensioenen beter te hervormen.
5: En hoe zou die BTW veranderen?
6: Om het mogelijk te maken voor de mensen die een zwaar beroep hebben, die een lange carrière hebben, om vroeger met pensioen te gaan. We hebben tientallen alternatieven voorgesteld in het parlement. Het is wel mogelijk om het anders en beter te doen.
5: Dat is uw mening, dank u wel.
6: Dank u.

0: Arcade Fire met No Cars Go.
1: Linde Merkpoel. Met Compagnie Merkpoel. Live van op Filmfest Gent. Straks van 10 tot 12 op Radio 1.
2: De toekomst is zwart. Voilà.
3: Oh, amai. Oh, goedemorgen.
2: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg, allee, ja, in hun toekomst.
3: Ah, oké. Okay. Zwart zoals de koffie.
2: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
4: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgië.be.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
6: En nu nog meer.
5: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Go, go, go naar Impermo! Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyl tegel met handig kliksysteem aan €16,99. Of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
13: Oh, was dat?
12: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
13: Ik was nog niet klaar!
12: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
3: Oh, zwart zoals de koffie.
2: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
0: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
14: Half negen, goedemorgen. De vakbonden die komen vandaag op straat.
15: Met een nationale actiedag willen de Socialistische en de Christelijke Vakbond vandaag druk zetten op de federale regering om bij nieuwe besparingen de werknemers, zieken en gepensioneerden te ontzien. Ondernemersorganisaties FOCA en Unizo klagen dan weer dat de overheid telkens naar de ondernemers kijkt om de begroting op orde te krijgen. En wij hadden daarnet Axel Ronsen te gast, fractieleider voor N-VA in de Kamer. Hij wil dat de vakbonden aan tafel komen, want volgens hem is er bij de bevolking wel besef dat er actie nodig is.
16: Ik begrijp bezorgdheden, maar ik begrijp niet dat men nu een manifestatie organiseert over een budgetoefening die moet gemaakt worden, waarvan iedereen zegt, doe die oefening. In die zin ook een oproep aan de vakbonden, ook aan meneer Engelaar, we hebben onze verschillen, maar laat ons die nu alsjeblieft aan de kant leggen. Onze grootouders, onze ouders hebben hier zo'n mooie samenleving opgebouwd, die ook sociaal is, die herverdeelt. Laat ons ons verenigen en alsjeblieft gezamenlijk die oefening aangaan, in plaats van nu in gespreide slagorde te gaan. In Frankrijk doen ze het zo en je ziet wat voor een potje dat het daar aan het worden is.
15: Het hele gesprek vind je op VRT Max. Voor het tweede jaar op rij zitten er minder leerlingen in de Vlaamse scholen en dat komt omdat het aantal geboorten al jaren daalt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd over die trend en vreest dat in landelijke gebieden scholen plots zullen moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. En voor het eerst in 90 jaar gaat in Amerika een ter dood veroordeelde voor publiek terechtgesteld worden. Dat heeft minister van Defensie Hegseth aangekondigd. De veroordeelde zal gedood worden door een militair vuurpeloton. Ook dat is uitzonderlijk en de executie zal dus te volgen zijn via een livestream.
14: Dankjewel Jeroen. Goedemorgen Bram.
17: Goedemorgen.
14: We zitten echt met ons hoofd in de mist.
6: Ja, ja, veel wolken op dit moment. Daar valt ook hier en daar regen uit. Veel wind ook. En die wind die gaat zelfs nog wel toenemen in de loop van de dag. In het binnenland gaat het om een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten rond een 60 km per uur. Maar aan zee daar gaat het over een krachtige 6 Beaufort met daar windstoten rond 70 km per uur. Dus veel wind, af en toe regen, na de middag een paar opklaringen. Dat wel, bij temperaturen rond 15 graden. Vanavond en vannacht dan een volgende regenzone van west naar oost met nog altijd veel wind. Erachter zitten wel brede opklaringen tegen morgenochtend bij minima van 7 tot 13 graden. En dan ziet morgen er toch wel wat beter uit dan vandaag. Vrij zonnig weer, ook wel wat stapelwolken en lokaal, niet overal, maar lokaal een paar buien. Nog altijd die goed voelbare wind en temperaturen rond 14 graden. Zondag dan meestal droog, vrij zonnig, 14 graden en die goed voelbare wind nog steeds. En dan naar volgende week toe wordt het geleidelijk aan wat zachter. We gaan opnieuw richting de 20 graden.
14: Oké, dankjewel Bram.
17: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
15: 203 kilometer file. Op de ring rond Gent richting Drongen moet je in Vinderhouten opletten voor wat vertraging door een ongeval. En dat in de bocht voorbij de brug over de Brugse Vaart. Files naar Antwerpen van

0: Vanmorgen op de E17 een kwartier van voor Kruibeke, op de E19 een klein half uur vanaf Sint-Job en op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Op de binnenring rond Brussel dan een half uur vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de kleine ring in Brussel richting Zuid 25 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. Op de N74 de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Hassel 20 minuten file rijden van Hechtel-Exel tot Helchteren. En door vakbondsacties rijden er in Vlaanderen en Brussel minder bussen, trams en metro's. Meer informatie in de apps van de MIVB en De Lijn. Energie.
1: Energie Rebellie.
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Genoeg gehasseld van Kooi en The Hustle.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Het is Nobelprijzenweek. We hebben al veel bijgeleerd over van alles en nog wat. Vandaag ook een heel belangrijke, die voor de vrede. Het is om 11 uur, Jeroen.
2: Ja, en officieel kennen we de kandidaten niet. Die lijst blijft zo'n 50 jaar geheim. Maar er gaan wel wat namen en organisaties rond, zoals dat altijd gaat. Mm-hmm. Volgens de kranten vanmorgen staat bijvoorbeeld het Internationaal Strafhof in Den Haag op de lijst van kanshebbers. En dat zou dan weer tot heel veel ergernis, en dan drukken we het heel zacht uit, in het Witte Huis kunnen leiden. Want ja, president Trump die wil in de eerste plaats de Nobelprijs zelf, en echt zelf, niet achteraf de medaille krijgen zoals vorig jaar. Maar net dat strafhof is een grote doorn in het oog van Trump. Hij vindt het namelijk anti-Amerikaans. Ja, en willen het liefste zien verdwijnen, dus zeker geen prijs geven.
0: Nog verwachte kanshebbers?
2: Ja, het ISS, het Internationale Space Station.
0: Dat is echt bijzonder.

0: Ja, wel, we hebben eens gebeld met mensen die dat ISS van iets dichter volgen, al is dat relatief in de ruimte. Mm-hmm. Maar sterrenkundige Katrien Kolenberg bijvoorbeeld en Philippe Mollet, zij doen dat voor de volkssterrenwacht Mira. En ja, van hen mag het ISS zeker winnen.
1: Ik vind het een heel mooie kandidaat. Want het is een voorbeeld van hoe samenwerken in de ruimte wel lukt wanneer het op aarde niet vlot.
2: Met alles wat er nu gebeurt, ja, is dat toch een van de weinige plaatsen en instellingen waar er nog samengewerkt wordt. Mensen die niet meer piepjong zijn, die herinneren zich meer het Russische ruimtestation. Dat betekende trouwens vrede. Dus dat was misschien een beetje een verre voorloper. En ook daar gingen op een bepaald moment al Amerikaanse astronauten mee. Dus voordat er eigenlijk hier op aarde al een echte dooi in de relaties kwam, gebeurde dat al in de ruimte.
1: Ze delen ook echt de middelen die hen in leven houden. En een heel goed voorbeeld daarvan is het water. Water is een heel kostbaar goed in de ruimte, ook hier op aarde. Maar dat water, dat wordt gerecycleerd. En wat de ene astronaut vandaag gebruikt, kan morgen het drinkwater van een collega worden.
2: Je kan ook niet een stukje, een compartiment van het ISS gaan afsluiten en zeggen, kijk, daar mogen alleen de Russen en daar alleen maar de Amerikanen. Ja, dat werkt niet. Hè. Het ISS draait natuurlijk rond wetenschap en techniek, maar is ook iets dat je kunt naar uitkijken. Letterlijk, hè, je kan het. Binnen over een tiental dagen gaan we het elke ochtend boven België zien. Het is iets dat de mensheid toch met elkaar verbindt. Hè. Dat ding draait rond de aarde, dus overal ter wereld kan je het zien.
1: Sinds november 2000 wonen en werken daar onafgebroken mensen, astronauten, cosmonauten, taikonauten, mensen van verschillende origine. En terwijl er op aarde soms spanningen zijn, gaan die gewoon verder met hun harmonieuze samenwerking.
3: Het is een poëtische gedachte natuurlijk, maar het is tegelijk ook veelzeggend dat we het buiten de aarde zullen moeten gaan zoeken misschien. Nobelprijs voor de vrede straks om 11 uur.
4: De ochtend.
3: Want op aarde wordt er wat afgeruzied. Actiedag en begrotingsgesprekken bijvoorbeeld. En de politiek weet wat te doen of niet helemaal, want de onderhandelingen die lopen moeizaam en er doemen rentesneeuwballen op aan de einder. Ivan de Vadder, goedemorgen.
5: Dag Ruud,
3: we hadden hier daarnet bij ons de oppositie te gast en persoon van PS-voorzitter Paul Magnet, die uithaalde naar premier De Wever en zegt die heeft totaal gefaald. Heeft hij daar een punt?
5: Dat is een moeilijke discussie. Want je voelt ook, als je het gesprek van Axel Ronsen er even bij neemt, wat vroeger in de ochtend, dat elke keer geprobeerd wordt om te zeggen van het is jullie schuld. Ik probeer even uit te leggen wat doet Axel Ronsen zegt. Wij hebben een slecht begrotingstekort op dit moment. En dat heeft te maken met het verleden. Hij heeft dat denk ik 3 of 4 keren herhaald. Wat bedoelt hij? De vorige regering bijvoorbeeld. Het helikoptergeld. Het strooigeld, niet gericht bijdrage geven aan mensen die het nodig hadden tijdens corona en bijvoorbeeld tijdens de energiecrisis is een van de oorzaken, zegt de huidige regering, van het slechte tekort wat we nu hebben. De geopolitieke toestand komt daarbij. Paul Magnet gaat nog een regering terug en zegt, ja, maar die Zweedse regering, waar liberalen en de N-VA, zoals in de huidige regering, deel van uitmaakten, die hebben een stuk niet gefinancierd van toen een tax shift, dus minder belastingen die inkomsten zorgen. En zo blijf je dus tussen coalities eigenlijk heen en weer het verwijt sturen van wie nu eigenlijk de schuldige is voor de huidige situatie. Wat mij betreft doet het er niet toe. Het is nu dat we oplossingen moeten hebben.
3: Dat lijkt me ook. Maar hoe dan? Hè? Alle cijfers staan op rood, zei Paul Magnet hier. Dat besef van urgentie, dat is zo'n lelijk woord hiervan. Maar goed, het is het enige dat we hebben, denk ik. Dat is er toch bij iedereen?
5: Dat is er, maar ik hoor ook bij Paul Magnet, jij zegt Bart De Wever, ik hoor vooral een aanval op Georges-Louis Boucher en op de MR in Franstalig België. Het is ook opvallend, Paul Magnet is voor de eerste keer sinds 2 jaar terug te horen en vanavond in Ter Zake te zien op Vlaamse televisie en morgen ook nog in een krant. Dat heeft ook te maken met het feit dat de PS na de verkiezingen gewoon in de lappenmand lag en dat de PS gewoon ook geen verhaal meer te vertellen had.
3: En nu is er momentum.
5: Hoe komt het dat dat nu wel mogelijk is? Ja, omdat de MR in de peilingen verliest. En dus eigenlijk Paul Magnet niet hoeft te doen en gewoon heeft moeten wachten tot de MR punten verloor. En nu terug met de recepten, die altijd de PS-recepten zijn geweest, naar voren kan komen. Wat zegt de PS? Ja, we moeten de banken meer doen betalen. Er moet een rijke tax komen. Defensie, minder uitgaven. En dat is een klacht van heel veel mensen, omdat nu de sprong te groot en te plots is. En laatste punt, heeft hij heel duidelijk gezegd, je moet gewoon de lonen verhogen, want dan heb je meer inkomsten als overheid. Wie betaalt de lonen? Dat zijn de bedrijven. En dus krijg je daar een heel klassiek links-socialistisch recept van oplossingen voor de huidige crisis, tegengesteld aan wat de regering en de regeringspartijen nu voorstellen.
3: En als het over Wallonië gaat, dan gebruikte hij het eufemisme een moeilijke budgettaire situatie.
5: Ja, en ook daar, jij vroeg naar de gedeelde verantwoordelijkheid, die nam hij ook op en nam meteen ook zelf de MR en Les Engagés in het bad. En dat is ook zo, er is tot voor deze legislatuur altijd met die drie partijen samen bestuurd, dus iedereen is voor een stuk verantwoordelijk. En dat is het spel dat ik in dit gesprek heb gehoord, van à qui la faute, wie is nu eigenlijk de schuldige, aan wie kunnen we die hete aardappel nu eigenlijk doorschuiven voor de huidige situatie. En dat ontkent niemand, ook Paul Magnet niet, die toch wel behoorlijk dramatisch is en waar dus echt wel iets aan gedaan moet worden.
3: Ja, de vraag is, wanneer en hoe, hè? Want we hadden hier eerder Axel Ronsen te gast. Het is niet opeens nieuws dat MR dit niet wil en die dat niet. Voilà. Ik bedoel, dat weten we al langer dan 4 dagen voor die deadline, toch? Dus ofwel met diezelfde bouwstenen, nog eens rond de tafel, en dan weten we waarschijnlijk wat het resultaat zal zijn. Ofwel de boel opblazen, wat wordt het?
5: Ja, het is wel radicaal wat je voorstelt om de boel op te blazen. Het zou wel eens heel lang kunnen blijven sluimeren. Maar het klopt eigenlijk van bij de vorming van deze regering lagen bijvoorbeeld bouwstenen zoals een BTW-hervorming, een fiscale hervorming, lagen op de tafel. En die zijn door de MR elke keer opnieuw geweigerd en in andere richtingen gestuurd. En ja, die strijd tussen Paul Magnet en de PS en de MR gaat net over die koopkracht. Je hoorde het Magnet ook zeggen. Vandaar dat de MR, Georges-Louis Boucher, zich voorstelt als de partij van de caddy, van het winkelwagentje, van die koopkracht. En vandaar dat die strijd tegen een hervorming, verhoging van de BTW zo belangrijk is. Want dat gaat net over dat symbool van de koopkracht. En zo draait deze regering, deze partijen, eigenlijk van bij het begin van de legislatuur in de cirkel. In cirkeltjes eigenlijk. En de vraag is, ja, je hebt het daarnet gezegd, komen ze eruit? Snel zal het wellicht niet gebeuren. Nee. Niet meer voor dinsdag zie ik niet gebeuren. Maar wat dan? Blijft dit sluimeren? Blijft dit aanslepen? Of krijgen we een grote kladderadatsch? Goed, we zullen het zien de komende weken.
3: Spannende dagen, spannende weken inderdaad. Dankjewel voor de duiding, Ivan de Vadder.

0: S die mijn live zal kunnen volgen. Dat u denkt, gaan ze daar nu niets over doen? Tuurlijk wel. Want we zullen dus de executie van een man die 13 militairen doodschoot live kunnen volgen. Dat wordt uitgezonden. Het is al van de Tweede Wereldoorlog geleden dat het Amerikaanse leger een vuurpeloton heeft gebruikt voor een executie. En de defensieminister Pete Hegseth, die vindt het goed om terug te grijpen naar de mentaliteit van toen.
1: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Mensen moeten begrijpen dat dit soort misdaden ernstige gevolgen hebben. Dus vind ik het een goed idee dat iedereen dit kan meevolgen. Björn Soenes, hi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik weet niet goed waar te beginnen. Ik denk dat velen met mij wel een beetje in shock zijn zelfs, hè?
2: Zijn we nog in shock? Deze regering, Trump, is al vaker wel bloeddorstig en driest geweest. Kijk naar de praktijken van ICE, mensen uit hun huizen sleuren, uit scholen sleuren, uit winkels sleuren. Centra waar ze vastgehouden worden, die te wensen overlaten. Mensen sturen naar maximum security prisons waar ze gefolterd worden, waar rapporten over vrijkomen van mensenrechtenorganisaties, waar migranten zonder strafblad worden gemarteld. Ja, dat zijn ook al praktijken die de wenkbrauwen doen fronsen, maar dit is natuurlijk ongezien, barbaars, bloeddorstig, middeleeuws. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, zou je kunnen zeggen, ze gaan gewoon terug tot de 19e eeuw. Toen was dat bon ton om publiek te executeren. Er waren zelfs feestjes. Het laatste dat dateert van 1936, toen een zwarte man werd opgehangen nadat hij veroordeeld was voor verkrachting op een blanke vrouw. 20.000 toeschouwers waren er toen in Kentucky. En je ziet dat soms in films, en dat is ook historisch gestaafd. Er waren kraampjes met eten en drinken en predikanten en muziek en koren. Totdat het soms fout liep met die executies en mensen zeiden, dit kan toch niet, dit is niet stichtend, dit is niet meer van deze tijd. Maar kijk, de tijd is terug.
0: Ja, want wij associëren, als we even kijken naar wat Amnesty International daarover zegt, vorig jaar waren er slechts 2 landen waar executies nog openbaar waren, Afghanistan en Iran. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet meteen de landen zijn waar de VS zich mee wil associëren. En andere regimes toch?
2: Donald Trump heeft zelf in het verleden kritiek uitgeoefend op de publieke executies in een land als Iran, waar het nu nog altijd in oorlog mee is. Maar kijk, in de 19e eeuw vonden ze dat een afschrikmiddel. Je ziet dat Hegseth dat ook vindt. En het werd gezien als een vorm van morele opvoeding. En ze namen vaak kinderen mee naar die executies om hen een les te leren voor de toekomst. Van let op, als je foute dingen doet, dan word je geëxecuteerd en dan zal iedereen het zien. Elke rechtswetenschapper, filosoof is het erover eens. Dat blijkt ook uit statistieken dat het publiek executeren, zelfs executeren van staatswegen, dat geen misdaad doet verminderen. Integendeel, in de VS is er meer misdaad dan in vele andere landen met de executies erbij. En het vuurpeloton, ja, dat bestaat nog maar in 5 staten. Texas is daar bijvoorbeeld niet bij, waar die executie nu plaats zou moeten vinden, omdat dat niet gezien wordt als de meest humane en de minst spektakelgerichte methode om te executeren. Dan gaat het over die fatale injectie die nu ook fout loopt.
0: Denk aan Christa Pike. Fataal lijkt te zijn, ja,
2: dus het is vreemd dat het nu gebeurt, maar het is een vorm van macho manosfeer gedrag die Hegseth vaak wel heeft, met zijn eigen tatoeage op zijn lijf. Deus voelt, God wil het. We moeten een les leren, we moeten aan de wereld tonen wat we doen met zo'n mensen. En in dit geval gaat het over Nidal Hassan. Dat was een man die psychiater was in het leger, van Palestijnse afkomst, en die op een legerbasis 13 mensen heeft doodgeschoten, omdat hij vond dat hij de moslims in de wereld moest beschermen tegen Amerikaans militair geweld.
0: Ja, je zou dan kunnen veronderstellen, als dit dan politiek wordt uitgedragen, we vinden dit een goed idee, dat ze veronderstellen.
2: Ik denk dat de publieke opinie zal respecteren, denk ik. Want je ziet dat ook bij ICE. Mensen zijn voor een heel streng immigratiebeleid, maar ze zijn geschrokken van de driestheid waarmee dat gebeurt tegenover hun eigen buurman, tegenover de conciërge van de school enzovoort. Ik denk ook niet dat deze executie plaats zal vinden op een publieke wijze. Er gaat in het geweer worden getreden, juridisch. Er is geen enkele juridische basis om dat te mogen doen. Er is geen wetgeving die zegt dat je mag of kunt livestreamen zo'n executie.
0: Dus het komt er niet van, zeg jij?
2: Wellicht niet, want je hebt het 8e amendement van de grondwet, als het nog iets betekent. No cruel and unusual punishments. Dus geen vredeaardige en ongewone straffen. Dit is ongewoon om een executie publiek te streamen op tv. Laat staan, vroeger was het publiek, maar er was geen camera bij. Het bestond nog niet. Dus nu voor iedereen daarnaar te kijken, kan het zijn dat de advocaten in het geweer komen. En de beroepsprocedure tegen die Hassan is nog niet eens afgelopen. Okay. Dus kan nog jaren duren voor hij überhaupt geëxecuteerd wordt.
0: Maar goed, je kent de VS. Had jij gedacht, je zegt ja, zijn we nog gechoqueerd, maar had jij gedacht dat wij in 2026 dit gesprek gingen voeren?
2: Had je dat gevraagd 10 jaar geleden, zou ik gezegd hebben, nee. Maar
0: vorig jaar
2: wat er in het anderhalf jaar sinds de tweede regering Trump is gebeurd qua technieken om te gaan met verdachten, om te gaan met politieke tegenstanders, ja, dan mag je nergens nog over verwonderd zijn. En Pete Hegseth heeft al vaak toespraken gegeven dat het watjesgedrag weg moet, dat het stoerder moet, dat het meer macho moet. Ja, dan ligt het in de logica der dingen om zo'n executie publiek te maken, om ja, een stichtende les tegenover al wie misdaad in het hoofd heeft, om die mee te geven. Maar dat is natuurlijk niet meer 21ste eeuw, zou je kunnen zeggen.
0: Dankjewel, Björn Soenes, voor jouw visie op deze zaak.
3: De Ochtend.
0: Radio 1. Er is scholierenprotest vandaag in Brussel op deze actiedag tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Stijn Fort, onze collega, bevindt zich in centrum Brussel in de buurt van het Léon Lepage College. Stond jij daar net, Stijn? Is dat nog altijd zo?
4: Ja, ik sta daar nog steeds voor de schoolpoort hier in het Atheneum. En je hoort het waarschijnlijk op de achtergrond. De studenten zijn nog steeds aan het betogen voor die schoolpoort met borden. Hier zijn ook een aantal bommetjes gegooid en het vuurwerk is al gevuurd. De politie is hier ook aanwezig. Ik zie hier speciale agenten in speciale uitrusting op de fiets. Dat is wel opvallend. Ook een aantal politiewagens. En ja, ze voeren luid protest. Ze hebben hekken geplaatst voor de ingang van de school. Er wordt een beetje geduwd en getrokken. Daarnet was het nog rustig, maar nu is het toch wel iets meer zenuwachtig, Rut.
0: Ja, oké. En als je spreekt met de studenten, want het wordt vaak gezegd, zij weten waarvoor ze betogen, is dat zo?
4: Ja, ik heb hier een aantal studenten al gesproken en dat is inderdaad zo. Ze hebben zich ook wel wat laten inspireren door de protesten in Frankrijk en in Luik, hoor. Maar ze zeggen dezelfde dingen. Hier op school zijn te weinig leerkrachten en de klassen zitten vol. Er zijn te weinig schoolmaterialen enzovoort. Maar het lijkt wel alsof ze allemaal een beetje dezelfde dingen zeggen, Ruud.
0: Ja, dezelfde klachten inderdaad en dezelfde bezwaren. Dankjewel voor je verslag vanuit Centrum Brussel, Stijn De Voort. Wij zijn klaar, maar er zijn straks wel nog vragen.
3: Vaar met Clara langs de Donau op het ritme van muziek en cultuur. Laat u inspireren door Dirk de Wachter en beleef uitzonderlijke concerten van Anneleen Leenaert, Capriola Di Gioia en Jeff Colagny. Van 9 tot 20 juni 2027. Meer info op VRT Max en via Rivage du Monde.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Ah, geef toe. Soms heb je even genoeg van al die smalltalk op je werk. En wilt je gewoon in alle rust lunchen. En niet naar je collega's luisteren, maar naar iets anders.
8: Zoals naar je favoriete radio of een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Krevel.
11: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
10: Krevel. Leef beter.
12: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Sleep Life.
14: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
15: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
18: Onrust stijgt bij bedrijven.
19: De energievoorziening komt in het gedrang.
20: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
21: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
22: Van plastic, metaal of drankkarton.
21: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
23: Ja, er zijn nog vragen over kindermoord, onze mentale weerbaarheid, Maurice Materlinck en de geur van supermarkten. Antwoord hebben we ook na het nieuws van 9. Tot zometeen.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een 200-tal militanten van de Christelijke Vakbond zijn vanmorgen gaan aanbellen bij het partijhoofdkwartier van N-VA in Brussel. De federale regering zit midden in begrotingsonderhandelingen en moet 10 miljard euro besparen. En de vakbond maakt zich zorgen over mogelijke nieuwe besparingsmaatregelen. Lien de Koman, bij N-VA, daar is de vakbond binnengelaten.
27: Nee, ze hebben 3 keer aangebeld, maar zijn niet binnengelaten. Ze zijn ontgoocheld natuurlijk, want ze staan hier met velen op de stoep. Straks proberen ze hetzelfde bij Vooruit. De bedoeling is om met een kleine delegatie naar binnen te gaan. En daarbij zijn ook mensen die vanuit hun eigen situatie zullen getuigen welk effect die besparingen hebben. Dit is bijvoorbeeld Rita Jans. Zij werkt in een industriële wasserij.
28: We merken dat bij onze collega's dat die soms ook een lege brooddozen bij hebben. Dat ze geen geld hebben om op laatste van de maand voor rond te komen. Geen geld voor naft.
27: ACV wil de regeringspartijen dus waarschuwen dat die geen nieuwe maatregelen mogen nemen die deze mensen treffen, zegt voorzitter Anne Vermorgen.
29: De mensen vragen zich af van, help, als nu nog een keer de factuur van de begrotingsbesprekingen ook nog eens onze richting komt, ja, dan zeggen wij return to sender, die factuur. Dat kan niet langer. Dus ja, dat is onze boodschap.
27: En zo trekken verschillende groepen militanten vanmorgen dus langs alle regeringspartijen en in de hoop dat ze zo invloed kunnen hebben op die begrotingsgesprekken.
26: Dankjewel, Lien. Woonmaatschappijen hebben dit jaar al meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de renovatie en de bouw van sociale woningen. Dat is het hoogste bedrag in jaren. Woonmaatschappijen kunnen voordelige leningen krijgen van de Vlaamse overheid, maar ze gebruikten die beschikbare budgetten de afgelopen jaren niet volledig. Het grootste deel van de investeringen nu gaat niet naar nieuwbouw, maar naar renovatie van oude sociale woningen. Toch hoopt minister van Wonen, Melissa de Prater, dat de lange wachtlijst de komende jaren korter wordt.
30: 200.000 gezinnen, dus dat is een heel lange wachtlijst. We zien ook dat de voorbije jaren de budgetten niet buiten geraakten, niet uitgegeven geraakten. En dat zorgt natuurlijk dat uw wachtlijst aangroeit, maar dat uw aantal sociale woningen niet meegroeien. Dus we hebben daar sowieso een heel grote achterstand in te halen. Dat zal niet van vandaag op morgen mogelijk zijn. Maar het is wel belangrijk dat we eindelijk zien dat dat toch de goede richting uitgaat. En nu moeten we natuurlijk zorgen dat dat zo snel mogelijk kan, dat er meer nieuwbouw komt en tegelijk dat het bestaande patrimonium, ja, dat dat ook beter wordt.
26: De politievakbond NSPV wil meer duidelijkheid over de preventieve arrestaties die de burgemeester van Antwerpen van Doesburg deze week heeft aangekondigd. De politie kan er voortaan gekende overlastplegers preventief oppakken, ook als ze geen strafbaar feit plegen. Die maatregel krijgt kritiek van onder meer de Liga voor de Rechten van de Mens. En er komen ook veel vragen over van politieagenten, zegt Timmy Klaassens van de vakbond.
0: Zij voelen hun eigen niet comfortabel. Dat ze eigenlijk morgen mensen op het straat moeten oppakken. Waar dat zij van zeggen, van ja, is het voor ons echt die man problematisch om op te pakken. En ze voelen hun eigen daar

goed bij en ze stellen hun eigen vragen of dat allemaal wel wettelijk is. En dat hebben wij eigenlijk gevraagd aan de burgemeester en aan de korpschef. En daar vragen wij dan eigenlijk de garantie. Dan moesten zij die bevelen uitvoeren, dat zij zelf niet in de problemen komen.

0: bezoeken geweest van de gezanten van Trump aan Kiev in september en Moskou. En toen zou er gewerkt worden achter de schermen aan nieuwe ideeën. En nu zijn er blijkbaar voorstellen voor nieuwe ideeën. Gaat er in ieder geval 2 dagen in Miami gepraat worden door die gezanten met een belangrijke gezant van Zelensky. En er komen ook veiligheidsadviseurs van Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de NAVO en de EU bij zitten. Gaat dat iets worden? Dat is maar de grote vraag.
1: Het weer zwaar bewolkt, af en toe regen, na de middag tijdelijk droger, maar vanavond opnieuw regen vanaf de kust, maxima vandaag rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Gert. Hajo, hoe gaat het onderweg?
3: Op de ring rond Gent richting Drongen moet u in Vinderhouten nog steeds opletten voor wat vertraging door een ongeval in de bocht voorbij de brug over de ringvaart. En nog bij Gent in Sint-Nijs-Westerhem is het door een aanrijding aanschuiven op de Alfred Pigou-laan. Dat is de verbinding van de E40 naar de ring rond Gent. Naar Antwerpen nog files van zo'n kwartier op de E17 van voor Kruijbeke. Een klein half uur vanaf Sint-Job op de E19. Ook 25 minuten vanaf Massenhoven op de E313. En op de E19 bij Mechelen-Noord komt door een ongeval. Vrij druk op de Antwerpse ring nog richting Gent. Je verliest daar 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan Borgerhout. De binnenring rond Brussel, daar nog 20 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Dan op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt is het een klein half uur aanschuiven van Hechtel-Exel tot Helchteren. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen. En door vakbondsacties rijden er in Vlaanderen en Brussel minder bussen, trams en metro's. Meer informatie in de apps van de MIVB en De Lijn.
4: Tegels, nachtdeursteen, parket in Bermo.
5: Radio 1.
6: Zijn er nog vragen?
7: Zijn er nog vragen zo direct?
8: Zijn er nog vragen?
7: Zijn er nog vragen?
5: Met Babette Mone.
2: Een heel goeiemorgen. Is onze enige Nobelprijswinnaar literatuur, Maurice Maeterlinck, de beste Belgische schrijver aller tijden? Zijn we met z'n allen een beetje sissies aan het worden? Wat bezielt ouders die hun kind vermoorden? En waarom ruikt de koolruit naar de koolruit en de Delijs naar de Delijs? Prangende vragen, maar beloofd is beloofd. De antwoorden heb je voor 10 uur. Een heel goeiemorgen en kom er gezellig bij met Brian Ferry.

0: vragen.
1: Er zijn zeker nog vragen hierover.
2: Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw.
3: Mohamed Taoussi krijgt een levenslange gevangenisstraf. De vader van de driejarige Wassim, die in november van 2023 overleed, is schuldig bevonden voor moord met de verzwarende factor haatmisdrijf omwille van medische redenen.
4: In Brugge heeft het Hof van Assize een vrouw van 26 veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor de kindermoord op haar pasgeboren dochtertje.
1: Ja, we hebben de gruwelijke berichtgeving over de ene zaak nog niet verteerd, of daar is alweer het nieuws over een volgende. Allemaal ouders die hun kind vermoorden. En dan is er eigenlijk maar één vraag. Hoe in godsnaam kan je zoiets doen? Een goeiemorgen, Marieke Liem.
5: Goedemorgen.
1: U bent hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit van Leiden en u hebt onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Hebt u door dat onderzoek een antwoord op de vraag gevonden? Hoe kan je zoiets doen? Want dat lijkt zo tegennatuurlijk.
5: Ja, dat is het inderdaad. Het is heel erg tegennatuurlijk en het druist eigenlijk tegen al onze instincten in, hè, om je eigen vlees en bloed te doden. Dus daarbij zien we ook dat wanneer zoiets gebeurt, het is een zeer zeldzaam fenomeen, maar wanneer zoiets gebeurt, is de psychische stoornis neemt daarin een hele grote rol in. Ook is het belangrijk dat als we het hebben over kinderdoding, dat we verschillende typen moeten onderscheiden. En dat werd net al even duidelijk, hè, bij de opsomming van de verschillende casus die Vlaanderen onlangs heeft gekend. In de eerste instantie, en dat zien we ook in de Nederlandse data terug, zien we een type terug, dat is de neonaticide, hè, oftewel pasgeborenen die door een ouder, vaak een moeder, worden gedood. Dat is dan vaak uit een ontkenning van de zwangerschap. En het kind, pasgeboren kind, moet dan als het ware worden weggemaakt om die ontkenning van die zwangerschap door te zetten. Mm-hmm. Een tweede type die we ook al terugzien, dat is doding uit mishandeling. Dat zien we vaak uit onmacht, uit frustratie, uit een gebrekkige zelfcontrole waarin een kind herhaaldelijk wordt mishandeld, wordt verwaarloosd en uiteindelijk aan de overwondingen komt te overlijden. En dat is weer heel anders dan bijvoorbeeld een kinderdoding uit wat we noemen een Medea-syndroom, ofwel de kinderen doden eigenlijk om de partner of de ex-partner te straffen voor een scheiding of het willen aangaan van een scheiding. En een laatste type is ook vrij veel voorkomend. Dat noemen we ook wel de pathologische kinderdoding, om weer te geven dat haar de psychische stoornis een hele grote rol speelt. Dus denk bijvoorbeeld aan ernstige depressie, psychoses, mensen die sterk suïcidaal zijn, eigenlijk de kinderen niet willen achterlaten in dit leven, maar als het ware mee willen nemen naar het volgende leven. Maar het is heel goed om te benadrukken dat er moet echt flink wat aan de hand zijn, dus in de vorm van psychische problematiek, hele grote externe problemen, waardoor mensen hiertoe overgaan.
1: Ja, want je zei inderdaad, de psychische stoornis speelt vaak een grote rol. Maar aan de andere kant, niet elke ouder die zijn of haar kind vermoord wordt door gerechtspsychiaters ontoerekeningsvatbaar verklaard of zelfs gewoon psychisch ongezond. Kan het dan echt dat je volledig gezond, evenwichtig in elkaar zit en toch tot zo'n daad overgaat? Als er genoeg aan de hand is, zoals je daarnet zei.
5: Ja, nou, we zien eigenlijk in de Nederlandse data die we hebben bekeken vanaf de jaren 50 zo'n beetje, zien we dat in vrijwel elke casus wel iets aan de hand is. En soms heeft die psychische stoornis een hele grote rol, hè? Zoals bijvoorbeeld in de vorm van een psychose, wanneer mensen expliciet opdracht krijgen om iets te doen door stemmen in hun hoofd. En soms een wat minder sterke rol. Kijk, denk bijvoorbeeld aan de rol van alcoholverslaving of drugsverslaving of hele ernstige financiële problemen gepaardgaande met een extreem verantwoordelijkheidsgevoel om het gezin of de kinderen als het ware te beschermen voor de komst van een deurwaarder, het uit huis worden geplaatst. Maar dat die psychische stoornis een rol speelt in vrijwel alle gevallen, in meer of mindere mate, dat hebben we wel kunnen concluderen op basis van de data die wij hebben geanalyseerd.
1: Ja, u hebt in uw onderzoek niet alleen gekeken naar welke soorten filicide, want dat is het officiële woord voor het vermoorden van een kind er zijn, maar ook mannelijke filicide vergeleken met vrouwelijke. Wat heeft dat u geleerd? Moorden vaders dan om andere redenen dan moeders?
5: Ja, wel iets vaker. Ja. Dus laten we zeggen dat we de mannelijke daders en vrouwelijke daders zijn ongeveer 50-50, zijn ongeveer gelijk verdeeld. Maar vaders, wanneer zij hun kind doden, is dat iets vaker uit mishandeling, dus dodelijke mishandeling. Wellicht ook wel door de kracht die vaders kunnen uitoefenen, vergeleken met de kracht die moeders kunnen uitoefenen. En we zien de Medea, dus de wraak het wraakcomponent wat vaker optreden onder vaders vergeleken met moeders. En dat is wellicht niet verbazingwekkend, want zeker bij een scheiding, bij een echtscheiding tussen twee partners, worden de kinderen vaker toegewezen aan moeder in het huidige westerse klimaat, vergeleken met vaders. Dus we zien dat die wraakcomponent iets vaker door vaders wordt geuit. En moeders wellicht niet verbazingwekkend zijn de voornaamste plegers van de neonaticide, dus van het doden van het pasgeboren kind. Juist omdat zij daarbij aanwezig zijn en geboorte geven aan dat kind.
1: Ja, maar de pathologische filicide die is gelijk verdeeld onder de beide seksen. Het is niet zo dat vaders vaker uit wraak handelen en geen pathologie hebben en moeders dan vaker wel omdat ze een pathologie hebben.
5: Nee, dus het verschilt wel wat in termen van het soort pathologie. Dus als je het hebt over de persoonlijkheidsstoornissen, zien we bijvoorbeeld iets vaker meer de borderline trekken bij vrouwen optreden en iets vaker de antisociale trekken bij mannelijke daders optreden. Maar misschien ook om te benadrukken, het is een relatief zeldzaam fenomeen. We hebben het in Nederland over ongeveer 9 zaken per jaar. In Vlaanderen zal dat wellicht iets minder zijn gezien de bevolkingsomvang. Dus het blijft een relatief schaars fenomeen. Dus ja, om van een groot genoegen groep te kunnen spreken en daar over algemeenheden te spreken, is ook vrij lastig. Dus vandaar dat we blijven benadrukken dat iedere casus op zich staat en ook als een individuele zaak moet worden benaderd en niet op één hoop worden gegooid. En men spreekt van alle kinderdodingen bij elkaar, want er zit echt heel veel verschil daartussen.
1: Ja, dat is inderdaad wel duidelijk. Gelukkig gaf u aan dat het toch nog een uitzondering blijft. Het is nu op dit moment hier in Vlaanderen komen er heel wat zaken bij elkaar, maar dat wil daarom niet zeggen natuurlijk dat het meer voorkomt. Wat ik wel mij afvraag is, als je naar die assiseprocessen kijkt, heel vaak geven mensen op die assiseprocessen ook wel aan, ja, er waren wel al indicaties dat het niet goed ging in dat gezin enzovoort. Doen we genoeg om filicide te voorkomen?
5: Nou, ik denk dat we altijd nog meer kunnen doen. En het blijft natuurlijk zeker, als het over kinderdoding gaat, kunnen mensen heel lang de schijn ophouden naar de buitenwereld toe, dat het allemaal oké is achter die gesloten deuren. Ik denk dat er nog steeds een enorm taboe heerst als het gaat over het bespreekbaar maken van huiselijk geweld, zowel door huisartsen als door buren, als door collega's. En ik denk dat we als maatschappij daar echt nog wel iets aan kunnen doen, door simpelweg de vraag te stellen, hoe is het nu eigenlijk? Hoe gaat het thuis? Hoe is het tussen jullie? En hoe gaat het met jullie financiële situatie? Hoe is het nu in termen van, gisteravond hoorden we wat geluid door de muren heen. Simpelweg dat gesprek op gang brengen en huiselijk geweld uit de taboesfeer halen zal al enorm helpen. Dat gezegd hebben, zullen we helaas nooit tot een situatie komen waarin we dit fenomeen helemaal van de wereld kunnen laten verdwijnen.
1: Nee, zijn er bepaalde signalen waarvan je zegt dat zijn echt rode vlaggen? Die kan je herkennen als deze persoon gaat die grens overgaan en gaat echt tot daden overgaan?
5: Ja, nou zeker wanneer mensen eerder dreigen. Dus wanneer ze dreigen, bijvoorbeeld als ik de kinderen nu niet zie, dan sta ik morgen in de krant. Of als ik de kinderen nu niet te pakken krijg, dan zal ik iets gaan doen wat je leven lang zal gaan betreuren. Als mensen dreigen met suïcide, dus als ze dreigen zichzelf van het leven te beroven, is het altijd van belang om daar actief naar te vragen. In hoeverre heb je al plannen? In hoeverre heb je al voorbereidingen getroffen? Hoe staan de kinderen daarin? In hoeverre, hoe kijk je naar de kinderen in je ten opzichte van je eigen suïcide? Dus opnieuw dat gesprek aangaan. Maar met name wanneer er expliciete dreigingen zijn, dat is eigenlijk een vlag met een rode stip op één.
1: Ja, en dat altijd zeer serieus nemen, dat leren we ook. Het blijft gelukkig uitzonderlijk, ouders die hun kind vermoorden. En ook al blijft het onbegrijpelijk, we snappen nu net iets beter wat er allemaal kan spelen. Dankjewel om dat uit te klaren voor ons, Marieke Liem. Ik wens jou nog een mooie ochtend en een fijn weekend. En zometeen hebben wij het hier over iets helemaal anders. De beste Belgische schrijver aller tijden, die nooit een roman schreef en die je misschien zelfs gewoon niet kent, maar wel zou moeten kennen. Dat is voor na Floris Francis Arthurs met De Opdracht.

0: vragen. Het heeft niet mogen zijn voor Stefan Hertmans. En dus blijft Maurice Maeterlinck de enige Belg die ooit al een Nobelprijs literatuur heeft kunnen winnen. Maar maakt dat van Maeterlinck dan ook meteen de beste Belgische schrijver aller tijden? Een heel erg goedemorgen, Elisabeth Leijnse.
1: Goedemorgen.
0: U bent hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Namen. En u werkt momenteel ook aan een biografie over Maeterlinck. Ja, je zou nu denken, een Belgische Nobelprijswinnaar, daar kunnen we allemaal minstens één boek van opnoemen, zo uit het blote hoofd. Al was het maar omdat het verplichte kost was op school. Bij Maeterlinck is dat toch niet echt het geval, hè? Hoe kan dat?
1: Ja, hij is een beetje vergeten. Hij is een beetje onder het stof terechtgekomen. Maar dat is niet helemaal juist, want op dit ogenblik bijvoorbeeld loopt een theaterproductie van Pelléas et Mélisande in Vlaanderen. Dimitri Loye heeft dat bewerkt. Er zijn stukken van hem die als graphic novel zijn uitgebracht, heel recent. De Blinde bijvoorbeeld, door Maarten de Sager. Er was heel recent een theaterproductie van Josse de Pauw met Collegium Vocale van de Blinde. Ja, hij wordt echt nog uitgevoerd.
0: Oké, dus hij is inderdaad nog niet verdwenen. Het is misschien niet direct een naam die een belletje doet rinkelen. En ik zeg ja, omdat ik er geen boek van kan opnoemen, maar dat is misschien deel van het probleem tussen aanhalingstekens. Hij schreef niet echt romans.
1: Nee, het was geen romanschrijver. Het was een toneelschrijver en hij schreef essays. En essays over de natuur, bijvoorbeeld over de bijen, over de insecten. En daar is hij ontzettend bekend mee geworden. Maar ik moet zeggen, hij was ook een dichter. Dus zijn eerste bundel, Serre Chaude, is revolutionair nieuw. Dat is echt een eikpunt, laten we zeggen, in de poëzie-evolutie. Tussen Baudelaire en de surrealisten. En dus hij heeft echt gloednieuwe dingen gedaan.
0: Oké, en gloednieuwe dingen dan op gebied van taal of van inhoud? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, op allebei eigenlijk. Taal is een hele goede. Dus hij schreef toneelstukken die heel simpel waren. Dus allemaal zinnetjes na elkaar, vraag en antwoord. En de antwoorden lijken geen antwoord te geven op de vragen. En het is een soort absurd theater. Nu, dat was helemaal nieuw in die tijd. We zitten in de jaren 1890. Trouwens, zijn eerste toneelstuk, La Princesse Malène heet dat, is op die manier ook als een scoop bekend geworden. Hij was 27 jaar, hij was totaal onbekend, een Gentenaar. Hij heeft dat stuk in eigen beheer op enkele tientallen exemplaren gedrukt. En dat komt in handen van een theatercriticus in Parijs, de bekendste theatercriticus. En die schrijft op de eerste pagina van de Figaro een loftuiting over dat toneelstuk, een nieuwe Shakespeare.
0: Dat zijn zware woorden wel, ja.
1: Ja, Maeterlinck is ook zijn hele leven gebukt blijven gaan onder dat etiket. Maar goed, ineens was hij bekend. En dan komt eigenlijk het geniale. Hij maakt zijn reputatie of de verwachting van al die lezers maakt die helemaal waar. Want hij is enorm productief en hij schrijft in 5 jaar tijd 8 toneelstukken. En daarvan zijn de bekendste Pelléas et Mélisande en Les Aveugles. Hij is dan 33, 34 jaar. En dan schrijft hij essays met levensfilosofische beschouwingen. En die gaan over simpele dingen. Het geluk van het kleine, de nederigheid. Dus de eerste bundel heet Le trésor des humbles, dus de schat van de nederigen. En daarin zegt hij dat eigenlijk het mysterie van het leven, dat je dat moet zoeken in het kleine. Dus een simpele vrouw heeft meer verstand van het leven dan een grote filosoof of dan een man die spectaculaire dingen doet. En dat maakt hem eigenlijk ook bijzonder geliefd, ook bij vrouwen trouwens. Hij heeft een heel groot lezerspubliek bij vrouwen. En omdat hij zo simpel schrijft, wordt hij ook onmiddellijk gezien als een authentiek auteur.
0: En je zegt hij schrijft simpel, want bij een Nobelprijs literatuur verwacht ik dan van die dense dingen waar je echt je concentratie voor nodig hebt om er ook maar iets van te snappen en dingen die half gelezen blijven en waarvan je zegt ja, ik heb dat gelezen om indruk te maken op feestjes. Ja. Maar Maeterlinck is dus wel echt leesbaar, zeg jij.
1: Ja, hij is zeker leesbaar en vooral is hij wordt hij vaak geciteerd. Hij schrijft van die one-liners. Hij was echt een van de meest geciteerde auteurs tussen 1890 en 1940.
0: Oké. Okay.
1: Dat zijn dan simpele dingen. Bijvoorbeeld, als ik God was, dan zou ik medelijden hebben met de mensen. Het is simpel. Je kunt het isoleren. Het wordt heel vaak als een motto gebruikt. Of in De Blinde bijvoorbeeld, een dialoog. Ik heb mezelf nog nooit gezien. We hebben elkaar nog nooit gezien. We stellen vragen, we antwoorden, we zijn altijd samen, maar we weten niet wie we zijn. En dat is eigenlijk het vaste motief in zijn werk. Hoor. Het leven is een groot mysterie en we weten niet wie we zijn.
0: Oké. En inderdaad, erg citeerbaar. Je zou zelfs een paar van die dingen die jij daarnet gezegd hebt, zie ik zo op Instagram-posts van die tegeltjes, lekker kort en lekker deelbaar. Stel, we willen hem herontdekken, want het lijkt mij nog wel een stem die past in deze tijd van korte quotes die deelbaar zijn. Ja. Waar beginnen we dan best?
1: Nou, ik vind echt een uniek stuk wat nu nog gelezen moet worden. Dat is De Blinden. Hè? Dat is die Lisa Vuiglen. Als je houdt van muziek, dan moet je naar de opera van Debussy. Pelléas et Mélisande. Als je houdt van de natuur, dan moet je echt absoluut zijn natuuressays lezen. Bijvoorbeeld Het leven van de bijen. Daar staan ook heel profetische citaten in, hoor. Ik geef een voorbeeld. Men schat dat meer dan 100.000 plantensoorten zouden verdwijnen als de bijen niet meer bestaan. En misschien zelfs onze hele beschaving. Ik denk dat Maeterlinck nu klimaatactivist zou zijn. Hij heeft heel veel geschreven over bijvoorbeeld de plaats van de boom in de stad. Ja, dat zijn allemaal hele frisse citaten.
0: Inderdaad, daar is het deze zomer nog over gegaan, over de plaats van de boom in de stad.
1: Ja, hij schrijft over bomen als over vrienden. De herinnering aan een mooie boom kan op ons leven evenveel invloed hebben als de herinnering aan een vrouw of een man. Dus ook goed voor een tegeltje, geloof ik.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. En dan, als je houdt van poëzie, dan vind ik toch wel dat Serge Chaude, zijn eerste dichtbundel, dat die opnieuw opgefrist moet worden. Trouwens, die Serge Chaude die wordt echt heel vaak bestudeerd. Wordt gezien als een essentieel werk, een scharnierpunt in de evolutie van de poëzie. Want het is zo gedurfd modern, dat zijn eigenlijk hallucinaties, associaties in vrij vers, dus zonder rijm. Dat is een echte pre-surrealistisch. Als je dat leest, kun je... Enfin, ik zelf lees dat eigenlijk ook als een evocatie van de klimaatverandering, van de hittegolf. En dat is zo fijn met Maeterlinck. Hij schrijft heel veel open teksten. Mm-hmm. Dus je kunt er heel veel mee doen.
0: Ja, ik ging net nog vragen, is hij vandaag nog relevant? Maar die vraag is beantwoord als je hoort waar hij allemaal over schreef. En de citaten die je noemt, dat lijkt mij inderdaad nog steeds relevant om vandaag te lezen. Dan is de enige vraag die ik nog heb eigenlijk, voor eens en voor altijd, is hij ook echt de beste Belgische schrijver aller tijden?
1: Oei. dit is een vraag waar ik geen antwoord op wil geven, want voor mij is literatuur een heel groot huis met heel veel kamers. Maar objectief, hij is de mondiaal meest bekende schrijver uit België. Zijn bekendheid gaat heel Oost-Europa, Moskou, geweldig succes. Trouwens ook nu nog, in Oost-Europa wordt hij nog altijd gelezen. Zijn bekendste stuk, ook zijn meest optimistische stuk, is De Blauwe Vogel, L'Oiseau Bleu. En dat wordt in China, in Japan, echt nog gelezen.
0: En misschien vanaf vandaag bij ons ook terug, want je hebt wel een heel goede case voor hem gemaakt. Of hij de grootste en beste aller tijden is, daar gaan we dus het antwoord schuldig op moeten blijven. Maar het is in elk geval nog altijd de enige Belgische schrijver met de Nobelprijs op zak. En als ik jou bezig hoor, dan denk ik terecht. Elisabeth Leijnse, heel erg bedankt.
1: Dankjewel. Graag gedaan.

0: Question of the day van Chloe Kisha. Wij hebben er zo meteen ook nog eentje. Zijn we met z'n allen sissies aan het worden? Eerst Hajo met het verkeer.
1: Op de ring rond Gent, richting Drongen, moet je in Vinderhouten opletten voor wat vertraging door een ongeval. En dat is gebeurd in de bocht voorbij de brug over de ringvaart. Er staan nog files naar Antwerpen van zo'n 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 nog een klein half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, richting Nederland, verlies je nog 20 minuten van Antwerpen-West tot Merksem. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Brussel nog aanschuiven op de E40 bij Sterrebeek komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de A12 nog een kwartier van Strombeek tot Van Praat. Op de binnenring rond Brussel een kwartier van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar lichte vertragingen.
2: Badkamerrenovatie?
3: Stijlaard.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: 1 op 3 Vlaamse volwassenen heeft een lage veerkracht. Dat bleek gisteren uit cijfers van Cienzano. En recent kwam Helan ook nog met een opvallend cijfer. 2 op 3 vindt de jonge generatie overgevoelig. Zijn we sissies aan het worden? Een heel goedemorgen, Marieke Impens.
6: Goedemorgen.
0: U bent klinisch psycholoog en gedragstherapeut bij The Human Link. Ja, zijn we met z'n allen sissies aan het worden?
6: Ik ga daar niet positief op antwoorden. Nee, ik denk dat het vooral zo is dat we de lat voor onszelf veel hoger hebben gelegd. En dat de lat ook op vlak van u goed voelen elke dag heel hoog ligt. Maar dat maakt natuurlijk dat we er veel vaker tegenspringen of zelfs onder belanden. En als we dan tegen die lat springen en we voelen ons wat minder goed dan dat we ons willen voelen, dan worden we wat gefrustreerd, dan worden we wat angstig. En natuurlijk gooit dat alleen nog wat meer olie op het vuur en gaan we ons daardoor nog slechter voelen. Door bang te zijn van stress, door boos te worden op onszelf, omdat we ons niet gigantisch goed voelen. Ja, dat werkt een beetje als een katalysator van je slecht voelen natuurlijk. Dus ik denk dat dat sowieso al een belangrijke factor is.
0: Ja, we leggen de lat qua mentaal welzijn erg hoog, hoor ik je zeggen. Ja. Nu, uit het onderzoek van Cienzano bleek ook dat jongvolwassenen meer worstelen met die veerkracht. Je hoort ook wel eens malend spreken over de generatie van de snowflakes, zeggen ze dan, de sneeuwvlokjes. Is er een generationeel verschil wat veerkracht en weerbaarheid betreft? Legt die jonge generatie misschien die lat wat hoger en accepteert de oudere generatie meer van goh, slechte dagen mogen er ook zijn?
6: Ja, ik vind dat ook moeilijk om te zeggen, want ik denk dat die oudere generatie, die jongere generatie vooral heeft opgevoed. Die oudere generatie is ook tegen muren gelopen. En die oudere generatie heeft die jonge generatie willen behoeden door te zeggen, trap niet in dezelfde valkuilen, heb meer aandacht voor uzelf. Ja, geef werk misschien niet zo'n centrale plaats in uw leven. Dus het feit dat dat nu gebeurt, ik denk dat er vooral heel goed geluisterd is door die jongeren en dat die inderdaad sneller op de rem gaan staan. Niet tegenstaande dat er natuurlijk ook wel heel wat maatschappelijke evoluties zijn geweest in de afgelopen jaren die ook hebben gemaakt dat de wereld misschien een net iets uitdagendere plek is geworden. Voor menselijke gezondheid en veerkracht is het gigantisch belangrijk dat je als mens soms aan en af kunt schakelen. En door natuurlijk internet en de continue bereikbaarheid wordt het super moeilijk om elke dag momentjes te hebben waarop dat je aan en af schakelt. En dat heeft natuurlijk ook een impact op onze veerkracht. Dus dat is al één van de uitdagingen die dat er misschien veel meer is dan 40, 50 jaar geleden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere dingen. Ik denk, als het gaat over verbinding, in veerkracht is sociale steun en je verbonden voelen echt gigantisch belangrijk. Als er één medicijn is dat tegen heel veel psychisch onwelbevinden helpt, dan is het sociale steun. En laat nu net die sociale steun iets zijn wat we toch wel wat minder zien. Net doordat contacten vaak ook heel vluchtig zijn. Er wordt meer van thuis gewerkt, er wordt meer geswitcht van job. Dus zo echt je verbonden voelen met een geheel, verbonden voelen met andere mensen op een substantiële manier. Ik denk dat dat voor deze generatie ook wel veel uitdagender is dan voor de generatie die daarvoor kwam. Dus ja, er zijn een aantal factoren natuurlijk die meespelen.
0: Ja, het zijn uitdagende tijden, zeg je. Maar je zou ook kunnen aandragen, dat is net goed voor onze veerkracht. Hè? What doesn't kill you makes you stronger.
6: Maar ook dat klopt, maar dan denk ik ook wel zo dat we, als we onze jongeren opvoeden, ja, ze groeien vaak op als enig kind of hoogstens met één broer of zus. We krijgen kleinere gezinnen, dus we kunnen er harder voor gaan zorgen. We kunnen ze meer gaan beschermen en ik denk dat we dat ook wel zien gebeuren. Maar door kinderen op jonge leeftijd heel vaak uit de wind te willen zetten, door ze alle keuzemogelijkheden te geven die dat er ook maar bestaan, zijn ze misschien niet per se zo gewapend tegen de momenten dat ze eens niet uit de wind gezet kunnen worden als ze misschien aan de slag zijn of als ze bepaalde dingen op hun bord krijgen. Dus ik denk wel dat wij onze generatie, onze jonge generatie, niet voorbereiden op al hetgeen wat komt na de jeugd. Okay. Want er gebeuren uitdagende dingen en we zijn er niet meer tegen opgewassen, want we hebben niet meer geleerd om ons slecht te voelen. Dus ook dat zal wel een factor zijn die voor velen meespeelt.
0: En hoe moet je dat dan heel concreet, er zijn ouders aan het luisteren nu ongetwijfeld, hoe moet je dat dan doen? Hoe voed je een kind op zodat het later mentaal weerbaar wordt? Is dat, pak dan toch die bus, ik kom u niet halen, zie maar dat je thuis geraakt, dat soort dingen vanaf de puberteit, of begint dat al veel eerder?
6: Maar nu ga ik mij op glad ijs begeven, hè? Maar ik denk inderdaad, over opvoeding valt heel veel te zeggen en zijn er heel uiteenlopende meningen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we kinderen op jonge leeftijd al moeten laten zien dat je slecht voelen part of the game is. Ik denk dat we dat als ouder moeten kunnen laten zien aan onze kinderen, dat we ons af en toe niet goed in ons vel voelen en dat we daarom niet per se naar de dokter hoeven te lopen of allerlei pillen moeten gaan pakken of therapie moeten volgen. Maar dat we echt moeten laten zien, het is deel van leven, van een waardevol leven. En ik denk ook als uw kind verdrietig of bang of boos is, in plaats van dat elke keer te willen oplossen of dat elke keer te willen voorkomen, misschien moeten we dat toch wel terug iets meer leren omarmen.
0: Ja, stress vermijden is niet hetzelfde als goed voor jezelf zorgen. Dat is het eigenlijk een beetje.
6: Nee, ik denk dat we stress een beetje moeten vergelijken met stijf zijn bij het sporten. Als je een fysieke inspanning doet, dan voelt je dat. Dan kan het zijn dat je daarna stijf bent. Als je een mentale inspanning doet en even op je tanden bijt om iets te bereiken dat misschien net buiten je comfortzone ligt, ja, dan gaat je ook voelen dat je stress hebt. Maar dat is even min gevaarlijk of ziekmakend als stijf zijn bij het sporten. Maar natuurlijk is het wel belangrijk dat je dat niet laat escaleren, want als wij stijf zijn en we blijven overdrijven qua uitdagingen en grenzen verleggen, dan loop je wel het risico op een stressfractuur. Hetzelfde geldt voor de stress die we hebben van de mentale inspanningen die het leven soms vraagt. Als we dat natuurlijk onophoudelijk blijven doen, ja, dan voel je wel dat er een punt is waarop je lichaam wel eens zou kunnen crashen. En dat punt willen we natuurlijk vermijden. Maar dat betekent niet dat we allemaal plat moeten gaan liggen als we eens een paar nachten slecht geslapen hebben. En ja, bang worden van normale emoties maakt dat die normale emoties alleen nog meer gaan escaleren.
0: En daarom is het woord veerkracht niet slecht gekozen. Het is net zoals spierkracht, iets dat je eigenlijk kan trainen.
6: Absoluut, maar ik wil daar toch nog een nuance bij zetten, want ik denk net hetgeen dat je zegt van we kunnen het trainen.
0: Ik denk dat brengt weer druk mee waarschijnlijk.
6: Ja, want ik denk dat we echt 100.000 boeken hebben over wat moeten doen om te ontspannen, wat moeten doen als je niet goed voelt, waardoor dat als je niet goed voelt, ja, dan lijkt het ook al bijna je eigen verantwoordelijkheid te zijn dat je niet in staat bent om daar een oplossing voor te zoeken. Dus ik denk dat we ook af en toe een klein beetje druk van onze schouders mogen halen, dat we af en toe eens mogen onszelf nestelen in dat gevoel van onwelbevinden, zonder dat we direct een boek moeten gaan halen of ademhalingsoefeningen moeten gaan doen of mandala's moeten inkleuren. Maar ja, dat we het eerst even moeten omarmen en dan vertrouwen dat ons lichaam ook wel met dat stress kan omgaan, net zoals dat je ook eens kunt gaan sporten terwijl dat je stijf bent.
0: Een hele, hele mooie boodschap. Af en toe gewoon eens bij je discomfort gaan zitten en gewoon kijken wat er gebeurt. We moeten dat vaker doen. Dankjewel, Marieke Impens.
6: Heel graag gedaan. Ja.

0: Alright, van Supergrass.
1: Zijn er nog vragen?
0: Ja, er is nog één vraag. Je kent het ongetwijfeld wel. Je gaat boodschappen doen en nog voor je goed en wel de winkel binnen bent, ruik je al waar je bent. De koolruit ruikt naar de koolruit, de Delijs naar de Delijs. Waar te landen je ook gaat, je kan ze gewoon blind van elkaar onderscheiden. Hoe komt dat? Goedemorgen, Christophe Lefebvre.
2: Goedemorgen.
0: U bent parfumeur en oprichter van Miglo Parfums. Waarom heeft elke supermarkt zo'n typische geur?
2: Je zou eigenlijk kunnen stellen dat iedere supermarkt een eigen geurprofiel heeft. Ook al heeft geen enkele parfumeur daaraan gewerkt, ook al heeft niemand dat eigenlijk bewust gecreëerd. Maar we moeten er eigenlijk van uitgaan dat er verschillende honderden geurbronnen aanwezig zijn en die gaan samen dan één geheel gaan vormen. Dat gaat van de voeding die aangeboden wordt. Denk maar aan het brood, fruit, groenten, koffie. Maar ook de verpakking. Bijvoorbeeld de kartonnen dozen. En ook niet vergeten bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Elke dag opnieuw wordt daar gepoetst. En met een bepaald geurproduct zal men ook die vloer netjes pik en span maken. Maar ook dat allemaal zal mee gaan bepalen hoe die ruimte, hoe die omgeving eigenlijk ruikt. Als parfumeur doen we dat heel bewust, maar hier wordt eigenlijk onbewust een overaanbod aan geurbronnen samengebracht. En die zullen eigenlijk voor een herkenbaar geurprofiel gaan zorgen.
0: Ja, want je zou denken, al die supermarkten verkopen heel veel van dezelfde producten, dus ze ruiken allemaal naar supermarkt. Maar het zit dus in die kleine nuances, zoals je daarnet zei, het schoonmaakmiddel dat gebruikt wordt.
2: Maar niet enkel het schoonmaakmiddel, maar laat ons bijvoorbeeld eens zonder specifiek supermarkten te gaan benoemen. Je hebt supermarkten waar een heel functionele inrichting met heel wat logistieke elementen aanwezig zijn. Heel veel karton, ook nog paletten, dus heel wat hout ook aanwezig. Dus die geurbronnen zullen anders zijn dan wanneer je bijvoorbeeld een aanbod versafdeling hebt, waar effectief nog broodjes worden afgebakken en waar ook misschien verse gerechten worden bereid. Dus ook de geurbeleving wat dat betreft kan een groot verschil gaan maken. Niet alleen het poetsproduct bijvoorbeeld.
0: Nee, en het gebouw zelf, want dat vind ik wel opvallend. Ik ga nu wel een supermarkt noemen, hè, de Delijze in Veltham. Die ruikt exact hetzelfde als de Delijze in Oostende, terwijl die laatste misschien 7 keer zo groot is en in een totaal ander gebouw zit. Toch ruikt dat precies hetzelfde.
2: Ja, de winkelbeleving zal natuurlijk binnen dezelfde keten, ook daar zullen ook afspraken zijn natuurlijk. Er wordt op dezelfde manier ingericht. Er zullen ook misschien dezelfde poetsproducten gebruikt worden. En ook het aanbod zal gelijk lopen. Er zullen altijd wel nog details zijn die verschillend zullen zijn. Je kan nooit zeggen dat ze exact hetzelfde zullen ruiken, maar de geurfamilie of de herkenbaarheid zal er zeker in aanwezig zijn, dat klopt.
0: Ja, nu, je zou kunnen zeggen, als een supermarkt dan toch een typische geur moet hebben, laat het dan zo een lekkere, verslavende geur zijn, hè, die mensen weer doet terugkomen of misschien een thuisgevoel geeft of in het beste geval veel doet kopen. Ik denk maar aan versgebakken chocoladekoekjes of zoiets, of appeltaart. En niet zo een samenraapsel van karton, koelvak en kuisproduct.
2: Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk ook zones. We mogen niet stellen dat in de supermarkt het volledige gebouw eenzelfde geurbeleving zal hebben. De inkomen van de supermarkt zal misschien anders ruiken dan wanneer je in de versafdeling rondloopt. En wanneer je tussen de poetsproducten een keuze moet maken, dan wil je misschien ook niet dat het naar versgebakken brood ruikt. Dus je zult eigenlijk ook nog altijd zones hebben in een winkelinrichting waar bepaalde geuren ook de overhand zullen halen. En die zullen dan ook weer typerend zijn op het parcours dat je maakt in de supermarkt. Zal dan ook weer typerend zijn specifiek voor die winkelketen als het ware.
0: Ja, en denk je dat de omzet wel zou kunnen stijgen bij bepaalde supermarkten als ze minder naar magazijn roken en meer naar iets herkenbaar?
2: Ik denk dat het een onderdeel uitmaakt van het winkelconcept natuurlijk. En we moeten natuurlijk ook fair in zijn wanneer alles verpakt is en het ruikt plots wanneer het brood voorverpakt is en je ruikt vers gebakken brood. Dan ga je het misschien ook een beetje verdacht gaan vinden. Dus de consument is zich ook wel bewust van wat klopt en wat niet klopt in de beleving. En laat ons niet vergeten dat geurbeleving heeft ook te maken met wat je ziet, wat onze hersenen daar zich ook bij voorstellen.

0: En het dient natuurlijk ook wel te kloppen.
1: Ja, ja. U als parfumeur, hebt u een favoriete supermarktgeur?
0: Ik denk vooral de broodjesafdeling. Die vind ik sowieso de fantastische plek om te passeren. Zeker wanneer het allemaal vers nog wordt afgebakken. Ik denk dat iedereen dan wel onmiddellijk een flashback of het gevoel heeft dat we zondagochtend een lekker ontbijt hebben. Ook al zijn we nog maar dinsdag of woensdag. Dus dat vind ik wel een leuke afdeling om te passeren.
1: Ja, en geen enkele supermarkt heeft op dit moment een parfum, een huisparfum. Want sommige winkels hebben dat wel. Hè. Zou dat iets zijn waar u als parfumeur zou zeggen, dat is nu eens een goede uitdaging? Parfums ontwikkelen voor de verschillende afdelingen van de supermarkt? Of zegt u, laat het maar gewoon ruiken zoals het ruikt?
0: Ik denk dat het wel leuk is als je in de versafdeling loopt, dat het vlees naar vlees mag ruiken en de visafdeling naar vis mag ruiken. Verse vis dan wel te verstaan. Dus ik denk dat we, wat voedingsmiddelen betreft, dat we die niet hoeven te overroepen met andere geuren. En dat we effectief ook, ja, laten ons stellen dat de keuken is eigenlijk ook al een parfumafdeling op zichzelf. En dat we laten zijn wat is. Denk ik dat het heel mooi is om ook, als ik in de fruitafdeling loop, dan is het voor mij ook wel een beetje mijn parfumlabo die ik daar in de versafdeling mag aantreffen. Dus in dat opzicht vind ik het soms ook wel leuk dat de ingrediënten zoals ze ruiken niet noodzakelijk hoeven overstemd te worden door nog een extra parfum. De natuur is misschien de beste parfumeur aller tijden en dat kunnen we soms ook best zo houden en respecteren.
1: Ja, en nu weten we tenminste hoe het komt dat de ene supermarkt op elke plaats in België exact hetzelfde ruikt en totaal anders ruikt dan de andere supermarkt. Heel erg bedankt om dat mysterie van het leven voor ons uit te klaren. Christophe Lefebvre.

0: Veel plezier met Linde.
1: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
2: Drie bijzondere concerten in het Depot in Leuven. 30 oktober, de betoverende folk van Camille Camille. 18 november, de scene met een nieuwe stem, Sip van der Ploeg. En 16 januari, de West Coast Pop van Young Gun Silver Fox. Tickets, hetdepot.be. Samen met Radio 1.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.

0: eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
4: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
5: Dat is echt een feest.
6: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
5: Oké. Okay.
7: Happy bathroom to you.
3: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
8: Minder. En meer. Bij Kijray Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kijray Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kijraybank.be.
9: Predici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
10: Let us see you shine.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kussen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Ja, dat is loesje.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
15: Kop
16: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
17: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
16: is wie er mag rijden. Yes, munt.
17: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Joehoe!
21: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
20: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
21: Oh, my zalig, merci.
20: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
22: B-Bad.
20: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Militanten van de Christelijke Vakbond gaan vanmorgen aanbellen bij de hoofdkwartieren van de federale regeringspartijen. De federale regering is op zoek naar €10 miljard voor de begroting en de vakbond wil geen maatregelen meer die werknemers en gezinnen treffen. Lien de Koman, zijn ze intussen al ergens binnengelaten?
26: Wel, de groep die ik al de hele ochtend volg is eerst bij N-VA geweest. Daar zijn ze niet binnengelaten. Ze hebben wel alternatieve besparingsvoorstellen achtergelaten bij de deur. Nu zijn we bij Vooruit en hier is het wel gelukt. Er is een kleine delegatie naar binnen op het partijhoofdkwartier. Met ook mensen die getuigen welk effect de besparingen op hen hebben. Rita Jans bijvoorbeeld, zij werkt in een industriële wasserij.
27: We zien soms dat de mensen geen brood hebben. Ofwel brengen die een heel brood mee en dan eten die gewoon een droge boterham. Dan hebben we een werkgever die zorgt soms voor vers fruit. En dan nemen ze dat mee naar huis voor hun kinderen eigenlijk.
26: ACV wil de regering nu waarschuwen dat hij geen nieuwe maatregelen mag nemen die het leven nog duurder of nog moeilijker maken voor deze mensen, zegt voorzitter Anne Vermorgen.
28: De mensen vragen zich af van, help, als nu nog een keer de factuur van de begrotingsbesprekingen ook nog eens onze richting komt, ja, dan zeggen wij return to sender, die factuur. Dat kan niet langer. Dus ja, dat is onze boodschap.
26: En zo hoopt ACV dus invloed te kunnen hebben op die begrotingsgesprekken, Gert.
25: Dankjewel, Lien. Bij een aantal scholen in het centrum van Brussel protesteren scholieren vandaag tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eerder deze week waren er ook protesten in onder andere Luik. Dat protest mondde uit in rellen en vernielingen. In Brussel verliep het vanmorgen meestal rustig, maar bij het Atheneum Léon Lepage in het centrum liep het even uit de hand. Stijn de Vwart was erbij.
0: Hier aan de ingang van de school hebben leerlingen geprobeerd om de straat af te sluiten met hekken. Agenten in speciale uitrusting op de fiets kwamen snel ter plaatse. Vanuit de tegengestelde richting kwamen agenten met schilden en die voerden een charge uit op de leerlingen. De leerlingen werden ingesloten en de school werd ook deels ontruimd. Gemaskerde jongeren werden gefouilleerd en geïdentificeerd. Na een half uurtje keerde de rust terug in de straat. Er werd niemand opgepakt.
25: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling, bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Maar er gaat nog te weinig aandacht naar preventie, vindt Wart Rommel van Kom op tegen kanker.
1: Bijvoorbeeld de strijd tegen tabak, dus roken en vapen. Daar zien we dat roken en vapen bij jongeren de laatste jaren niet verder daalt. Dus daar is er echt wel een hele grote uitdaging. En daar vinden we dat de maatregelen in het kankerplan toch wat krachtdadiger mochten zijn. Dus dat vinden wij aan de zwakke kant.
25: De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth wil dat een ter dood veroordeelde in het publiek terechtgesteld wordt. De veroordeelde heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een basis in Texas en zal nu ook door een militair vuurpeloton ter dood gebracht worden. En via een livestream zou iedereen dat kunnen volgen. Daarmee zou Amerika terugkeren in de tijd, zegt Björn Soenes.
2: Als je naar de geschiedenis kijkt, zou je kunnen zeggen, ze gaan gewoon terug tot de 19e eeuw. Toen was dat bon ton om publiek te executeren. Er waren zelfs feestjes. Het laatste dat dateert van 1936, toen een zwarte man werd opgehangen nadat hij veroordeeld was voor verkrachting op een blanke vrouw. 20.000 toeschouwers waren er toen in Kentucky, totdat het soms fout liep met die executies en mensen zeiden, dit kan toch niet, dit is niet stichtend, dit is niet meer van deze tijd. Maar kijk, de tijd is terug.
25: De executie zou plaatsvinden op 3 december. Al kan de veroordeelde nog in beroep gaan. Het weer zwaar bewolkt met af en toe regen.

0: Compagnie Merkpijn.
1: Goedemorgen. Op de rode loper van het filmfestival zitten we net niet, maar het scheelt toch niet veel. De Compagnie kijkt topcinema vanmorgen en jij bent erbij. Welkom.

0: Charlotte Gainsbourg en The Songs That We Sing. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: De compagnie heet je van harte welkom en zegt actie. Want we zitten vanmorgen in de cinema, live van op het Filmfestival van Gent. Dat is deze week begonnen en loopt nog de komende 10 dagen. Ik zit hier met iemand voor wie film zijn eten en drinken is. De grootste filmliefhebber die ik toch ken. Je moet lachen, maar het is zo, hè, Sven de Ridder.
3: Ja, ja, dag Linde.
0: Hallo, goedemorgen. Zo blij om jou in mijn compagnie te hebben. Eindelijk.
3: Ja, het is eindelijk gelukt.
0: Ja, ik heb heel lang achter jou gejaagd, maar je bent een druk bezet man.
3: Ja, mijn agenda liet het niet toe, maar nee, ik dacht nu het filmfestival, dat is de uitgelezen...
0: Echt, hè? Ja. Ja, want als ik zeg filmgek, dan lieg ik niet. Hoeveel films kijk jij per week?
3: Ik probeer van er ene per dag te kijken, of toch een halve per dag. Daar heb ik mijn eigen een beetje als cadeau gegeven, mm-hmm, toen ik in 2007 gestopt ben met roken. Want een volledig pakje sigaretten, als je dat optelt, de tijd die je erom besteedt, dat is een film. Dus ik dacht, als ik stop met roken, dan wil ik echt als cadeau, als schouderklopje, een film per dag. En tussen een film of een halve film per dag. Ja.
0: Gezondere hobby wel.
3: Zeker, zeker. Mm.
0: Je hebt ook een filmpodcast, Gremlins Back to Back. Wat doe je daar?
3: Daar bespreken we eigenlijk per 2 weken 2 films. Ik met Maarten Malone, dat is mijn co-host. Wij geven elkaar opdrachten. Dus ik geef een film aan hem, hij geeft een film aan mij. Dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan recent zijn, dat kan oud zijn. En we hebben ook een pauze in die podcast. En in die pauze gaan we de meest recente films die we in de cinema hebben gekeken, bespreken. Want we gaan ook nog heel veel, heel vaak naar de cinema.
0: Oké, goed. Wil ik het allemaal over hebben met jou? We zitten hier samen op het Filmfestival in Gent. Was je hier al ooit geweest?
3: Ja, absoluut. Ik ben hier al vaak geweest. Ik ben hier ook enkele keren geweest voor zelf mee op de rode loper te staan als er de film uitkwam waar ik in meespeelde. Wat natuurlijk een jongensdroom is die uitkwam. Hè.
0: Jouw liefde voor de film en specifiek de soundtrack, ja, daar gaan we het over hebben, gaan we over praten. We krijgen bezoek van 2 filmregisseurs van 2 opvallende Vlaamse films hier op het festival. Jonah Was Here ging hier gisteren in première

Tegenwoordig heet iedereen sorry komende zondag. We nemen samen een duik in de wereld van de pruik. Ik wil alles weten over jouw theatercompagnie. En dan is er ook nog Jenny Montigny, een waanzinnige vrouw die hier in de buurt ooit aan het werk was met verf en borstels. Je hoort het, we gaan veel te doen hebben, Sven. Maar eerst Lola Young en Messi.

0: Lola Young en Messi, een hele goede morgen en welkom. En groetjes ook van op het Filmfestival van Gent.
1: Compagnie Merkpool.
0: Woensdagavond startte dat hier. Het festival opende met Coward van Lucas Dont hier op het festival.
2: Deze film speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog, waar voor België echt een belangrijk deel van de geschiedenis is. Het gaat eigenlijk over hoe soldaten proberen overleven via kunst, via performance, via dans, via zang. En ik hoop dat dat een heel hoopvolle boodschap mag zijn in deze donkere dagen.
0: Gisteren stond hier nog Danny Boyle, de regisseur van Trainspotting, op de Rode Loper. Hij kwam zijn nieuwe film Ink voorstellen en hij krijgt hier in Gent een prijs voor zijn hele oeuvre.
3: Choose life, choose a job, choose a career, choose a family. A fucking big television.
0: En vanmorgen is het aan de compagnie om het Filmfestival van Gent voor heel even in te palmen. Ik doe dat niet alleen, maar ik word stijlvol geflankeerd door acteur Sven de Ridder, cinefiel in bijberoep. Sven?
4: Cinefiel in bijberoep.
0: Toch?
4: Prachtig, ja, ja? Ja, absoluut.
0: Danny Boyle, de gerenommeerde gast hier van gisteravond, die nieuwe film Ink, nieuwsgierig
4: ja.
0: naar?
4: Ja, zeer nieuwsgierig naar. Elke film van Danny Boyle is een feestje. Hè.
0: Ja. Ik ging zeggen, het enige lastige voor Danny Boyle is, als je ooit Trainspotting hebt gemaakt, dan gaat iedereen toch eeuwig en altijd terugdenken aan die ene film.
4: Ik vind dat niet zijn beste.
0: Echt?
4: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Natuurlijk, ja, jij moet dat zeggen. Jij bent de filmkenner.
4: Nee, ik heb die misschien niet op het juiste moment gezien. Dat kan ook natuurlijk. Maar ja, ik vind dat hij wel andere goede dingen heeft gedaan.
0: Ja, dan moet ik het vragen. Wat is dan wel de beste film van...
4: Ja, ik ben nogal fan van zijn Slumdog Millionaire.
0: Ja.
4: Dat vind ik eten en drinken.
0: Ja, snap ik. Je hebt ondertussen hier ook het programma van het Filmfestival kunnen doorlezen. Zijn er dingen specifiek waar je dit jaar heel nieuwsgierig naar bent?
4: Ik ben heel nieuwsgierig naar de nieuwe film van Werner Herzog. Okay. Bucking Fastard.
0: Vergeef mij, Sven.
4: Ja?
0: Ik ga een geheimpje verklappen.
4: Ja?
0: Ik weet niet zo heel veel over film.
4: Okay.
0: Dus ik ben blij dat jij hier bent, want jij kan er mij alles over vertellen.
4: Ja, Werner Herzog is een fantastische filmmaker, een documentairemaker, een acteur, maar ook een regisseur die vroeger films met Klaus Kinski nog heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
4: En elke film dat hij uitbrengt is iets speciaals. En dit gaat over twee zussen die simultaan praten. Er bestaat echt zo ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar er is zo'n ding dat er sommige tweelingzussen echt simultaan praten. Maar echt simultaan, hè. En dus de zussen Rooney, actrices, spelen die rol. En dus Bucking Fastard, ja, eigenlijk is het fucking bastard, maar blijkbaar zeggen ze als zussen dus over hun gemeenschappelijke man, want ze zijn beide verliefd op een man, is het Bucking Fastard.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Daar kijk jij naar uit. Waarom vind jij het Filmfestival van Gent specifiek zo leuk?
4: Omdat het iets belicht waar ik een grote liefde voor heb, en dat is de filmmuziek. En ik denk, ik weet niet of er een ander filmfestival ter wereld is dat zo in de aandacht zit. Die filmmuziek, die scores, die soundtracks. Dat vind ik speciaal.
0: Ja, het is alleszins het festival dat de World Soundtrack Awards uitreikt. Mm-hmm. Dat gebeurt hier. Er is inderdaad superveel aandacht voor die live muziek. Onder andere dit jaar een speciale tribute aan de muziek van Philip Glass.
4: Ja.
0: Waanzinnige muziekmaker. En ook heel wat films over artiesten, over componisten en muziek. Een leuk weetje. Ik hoorde dat heel veel regisseurs hier ook voor de eerste keer in contact komen met bepaalde muziekmakers.
4: Okay.
0: En op die manier dat eerste contactje leggen voor latere samenwerkingen. Ik heb gevraagd om jouw favoriete soundtrack mee te brengen. En één van jouw favorieten is ook genomineerd voor de award van beste filmcomposer van het jaar.
4: Ja.
0: Namelijk
4: Daniel Pemberton.
0: De man van deze muziek. Wat moet ik over hem weten?
4: Oh, Daniel Pemberton is voor mij de nieuwe grote naam binnen de filmmuziek. Met heel grote projecten. Project Hail Mary bijvoorbeeld is van zijn hand. Materialists, Masters of the Universe. Dus zijn oeuvre is heel uiteenlopend. En hij maakt ook, vind ik, heel melodieuze filmmuziek. Iets wat de laatste jaren een klein beetje... not done was. Dus hij trekt volledig de kaart terug van de jaren 80, jaren 90 filmmuziek. En dat vind ik tof.
0: Zalig. Die liefde voor de soundtrack, waar is die ooit begonnen bij jou?
4: Op mijn 10 jaar in Antwerpen. Er was een klein winkeltje de Cineshop in de Anesestraat. En ja, je moet weten, Antwerpen was toen het mekka van de cinema's, lag rond die keizerlei. Overal hadden cinema's. Dus je stapte buiten uit de cinema metro in de Anesestraat. En naast de cinema was een winkeltje waar allemaal vinylplaten lagen met filmmuziek. Enkel filmmuziek. En wat deed die? Heel slim. De films die ernaast speelden in de cinema, daar lag de soundtrack van in de etalage. Dus je kwam buiten en ik zag direct, die muziek, moet dat hebben. En dat was al mijn zondag ging op aan die filmplaten.
0: En ook al jouw zakcenten.
4: Ja, zondag, zakcenten. Dat is maar ik heb die ook nog allemaal. Ik verzamel dat ook nog altijd. En liefst op vinyl.
0: Ja, ja, jij bent een verzamelaar. Je hebt ook een gigantische filmbibliotheek, hè?
4: Dat klopt, ja.
0: Mensen zouden kunnen zeggen, waarom doe je dat in godsnaam?
4: Want, ja. Waarom doe je dat niet?
0: Ja,
4: dat is de enige manier om films echt van jou te hebben.

0: Want op streamingplatformen verschijnen die en dan een paar maanden later zeggen ze, en nu is het er niet meer. En je ziet wat er gebeurt met de downloads die je hebt gedaan van films. Dat gaat niet meer. Op een gegeven moment zijn die niet meer van nu. Dus ik heb nog VHS-banden, laserdiscs, Blu-rays, DVD's. Ik probeer zoveel mogelijk fysieke media van films te verzamelen. Ja.
1: Zalig. Oké. Ik ga nog een van jouw favoriete soundtracks spelen. Het is nogal episch, maar dat mag, hè?
0: Ja, mag, absoluut.
1: Jij bent op de radio, dat moeten we gewoon even kracht bijzetten, ook muzikaal. Ik ga Vangelis voor jou draaien.
0: Ja.
1: Je weet welke? Chariots of Fire?
0: Fire. Ja.
1: Die klinkt toch wel echt...
0: Iconisch.
1: Iconisch. Voilà, en ik dacht, als Sven er dan toch is, dan draaien we die. Vangelis, Chariots of Fire. Goedemorgen.

0: Je ziet er zo de slow-mo-beweging.
1: Ja, natuurlijk. Het iconische beeld van al de mannen die aan het lopen zijn op het strand. Universiteitsmannen die daar de marathons, de hardloopwedstrijden doen. Fantastische film trouwens, uit 81. En Vangelis, ja, ik vind dat die ongelooflijke muziek heeft gemaakt voor films. Die muziek is soms beter dan de film.
0: Je hoort Sven de Ridder, de meest gepassioneerde filmliefhebber ter wereld. Sven, weet jij wat er gebeurde op 13 december 2019?
1: Nee, 13 december is voor mij de verjaardag van Frank Sinatra, dus voor de rest weet ik het niet.
0: Mo, er is nog iemand jarig.
2: Je weet dat je meisje mijn handleiding bent. Je bent hier, daar, dan weer weg, dan weer thuis. Je gaat alle kanten op en het gaat allemaal nergens naartoe. Bianca. Uw vader en Kroes willen het anders aanpakken.
3: Maar zonder inleiding, mama.
2: Uw vader en Kroes vinden u onhandelbaar.
3: Ik ben niet onhandelbaar.
0: De jarige in kwestie was de maakster

0: van deze film. 13 december 2019, toen werd Frederike Migom 34 jaar en kreeg ze als cadeautje van een tante een boek. Er stond een jong meisjesgezicht op. Titel: tegenwoordig heet iedereen sorry. Auteur: Bart Moejaert. Goedemorgen, Frederike.
1: Goedemorgen.
0: Hoe uitgebreid heb jij je tante al bedankt? Want dat boek is wel heel belangrijk voor jou geworden de voorbije jaren, hè?
1: Ja, klopt. Ik was al even in de war, want mijn verjaardag is 30 december.
0: Oh. Oei.
1: Maar mijn moeder, haar verjaardag is 13 december.
0: Ah. Je dacht dat we jouw moeder haar verjaardag in de bloemetjes gingen zetten. Nee, sorry. Foute informatie dan. 30 december. Maar, die tante.
1: Die tante. Ik heb haar al bedankt, inderdaad. En ook mijn oma, die er ondertussen niet meer is, vind ik zo jammer. Want mijn oma was ook degene die diezelfde dag, toen ik dat boek kreeg, zei: misschien moet je dit verfilmen.
0: Oh, wauw. Voor mensen die het niet lazen, Frederike, waarover gaat het?
1: Het boek Tegenwoordig heet iedereen sorry van Bart Moejaert dus gaat over Bianca, een 12, in de film is ze eerder 13-jarig meisje, die een moeilijke dag doorbrengt waarin ze niet gezien, niet gehoord en niet geliefd wordt, althans zo voelt zij dat aan, door haar familie, haar moeder, maar ook haar vader en haar broertje. En ze probeert heel die dag lang eigenlijk haar plek te vinden in haar gezin en ook in de wereld.
0: Ja, het is eigenlijk een heel klein verhaal en tegelijkertijd ook groot op een manier. Die verfilming van dat boek, heel blij dat ze er is. Dank je wel aan jouw oma, die er niet meer is. Heel fijne legacy. Ik vroeg mij af, van film naar boek, het is wel een hele sprong. Hoe gaat dat eigenlijk? Stuur je dan een berichtje? Hey Bart Moejaert, mag ik jouw boek verfilmen?
1: Letterlijk dat. Met een paar nog mooiere zinnen erbij, om hem te overtuigen. Heb ik echt gedaan. Gelezen, instant een mail gestuurd. Een bericht teruggekregen, wat je meestal van Bart krijgt. Ik lees momenteel mijn mails niet, want ik ben bezig aan een nieuw boek. Oh nee, maar dan heeft hij toch geantwoord. Hebben wij echt een paar weken later afgesproken, samengezeten. En dat was eigenlijk instant. Hij had zoiets van: doe maar.
0: Ja, Bart is in Berlijn op dit moment, in de boegmessen, of op de boegmessen. Maar hij stuurde jou het volgende berichtje.
2: Dag Frederike, je weet dat het vertrouwen bij mij onmiddellijk goed zat. Ik begreep dat jij Bianca begreep en dat je mijn boek aanvoelde. En dat je op zoek ging naar de beste manier om de binnenwereld van een jong meisje in beeld te vertalen. Ik hoop dat niet alleen heel veel vaders en moeders en hun tienerzonen en tienerdochters de film zullen zien, maar ook gewoon veel mensen. Kan iedereen het eens hebben over beter kijken, want dat is iets van alle leeftijden, zou ik denken.
0: Wat een liefdevolle boodschap.
1: Wauw.
3: Supermooi.
0: Ja. En je had dat hoofdpersonage, vertelt hij, dat valt mij op, meteen begrepen, Bianca. Dat 12-jarig, 13-jarig meisje. Wat maakte haar voor jou zo onweerstaanbaar?
1: Ik was zelf, denk ik, toen ik die leeftijd had, ook heel erg verward en overdonderd door het concept gedachten en gevoelens, wat iedereen natuurlijk heeft. En sommige mensen misschien meer dan anderen, maar toch, iedereen heeft ze. Maar ik weet dat ik als kind echt niet goed van, ik voel zoveel, ik denk zoveel, al die verhalen. En ik vond dat zo'n fascinerend iets, dat dat allemaal zich afspeelt binnenin en dat niemand dat ziet en voelt. En dat je eigenlijk de wereld ziet en denkt: weten jullie wel wat er allemaal? En dus dit boek was gewoon dat gevoel. En de kans om dat idee van niemand ziet dat, om dat dan alsnog zichtbaar te maken.
0: Ja, Sven vroeg zich daarnet iets interessants af.
3: Ja, ik vroeg mij af of het een jeugdfilm is of voor een mainstream audience. Maar ik heb nu al begrepen dat het wel echt voor een mainstream audience ook is.
1: Ja, weet je, dat is altijd een ding natuurlijk. Wij hebben van het Vlaams Audiovisueel Fonds geld gekregen van de jeugdfilm pot. Maar het mooie vind ik aan Bart en zijn boeken is dat hij die brug heeft gebouwd tussen jeugd en volwassen, in dit geval literatuur. En dat hij nooit denkt: ik ga nu voor kinderen schrijven, maar gewoon ook vanuit het kind schrijft. En ik vind het soms belangrijker dat volwassenen het zien, om

0: kinderen beter te begrijpen.
1: Absoluut, maar ik stelde eigenlijk de vraag omdat ik een hele grote fan ben van Binti. En ik heb die destijds gezien met mijn dochter in de cinema. En ik was er zo van onder de indruk van die film.
0: Binti was jouw andere film, hè?
1: Ja, ik heb jou ook een berichtje daarover gestuurd, jaren geleden. Dat ik daar echt, ja, heel mooi... Omdat ik dacht, ik ga dan een jeugdfilm kijken met mijn dochter. Maar ik zag echt de film, die dat is gewoon voor iedereen. En dat vond ik er zo tof van. Ja, dus ik denk dat het nu hetzelfde zal zijn. Ja.
2: Dat vind ik een prachtig compliment, dank je wel.
0: Ik heb alvast gisteren gekeken naar jouw film als ouder, als moeder van twee jonge dochters. En ik zou toch ook wel heel wat ouders aanraken. Het is aanraden liever. Het is, ik kon mij inleven in verschillende personages. Ik leefde mee met de dochter, die trouwens voortreffelijk gespeeld wordt door Lisa van Hemelrijk. Het is haar debuut. Waarom was zij de perfecte Bianca die jij zocht?
2: Mag ik nog heel even teruggaan over het raken van oudere mensen? Het is mooi, de screenings die we al hebben gedaan. Is er een heel mooie groep mensen die naar mij toe komt. Namelijk vrouwen van 60 plus, mm-hmm. ook anderen hoor. Maar dat is een opvallende groep die met tranen in hun ogen voor mij staan. En zeggen, ik herkende mij zo in Bianca. En dat vind ik zo mooi. Dat ook niet alleen maar, ik herkende mijn moederschap of dit of dat. Maar echt... dat ze teruggaan naar hun eigen jeugd. Vond ik zo mooi.
0: Ja.
2: Anyway, bruggetje naar Bianca. Lisa, ze heeft heel veel rondes gedaan. Dat is een castingproces geweest van een jaar. Maar als ik terugdenk aan die eerste ronde... dat zijn honderden meisjes. Ik herinner exact hoe dat die binnenkwam, hoe dat die eruit zag. Die had haar haar geknipt, die had dat zelf gedaan. Dat was kort en warrig. Die had een lang lijf. Zo een typisch lang lijf van een meisje dat een groeis... puurt heeft gekregen en nog niet zo goed weet... wat moet ik met deze ledematen aanvangen. Die kwam daar niet zingen, dansen, kijk mij shinen... maar gewoon zijn. En dat is zo'n mooi mens. En dat gaat zo'n mooi volwassen mens worden ook. Ik vind, en ze kan daarbovenop ook heel goed spelen.
0: Ja.
2: Ook belangrijk.
0: Geniet van jouw première zondag.
2: Dankjewel.
0: Het is 9 oktober vandaag, nog een dikke 2 maanden... en je bent opnieuw jarig... Ik wens jou ook dit jaar een topboek cadeau. En wie weet zitten we hier binnenkort dan wel opnieuw.
2: Zou fantastisch zijn.
0: Dag Frederike, dankjewel.
2: Dankjewel. Radio 1.

0: De Zagazan en Au Travers. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Vilvoorde. Daar staat een defect voertuig op de pechstrook. Op de binnenring 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Grimbergen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen en de politie vraagt om de omgeving van het Centraal Station in Brussel te vermijden. Door een betoging zijn daar verschillende straten afgesloten.
1: Green. Energie Rebellie. Compagnie Merkpool.
0: Ik zit met acteur Sven de Ridder op het filmfestival in Gent. Nu is het hier nog redelijk stilletjes, maar straks is het hier weer een komen en gaan op de rode loper en kunnen mensen zich hier weer in de cinemastoel komen vleien. Ideaal bij dit weer trouwens. Sven, jij bent een filmliefhebber, maar ook niet vies van theater en andere shows. En ik zag op Instagram deze week dat je tickets had gekocht voor een show van Rowan Atkinson op de West End. Wat leuk!
2: Ja, daar was ik wel heel blij mee dat ik in die queue zat en dat ik er toch zijn doorgeraakt en toch nog aparte tickets heb kunnen kopen om te kunnen gaan zien. Ja, Rowan Atkinson. Toen hij dat aankondigde, een week geleden, was ik al een week excited. Ja.
0: Ja, je gaat kijken in Londen.
2: Ja.
0: Dat durf jij wel alles te doen, hè? De grens over om daar wat te gaan kijken.
2: Heel bereikbaar, hè? Met de trein zitten er direct.
0: Ja, en waarom naar daar?
2: Omdat ik het daar tof vind. ik ga graag naar Parijs voor theater en naar Londen voor theater. Omdat dat is... Ik vind dat een uitstapje met een culturele meerwaarde.
0: Ja, zo. Met een culturele meerwaarde. Ja. En vaak ook
2: met
0: een dochter.
2: Absoluut. Ja,
0: want jouw dochter, Robin Rosie, daar geef jij al jouw culturele liefde aan door.
2: Ja, maar dat is ook natuurlijk, zij is er heel ontvankelijk voor. Dus zij is ook geïnteresseerd in al die dingen.
0: Ze heeft twee broers, geloof ik.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Mijn zoons die hebben ook wel een affiniteit met film. Maar bij Robin Rosie is het nog net iets meer. Dat is eigenlijk een beetje een mini-Svenneke.
0: Ja. Ik heb haar gebeld, Sven.
2: Oh ja, dat is niet waar.
0: Wat een toffe dochter heb jij.
2: Allee, dankjewel.
0: Zij vertelde mij dit.
3: Ik denk dat wij per maand toch minstens 1 à 2 keer naar de cinema gaan. En ja, dat is dan natuurlijk niet voor 1 film te zien. Dan gaan wij soms naar Kinepolis en dan terug naar UGC en dan terug naar Kinepolis. We kunnen heel lang ook nagenieten van films. Bijvoorbeeld de film The Life of Chuck. Daar hebben wij echt een week lang over zitten nadenken. En elke keer van, ik heb nog nieuwe ideeën en nieuwe theorieën. En wat denk jij ervan? Ja, het is gewoon heel tof dat wij die passie delen.
0: Ik ga u zeggen, ik heb een hele toffe vader, maar ik hoor dit en ik denk, ik wil dat ook.
2: Ja, dat is wel. Ik heb iemand gevonden die zo zot is, zoals ik, om dus 3 films per dag te kunnen gaan kijken. Hè. Cinema hopping noemen wij dat dan. En dat is echt zo van de ene naar de andere. En af en toe zo is rap iets eten, maar eigenlijk die film primeert dan. Hè.
0: Oh, wauw. Ja. En leer je haar dan ook de liefde voor de classics? Want je bent ook wel een man van de classics.
2: Absoluut, ja.
0: En dus, zij is nu, ze is 16?
2: 17.
0: 17,
2: ja, maar dat is al langer bezig, hoor. Mm-hmm. Als we dan in Londen zijn, gaan we ook naar de Prince Charles Cinema. Omdat daar van die classics geprogrammeerd staan. Zo, we hebben Vertigo daar. Zij en ik, of ook voor het eerst in de cinema gezien. Want ik vind, er zijn bepaalde films die je moet reserveren om die voor de eerste keer in de cinema te zien. Ik heb zo 30 jaar gewacht voor 2001, A Space Odyssey, in de cinema te kunnen zien. Omdat ik dacht, als ik die thuis zie, dan is mijn concentratie toch altijd anders.
0: Ja.
2: En daar in een grote zaal en met perfecte geluid. Ja, fantastisch. En dat probeer ik nu ook met haar een beetje samen te doen. Ja,
0: De liefde is wederkerig. Ze geniet er duidelijk heel erg van. Ze heeft alleen 1 klein puntje van kritiek, Sven.
3: Mijn papa snapt dat soms niet, dat ik 's avonds een beetje moe ben en zeg, papa, ik ga nu gaan slapen. Kunnen wij die film morgen verder zien? Die snapt dat dus niet, hè? Hij kan daar dus niet tegen dat wij een film op pauze zetten en dan de dag daarna verder kijken.
0: Ja, daar gaan jullie nog moeten uitgeraken.
2: Nee, je begint dan aan iets en dan denk ik van, nee, stopt nu niet. En dan probeer ik een juist moment te zoeken van, oké, daar dan, wacht nog even 10 minuten, want nu gaat er dek komen. En, dus ja.
0: Werkpuntje.
2: Maar ik snap het wel. Nee, ze studeert en ze moet natuurlijk 's morgens vroeg naar school.
0: Moet je rekening mee houden.
2: Moet ik rekening mee houden,
0: Wat is de volgende film of voorstelling die jullie samen gaan kijken?
2: De volgende film die ons... We hebben net Digger gekeken samen, maar we gaan zeker naar Primetime samen kijken. Want dat vinden we ook zeker de moeite waard.
0: Oké, goed. Lieve Sven, we gaan het straks over iets totaal anders hebben. Namelijk...
2: Casey and the Sunshine Band. Nee.
0: Nee, over jouw wilderige haardos.
2: Oh, oké.
0: Na Casey and the Sunshine Band. And that's the way I like it.

0: Casey en de Sunshine Band en That's the Way I Like It. Al heel wat vraagtekens die worden doorgestuurd door luisteraars, want ik had het net over jouw wilderige haardos. Lieve Sven, het wordt straks allemaal duidelijk.
1: Van onder, van de kiem.
0: Goedemorgen, een compagnie live vanuit de cinema vanmorgen.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Want we zitten op het filmfestival in Gent. De Sven die je hoort, dat is Sven de Ridder. Vorige woensdag begon hier op dit filmfestival het festival met de première van Coward, de nieuwe film van Lucas Dont. De komende 10 dagen kan je hier in het rode ploesje achteruit zakken voor heel wat Belgische premières, voor prachtige filmmuziek. En daar gaat het hartje, Sven, van jou sneller van slaan.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Cinema.
0: Sven, jij bent bekend als acteur, als cinefiel, maar ook wel als Vega uit Nachtwacht.
3: Het is mijn taak om de Nachtwacht zo goed mogelijk te begeleiden in hun strijd tegen de wezens uit de onderwereld. Alle wezens uit de onderwereld staan beschreven in deze boeken. Hun sterktes, hun zwaktes, hun geschiedenis. Ik ken het allemaal van buiten. Bijna toch.
0: De wijze geest Vega. Een personage dat bekend staat om zijn kennis over wezens uit de onderwereld, maar ook omwille van zijn wilde haardos.
1: Ja.
0: Die jij, voor alle duidelijkheid, niet hebt.
1: Nee. Dat is het leuke aan het personage. Ik kan transformeren. Ik krijg dan lange haren. Een extra baard op mijn baard en een extra snor op mijn snor.
0: Ben jij een fervent pruikendrager?
1: Het moet wel als je veel verschillende rollen speelt. Maar het is niet mijn favoriete bezigheid.
0: Arno Boeij is bij ons komen zitten. Hij is de avontuurlijke culturele grasduiner van de compagnie. En deze week is hij gaan grasduinen in de wereld van de
4: pruik.
1: Ja.
0: Boeiende wereld, denk ik, Arno.
4: Klopt, ja, helemaal. En hier in de selectie van het filmfestival kan je ook een paar heel mooie exemplaren bewonderen. Penelope Cruz bijvoorbeeld, die heeft een prachtige blonde pruik aan in La Bola Negra, een nieuwe film van Javier Ambrosi. Maar ook vorig jaar bijvoorbeeld de openingsfilm van het filmfestival Gent was Julian. En daarin had actrice Nina Murisse ook een heel mooie pruik aan. Maar Sven en Linde, wat ik nu onlangs heb ontdekt, een van de strafste internationale pruikenmakers is een Belg.
0: Mm-hmm. Wow.
4: Er is een nieuwe film die binnenkort uitkomt. Misschien ken je hem, Sven, met John Malkovich in de hoofdrol Yellow Tie.
1: Alexander Kintz.
4: Ah, exact, want daarin draagt John dus een pruik van Alexander Kintz.
0: Ja.
4: Jij kent hem dus?
1: Ja, ik heb hem ontmoet ook al, absoluut.
4: Heb je ooit al een pruik van hem gedragen?
1: Nee, maar hij is aan het zeggen van, zeg, als je zo'n goede pruik wilt, dan moeten we bij zijn.
0: Hij is een autoriteit.
4: Het is absurd, Hij is een van de grootste. En ik ben onlangs in zijn atelier geweest, waar Alexander dus van 's ochtends tot 's avonds pruiken zit te maken. Heel indrukwekkend, want dat is dus allemaal met de hand geknoopt. Het is een soort monnikenwerk. Die zit daar over van die paspoppen gebogen en dan zit hij elk haartje één per één te knopen. Dat is absurd. En dan dat atelier. Als je daar binnenkomt, dat is de grot van Ali Baba. Allemaal kasten vol met haar, waar hij dan pruiken van maakt. En ik mocht eens in zijn lade gaan snuffelen.
5: Wel, dat is een oude architectenkast en die zit eigenlijk afgeladen vol. Dus je hebt van echt zwart, golvend haar naar blond, recht haar, een beetje askleurig. Er zit krullend haar in, er zit golvend haar in, recht haar in,
1: golvend,
5: krullend. Dat zijn natuurlijk echt hele dure,

0: dure stukken haar.
1: Schuiven vol. Wacht, maar mensenhaar?
2: Ja, hoor.
0: Het grootste deel van het haar dat ik hier liggen heb, en dat is toch een behoorlijke hoeveelheid, die komt eigenlijk van, ja, uit België toch vaak.
2: En de reden waarom mensen hun haar dus doneren, dat is meestal...
0: economische redenen. Van binnenland van Spanje bijvoorbeeld zijn er echt mensen die echt hun haar laten groeien om het dan te laten afknippen om middel van financiële redenen. En dat zie je ook heel vaak in de Balkan. Rusland, Oekraïne.
1: Voor welke bekende sterren heeft Alexander al allemaal pruiken gemaakt?
2: Goh, de vraag is vooral voor wie niet. Ja. Het is een hele rits mensen. John Malkovich werkte hij al een paar jaar voor. Onlangs Karen Dame bijvoorbeeld voor de reunieconcerten van K3 in de AFAS-dome.
3: Ja, ze had ze alleen niet juist opgezet. Hè.
2: Is dat?
3: De eerste dag stond ze niet zo goed.
2: Sven, dan ga jij dat toch eens moeten leren. Maar de lijst goes on en on. Het is heel indrukwekkend.
0: De film Julian van Dina Maurice een pruik gemaakt... Joey King, Miranda Richardson, Kate Phillips. Nu ben ik bezig met pruik te maken voor een Pakistaanse actrice, Sajal Ali.
1: Wauw.
3: Ja, en je bent de grootste eigenlijk nog vergeten, hè?
2: Vertel eens.
3: Kies.
2: Ik ging er zo meteen toe komen. Oh, sorry. Sven, je hebt met mijn hele mijn punt verklapt.
1: Heel zijn apotheose.
3: Excuseer.
1: Spoiler.
2: Maar dus op dit moment is hij bezig met een Pakistaanse actrice. Ja. En daarvoor moet hij dus de hele wereld rondreizen. Want hij moet dat hoofd van die mensen kunnen opmeten. Elke pruik is echt op maat gemaakt. Soms komen die mensen naar hem thuis. Bijvoorbeeld als die op een steenworp van hem zouden wonen. Zoals Sven de Ridder. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Want die zitten aan de andere kant van de wereld. En dan gebeurt dit.
0: Ik reis naar hen toe. En dat kan wereldwijd zijn. Ja, voor Sajal bijvoorbeeld ben ik 3 weken alleen in Bangkok geweest. 36 uur lang en terug. John Malkovich heb ik in Boston gezien, heel kort.
2: Ja, en dan gebeuren er af en toe wel eens dingetjes, want je moet je inbeelden. Die heeft dan een valies bij, vol met kapperspullen. Maar dat niet alleen. Heel veel dingen waarvan de bagagecontrole op de luchthaven al eens durft te fronsen.
0: Ik denk dat mijn kies op tour was. Dus ze vroegen van, wat doet dit in uw koffer? En ik had pruiken mee in mijn koffer. Omdat soms met transport weet je niet altijd of dat het gaat toekomen of niet toekomen. Dus die neem ik. Mijn essentiële werkstukken neem ik dan mee in mijn bagage. En daar moest ik gaan uitleggen wat het was.
1: Heb jij een pruik van Alexander?
3: Nee, nog niet. Nog niet.
1: Nog niet. Nog niet.
3: Maar als ik zie hoe dat John Malkovich, die toch ook altijd een kaal hoofd heeft, uh-huh. Hoe dat die met zijn pruiken staat, dan denk ik van, ja, amai, dat gaat wel tof
1: dus
3: zijn.
1: Dus je zou wel kandidaat zijn, maar al jouw spaarcenten, dat weet ik, gaan op naar soundtracks die je koopt en naar Blu-rays en zo. Ja. Hoeveel spaarcenten moet je bij elkaar harken voor zo'n pruik van Alexander Kins?
2: Wel een beetje. Zoals ik daar juist zei, dat is dus allemaal met echt haar gemaakt, met Europees haar. Dat is allemaal met de hand geknoopt en afgewerkt. Daar kruipt heel wat monnikenwerk in. Reken maar een serieus centje.
0: 2500 tot 5000, 6000 euro per kilo. Naar de lengtes en het kleur. Dus blond haar is duurder. Het duurste van al is grijs haar. Er zijn heel weinig mensen met heel lang mooi grijs haar. Dus, dat is, dus de hoeveelheid is er minder van aanwezig.
1: En roze haar? Dat heeft hij nu niet gezegd.
2: Dat zouden we hem eigenlijk moeten vragen.
1: Ja?
2: Alexander laat het ons even weten in de app. Hoeveel krijgt Linde voor haar lang roze haar?
1: Ik kan wel wat lengte aanbieden eigenlijk. Arno, het is geen vraag, want we weten eigenlijk het antwoord al. Heb jij zelf ook pruiken gepast daar?
2: Kijk, zoals Sven daar juist al verklapte. Alexander heeft de pruiken mogen maken voor de rockband Kiss. Voor hun allerlaatste tournee. Dat zijn prachtige pruiken. En laat nu net het toeval zijn dat daar één pruik al de hele tijd stond te blinken op zijn kapperskast. En dat ik daar niet echt van kon afblijven. Mag ik ze een keer aanraken?
0: Je mag ze opzetten. Je mag ze...
2: Mag ik ze opzetten?
0: Je mag ze opzetten.
2: Mag ik de pruik van Kiss opzetten? Wacht, Alexander, ik heb wel nog een koptelefoon op. Weet je nog waar dat ze deze op hadden?
0: Deze is eigenlijk nog niet opgezet geweest. Het is echt nog een die eigenlijk nog nooit gebruikt geweest is.
2: Heb ik een pruikenhoofd, Alexander?
0: Ik denk het wel. Ja, in elk geval toch wel een rock'n'roll pruikenhoofd. Dit misstaat u niet.
2: Deze pruik van Kiss misstaat mij niet. Het is genoteerd. Dank je wel. Amai.
1: Wij gaan u natuurlijk vragen. Zijn daar foto's van?
2: Daar zijn foto's van en dat is voor zometeen.
1: Oké, heerlijk.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Jungle en Someday Somewhere. Straks breidt de compagnie uit van Sven de Ridder. En ik krijg bezoek van regisseur Nathalie Terling en Anna Livia Smeekes.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wablief.
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
3: Ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, zeker niet.
5: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Hoe komt dat?
14: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
16: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
14: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
17: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit...
18: Voilà, ons huis is verzekerd.
17: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
19: Zeg, schat.
18: Ja?
19: Die badkamer, daar is het lek geweest.
18: Oei.
19: Dat is een zwembad. Wat nu?
18: Oh, ik bel direct de makelaar.
17: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Aan het Centraal Station in Brussel hebben verschillende in het zwart geklede en gemaskerde jongeren zich gemengd onder vakbondsbetogers. Over een half uur begint er een betoging van de socialistische vakbond ABVV tegen nieuwe besparingen. Maar de situatie bij het station is intussen erg gespannen. Stijn de Vwart is in Brussel.
23: Honderden gemaskerde en in het zwart geklede jongeren dagen de politie uit aan putterij dicht bij het Centraal Station. Ze gooien bommetjes, stenen, planken, brandbare voorwerpen en ze vuren met vuurwerk. De politie chargeert en vuurt terug met traangas. De sfeer is zeer dreigend en zenuwachtig. Dat gebeurt allemaal vlakbij het vakbondsprotest aan de Kunstberg. De bonden roepen iedereen op om het kalm te houden, maar dat lijkt voorlopig niet te lukken.
22: Paul Magnet van de Franstalige Socialistische Partij keurt de vernielingen van de afgelopen dagen door scholieren af en zegt dat een samenscholingsverbod nodig was in Luik. Maar het vreedzame protest van scholieren steunt hij wel. Hij begrijpt hun protest, zei hij in de ochtend.
24: Je ziet de staat van de wereld vandaag met klimaatopwarming, met artificiële intelligentie die duizenden jobs zal doen verdwijnen, met oorlogen, met de crisis van de koopkracht. De enige kans voor die jongeren om toch een toekomst te hebben, is te studeren. En als de Franstalige regering zo slechte maatregelen tegen de school neemt, ze hebben echt de indruk dat alles gedaan is om hen het moeilijk maken om een toekomst te hebben.
22: En behalve de betoging van de Socialistische Vakbond hebben militanten van de Christelijke Vakbond vanmorgen aangebeld bij de hoofdkwartieren van de federale regeringspartijen. De federale regering is namelijk op zoek naar 10 miljard euro en de vakbond wil geen maatregelen meer die werknemers en gezinnen treffen. De vakbond wil waarschuwen dat ze geen maatregelen meer mag nemen.
0: Om even nog eens op tafel te gooien wat onze eisen zijn en de dingen waar we niet mee akkoord zijn met de nieuwe beslissingen van de regering. En om het te laten horen.
1: Over de toekomst van mijn dochter eigenlijk. Zegt papa, wat ga ik binnenkort doen? Nu als voor de huurder. Een huis huren kan ik niet, papa. Gelukkig woont ze bij mij, maar ja. De toekomst is eigenlijk onzeker.
22: Het landbouwvoertuig dat mogelijk de grote brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt deze zomer, was de dag voordien al betrokken bij een incident. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. De dag voor de brand uitbrak had het departement Natuur en Bos een privébedrijf ingeschakeld om te maaien. Uit die machine kwam toen al rook, maar dat werd verholpen door medewerkers van Natuur en Bos. Ondanks dat incident is dezelfde machine de dag nadien opnieuw ingezet zonder dat er aan gewerkt was. Volgens de RTBF heeft het parket van Luik deze informatie bevestigd en wordt het meegenomen in het onderzoek naar de brand. Diesel wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10 cent bij. De maximumprijs wordt nu 2,49 euro. En daarmee zitten we nog maar 1 cent onder de absolute recordprijs van 2,5 euro per liter vorige maand. En zo net is in Oslo bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Jens Franssen, wie is het geworden?
3: Het is Navi Pillay geworden. Dat is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in mensenrechten. Ze heeft onder meer ook gewerkt rond de genocide. Vanaf 2008 tot 2014 was ze hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En later leidde ze ook een VN-onderzoekscommissie. Heeft ze gewerkt rond het Rwanda-tribunaal.
22: Dankjewel, Jens. Navi Pillay volgt de Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado op, die vorig jaar de laureate was van de Nobelprijs. Het weer zwaar bewolkt, af en toe regen, vrij veel wind. Na de middag tijdelijk droger. Vanavond opnieuw regen vanaf de kust en maximaal rond 15 graden. Ook het weekend is nog fris met zon.

0: zonnige periode, nog kans op enkele buien ook. Volgende week opnieuw enkele graden zachter. Meer op vrtnieuws.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.

0: Eefje de Visser. En normaal toen, goedemorgen en welkom.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: Om nu te zeggen dat we op de rode loper van het Gelse Filmfestival zitten, dat zou liegen zijn, hè, Sven de Ridder?
3: Ja, we zitten hier lekker droog.
0: Ja, we zitten lekker droog. Niet op de rode loper, maar wel er vlakbij. Ja. Sven, jij bent de grootste filmliefhebber die ik ken, maar daarnaast natuurlijk nog veel meer andere dingen, want... Ik heb mijn compagnie, dat is dan een radioprogramma, maar jij hebt er ook een, de Sven de Ridder Compagnie.
3: Ja, de Sven de Ridder Compagnie, anders geschreven wel, ja. met een y-tje vanachter. Ja. Maar ja, het is ook een samen zijn, ja. Verbinden.
0: Hè. Ja, en jij schrijft daar, jij acteert daar. Ik heb gehoord dat jij soms zelfs aan de ticketjes zit, klopt dat? Of is dat een urban legend?
3: Dat is een urban legend, ja. Nee, ik regisseer, ik schrijf, ik produceer en ik speel mee. Ja.
0: Duivel doet al in de Sven de Ridder Compagnie. Ja. Ik was eens aan het rollen doorheen de voorstellingen van jouw compagnie.
3: Dank u.
0: Dat is redelijk waanzinnig. Hoeveel stukken staan er nu op zo de korte termijn planning?
3: Vier. We zijn momenteel aan het reizen met De Jacht is Open. Vanavond spelen we in Izegem trouwens. Met kerst spelen we Tony de Kerstkabouter in Antwerpen, in het Fakkeltheater.
0: Goeie affiche.
3: Dankjewel. Ja, als er dan geen kabouter is, dan zijn ik.
0: Ja, jij staat erop in zo'n groen pakje met bretellen.
3: Ja, ja.
0: Prachtig, ja. Dus dat is twee.
3: Ja, en dan het voorjaar is Camping Horror. En dan volgende zomer is het teambuilding. Maar daartussen zitten nog Wij van de Dokken ook. Ja, daar doen we nog wat reprises
0: van. Inderdaad,
3: ik dacht er eigenlijk
0: al.
3: Vijf dan.
0: Zijn er eigenlijk vijf. Ja. Dus, en in al die verschillende voorstellingen zit ook jij. Speel jij mee in diverse rollen?
3: Ja, ja, dat is de Ridder Compagnie. Dan,
0: ja, dan moet je erbij natuurlijk. Ja. Ik snap het, maar... Er zitten toch waanzinnig veel tekst en personages in jouw hoofd op dit moment.
3: Absoluut, dat is waar. De split personality is aanwezig, maar ik schrijf het ook zelf mee. Dus dan is dat iets makkelijker om erin te kruipen, omdat je dat personage al kent van aan de schrijftafel.
0: Ja, ja. Jij op een podium... aan het spelen? Ligt daar jouw grote liefde?
3: Ja, absoluut. Dat is voor mij de speeltuin. En ik kan doen wat ik wil. En het publiek entertainen, dat is voor mij het grootste geschenk dat er is.
0: Ja, maar dat entertainment, dat is voor jou...

0: jou wel belangrijk. Hè? Want ja. We hadden het net over de classics in de films. Ik wou vragen, ja, als liefhebber van de classic in de cinema, zou je nooit eens een klassiek toneelstuk willen spelen? Zoals Hamlet of Othello of zo?
1: Hamlet, daar ben ik al een beetje te oud voor, denk ik. Tenzij dat je een ander personage dan Hamlet. Ik zou heel graag ooit eens Death of a Salesman willen spelen. Mm-hmm. Omdat ik heb dat destijds ook gezien door Philip Seymour Hoffman. En dat was fantastisch. Ik dacht van, wauw, dat wil ik ooit wel eens doen. Ja, maar dan moet ik nog iets ouder zijn, denk ik.
0: Ja. Je zit hier vanmorgen als de liefhebber van de cinema. Gebruik jij de cinema op een manier ook als inspiratie
1: Absoluut.
0: Voor jouw werk?
1: Absoluut. Ja, ja, ja. Ik ben een kind van de jaren 70, jaren 80. Dus de comedies die toen uitkwamen, en dan vooral de Franse en de Amerikaanse comedies. Ik denk aan Louis de Funès, Pierre Richard, maar in Amerika Chevy Chase, in Engeland Dudley Moore. Die dingen, die kijk ik nog altijd en daar ben ik mee opgegroeid. En daar zit wel heel veel van in mijn stukken. En ook filmmuziek. Ik gebruik altijd filmmuziek in de toneelstukken.
0: Jij maakt theater. Wanneer ga je nu eindelijk eens een film maken? Want je speelt er wel in mee als acteur natuurlijk, maar ja. Ik bedoel echt een film maken.
1: Dat is iets dat ik mezelf ook heb opgelegd. Ja, nee, opgelegd, dat is een droom. Dat is een droom. Komt die niet uit, ja, so be it. Maar voor mijn 65 wil ik toch wel een film regisseren. Het verhaal is klaar, ik moet het alleen nog in een scenario vorm gieten. En ja... Dat is de bucketlist.
0: Ja, acteren, schrijven, films kijken, een uur per dag. En ik onthoud, jij bent een van de meest druk bezette acteurs van Vlaanderen. Zo blij dat ik jou heb kunnen strikken voor hier deze ochtend op het filmfestival in Gent. We gaan straks praten met Nathalie Teirlinck. Jij zag de trailer al, hè? Ja. Van Jonah Was Here.
1: Ja, indrukwekkende trailer en een indrukwekkende Coup de Bouw.
0: Ja, we gaan kijken of we die erbij kunnen trekken. Zo meteen, hier in De Compagnie.
2: Radio 1.

0: Altin Gun, goedemorgen. Gisteren ging de Vlaamse film Jonah Was Here in première hier op het filmfestival in Gent.
1: Mama! Hij heeft open gedaan!
2: Ik heb niks kunnen doen of voorkomen, Bob. Jonas heeft gewoon brut opgehaald.
3: Jonah.
4: De Jonah is daar niet, hè. Die zit nu hier, hè.
3: Bob.
2: Oh, pardon.
3: Wil je een pintje?
2: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet.
0: Jonah Was Here, een prachtige film van bij ons met een Koen de Bouw, zoals je hem nog nooit zag in een hoofdrol. Koen, goedemorgen en wauw.
2: Goedemorgen en ook wauw dat ik hier plots zit, want ik kwam toevallig voorbij gewandeld.
0: Ja, ja, maar zo zijn we dan. Dan trekken we jou erbij. Nathalie Terling, goedemorgen en ook wauw. Jij regisseert de film. Hoe was de première gisteren?
5: Ongelooflijk.
0: Ik hoorde over een staande ovatie.
5: Ja, dat heb je goed gehoord. En ik was daar heel erg van onder de indruk. Ik heb zo een liefdevolle, warme avond beleefd. En met de beste première dat ik mij kon inbeelden eigenlijk. Echt, was top.
0: Deze film

0: film is het verhaal van Bob en zijn zoon Jona. Wat is het startpunt?
1: Het startpunt is een heel persoonlijke ervaring rond verlies dat een hele diepe indruk op mij heeft nagelaten en mij vooral heeft geleerd dat rouw alles behalve de geëikte paden volgt en ons allemaal amateurs maakt. Ik hoop dat het een film mag zijn die misschien rouw als thema heeft, maar die vooral ook veel hoop geeft, dat niet dat het verdriet op een bepaald moment voorbij gaat, maar dat je er iets mee kan, dat je ermee verder kan. En dat het blijkbaar diep in ons diep menselijk DNA zit om toch betekenis en verbinding te vinden in zelfs de grootste tragedies.
0: Dat gevoel en die boodschap resulteerde in het verhaal over de neuroloog Bob, gespeeld door jou, Koen. Bob verliest op een bepaald moment heel plots zijn zoon en hij verwerkt dat op een heel bijzondere manier. Wat gebeurt er met hem?
2: Hij verliest zijn zoon en hij verliest natuurlijk ook een groot deel van zichzelf. En in dat verlies gaat hij eigenlijk terug op zoek naar misschien wel zijn zoon zoals hij zijn zoon nooit gekend heeft. En zichzelf vindt hij ook zoals hij zichzelf nooit gekend heeft eigenlijk. Door dit nu eventjes te zeggen, ben ik vergeten wat je eigenlijk vroeg.
0: Het is niet erg. Ik vroeg, hoe doet hij dat? Ik keek gisteren naar een Koen de Bouw die in de kleren van een studentenzoon plots in het kot van een studentenzoon, plots in de auto, in het leven, in de voetsporen van zijn studentenzoon stond.
2: Ik denk dat hij dat gaandeweg bedenkt, zonder het te bedenken. Mm-hmm. Het is een toestand waar hij in komt, zonder dat hij zelf eigenlijk die deur opent. Op een gegeven moment opent hij letterlijk de deur van dat studentenkot en ruikt hij zijn zoon, ziet hij zijn zoon, proeft hij zijn zoon.
0: En beseft hij, ik moet hier even blijven.
2: Ik weet zelfs niet of dat een bewust proces is dat hij hanteert. Ik durf daar gerust op zeggen dat het geen bewust proces is. En zijn omgeving reageert daar heel heftig op. Hij merkt dat andere mensen daar heel anders mee omgaan. Enfin, hij is helemaal niet bezig met de anderen. Maar de anderen wel met hem. En we leren stilaan dat dat allemaal goed is en dat het allemaal oké is. En dat we helemaal geen oordeel moeten hebben over hoe snel of hoe traag iemand met dat proces omgaat. En ja, dat is een van de mooie dingen van de film.
0: Het grootste stuk van de film speelt zich af in het studenticoze Gent. Ik werd bij het kijken teruggecatapulteerd naar mijn eigen stinkende studentenkamer. Hoe ver zat die wereld voor jullie?
1: Voor mij heel recent, voor Koen daarentegen. Nee, die wereld.
3: Ik heb uw grap niet door.
1: Kijk, eerlijk gezegd, als filmstudent is het bruisende studentenleven mij iets vreemder. Wij moesten heel hard werken, maar ik heb natuurlijk heel veel vrienden die hier een nachtleven zijn ingedoken. En ik heb hier ook geïnfiltreerd in het studentenleven. Mm-hmm. Ik heb zelfs gedaan alsof ik een Erasmus-student was om terug door de gangen te mogen dolen in een guiding tour van de UGent.
0: Nathalie, je bent undercover gegaan.
1: Ja, undercover gegaan, maar UGent is ook een hele goede partner geworden ondertussen. Dat is allemaal niet zo erg. Ik heb op de homes rondgelopen, omdat ik deed alsof ik een kot zocht voor mijn kind. Dan was ik plots de mama. Dat was heel bijzonder. En dat was vooral ook heel mooi en nostalgisch, omdat er eigenlijk niet zo ontzettend veel veranderd bleek. En ik vond dat eigenlijk ook een heel geruststellende gedachte. Die gangen hangen nog steeds vol met koelkastpoëzie en kattenbelletjes en briefjes naar elkaar. Die coaches zijn allemaal stuk voor stuk kleine oases van jonge mensen hun persoonlijkheden en staan vol met objecten en props die eigenlijk zonder dat er iemand is, net zoals Jona, nooit in de film te zien is, een hele persoonlijkheid kunnen opwekken. Het zijn die sporen waar dat Bob zich krampachtig aan vasthoudt. Want het is gewoon ontzettend raar dat iemand waar je zo'n intense, liefdevolle band mee hebt, dat die gewoon fysiek plots van de aardbol verdwijnt. Dat is ondenkbaar.
0: Sven, jij zag de indringende trailer al. Ja, ja. En je hebt meteen een sms'je gestuurd.
4: ik vind dat veel te weinig wordt gedaan. Dat je mensen iets stuurt als je iets mooi ziet of een goede prestatie ziet. En ik ben zo iemand die dat dan doet. Ik heb naar Koen gestuurd van wauw. Alleen de trailer al vind ik heel indrukwekkend. En ik kan niet wachten om de film te zien.
0: Ja. Ik heb de film gisteren in mijn zetel bekeken. En ik heb tegen mijn man gezegd, ik heb nu eens werkelijk geen enkel

0: mindere acteur gezien. Iedereen is top. Maaike Neuville, Monique Hendricks, maar ook de jonge acteurs. Shout-out voor die jonge acteurs Tom Lobuik en Alicia Andries. En jij, Koen de Bouw, ik zeg het nog eens, zo had ik jou nog nooit eerder gezien. Wat heeft deze rol met jou gedaan?
1: Eigenlijk zoals iedere partij die je voor u krijgt. Een verhaal zoekt u altijd op. Om de een of andere reden. Ik denk niet dat ik... Het zal zeker al gebeurd zijn, maar eigenlijk zeker niet de laatste 20, 30 jaar dat ik zelf op zoek ben gegaan naar een verhaal. Een verhaal komt altijd in uw leven om de een of andere reden. En je bent u niet altijd bewust waarom dat op dat moment plaats heeft. Vaak gebeurt dat proces achteraf. Maar er is altijd een reden voor. En ik heb dat ook gaandeweg ontdekt tijdens het maken van deze film. Er waren tal van redenen en heel veel dingen ook over rouw die ik heb geleerd. We hebben heel veel samen gepraat, ook Nathalie en ik, over haar persoonlijke verhaal natuurlijk dat hierin zit en hierin verwerkt wordt. Maar dat is het mooie in ons vak. We mogen door zoveel verschillende ervaringen gaan die vaak deel uitmaken van ons recente leven of ja, vroegere leven of toekomstige leven. In ieder geval, het is altijd het leven van iemand. En die ander zijn wij zelf eigenlijk ook. Ik maak het nu iets filosofischer dan het misschien is. Maar dat is zeker gepast binnen dit thema. We zijn van ons allemaal. En iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. En dat is zeker zo met rouw en verdriet.
0: Nathalie en Koen, dank je wel voor deze prachtige film. Hij heeft mij doen glimlachen, ook een beetje doen huilen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat moeten jullie vaak al gehoord hebben, gisteren.
2: Ja, en ik denk dat dat voor mij ook staat voor de authenticiteit dat ik heb proberen opzoeken, of dat wij hebben proberen opzoeken met de film. En voor mij bestaat die er voor een groot deel in dat dingen niet op, emoties niet op zichzelf of eenzijdig zijn en vol tegenstrijdigheden. Dus iemand kan kapot zijn van verdriet, maar ongelooflijk veel honger hebben op hetzelfde moment. Of geïrriteerd zijn omdat zijn sok verkeerd zit. Of ineens keihard moeten lachen. En dat is gewoon het leven. En de emoties zijn rommelig. En dat heeft de film hopelijk mogen tonen.
0: Nathalie Tellink, Koen de Bouw, proficiat. Met Jona Was Here. Mijn complimenten ook aan de voltallige cast. Ik ga Ampilé voor jullie spelen.
2: Dank je.
0: Die meewerkte aan de soundtrack van
2: samen met Mirik.
0: Doei.
2: Dag.
3: Radio 1.

0: Anne Pirlet hoorde je samen met Mirek uit de soundtrack van Yona Was Here. 27 januari kan je die trouwens gaan kijken in de cinema. Naar Antwerpen, een kwartier erbij rekenen op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En een half uur erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten erbij tussen Zellik en Grimbergen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen en door een betoging zijn in de buurt van Brussel Centraal verschillende straten afgesloten.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen vanuit Gent. Van op het filmfestival al uitgebreid gepraat over film. Zo meteen hebben we het ook nog over een opmerkelijke schilderes uit deze streek zelfs. En je kent mij ondertussen. Hoe meer compagnie, hoe liever. Anna-Livia Smeekes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom in Gent. Mag ik jou voorstellen aan Sven de Ridder?
2: Zo graag.
3: Hallo.
0: Jullie hadden elkaar nog niet gezien, hè?
3: Nee.
0: Sven, ik noem Anna-Livia altijd de Angelina Jolie van Vlaanderen. Ze heeft er iets van weg, hè?
3: Ja, veel jonger dan toch dan Angelina Jolie.
0: Ja, hè? Betere versie eigenlijk.
2: Stop.
0: Ja? Anna-Livia, jij bent hier om te vertellen over schilder Jenny Montigny naar aanleiding van een tentoonstelling van haar hier in Gent. Maar het leek mij toch eerst leuk om even kennis te maken met Sven. Sven, jij bent een veelkijker.
3: Ja.
0: Anna-Livia is een veellezer. Maar ik heb iets gezien wat jullie allebei wel moet interesseren. De biografie namelijk van deze man.
4: The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit.
0: Sven de Ridder kan het bijna meelippen.
3: Ja, dat is een Oscar-winnende performance van Michael Douglas uit Wall Street, ja, als Gordon Gekko.
0: Ping, stop de tijd. Ja, de man heeft nu een biografie die heel wat losmaakt.
3: Ja, one hell of a ride.
0: Ja. Je kent...
3: Ik heb hem besteld.
0: Het is geen nieuws voor jou.
3: Nee. Ik heb hem besteld. Ik had zijn vorige biografie van, ik denk, 20 jaar geleden gelezen. Maar dit is een update versie met nog meer in detail gaande verhalen. Waar ik wel echt naar benieuwd ben.
0: Ja, want wat maakt Michael Douglas tot zo'n interessant figuur?
3: Omdat hij eigenlijk begonnen is als zoon van, als Nepo Baby, zoon van Kirk Douglas. Dan via de tv-wereld zijn weg heeft gevonden naar de cinema. Wat in die periode, jaren 70, niet zo evident was. En dan nog eens eigenlijk een Oscar heeft gewonnen als producent voor One Flew Over Cuckoo's Nest. Een project dat eigenlijk zijn vader destijds op de scène had gebracht. Naar de film wil overbrengen. Maar waar hij dan van zei, ja, pa, heeft op een gegeven moment zeggen, pa, jij zit te oud voor die rol. Ik ga hem aan Jack Nicholson moeten geven. En dat, die verhalen alleen al, dat is ongelooflijk. Daar heeft hij ook Danny DeVito leren kennen. Een levenslange vriendschap met die man.
0: Blijkbaar is hij in deze biografie openhartiger dan ooit.
3: Ja. Wat ook goed is op die leeftijd, dat moet kunnen.
0: Wat gaat hij ons vertellen dat we nog niet weten, Sven?
3: Van alles denk ik over ook relaties. Want hij heeft blijkbaar ook een amoureus iets gehad met Kathleen Turner. Waar hij samen met Romancing the Stone, Jewel of the Nile en War of the Roses heeft gemaakt. Iets wat niemand wist tot nu toe. Hij heeft ook de toestemming gevraagd aan Kathleen Turner om dat te mogen schrijven. En dat is wel heel mooi, want dat is toch wel een iconisch filmduo ook.
0: Ja, hij is ook heel openhartig over zijn relatie met Catherine Zeta-Jones. Mm-hmm. Dit vertelt hij over hoe hij haar ontmoet heeft.
5: When the first day that I met her at a film festival, she was there with Zorro, and we had a drink afterwards and found out we had the same birthday. And I said, do you like golf? She said, oh, I love golf. I thought I was going to cry. Do you love golf? And I finally said, you know, I'm going to be the father of your children. And she said, I've heard a lot about you. I read a lot. I guess it's all true. Good night. So she knew what she was getting.
0: Blijkbaar zei Catherine Zeta-Jones dat ze wel een relatie met hem wou op voorwaarde dat hij monogaam zou zijn. Hij zei, oké, maar ik moet eerst wel 5 telefoontjes doen.
3: Goed.
0: Goed verhaal, hè? Ja. Ken jij hem een beetje, Michael Douglas, Anna-Livia?
2: Ja, als een zeer exuberant figuur wel. Echt een figuur in Hollywood. En ik vind het cool dat hij eerlijk is. En dat hij ook zichzelf probeert te oncultiveren. Maar ik vrees dat dat eigenlijk tot de cultus werkt. Ik denk dat een eerlijke boek nog meer tot een cultus zal werken. Wat zeker mag.
0: Ik ken jou als een vrouw die constant wel ergens in een boek zit. Is dit een boek waarvan jij zegt... Oh, zou ik nog wel eens willen proberen? Hou je van biografieën?
2: Ja, ik hou wel enorm van biografieën. En ik hoop enkel dat het niet te Paris-Match-achtig wordt. Ik wil niet anekdote na anekdote over die vrouw en die vrouw. Dus dat is een beetje afwachten. Maar ik denk dat hij wel veel in zijn mars heeft om echt te kunnen entertainen. En misschien zit er ook een zeer literaire kant aan. Dat weet ik niet.
0: Voilà, kijk. Ik stel voor dat we hem eerst laten recenseren door Sven. Hè, want die heeft hem toch al besteld. En dan horen we het wel. De biografie van Michael Douglas. Hij is trouwens niet de enige Hollywoodster die deze dagen een biografie in de rekken heeft liggen. Ook Sylvester Stallone. En ja, Sven die knikt al. Dat wist jij natuurlijk ook. Die heeft er ook in sinds kort.
3: Ja. En Kyle MacLachlan ook. Die heb ik ook besteld.
0: Ah, voilà, kijk. Kijk, het winkelmandje zit vol. Oké. Straks geen biografie van een man, maar meer over het leven van een vrouw. En wat voor een? Anna-Livia Smeekens vertelt je straks alles wat je moet weten over Jenny Montigny. Na Piet Jorn en Scarlett Johansson en Relator.

0: Juist. Ik was dat vergeten dat hij af en toe ook zong, Scarlett Johansson.
1: Ja.
0: Ja. Nou, juist, ja. En niet slecht ook.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen. Vanaf morgen moet je naar het MSK in Gent. Enfin, je moet niks. Maar ik zou het toch wel aanraden. De overzichtstentoonstelling van kunstenaar Jenny Montigny start daar dan. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik kende haar nog niet. Sven de Ridder, nu kan jij het ook toegeven.
1: Ja, ik ook niet. Maar ik ben gaan kijken en ik ben echt van mijn stoel gevallen.
0: Ja, hoezo kenden we haar nog niet, Anna-Livia Smeekes? Wat moeten we weten over Jenny Montigny?
3: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om de nadruk erop te leggen dat het geen figuur was die in de kunstwereld van haar eigen tijd niet erkend is geweest. Mm-hmm. Het is meer een soort van door de mazen van het net van de kanon geglipt, waardoor we vandaag gewoon veel minder goed kennen. Wat moeten we weten? Ze is geboren in Gent. Heeft in een hele mooie burgerlijke herenstadswoning haar jeugd genoten. In 1875 is ze geboren. Ze is overleden in Deurle in 1970. Ze wordt heel vaak gerijmd en in verband gebracht met Emil Claus, waarover later misschien een beetje meer, maar ik wil er niet te hard de nadruk op leggen, want dat is ook gewoon helemaal niet nodig. Komt uit een vrijzinnig nest en heeft eigenlijk vrij vroeg haar weg gevonden naar eerst schetsen. En later zal dat het summum zijn voor mij van Vlaamse impressionisme.
0: We zitten rond 1900. Hoe werd er gereageerd rond die tijd als je als jonge vrouw toen de uitgesproken wens had om schilder te worden?
3: Ja, dat ligt maatschappelijk niet zeer voor de hand. Ik zeg het, het financiële netwerk speelt daar een zeer, zeer, zeer grote rol.
0: Ze kon het zich permitteren.
3: Ik wil daarom niet zeggen dat ze werd aangemoedigd. Dat is meer een idee van, ja, het bloed kruipt waar het niet lang kan. Maar het is niet zo. Het werd vooral gezien, vrouwen uit hogere klassen op dat moment worden eigenlijk nog steeds wel geacht om te huwen en dan voor de kinderen in te staan. Je had wel op dat moment vrouwen van wat dat we dan noemen een lagere klasse, die eigenlijk een rol gingen innemen in de burgerlijke huizen als strijkster, als huishoudster, als ondersteuning van het gezin, als nanny, zeg maar.
0: Ja.
3: Zitten echt wel in die periode.
0: Maar goed, Jenny zal schilderen. Zeker. Ze schildert en ze schildert goed. Waardoor valt ze op?
3: Ze wekt enorm veel kijkplezier op. Je kan blijven kijken naar haar werk. Het is ongelooflijk. Afhankelijk van de afstand waarop je staat van een werk, zie je constant andere dingen. Haar verftoetsen zijn eigenlijk enorm gedurfd. Haar kleurgebruik is... Het is ongelooflijk. Ze schilderen ook met zeer goede verf. En dat zorgt ervoor dat je de dag van vandaag echt nog heel veel van de vibratie van die kleurtoon terug kan
1: zien. Ja, ik vind het een klein beetje zo heel modern, zelfs die kleuren die er in terugkomen.
3: Ja, absoluut. Maar er zijn zeker in haar later werk heb je echt bijna abstracte toetsen. Van ver zie je daar dan bladeren in, maar van dichtbij zijn dat bijna vierkantjes. En dat is wel zeer vooruitstrevend, absoluut.
0: Ja, wat je daarnet zei, ze wordt vaak in verband gebracht met Emil Claus, durf ik zeggen, de belangrijkste Belgische impressionist van zijn tijd?
3: Ja,
0: of tout court?
3: Tout court niet.
0: Ah, okay.
3: Internationaal gezien niet. Maar Emil Claus is zeker een kunstenaar waar we enorm, enorm trots op mogen zijn. En ik wil hem gewoon niet belichten in het kader van Jenny Montigny. Want zij heeft ook echt haar eigen weg uiteindelijk afgelegd.
0: Ja, maar er was gossip over die twee.
3: Ja.
0: En daar is natuurlijk wel heel veel over te doen geweest. Er zijn wel wat juicy stories.
3: Ja, er zijn heel veel juicy stories. Het wordt nogal geponeerd als het klassieke verhaal van... de leerling en de leermeester. En wat is er daar al dan niet gebeurd? Het belangrijkste is, wat als een paal boven water staat, is dat ze in de leer is gegaan bij hem. Dat ze zeker binnen zijn talent van het luminisme zeer veel heeft opgestoken. En dat ze daarna op de een of andere manier een relatie hebben onderhouden. Ze zijn elkaar blijven kennen, absoluut. Ik wil geen uitspraken doen of dat cultiveren op welke manier dat al dan niet zou geweest zijn. Omdat we daar eigenlijk ook heel weinig concrete bewijzen voor hebben. En in hoeverre is het relevant natuurlijk. Maar ze hebben elkaar zeker artistiek zeer erg beïnvloed.
0: Ja. Wat haar verhaal ook wel tekent, is dat Emil Claus, haar leermeester, stierf en dat dat de held van het expressionisme werd. Die eer is haar niet te beurt gevallen, hè?
3: Nee, dat is natuurlijk belangrijk om toch te benoemen, is ze was ongehuwd en ze had geen kinderen. Dus je hebt gewoon ook een moment dat een kunstenaar sterft en waar gaat het archief naartoe?
0: Niemand kon de legacy
3: verzorgen. Dat kan een rol spelen. Mm-hmm. Want ik wil niet zozeer zeggen van ja, dat was een vrouw, dus ze is daardoor gewoon in de vergetelheid geduwd. Helemaal niet. Er zijn overzichtstentoonstellingen geweest. Zeer weinig. Dus in deze eeuw heeft er nog geen plaats gevonden tot het MSK nu. Dus dat is eigenlijk fantastisch nieuws. Maar kan met heel veel verschillende factoren te maken hebben. Voor mij kan ze echt naast Klaus staan. En dan zeg ik het niet als in ze kan ernaast staan als leerling. Ze kan er echt naast staan als een gelijkwaardig autonoom figuur die uiteindelijk ook later in haar carrière een prachtige oeuvre met heel veel schoolkinderen heeft geschilderd. Echt iets onwaarschijnlijk. Terwijl bijvoorbeeld de Klaus verdwenen de personages veel meer. En zij is erin geslaagd om op een impressionistische manier, maar die kinderen zo levendig en zo, ja, ja, het is ongelooflijk. Er is één zaal in het MSK, dus voor mij het kloppend hart van de expo op dit moment. Daar moet je echt naar aan kijken. Kijk.
1: Is er een film ooit gemaakt over haar? Nee, maar er zit toch een verhaal in?
3: Er zit zeker een verhaal.
1: Ja, ik moet een beetje denken. Er was een Franse film 2 jaar geleden, denk ik, Lavenue de l'Avenir. En dat deed mij ook zo aan vrouwelijke kunstenaar denken aan het verhaal van...
2: Hey, Sven, jij wilde nog een film maken, hè?
1: Ja, maar dat gaat meer een horrorfilm.
2: Oké, gaan we niet daarover doen. Als er één werk is dat we niet mogen missen als we naar het MSK gaan, Anna-Livia, welk werk is

0: is dat dan?
1: Oh, dat is wat mij enorm heeft geprikkeld, is de jonge vrouw aan haar toilet. Dat is eigenlijk het eerste werk wanneer je binnenkomt. Het is een werk uit 1904, maar dat is curatorieel, is dat geplaatst naast de strijkster van 1901. En dat zegt heel veel over hoe zij kon observeren. Dus zij heeft een burgerlijke dame afgebeeld die voorover buigt en die haar toilet is aan het doen. En zij heeft evengoed de strijkster in het burgerlijk huis waar zij is opgegroeid ook geschetst. En dat zegt heel veel over hoe zij durfde en kon rondkijken.
0: Ja, ze had al access en ze durfde ook tonen wat ze zag.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ook nog leuk om mee te geven, vond ik. De tentoonstelling wordt afgesloten met een aantal mooie schilderijen van haar tuin, waar verschrikkelijk veel mooie en kleurrijke bloemen stonden en van stillevens met bloemen. En die bloemen kan je ook als bloembol kopen in de museum.
2: Oh, tof.
0: Klopt, kijk, inderdaad. Dat vind ik leuk.
1: Ja, ja, het museum heeft heel veel werk gestoken en ook effectief de juiste bloemen te benoemen. Dat vind ik ook er eer aan doen, zeker.
0: De overzichtstentoonstelling van Jenny Montigny vind je van morgen tot 10 januari in het MSK in Gent. Dankjewel, Anna-Livia.
1: Jullie bedankt.

0: absoluut, ja. Madonna en Michael Jackson zijn voor mij... Ja, daar ben ik mee opgegroeid, hè, met die twee. Dat is King en Queen of Pop. Hè.
1: Kijk, voilà. Graag gedaan, hoor.
2: Compagnie Merkpool.
1: Sven de Ridder, Anna-Livia Smeekes. Ik ga jullie bijna terug de herfst insturen. Ik hoop dat de zetel op jullie wacht. Het is ideaal weer voor een goede film. Maar Sven, ik kan jou niet laten gaan. En Anna-Livia, ze durft het misschien niet toegeven, maar blijft er speciaal ook voor zitten.
0: Okay.
1: Omdat wij natuurlijk wachten op nog iets wat jij hebt meegebracht voor ons. Iets voor in onze vitrine. Iets wat jouw hartje op dit moment doet zingen. Iets wat jij net ontdekt hebt en dat jij echt raving enthousiast maakt.
0: Ja, en dat is iets waar de meningen over verschillen, maar waar toch nu een kentering is aan het komen. Ik ben gaan kijken naar Digger.
1: Oh.
0: Ja, ik ben 1, een grote Tom Cruise fan.
1: Ja.
0: En 2, ik wist dat dit iets heel speciaal ging worden. En ik was met een klein bang hartje gaan kijken, omdat de critics het neersabelden. Maar het is een meesterwerk. Het is echt een meesterwerk.
1: Waarom is het zo'n bijzondere film? Waarom was er vooraf al zoveel om over te doen?
0: Ja, omdat Tom Cruise dit soort film nog niet gemaakt heeft. En Iñárritu is een regisseur die heel bijzondere films maakt. Denk maar aan The Revenant, aan Birdman, 21 Grams. Dus die combinatie, daar zat iedereen op te wachten. Wat voor soort film is het? Het is een satire. Maar het is voor mij de belangrijkste film van 2026.
1: Oh, een grote uitspraak.
0: Ja. Het is echt, iedereen moet hem zien. Er wordt een spiegel voorgehouden aan ons, aan iedereen, waar dat je even niet goed van bent, maar waar dat je wel over nadenkt erna en waar dat je van denkt, die film gaat binnen 25 jaar zo'n status krijgen. En dat is wel vaker gebeurd, hè, met films die op het moment uitkomen waar iedereen van zegt, dat is niet... Maar ja, dat is omdat die ambetantigheid er is. Die film maakt u een klein beetje ambetant, precies niet wat te schuffelen op je stoel, maar het is ongelooflijk. Echt waar.
1: Heb jij de trailer al gezien, Anna-Livia?
3: De trailer wel, ja.
1: We zien Tom Cruise... We hadden het net over Koen de Bouw, zoals we hem nog nooit hadden gezien. Maar zo hebben we Tom Cruise nog nooit gezien. Hè?
3: Nee.
1: Kan je hem omschrijven?
3: Ja, ik vind dat er veel... Goh, dat is nu misschien zeer oppervlakkig, maar de schoonheid, iets heel conventioneel aan hem, ziet er plots helemaal anders uit. Ik werd er een beetje ongemakkelijk van, ook al door wie Tom Cruise eigenlijk ook als mens is. Dus ook wel geen onbesproken figuur. En het was inderdaad een film waarvan ik dacht... een trailer waarvan ik dacht... Hier ga ik nog even mee wachten.
0: Ja, niet doen.
3: Nee?
0: Niet wachten. Die gaan zien. Hij doet een monoloog van 10 minuten. Breathtaking. Onwaarschijnlijke cinema is dat. En probeer er niet te veel over te lezen. Er zit op een bepaald moment een twist in die je niet mocht weten. Want als je dat weet, is de helft van de film eigenlijk al het plezier eraf.
1: Ja, we willen er nog niet te veel over spoilen. Nee. Maar wat zijn de grote thema's van de film? Als je zegt, het houdt ons een spiegel voor.
0: Het kan niet actueler zijn. Het gaat eigenlijk over opwarming van de aarde. Het gaat over billionaires die de world in handen hebben. En het gaat over de mensen. Het gaat over mensen.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Voorlopig wel... En daar zit ook wel een beetje de controverse. Voorlopig nog niet zoveel mensen in de cinema die gaan kijken.
0: Nee, maar is aan het keren. Want er is een heel revolte aan het komen van mensen die wel zijn gaan kijken, zoals ik. Die eigenlijk zeggen van ga kijken. Want je zit te roepen voor originele films. He, iedereen is het beu van superheldenfilms te zien. En wel, het is de moment nu. Nu is er een film die zo origineel is en die zo fantastisch is dat je moet in de cinema gaan kijken.
1: Oké, kijk.
3: Genoteerd. Ik schuif direct door naar hiernaast.
1: Voilà. Ja, we zitten vlakbij, hè. Naast de Kinepolis Gent, dus eigenlijk 50 meter en je kan al gewoon in dat rode zeteltje zakken. Anna-Livia Smeekes, geniet van een herfstig weekend.
3: Dank je.
1: Lieve Sven, jij ook heel veel plezier.
0: Jazeker.
1: De volgende film die jij nu gaat zien is...
0: Primetime.
1: Oké, juist, je had dat al gezegd. Heel veel plezier daarmee. Ik ben zo blij dat ik jou toch heb kunnen strikken om hier eens bij mij in de compagnie te komen zitten.
0: Ja.
1: Heel, heel fijn. Dank je wel. Bye.
3: Dank je wel.

0: Arctic Monkeys kreeg je nog en Fluorescent Adolescent. Veel plezier met Lieven en ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
6: Onrust stijgt bij bedrijven.
7: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
8: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
10: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
9: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
11: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
12: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
18: En nu nog meer.
17: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal. Krevel.
19: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
20: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's.
21: Leenaars Aluminium.
22: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Het was een woelige week deze week, dus hij komt geen moment te vroeg. Jan-Jaap van der Wal zal straks de week in stijl afsluiten in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocate Navi Pillay krijgt de Nobelprijs voor de vrede. En in

0: Brussel zijn er rellen met gemaskerde jongeren die zich hebben gemengd in een vakbondsbetoging.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Zo klonk een uur geleden de voorzitter van het Noors Nobelcomité bij de bekendmaking in Oslo van de Nobelprijs voor de Vrede. En de laureate dit jaar is dus Navi Pillai. Katrien van der Schoot maakte een portret van haar.
2: De nu 85-jarige Navi Pillai heeft een lange carrière als mensenrechtenadvocaat en rechter achter de rug. In alle mogelijke internationale rechtbanken, zoals het Rwanda-tribunaal, het internationaal strafhof. En ze was ook VN-mensenrechtencommissaris en zat de commissie voor die de Israëlische regering Netanyahu voor genocide aanklaagde. Het Nobelprijscomité looft Navi Pillai als moedige verdediger van die internationale rechtsorde.
1: In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence.
2: Dat is een fundament van de vrede en een noodzaak, want de rechtsorde staat vandaag meer dan ooit onder druk van de machtspolitiek.
0: In het centrum van Brussel, aan de Kunstberg, zijn rellen uitgebroken tussen jongeren en de politie. Stijn de Voort, jij bent ter plekke. Wat gebeurt er op dit ogenblik?
3: Wel Gert, ik sta op het plein net voor het Centraal Station en ik zie op dit moment een grote rookpluim. De jongeren hebben elektrische deelstips en fietsen in brand gestoken en dat probeert de politie nu te blussen met bluswagens, maar dat is niet eenvoudig. De betogers dagen de politie ook uit door stenen, houten balken, knalbommen of vuurwerk naar hen te gooien. De politie zet op verschillende plaatsen ook traangas en het waterkanon in. Af en toe chargeren ze ook op de betogers en pakken er dan een aantal op. We zien dat het erg jonge relschoppers zijn, gemaskerd en in het zwart gekleed. Sommigen hebben helmen of gasmaskers. En het is nog niet voorbij, Gert. Het blijft hier een kat-en-muisspel.
0: Dankjewel, Stijn. Nog in Brussel betoogt net vandaag ook de Socialistische Vakbond tegen de besparingsplannen van de federale regering. Het ABVV waarschuwt dat er bij de begrotingsgesprekken geen maatregelen meer genomen mogen worden die mensen treffen met een laag of gemiddeld inkomen. Lien de Koman, hoe verloopt die betoging?
4: Wel, ze zijn vroeger vertrokken bij het Centraal Station door de rellen met jongeren daar. Er hebben zich een paar groepjes in het zwart geklede jongeren onder de betogers gemengd. Er worden soms wat bommetjes gegooid, maar verder verloopt alles rustig. De betogers willen vooral duidelijk maken dat ze het nu al zwaar hebben door alle eerdere besparingen.
5: Als je er bijna 40 jaar werk hebt op zitten en dat je nu elke euro nog moet omdraaien om nog iets te kunnen voor uzelf te kunnen verwezenlijken.
4: Ja, extra besparingen op de werkende mensen zien ze dus echt niet zitten.
6: We weten dat er moet geld gezocht worden, maar er wordt altijd geld gezocht bij dezelfde mensen, bij de werkende klasse, en dat kunnen we niet blijven aanvaarden.
7: Voor onze kleinkinderen, dat die te wachten staan. Als wij al geen toekomst niet meer hebben, waar zit hun toekomst?
4: De betogers zijn intussen aangekomen bij het eindpunt aan het Zuidstation. Het zijn een paar duizend militanten van vooral het ABVV. De andere vakbonden doen niet mee vandaag. Het ACV heeft vanmorgen wel actie gevoerd bij politieke partijen en sommige leden zijn dan toch ook meegestapt in de betoging.
0: Dankjewel, Lien. En de actiedag van de vakbonden is ook te voelen bij het openbaar vervoer. In Vlaanderen rijdt gemiddeld 60% van de bussen en de trams van de lijn. In Brussel is de hinder groter bij de MIVB. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien in Gent worden de beschuldigden verhoord. Dave de Kok heeft voor het eerst toegegeven dat hij zich wel degelijk nog herinnert wat er gebeurd is met de jongen van 4, Philip Heijmans.
8: Dave de Kok heeft tot nu toe gezegd dat hij niks meer wist, omdat het te verschrikkelijk is wat hij gedaan heeft. Maar nu vertelde hij toch dat hij op donderdag zware ruzie had met zijn vriendin. Hij had thuis al met dingen gegooid en is in de auto gestapt samen met Dien, die hij niet alleen wilde laten bij zijn dronken vriendin. Dien was volgens hem wel degelijk van de trap gevallen, maar niet zo zwaar als hij eerst zei. Hij heeft een tijd op een parking gestaan en daar een woedeuitbarsting gekregen die hij op Dien heeft afgereageerd. De jongen was zwaar gewond en bewusteloos, maar ademde wel nog. Vervolgens is hij met de auto gaan rondrijden. In Vlissingen zou Dien bij bewustzijn zijn gekomen, gezegd hebben dat hij moest plassen, maar dan is hij in elkaar gezakt en overleden. Daarna heeft de kok nog een tijd rondgereden, ook drugs gekocht met het lichaam van Dien op de achterbank, tot hij hem uiteindelijk heeft achtergelaten op het werkeiland Neeltje Jans.
0: Het landbouwvoertuig dat mogelijk de grote brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt afgelopen zomer, was de dag voordien al betrokken bij een incident, dat meldt de RTBF. De dag voor die brand uitbrak had het departement Natuur en Bos een privébedrijf.

0: En diesel wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10 cent bij. De maximumprijs wordt nu 2,49 euro. Daarmee zitten we nog maar 1 cent onder de absolute recordprijs van 2,5 euro per liter vorige maand. Het weer, vaak zwaar bewolkt met droge perioden, maar ook nog wat regen. In het westen halen we nog 19 graden. Vanavond trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Morgen krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. En vooral in het noorden nog enkele buien, hooguit 15 graden. Zondag eerst zonnige periode, daarna opnieuw wisselend bewolkt. We begonnen met de Nobelprijs voor de Vrede. Die gaat dit jaar naar de mensenrechtenadvocate Navi Pillay. Zij zetelde in verschillende internationale rechtbanken en was ook voorzitter van de VN-commissie die de Israëlische regering Netanyahu heeft aangeklaagd voor genocide. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
5: Ziezo, dat weten we weer dankzij Gert van Boksel in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch... Jan-Jaap van der Wal,
6: ja.
5: Welkom. Want het belangt jou aan als Nederlander, het nieuws van de dag. Er mag in de haven van Rotterdam weer gebouwd worden.
6: Ja.
5: Want heel Nederland zit op slot.
6: Dat weet ik.
5: Dat heeft met stikstof te maken.
6: Ja.
5: En als eerste mag de haven van Rotterdam van het slot.
6: Dat is heel fijn.
5: En weet je ook aan wie we dat te danken hebben?
6: Nee, dat ga jij mij nu vertellen.
5: Aan het konijn.
6: En terecht.
5: Het konijn, ze hebben gewerkt aan de konijnenpopulatie in de duinen rond Rotterdam. Die konijnen die peuzelen groen op. En dat zorgt op de een of andere manier voor minder stikstof.
6: Ja, ik kan niet namens alle konijnen spreken. Maar ik wil wel zeggen, heel graag gedaan. En tegen alle prijs kunnen wij de rest van Nederland ook van het slot krijgen.
1: Het is vrijdag 9 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Jan-Jaap die sluit straks de week af in stijl. Dat is hem geraden. De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan Navi Pillay. Per uitzondering gaan we vandaag vrijdag al naar Alex Vizorek in Parijs. En we spelen uiteraard ook de vrijdagquiz. Het is vrijdag. Laat via VRT Max uw naam en telefoonnummer weten. En speel mee. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: Hoe grijs het buiten ook mogen zijn, in ons hoofd is het een dag van goud, mede dankzij Max Rabe natuurlijk.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ik zie roetvegen op je gezicht. Je was in de stad, in het gewoel. Het is een warme week, hè?
2: Het was een warme week, maar de herfst is nu eindelijk begonnen. Dus we kunnen nu serieus gaan doen. Het was de week waarin er werd doorgeschakeld naar een hoger niveau. Want na de Vlaamse begrotingsonderhandelingen met appelflautes, dienstenchecks en een melige kabinetsmedewerker van Ben Weitz, die blijkbaar tijd heeft om een soort neveneffecten van een Aldi te spelen, was het deze week aan de federale regering en de begroting. En het begon met goed nieuws. Namelijk, ze zijn rond de tafel blijven zitten. Levend. Hoera! Enkel bondgenoten, geen verraders. En dus werd Goedele Wachters van het journaal opeens heel optimistisch.
3: Ik ben misschien te optimistisch, Michael, maar is er dan ook een kans dat ze er gewoon al uit geraken?
4: Dan vrees ik inderdaad dat je net iets te optimistisch bent, Goedele.
2: Dank u wel.
0: Iemand blijft met de voeten op de grond.
2: Dank u wel, meneer Van Drogenbroek, voor uw licht gardinerende toontje. Hè? Ga jullie maar lekker optimistisch zijn. Ik zal het hier wel regelen. Maar eerlijk is eerlijk, het werd met het uur minder optimistisch. Want er moet nogal wat geld bespaard worden. En er komt een rentesneeuwbal aan. Hè? Zorg dat Frank van den Broek ook tijd binnen is. Want die wordt trager en trager. En men weet ook niet wat er allemaal in die tabellen van Bart de Wever staat.
4: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinom van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten.
0: Hoe rijk zijn jouw schouders?
2: Ja, ik zou zeggen dank u wel, meneer Van Drogenbroek, voor deze Freudiaanse verspreking. De rijkste schouders, dat is inderdaad iets anders dan de sterkste schouders. Over de rijke schouders hangt doorgaans een pastelkleurig pulletje.
0: Ja,
2: dat zijn de rijke.
0: Bloedrood mag ook.
2: Dat zijn de rijke schouders. De schouders staan lichtjes gekanteld, omdat er altijd wel ergens een glas wordt vastgehouden. En kunnen die meer bijdragen? Tuurlijk kunnen die meer bijdragen. Maar het probleem voor die rijke schouders is dat ze door Frank van den Broeke op hun rug worden getikt. En Frank van den Broeke, daar halen de rijke schouders hun schouders voor op.
5: Van den Broeke zou alles willen. Hè? Je mag niet meer smoren, je mag niet meer drinken. Straks mag je geen seks meer hebben. Okay. Maar weet ik niet, hè?
0: Dat was in Knokken.
2: Dit was in Knokken.
0: Op de autoshow tussen de Bentleys en de Ferraris.
2: Ja, en deze man is zo bang. Nou, laten we afspreken dat deze man mag echt nog wel seks hebben. Maar dan alleen nog buiten op het terras in een daarvoor gecreëerde zone. Maar dat is het probleem voor deze coalitie. De verschillen zijn te groot. En er wordt zeer hard op eigen nageltjes geklokt. Georges-Louis Boucher, die de meest vastzittende schouders heeft, beweegt geen millimeter. En vooruit probeert de solidariteit nog enigszins hoog te houden. Kom er maar in, meneer Oscar Seuntjens van vooruit.
6: Ik zie vandaag gewoon in mijn eigen omgeving dat er steeds minder mensen zijn die een eerste woning kunnen kopen. Tegelijkertijd zijn er mensen die hun, niet hun tweede en derde, maar hun tiende, elfde, twaalfde woning aan het kopen zijn.
0: Ja.
2: 12 woningen.
0: 12 woningen, het bestaat. Ja, maar
2: die rijke schouders, die hebben natuurlijk zoveel seks. daar heb je meerdere huizen voor nodig. Dat kan niet in één huis. Maar het loopt vast. Iedereen legt vooral op tafel wat hij niet wil. En zo komt die deadline van volgende week dinsdag steeds dichterbij. Wat nu te doen? Maar gelukkig is het daar dan altijd. De immer pastelgetinte Mark Koeken met het duidelijk advies.
7: Ik snap meneer De Wever dat hij zegt van dat is blijkbaar voor meneer Boucher. Maar vraag mij niet, dat is alweer met opiniepeilingen. Ja, die zijn allemaal zo vaak aan het zeggen, ik wil dat niet, ik wil dit niet. Na een tijdje heeft dat allemaal gezichtsverlies te lijden. Kom aan jongen, zet hulder bijeen.
0: Ja, helder.
2: Ja, hoe deze man toch aan al dat geld gekomen is, ja. Dat is mij toch een godsraadsel, lieven. Zet hulder bijeen. Die arme Bart de Wever ook. Hè, wint de verkiezingen. Ad astra per aspera. Dat was zijn Latijnse uitspraak tijdens de overwinningsspeech. Langs de moeilijkste weg naar de sterren. En dat is dan verworden tot zet hulde bijeen. Van Seneca naar Seniel. Maar gelukkig bood deze week ook nog een kans om een niveautje hoger te schakelen. Want ons land mocht zich verheugen aan een heuse Nobelprijs. prijswinnaar.
0: Juist.
2: Ja, fysicus Francis Holtzen won de Nobelprijs voor de natuurkunde. Hij ontdekte de neutrino's.
0: Neutrino's.
2: De neutrino's.
0: Zaten die niet vroeger bij de chips? Neutrino. Nee, dat was iets anders.
2: Nee, nou,
0: flippo's, dat waren flippo's.
2: Ik denk dat Mark Koeken zou er een frituursnack van maken. En een restaurant keken. Welkom bij de neutrino's. Holtzen en zijn medewerkers zijn op zoek naar donkere materie nu. En dat is bijna net zo'n moeilijke oefening als geld te vinden in de federale begroting. Dus, samen met Bart de Wever, luisteren wij even naar de wijze woorden van Holtzen.
8: Ongeveer een derde van mijn medewerkers zoeken naar donkere materie. En ja, dat is zoals elk ander experiment dat donkere materie zoekt. Het kan morgen gebeuren en het kan nooit gebeuren.
0: Ja.
2: Laten we dan maar hopen dat het morgen is.
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal.

benefit vindt. Ja, zit hier zelfs tot daar. Ze roefelt de roar en zegt, oké, wat gaan we doen vandaag? Het is een doodgewone, doodgewone, dooi een bomendag. Een doodgewone, dooi een bomendag. Een doodgewone, doodgewone.

0: De Fixkes en Dooie Bomendag naar Antwerpen gaat er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven Oosten, op de E19 van Voor Kleine Bareel en op de E313 naar Antwerpen ook 10 minuten vanaf Ranst. Op de A12 is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring evenveel tussen Strombeek en Machelen en door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel-Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring is de Hallepoort-tunnel dicht richting Zuid.
1: Nieuwe feiten.
0: Overigens ben ik dringend op zoek naar kandidaten voor de vrijdag quiz. Zo dadelijk moet ik u even nog bij vertellen. U moet gewoon het woordje quiz sturen met uw naam en telefoonnummer via de app van VRT Max. Eerst doorklikken via radio naar Radio 1 en dan wint u misschien een dikke boekenbom. Maar eerst naar de Nobelprijs voor de Vrede, want die is rond 11 uur vanmorgen in Oslo uitgereikt.
2: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Navi Pillai heeft de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Inge Gerardin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt haar. Jij bent van de Universiteit van Leuven, toch, hè?
3: Ik was studentenvertegenwoordiger aan de KU Leuven.
0: In 2012.
3: Exact, ja.
0: En toen heb jij haar een eredoctoraat uitgereikt.
3: Ja, het is zo dat elk jaar aan de KU Leuven ook studenten eredoctoraten mogen uitreiken. En ik kon dat toen doen omdat ik toen ondervoorzitter was van de Leuvense studentenraad.
0: En je was een grote fan van Navi Pillai.
3: Een grote fan. Ik was studenten politieke wetenschappen en rechten. En ik heb haar via die weg over haar leven en over haar werk wel gehoord. En toen het aan ons beurt was om een eerdoctoraat uit te reiken, leek zij mij een uitgelezen persoon om dat aan te doen.
0: Waarom?
3: Die heeft echt wel een ontzettende, ontzettend indrukwekkende levensloop en een duizelingwekkende carrière. Ik heb ze nog eens helemaal erbij genomen wat hij allemaal in haar leven heeft gepresteerd.
0: Ze is rechter in Zuid-Afrika geweest eerst, hè?
3: Ja, dus eerst en vooral was die nog advocaat. En tijdens haar jaar als advocaat in Zuid-Afrika heeft hij bijvoorbeeld heel veel anti-apartheidactivisten verdedigd. Hun recht op een eerlijk proces. De praktijken in de gevangenissen waar dat hij als politieke gevangene aan werden onderworpen, heeft hij aangeklaagd. Die heeft zelfs Nelson Mandela zelf gerepresenteerd voor de rechtbank.
0: Okay.
3: En die is toen ook door Nelson Mandela, toen hij zelf een vrij man was en president werd van Zuid-Afrika, is die rechter geworden, de eerste vrouw van kleur aan het grondwettelijk hof van Zuid-Afrika.
0: Ja, ze is van Tamil afkomst, begrijp ik.
3: Exact. Ja, inderdaad, want die is dus Zuid-Afrikaanse zelf van Tamil afkomst, gezin van een lagere sociaal-economische status. Haar vader was een buschauffeur. Om haar even mee te geven hoe indrukwekkend haar levensloop wel is ofzo, want die heeft doorheen haar jonge jaren en ik denk ook zeker later nog wel verschillende vormen van discriminatie of drempels wel moeten overwinnen, niet in het minst racisme.
0: Juist.
3: Zo moest ze bijvoorbeeld haar eigen advocatenpraktijk zelf opstarten, omdat er geen witte kantoren in haar provincie haar wilden aannemen.
0: Dat zegt heel veel. Nu, na Zuid-Afrika heeft ze de overstap gemaakt naar grote conflicten.
3: Exact.
0: Internationale conflicten.
3: Ja, want nog in hetzelfde jaar dat ze dus rechter werd bij het grondwettelijk hof in Zuid-Afrika, is ze benoemd geweest door de Verenigde Naties tot rechter bij het Rwanda-tribunaal om mee te oordelen over de oorlogsmisdaden en de genocide die toen daar heeft plaatsgevonden. Is uiteindelijk ook hoofd van dat tribunaal geworden. En in haar tijd bij dat tribunaal is bijvoorbeeld onder andere voor het eerst ook juridisch uitgesproken dat verkrachting en seksueel geweld, dat ook echt doelgerichte acties binnen een genocide kunnen zijn. Dat wel een indrukwekkende prestatie
0: is. Heeft zij ook niet het internationaal strafhof mee uitgebouwd?
3: Klopt, absoluut. Dus daarna het internationaal strafhof. Ik weet niet of ze het mee heeft opgebouwd, maar ze is alleszins als rechter benoemd geweest toen het net was opgericht. En ze heeft dus ook de eerste jaren van de opstart van dat ICC en ook de eerste veroordeling van een Congolese warlord, krijgsheer, in goede banen geleid, zeg maar.
0: Ja. Heeft hij ook iets te maken met het arrestatiebevel tegen Netanyahu?
3: Die informatie kan ik u niet bevestigen. Dat weet ik zelf niet 100%.
0: Dat moeten we nog eens checken. Maar hoe dan ook, het internationaal strafhof ligt onder vuur vanuit het Witte Huis. Deze Nobelprijs kan niet anders dan daar ook een antwoord op zijn.
3: Dat denk ik wel, ja. Niet alleen over de verwezenlijkingen of de waarde van het internationaal strafhof, denk ik. Maar ook, Navi Pillay was de laatste jaren ook voorzitter van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
0: Aha.
3: En die heeft toen ook mee een onderzoeksrapport geschreven en ook uitgebracht, waarin dat ze ook letterlijk heeft benoemd dat de situatie in Gaza, in Palestina, dat je die kunt vergelijken bijna met wat ze zag ten tijde van het Rwanda-tribunaal en van de genocide toen. Ze zegt ook letterlijk, dit is een genocide en dit zou ook zo op die manier door alle internationale wereldleiders moeten worden erkend. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke reden zal geweest zijn, of dat vermoed ik toch, voor haar Nobelprijs.
0: Inderdaad. Inge Gerardijn, jij hebt ervoor gepleit om haar 14 jaar geleden een eredoctoraat uit te reiken aan de Universiteit van Leuven. En je krijgt nu gelijk van Oslo, van het Nobelprijscomité voor de Vrede.
3: Je mag
0: daar zelf ook rustig een beetje trots op zijn, Inge.
3: Dankjewel
0: voor dit gesprek en ik wens je nog een hele fijne dag. Inge Gerardijn.
3: Jij ook. Bye.

0: De goede oude Doors en hun Peace Frog.
1: Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Koekoe. Koekoe de France. Koekoe. Met Alex Vizorek.
0: Een beetje vroeger dan anders. Op vrijdag in plaats van op maandag. Maar ja, Frankrijk brandt, hè. Aux armes citoyens. Het is,
3: het is zoals België.
0: Een Franse revolutie.
3: Het is hier nog l'été indien, eigenlijk in Parijs. Maar de sfeer, u hebt het gezegd, is gespannen door studentenbetogingen. Maar vooral, er ligt een bom in de Franse politiek.
0: Okay.
3: Dat is het minste dat ik u vandaag kan melden.
4: Une bombe. Le site d'investigation Mediapart a publié des écrits antisémites attribués à Jordan Bardella alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune militant du Front National.
0: Een bom. Zegt deze dame. De onderzoekssite Mediapart heeft antisemitische schrijfsels van de hand van Jordan Bardella onthuld. Toen hij nog een jonge militant was van Front National. Hè?
3: Ja, nu is hij partijvoorzitter van Le Rassemblement National, het vervolg van Le Front National. Het waren dus privéberichten op Facebook. 2026 lijkt voor Jordan Bardella als een wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk.
0: Uh-huh.
3: Lang kon het succes voor hem niet op, maar in een heel korte tijd is alles uit elkaar gespat. Jarenlang heeft hij gewerkt aan het dédiaboliseren van extreemrechts in Frankrijk. Het enige dat Bardella had overgehouden van de duivel, Prada dragen, maar voor tegenstanders van Le Pen bewijst deze zaak één ding.
5: Marine Le Pen, vous savez, c'est le petit chaperon rouge. Voilà, c'est le loup qui se déguise en grand-mère.
0: Oké, Marine Le Pen is roodkapje. Het is de wolf die zich verkleedt als grootmoeder.
3: Voilà, en trek maar aan het riempje. Dan zal de geloofwaardigheid van Le RN helemaal vallen. Le Pen bevindt zich in een heel moeilijke situatie. Meer dan 10 jaar geleden heeft zij haar eigen vader, Jean-Marie, uit de partij gezet omwille van zijn antisemitisme. Het moest duidelijk zijn dat alle banden tussen de partijen en antisemitisme verbroken waren. Tijd voor een nieuwe Rassemblement National. En Jordan Bardella belichaamde deze verandering. Dus wat moet ze gedacht hebben als ze het nieuws hoorde?
6: Pas une personne normalement constituée ne peut croire à cette dinguerie. Et ça me paraît tellement dingue que oui, ça ne peut être évidemment qu'un faux, qu'une manip, qu'une barbouzerie dont Mediapart a l'habitude d'ailleurs.
0: Une dinguerie. Ja. Het moet, denkend mens zou deze onzin niet geloven, zegt Le Pen. Ja. Het is overduidelijk nep, manipulatie.
3: Ja, une barbouzerie heeft ze ook gezegd.
0: Une barbouzerie.
3: Ja, een heel mooi woord. Het komt uit barbouze, een dialectwoord voor de baard. En verwijst naar de nepbaarden die spionnen gebruikten om stiekem zaken te doen.
0: Okay.
3: Je gebruikt het woord barbouzerie of barbouze om het te hebben over een heimelijke viesmanoeuvre van iemand om schade toe te brengen.
0: Juste.
3: En dat is zeker een sneer aan Mediapart, die nieuwswebsite die de zaak onthuld heeft. Dat is een onafhankelijke nieuwswebsite, bekend om zijn onderzoeksjournalistiek. En het zet al 20 jaar de Franse politiek op haar kop. Als Dovo een krant was, zou het Mediapart kunnen zijn.
0: Okay.
3: Want ze hebben al heel veel bommen laten ontploffen. Mediapart werd beroemd toen ze in 2010 een van de grootste schandalen van de Franse politiek onthulde.
7: L'affaire Bettencourt vient de connaître un étonnant rebondissement après la publication d'enregistrements clandestins.
8: Un ancien chef de l'État est depuis ce matin en garde à vue.
9: Un possible financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy.
0: De zaak Bettencourt natuurlijk, met de illegale financiering van de campagne van Nicolas Sarkozy.
3: Ja, je hoorde hier het fragment van de trailer van een recente documentaire daarover op Netflix. 2 jaar later onthulde Mediapart dat Sarkozy ook geld van Muammar Gaddafi zou gekregen hebben. Dankzij Mediapart was Sarkozy minder vaak bij het chique restaurant Fouquet dan in een rechtbank te vinden hier in Parijs. En denk niet dat ze alleen maar rechtspijn doen. In 2013 was de beurt aan links.
5: La polémique du jour. Elle oppose Jérôme Cahuzac à Mediapart. Le site d'information affirme que le ministre du budget a détenu un compte caché en Suisse.
0: Oké, okay, dus ook bij de socialisten was er een compte caché.
3: Voilà, de sociaal minister die fiscale fraude moest bestrijden, Jérôme Cahuzac, had zelfs een verborgen rekening in het buitenland, in Zwitserland. 5 jaar later was het de entourage van Emmanuel Macron die de aandacht van Mediapart kreeg.
10: Nouvelle révélation du site Mediapart sur l'affaire Benalla.
11: Enregistrement qui change tout, de conversations qui font trembler l'Élysée.
0: Nieuwe onthullingen doen het Élysée trillen, bibberen, opnames die alles veranderen. Ja.
3: Ja, een normale werkdag bij Mediapart. Ze waren het ook die vorig jaar het grote schandaal rond systemische seksueel geweld in de school Betaram onthulden. Okay. Jaar na jaar legt Mediapart schandaal bloot. Ze hebben al het ontslag van 3 ministers veroorzaakt. En elke keer klinkt de reactie van de beschuldigde politici zo.
12: Horreur, calomnie, qui n'a que seul but salir sans aucune espèce de réalité.
13: C'est une entreprise de démolition. C'est pas du journalisme.
14: Mediapart a mis en œuvre une opération de barbouze.
0: Ah, daar hebben we het woord weer. Opération de barbouze. Het zijn allemaal leugens. Leugens, het is geen journalistiek. Het is een afbraakonderneming. Allemaal flauwekul. Heel veel kwaadheid.
3: De laatste, ja, dat was Jordan Bardella zelfs, vorige week. Okay. Ja, en je hoort toch maar het woord barbouze. Marine Le Pen is de boze wolf. Bardella is de barbouze wolf. Hoe meer bewijs Mediapart publiceert, hoe harder Bardella worstelt. En le Rassemblement National weet ook niet goed wat te doen. Het kaderen als een grap, een privégesprek, een jeugdfout, een fotomontage, een nepaccount. Maar journalisten hebben zelfs opgemerkt dat de spelfoutjes kloppen met spelfoutjes dat Bardella altijd doet. Niks daarvan kan hem redden. Er blijft dus slechts 1 optie die alle politici die op de hoofdpagina van Mediapart verschijnen uitproberen. Een gerechtelijke klacht tegen de krant. Maar pas op, in 20 jaar werd Mediapart 350 keer aangeklaagd voor diffamatie of smaad. En het heeft maar 5 keer het proces verloren voor minime zaken. Mm-hmm. Het lijkt dus heel moeilijk om te geloven dat Bardella zijn vel zal kunnen redden.
0: Wauw, zover zijn we. Daar staan we in de Franse presidentsverkiezingen.
3: Ja, en het is nog in 6 maanden. Hè? Ja,
0: tot over 3 weken. Wie weet hoe Frankrijk er dan uitziet.
3: Tot volgende keer.
0: Alex Vizorek, nog een fijne dag. Oh.

0: Ja, elke reclame, ook anti-reclame, blijft reclame. Moet hij maar denken, Bardella en Cédric Balcon. Wat er ook gebeurt, daar is hij. Op vrijdag, Gilles Wijkmans.
1: Goedemiddag.
0: De koning, wat zeg ik, de keizer van de vrijdagquiz. Die quiz samenstelt en ook jureert. We spelen voor een boekenbon van €25. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Die weliswaar is aangesloten bij Federatie Confituur. De Federatie van Onafhankelijke Boekhandelaars. We spelen met Bert. Goedemiddag, Bert.
2: Goedemiddag.
0: Bert uit Willebroek, waar was jij mee bezig, Bert?
2: Wij willen alles weten.
0: Aan het werken. Wat voor werk?
2: Ja. Scheepvaartinspectie bij FOT Mobiliteit en Vervoer.
0: Wow! Scheepvaartinspectie. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Want als er een gat in de boot zit, hebben we een probleem.
1: Hebben wij roestige boten?
2: Dat zeker.
0: Oké, maar tussendoor nog even tijd gevonden. Het gaat goed met onze boten, kennelijk. Voor de quiz, ik ben trots op je, Bert. Je speelt tegen Jan uit Sint-Niklaas. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag.
0: Jan, waar was jij mee bezig? Wij willen alles weten.
3: Wij waren op weg naar zee. We hebben ons hier op een parking gezet.
0: Je hebt er wel een dag vooruit gekozen.
1: Heerlijk zeeweer.
3: Ja.
0: Alhoewel, uitwaaien als het regent aan de zee. Heerlijk, toch?
1: Ja,
0: Jan?
1: Ja.
0: Nee?
3: Dan gaan we uitwaaien, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Binnen zitten met een garnaalkroket.
0: Dat kan natuurlijk ook. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Bert, die zich als eerste heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Jan. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Daar gaan we. Bert, wat heeft het aantal inbraken in sommige Amerikaanse steden doen dalen met meer dan 10%? Taxidienst Uber... of Uber, zoals sommige mensen zeggen. De opening van een petankebaan. Of gratis pedicure. Eén van de drie. Bert, wat denk je?
2: Uber.
0: Oeh, wauw.
4: Dat is helemaal goed.
1: Zeer gedecideerd.
0: Zeer gedecideerd inderdaad, Bert. Je wist het.
2: Pure gok.
0: Het was een pure gok.
2: Pure
0: hoe
2: gok.
0: Kan Uber... de inbraken doen dalen?
1: Wel, dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dus het is niet, dit komt niet van de marketingafdeling van Uber zelf. Zij hebben de uitrol van Uber in bepaalde Amerikaanse steden samengelegd met de criminaliteitscijfers in diezelfde steden. En dan zien ze een daling van 10,5% in het aantal inbraken.
0: Hoe kan dat?
1: Een 4,6 minder gewelddadige delicten. Dat kan omdat Uber de werkgelegenheid verhoogt.
0: Ah.
1: En als jij een potentiële inbreker bent, ja, dan kan je natuurlijk wel voor een habbekrat de rest van je toekomst riskeren. Of je kan ook gewoon met je eigen auto wat mensen rondrijden en waarschijnlijk evenveel verdienen zonder alle risico's.
0: Dat is een mogelijke verklaring.
1: Dat is wat die onderzoekers als mogelijke verklaring.
0: Oké, Bert, je had het goed. En dat betekent dat vraag 2 ook voor jou is. Wat kan wonden genezen? Rijst, runderbouillon of vanille? Wij verzinnen dit niet. Eén van de drie klopt, hè? Zeg ik er maar voor alle zekerheid bij. Bert?
2: Dan ga ik voor het voeden runderbouillon.
0: Runderbouillon.
4: Had
0: gekund. Jan komt in de wedstrijd. Jan, wat denk je?
3: Ik denk rijst.
0: Je denkt rijst.
4: Fout!
0: Dat staat dan vanmiddag niet op het menu aan de zee.
1: Het zijn Australische onderzoekers die hebben ontdekt dat vanilline, dat is de stof die vanille haar kenmerkende geur en smaak geeft, ook ontstekingsremmend, antibacterieel en antioxiderend werkt. Dus concluderen zij, vanilline kan gebruikt worden om wonden mee te verzorgen. Je zou er bijvoorbeeld een coating, een soort shell van kunnen maken, die je dan op de wonden smeert om die te helpen genezen.
0: Je zou er ook rijstpap kunnen opsmeren. Vanillerijstpap, bedoel, of vanillecrème.
1: Dat zou kunnen, maar ik wil niet aansprakelijk zijn voor eventuele negatieve gevolgen.
0: Bert, terug bij jou. Welk modern fenomeen was mensen uit de bronstijd niet vreemd? A. Selfies nemen. B. De liefde voor dure merken. Of C. quiet quitting. Je job alleen maar volgens de minimale voorwaarden uitoefenen. Eén van de drie kenden ze in de bronstijd al. Wat?
2: Dan ga ik goed voor C, quiet quitting.
0: Quiet quitting deden ze in de bronstijd al, ja. Denk jij?
2: Ja, natuurlijk.
0: Jan.
3: Het tweede misschien?
0: Liefde voor dure merken.
4: Aha. Dat is helemaal goed.
0: Hadden ze toen al dure merken in de bronstijd?
1: Ja.
0: Gilles?
1: Ja. Het zijn Weense onderzoekers die hebben potten uit de bronstijd tussen 3200 en 3600 jaar oud bestudeerd uit de Arabische wereld. En die potten die werden beschilderd met specifieke afbeeldingen van dieren, mensen en patronen. Een beetje zoals het kenmerkende Louis Vuitton patroon. Hè. Je hoeft zelfs het logo niet te zien om te weten, dit is dat merk. En zij concluderen van ja, die potten waren zo wijdverspreid en populair dat die producenten aan branding deden eigenlijk.
0: Juist,
1: door die specifieke patronen en afbeeldingen op te zetten. En dat werd dus door het cliënteel geapprecieerd.
0: Het was een soort logo, een groot logo, ja. Dat de luxe betekende.
1: Ja, zoals die Gucci-logo's die dan wijdverspreid zijn op allerlei t-shirts en schoenen.
0: Ja, die luxe merken hebben niks uitgevonden. Het is 3600 jaar oud. Waar zitten we?
1: Bij vraag 4 en...
0: ik ben even bij wie had de laatste goede vraag?
1: Jan.
0: We gaan dus naar Jan.
3: Ja. Ja.
0: Jan, waaraan ontsnappen vrouwelijke AI-agenten niet? A. De loonkloof. B. Mansplaining. Dat betekent mannen die het beter denken te weten dan die vrouwelijke AI-agent. Of C, die vrouwelijke AI-agents, die worden vooral gebruikt om het huishouden te managen.
3: Ik denk het tweede.
0: Je denkt het tweede, mansplaining. Mannen die het beter denken te weten. Nee, Bert. Het gaat mooi heen en weer. Daar zijn we blij om. Wat denk jij?
2: Ik denk dan C.
0: Je denkt C.
2: Huishouden.
0: En dat betekent dat het gebeurd is. Jan van Gassen gaf het laatste goede antwoord, want niemand wist het goede antwoord op de slotvraag over vrouwelijke AI-agents die ook niet ontsnappen aan de loonkloof.
1: Ja. Ja, want Ierse onderzoekers die hebben aan 189 proefpersonen gevraagd om AI-agenten te gebruiken om bepaalde taken te doen. En bij die AI-agenten was er een virtuele man en een virtuele vrouw. En na het uitvoeren van die taken vroegen die onderzoekers aan die proefpersonen, waren jullie tevreden met het werk? En hoeveel zouden jullie die agenten, als ze echt waren, ervoor betalen? En dan zegt iedereen, ja, wij waren wel zeer tevreden over het werk dat beide agenten, zowel man als vrouw, hebben gedaan. Dus die appreciatie liep gelijk op. Maar toch zouden wij de vrouwelijke agent 10% minder willen betalen als ze echt was.
0: Ja, onthullend.
1: Ja.
0: Zo zitten wij dus in elkaar.
1: Trek daar maar je conclusies uit.
0: Ja, Jan, dat wordt toch een fijne dag. De zon begint toch al een beetje te schijnen. Want jij hebt een boekenbon van €25 gewonnen onderweg naar de zee. Kijk. Dat is twee jobs combineren. Dat
1: kan, je kan naar een boekenwinkel nu.
0: Je kan naar een boekenwinkel, inderdaad.
1: Ideaal voor een regenachtige dag.
0: En welk boek ga je kopen? Jan, weet je dat al?
3: Ik heb nog geen idee, maar dat komt wel.
0: Contraposto van Dave Eggers. Dat was de ben ik aan het lezen. Heerlijk. Heel mooi geschreven. Echt prachtig. Een van de hits van deze zomer in Boekenland.
3: Of Laszlo misschien.
0: Wie?
3: Laszlo.
0: Oké. Ik wens je hoe dan ook heel veel leesplezier. Jan van Gassen, nogmaals gefeliciteerd. En volgende week hebben we een speciale uitzending. Dus de eerstvolgende vrijdagquiz is over.

0: was ooit een hitje, hè, in de vroege jaren 70. Popcorn. Maar hergebruikt door deze Zweedse Tuvalu en To Die For. Het middagjournaal is deze week in handen van Joe van Castillo.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Ik was van plan om deze zomer 35 kilo af te vallen. Ik gaf mezelf daarvoor 10 weken. Iedereen zei dat ik te ambitieus was, maar ik was trots op mezelf dat ik iets onmogelijks durfde te doen. En ik begon te fantaseren over hoe iedereen de vrouw die op één zomer 35 kilo kwijtspeelde zou willen interviewen. Ben ik deze zomer 35 kilo afgevallen? Bijna. Ik ben precies 1 kilo kwijtgeraakt, wat zeker in de juiste richting gaat. En hoewel ik mijn doel misschien niet helemaal heb bereikt, wil ik toch graag een van mijn denkbeeldige interviews delen. Goedemiddag. Vandaag praten wij met Joe van Castiel, die keihard heeft gewerkt en op amper 10 weken tijd 1 kilo is afgevallen. Jovanka, welkom. Dankjewel, Oprah. Jovanka, wauw. 10 weken om 1 kilo af te vallen. Was dat door sport, door dieet of allebei? Een combinatie van beide, Oprah. Als ik bijvoorbeeld frietjes at, liet ik altijd 1 frietje liggen. Wauw. En welke sport heb je gedaan, Jovanka? Oprah, het ging niet over welke sport ik deed. Het ging over het feit dat ik altijd sportkledij droeg. Want als je sportkledij draagt, is bijna alles wat je doet sport. Bijvoorbeeld, als ik een boterham wilde, maakte ik die volledig zelf. En dat is veel sport. Ik moest naar de keuken wandelen. Daarna pindakaas op het brood smeren, wat goed voor je armspieren is. En als ik extra confituur erop deed, was dat extra sport. En nog meer sport als ik 3 of 4 boterhammen maakte. Ongelooflijk. Jovanka, we hebben berekend dat 1 kilo verliezen in 10 weken betekent dat je 100 gram per week bent verloren. Oh my, ja, als je dat zo zegt, klinkt dat veel. Oef. Oh, ik wist dat niet. Ik zat gewoon in mijn focus. Als ik blijf doen wat ik nu doe, elke 10 weken 1 kilo afvallen, zal ik in de eerste week van april 2033 mijn doel van 35 kilo af te vallen bereiken. Wauw, wat een ambitie. Dames en heren, u hoorde Joe Castiel met haar succesverhaal over het verliezen van 1 kilo op 10 weken. Een inspiratie voor ons allemaal.
0: Zeker, een inspiratie voor ons allemaal. Ik denk 1 kilo is beter dan 35 kilo afvallen op 10 weken. Joe van Castiel in het Middagjournaal deze week, waarvoor zeer veel dank. Ze schuift het Middagjournaal door naar Nico Dijkshoorn. Volgende week te horen in datzelfde Middagjournaal. Zometeen, na nieuws van 1, zit hier Aiko voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu.

0: op VRT Max. Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
13: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
14: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
16: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
17: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
18: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
19: Dag gelukkig.
18: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
19: Ja, dat lukt niet.
18: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be. Sleep
20: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
0: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een vakbondsbetoging tegen de besparingen trekt door Brussel, maar tegelijk zijn er rellen met jongeren aan de gang. En de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocaat Navi Pillay krijgt de Nobelprijs voor de vrede. In Brussel zijn behalve vakbondsmensen ook honderden jongeren opgedaagd voor protest. Aan de Kunstberg in het centrum van Brussel zijn kort voor de middag rellen uitgebroken met die jongeren. Stijn de Vwart, jij bent daar. Hoe is het daar nu?
23: Wel, ik sta hier in de Keizerslaan in de buurt van de Kunstberg. Het is hier op dit moment iets rustiger, maar er zijn nog steeds honderden jongeren en die dagen de politie nog steeds uit. De politie slaagt er wel in om ze wat uiteen te drijven. De relschop

0: Kopers bevinden zich nu aan de beurs, maar ook in de Marolle en ook aan het Zuidstation. Dus ze zijn een beetje verspreid. Daarnet was het hier heel hevig aan het Centraal Station. Deelfietsen en steps werden in brand gestoken. De politie werd ook bekogeld met knalbommen en vuurwerk. En we zagen ook hoe heel wat jongeren werden opgepakt.
1: Horen die jongeren nu bij de vakbondsbetoging of bij het scholierenprotest van de voorbije dagen, Stijn?
0: Nee, zo lijkt het niet. Die betoging van de vakbonden is hier al een tijdje weggetrokken richting het station Brussel-Zuid. De railschoppers hier aanwezig zijn zeker niet leden van de vakbond. De jongeren hier zijn in het zwart gekleed en hebben een gasmasker aan. Ik heb al met heel wat mensen gepraat. Het gaat om jonge mensen van 13 tot 19 jaar uit Brussel, maar ook uit andere delen van het land. En volgens de politie hebben zij ook niets te maken met de betoging van de vakbonden en de scholieren. Hoewel ik dus met heel wat mensen hier heb gepraat en het wel degelijk om studenten van scholen in Brussel gaat. Maar ze zijn hier volgens de politie om geweld te veroorzaken.
1: Oké, bedankt voor je verslag, Stijn. De grote betoging van de Socialistische Vakbond verloopt intussen wel zonder problemen. Ze zijn volgens de politie met 30.000. De betogers protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Het ABVV waarschuwt dat er bij de begrotingsgesprekken geen maatregelen meer genomen mogen worden die mensen met een laag of gemiddeld inkomen treffen. Een verslag van Lien de Kooman.
2: De betoging vertrekt onder hectische omstandigheden door de rellen in het centrum van Brussel. Maar onder de manifestanten zelf blijft alles rustig. Zij willen vooral duidelijk maken hoe zwaar ze het nu al hebben door alle eerdere besparingen.
3: Als je er bijna 40 jaar werk hebt op zitten en dat je nu elke euro nog moet omdraaien om nog iets te kunnen verwezenlijken.
2: Nog meer inleveren zien ze dus niet zitten.
4: We weten dat er moet geld gezocht worden, maar er wordt altijd geld gezocht bij dezelfde mensen, bij de werkende klasse, en dat kunnen we niet blijven.
5: Ik heb 45 jaar afgedragen en wij moeten het meest inleveren, de gepensioneerden. En ik ben bang dat het nog veel erger gaat worden voor onze sociale zekerheid.
6: Voor onze kleinkinderen, wat die te wachten staan. Als wij al geen toekomst niet meer hebben, waar zit hun toekomst?
2: De manifestanten hopen dus dat de regering hen gehoord heeft.
7: Het kan zo niet verder, we moeten op straat komen.
1: Over de besparingen moet de federale regering zich buigen, maar de begrotingsgesprekken gaan nog altijd niet vooruit. Premier Bart De Wever heeft nog geen enkele coalitiepartner bereid gevonden om echt te onderhandelen over het voorstel dat hij eerder deze week op tafel legde. Sinds vanmorgen houdt De Wever met elke vicepremier apart gesprekken. De kans dat de regering de deadline van komende dinsdag haalt, wordt heel onwaarschijnlijk. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay, een mensenrechtenadvocate. Katrien van der Schoot, wat is haar verdienste?
8: Wel, de nu 85-jarige Navi Pillay is een icoon in de internationale rechtspraak. Ze heeft een lange carrière achter de rug als mensenrechtenadvocaat en rechter in alle mogelijke rechtbanken, zoals het Rwanda-tribunaal en het Internationaal Strafhof. Ze was ook VN-mensenrechtencommissaris en ze zat recent de VN-onderzoekscommissie voor die de Israëlische regering Netanyahu beschuldigde van genocide in Gaza. Zware dossiers dus, waarbij ze zich door geen enkele macht liet intimideren. Het Nobelprijscomité looft Navi Pillay dan ook als uitzonderlijk moedige en integere verdediger van die internationale rechtsorde.
9: The Nobel Peace Prize goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order.
8: Ja, die rechtsorde is een fundament van de vrede, zegt het Nobelprijscomité, maar ook een noodzaak, want ze staat meer dan ooit onder druk van de machtspolitiek. En daarom heeft iemand met een moreel kompas als Navi Pillay de Nobelprijs voor de vrede meer dan verdiend.
1: Dankjewel, Katrien. Navi Pillay zelf heeft intussen gereageerd. Ze dacht eerst dat het een vroege aprilgrap was.
10: My question is it true? The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
1: Pillay verwijst hier naar de VN-onderzoekscommissie die vorig jaar stelde dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Voormalig rechter Chris van den Wijngaard, zelf ooit verbonden aan het Internationaal Strafhof, kent Pillay goed.
11: Wat ik erin zie is dat het eigenlijk een erkenning is van haar rol als pionier van de internationale justitie. En zij was een van de eerste rechters in het, die tribunalen van de VN, het Joegoslavië-tribunaal, het Arusha-tribunaal. Zij was voorzitter daar van het Arusha-tribunaal. En ik zie toch een beetje de erkenning daarvan in die prijs.

0: gezegd dat Dean van de trap was gevallen. Dat is ook zo, zei hij nu. Maar eigenlijk was dat niet zo'n erg geval. Gewoon een paar blauwe plekken. Maar daarna is hij samen met Dean vertrokken met de auto. En de kok was woedend omdat hij ruzie had met zijn vriendin. En die woede heeft hij in de auto op een parking op Dean afgereageerd. Tot de jongen bewusteloos was. Daarna is hij gaan rondrijden, in Nederland beland. En daar, net voorbij de Westerschelde-tunnel, is Dean overleden aan zijn verwondingen. Hij heeft er nog een hele tijd rondgereden met het lichaam van Dean op de achterbank. Heeft ze ook nog drugs gekocht. Tot hij een plek vond waar hij het lichaam kon achterlaten. Ook zijn ex-vriendin is vanmorgen verhoord. Zij bevestigt dat er een ruzie is geweest. En dat ze Dave met Dean heeft zien vertrekken. Maar van wat er daarna is gebeurd, weet ze niks meer.
1: Oké, bedankt, Filip. De landbouwmachine die mogelijk de grote brand in de Hoge Venen veroorzaakte deze zomer, was de dag ervoor al betrokken bij een incident. Dat meldde RTBF. De dag voor de brand uitbrak had het departement Natuur en Bos een privébedrijf ingeschakeld om te maaien. Uit de machine kwam toen al rook, maar dat werd verholpen door medewerkers van Natuur en Bos. Ondanks dat incident werd dezelfde machine de dag erna opnieuw gebruikt. Volgens de RTBF heeft het parket van Luik die informatie bevestigd en wordt ze meegenomen in het onderzoek naar de grote brand. Diesel wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10 cent bij. De maximumprijs wordt nu €2,49. En daarmee zitten we nog maar 1 cent onder de absolute recordprijs van €2,5 per liter vorige maand. Het weer vaak zwaar bewolkt met droge perioden, maar ook nog wat regen. In het westen halen we nog 19 graden. Vanavond een nieuwe regenzone. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En vooral in het noorden nog enkele buien bij hooguit 15 graden. Vooraan een vakbondsbetoging met 30.000 mensen in Brussel valt op dit moment samen met rellen aan het Centraal Station, waar honderden jongeren tegenover de politie staan. Intussen komt veel volk aan bij het Zuidstation en de politie houdt ook daar rekening met rellen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 142 kilometer file naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E19 van Voor Kleine Bareel, op de E313 vanaf Massenhoven en elders naar Antwerpen vertragingen tot 10 minuten. Op de A12 is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is één rijstrook dicht door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de E40 naar Leuven is er 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek. Daar zijn twee rijstroken dicht door een defect voertuig. Door een betoging rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid zijn er verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring is de Hallepoorttunnel dicht richting Zuid.
3: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
4: Radio 1.
5: Aiko Duister.
2: Een hele goede middag. De hele week lang al draaien we muziek uit de nieuwe plaat van Vrouwtje. Vanmiddag is ze mijn livegast en komt ze een aantal liedjes spelen. Fijn dat je luistert. Welkom bij Radio 1 met Sinead O'Connor.

Mandinka van Sinead O'Connor. Kijk je naar mij, zo heet de uitstekende nieuwe plaat van Vrouwtje. Een plaat over liefde, vriendschap en jaloezie, maar ook over de wereld om ons heen en haar eigen plek als artiest daarin. Ze komt straks langs tussen 2 en 3 om ons meer te vertellen over het album en ook een paar liedjes live te spelen. Dit is Roast Beef met De Leugen.

0: Roastbeef met de leugen.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is vrijdag en dan blik ik graag even terug op het muzieknieuws van de afgelopen week.
3: Seul on va toujours plus vite. Mais ensemble on va beaucoup plus loin.
0: Aan het begin van de week maakten we bekend wie dit jaar de curatoren zijn voor de Radio 1-sessies in de Arenberg in Antwerpen. Dat zijn Zwangere Guy, Selassou en de Galants en Gabriel Rios. Die sessies zijn altijd bijzonder omwille van de ongewone samenwerkingen met hun gasten. En voor wie het nu pas hoort, alles is uitverkocht. Toch moet je niks missen, want we zenden ook alles live uit op Radio 1 en op VRT Max op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 november. Noel Gallagher, Johnny Marr, Paul Weller en de groep Kneecap die hebben een open brief geschreven uit solidariteit met de bewoners van Garvaki Road in Noord-Ierland. Zij hebben die allemaal mee ondertekend. Daar is namelijk al dagenlang spanning rond een omstreden mars van de protestantse Orange Order door een overwegend katholieke buurt. De artiesten vragen om de rust te bewaren en een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen. Op het BBC-programma Antiques Roadshow is een bijzonder zeldzame single van Led Zeppelin opgedoken. Het gaat om een 7-inch, een Amerikaanse 7-inch van dit nummer, Whole Lotta Love uit 1970. Daar werden toen maar 500 exemplaren van gemaakt. Maar de band zelf wilde helemaal geen single uitbrengen en zij hebben toen al die exemplaren proberen terughalen en vernietigen. Maar blijkbaar circuleren er dus toch nog een paar. Deze eigenaar had zijn plaat al sinds de vroege jaren 70 en hoorde dat ze nu zo'n 1000 Britse pond waard kan zijn.
3: Oh, we can be heroes. Just for one day.
0: Volgend jaar in 2027 wordt de 80ste verjaardag van David Bowie gevierd, wat zijn 80ste verjaardag had moeten zijn, onder de noemer Bowie 80. Er komen tentoonstellingen, speciale releases, concerten en samenwerkingen. Zo zijn er evenementen gepland in de Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland en ook in het Victoria and Albert Museum in Londen. In Kopenhagen gaat er ook een nieuwe symfonische show in première, waarin de muziek van Bowie wordt gecombineerd met die van Philip Glass. Het toonaangevende festival Primavera Sound heeft deze week de hele affiche voor 2027 bekendgemaakt. En dat is altijd interessant om eens naar te kijken, omdat de artiesten die daar spelen vaak ook op heel wat andere Europese festivals te zien zullen zijn in de zomer. In Barcelona staan onder meer Fontaines DC, Phoebe Bridgers en Doechii op de line-up. Ook Massive Attack, The Chemical Brothers, FKA Twigs, Robin en Pavement zijn erbij. Primavera Sound vindt plaats van 3 tot 5 juni. Tot en met 5 juni en viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. De ticketverkoop voor dat festival is vandaag gestart. Er was ook nog wat festivalnieuws uit eigen land. Somber komt naar Rock Werchter en Bryan Adams komt naar de Lokerse Feesten. En sinds vandaag is er een nieuwe single van Zwangere Guy voor het eerst volledig in het Frans. Dit is Dans ta poche.
2: Radio 1.

Human Behavior van Björk en daarvoor Dans ta poche, een nieuw nummer van Zwangeregie in het Frans, komt uit de tv-reeks Putain, die sinds kort niet alleen meer op stream staat, maar ook te zien is op Play en het is een aanrader. Zwangeregie speelt op 17 november zijn Radio 1-sessie en als gasten heeft hij onder andere Spinvis uitgenodigd, Lisa van der Raa met koor, Gala Drago, Teddy Bear en ook nog Sef uit Nederland. Je zal het allemaal kunnen volgen via Radio 1 op de radio dus. En VRT Max. Dit is Souria en dat is een samenwerking tussen een Franse saxofonist, Ferdi, en een rapper en zanger die heet This Is. Dit is Souria.

0: heerlijk laidback nummer van Ferdi, de Franse saxofonist en componist, samen met de DC's rapper uit Frankrijk ook. Bijzondere samenwerking. Souria hoorde je zometeen, de nieuwe single van Lenny Lenny, en die gaat over zijn zoontje. Na de geboorte, tijdens de rit naar huis, reed hij heel voorzichtig, bang dat de verkeersdrempels het babytje zouden wakker maken. Het is dan ook een nummer geworden over kwetsbaarheid, onzekerheid en de hele sterke drang om je kind te willen beschermen, zometeen na dit. 168 kilometer file. De politie meldt een ongeval op de E314 richting Genk in Zolder. Er zijn twee rijstroken versperd, er staat een file. Naar Antwerpen, 20 minuten extra op de A12 vanaf Hoevenen, op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de andere wegen naar Antwerpen vertragingen tot 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Een kwartier filegolven op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de E40 naar Leuven is er 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterrenbeek. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid een aantal straten afgesloten. Op de kleine ring is de Hallepoorttunnel dicht richting Zuid.
1: Aiko,

0: Heerlijk nummer van Erykah Badu. Ze laat niet met zich sollen. Tyrone hoorde je. Volgende week is ze in ons land. Dan speelt ze in Bozar in Brussel. En daarvoor hoor je ook nog Lenny met Soft Spot. Straks kan je tickets winnen voor het concert van Spain. Volgende week vrijdag 16 oktober in de Roma in Borgerhout.
1: Hey, ik ben Piet Wataar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstuk op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

0: plaster van het zesde metaal. En daarvoor hoorde je Dreamer, een nieuw nummer van Ozark Henry. Het is onze Vox-tip deze week. Stemmen op jouw favorieten kan nog altijd bij Radio 1 op VRT Max. En een nieuwe Vox-lijst hoor je morgen tussen 9 en 11.
1: Aiko. Radio 1.
0: 30 jaar geleden, midden jaren 90, verscheen de plaat The Blue Moods of Spain. En daar trekt de band rond Josh Haden nu weer mee door Europa. The Blue Moods is een echte klassieker binnen de zogenaamde slowcore. Het zijn trage nummers, zachte melodieën. Het is een mix van jazz, wat bluesy akkoorden en indie rock. En op vrijdag 16 oktober speelt Spain in de Roma in Antwerpen. En voor dat concert hebben we tickets. Wil je erbij zijn? Schrijf dan Spain met je e-mailadres in de app van Radio 1 op VRT Max. Veel succes!

Altijd fijn om deze muziek nog eens terug te horen. Untitled Number One staat op die debuutplaat, The Blue Moods of Spain. En met dat album zijn ze opnieuw aan het toeren met meerdere concerten in ons land. Maar wij hadden tickets voor het concert op volgende week vrijdag in de Roma in Antwerpen. En ik zal meteen ook meegeven naar wie de tickets gaan. Die zijn voor Paul de Bakker, Pieter Askoop, Birger Plateo, Hedda Simons en Emmy van Neste. Hou jullie mailboxen in de gaten, zou ik zeggen. Jullie kunnen er volgende week sowieso bij zijn. We gaan al stilletjes aan richting 2 uur en we doen dat met nieuwe muziek van Dive. Dit is Dive met Kid.

0: Ik zie nog altijd berichtjes binnenkomen voor het concert van Spain in de Roma volgende week vrijdag. Maar alle gratis tickets, die hebben we daarnet uitgedeeld. Dit was Dive met Kid. Zij spelen op 6 november op Sonic City in Kortrijk. En blijf bij ons, want straks is er live muziek van Fraukje. Zij komt 3 songs spelen uit haar nieuwe plaat.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tingels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
6: De toekomst is zwart. Voilà.
7: Oh, amai. Oh, goedemorgen.
6: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg en ja, in hun toekomst.
7: Ah, oké. Zwart zoals de koffie.
6: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
8: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgie.be.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Ja, dat was de deur.
13: Ja.
14: En wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
15: Info op telenet.be.
16: En wel, ik ga eens gaan kijken.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
16: Wow.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over je verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
19: Nooit gejost.
20: Met de app van Dagelijkse Kost.
21: Wat eet ik vandaag?
22: Op welke kot klinkt vanavond die vraag?
21: Gewoon bestellen, opgelost.
22: Weet jij wel wat dat kost?
21: Ja, mijn budget is wel wat krap.
22: Fix gewoon de app.
21: Van Dagelijkse Kost.
22: Dan zijn je nooit gejost.
19: Nooit gejost.
20: Met de app van
19: Dagelijkse Kost.
6: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
7: Oh, zwart zoals de koffie.
6: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel is het nu ook onrustig aan het Zuidstation. Al sinds vanmorgen zijn er rellen met jongeren. En nu zijn ze bij Brussel-Zuid aangekomen. Gunter Joossen, de situatie is ook daar uit de hand aan het lopen?
25: Ja, klopt, Sophie. Inderdaad, van een half uur geleden is de situatie hier uit de hand gelopen. De betoging van de vakbonden was hier aangekomen en ook de jongeren waren hier gearriveerd. Maar die wilde dan ons doorstoten naar het centrum terug. En daar heeft de politie hen tegengehouden. Met het waterkanon. Ik zag ook jongeren stenen gooien naar de politie en vuurwerk afsteken. En toen heeft de politie ook het station hier aan die kant afgesloten, de ingangen en de uitgangen. Maar toen ik terug kon kijken, zag je dat het rood vuur is aangestoken, nu op dat kruispunt. En de rellen blijven voortduren. Honderden jongeren hangen hier nog rond en het waterkanon blijft hier worden ingezet.
0: Dankjewel, Gunter, voor je verslag. De jongeren waren vanmorgen eerst naar de buurt rond het Centraal Station in Brussel gekomen, waar de confrontaties met de politie dus begonnen zijn. Stijn de Fouart volgde daar nog altijd. Stijn, zijn daar nog rellen aan de gang?
26: Ja, wel, het leek hier even rustiger, maar dan werd de politie plots opnieuw bestookt met vuurwerk. Relschoppers gooien ook houten balken en stenen naar de politie en stormen ook op hen af. Dat gebeurt ook nog.

0: op dit moment. De politie vuurt dan terug met traangas en zet ook meerdere waterkanonnen in. Maar ik zie ook dat er brandjes worden gesticht, net zoals bij Gunter. En enkele wegen zijn hier ook geblokkeerd door een hoopje steps en fietsen. Het is wel rustiger hier dan een paar uur geleden, maar het kan zo snel veranderen, Sophie. Plots staan hier weer tientallen jongeren en escaleert de situatie opnieuw. Het is dus nog niet voorbij.
1: Dankjewel, Stijn. De rellen vielen samen met een grote vakbondsbetoging in Brussel. Er zijn zo'n 30.000 mensen op straat gekomen tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die betoging van de Socialistische Vakbond is wel rustig verlopen. De betogers vrezen dat er bij de begrotingsgesprekken opnieuw maatregelen genomen zullen worden die mensen met een laag of gemiddeld inkomen treffen.
2: Gewoon het dagelijkse leven is niet meer haalbaar, is niet meer te doen. We hebben ons hele leven voor te pletter gewerkt om nu in een situatie te zitten waar het gewoon onmogelijk wordt.
3: De besparingen die nu gezocht worden, 10 miljard, het zal blijven komen, de besparingen.
4: Ik heb 45 jaar afgedragen en wij moeten het meest inleveren, de gepensioneerden.
1: De Nationale Actiedag heeft de huisvuilophaling in grote steden verstoord. In enkele Brusselse gemeenten is het huisvuil bijna niet opgehaald. De meeste recyclageparken zijn er ook dicht. In Gent staakt een kwart van het personeel bij afvalophaler Ivago. En ook in Antwerpen zijn veel ophaalrondes niet kunnen doorgaan en publieke vuilnisbakken niet leeggemaakt. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Ze is 85 en heeft een lange carrière achter de rug als mensenrechtenadvocate en rechter. Ze krijgt de Nobelprijs voor haar moedige inspanningen om vrede en het internationale recht te verdedigen. Navi Pillay werkte onder andere mee aan het VN-rapport over Gaza, waarin de oorlog van Israël bestempeld wordt als een genocide. Daarvoor was geen moed nodig, zegt ze. Je kijkt simpelweg naar de wet en de feiten.
5: Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts. So it's an impartial decision making.
1: Het is grijs met af en toe regen of motregen. Straks kans op enkele opklaringen. Maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. We halen rond 15 graden aan zee tot 18 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opklaringen en wolken met nog kans op een bui. En dan rond 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Op de E314 van Lubbe naar Genk vertraagt het verkeer in Zolder door een ongeval. Daar is de rechterrijstrook dicht. Naar Antwerpen 20 minuten vertragen op de A12 van voor Hoevenen, op de E19 van voor Kleine Wareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de andere wegen naar Antwerpen zijn er ook nog vertragingen tot 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid 20 minuten extra tussen de Annie Cordie en de Rogiertunnel. De Hallepoortunnel is afgesloten. Richting Koekelberg een half uur file rijden tussen de Louisa-tunnel en de Kruittuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de link. Rijstrook.
7: Evergreen. Energie Rebellie. Radio 1.

0: Nog altijd relevant, helaas moet ik er eigenlijk bij zeggen, deze plaat van Jamiroquai, When You Gonna Learn. Michael Kiwanuka die maakte bekend dat hij een hersenbloeding had met veel impact. Hij is volop bezig met een lange revalidatie. Eén gelukje bij dat ongeluk, hij had voor het infarct al een volledige nieuwe plaat opgenomen. Die heet Fudge en komt over 2 weken uit. En dit is al een eerste teaser, Summer Clothes van Michael Kiwanuka.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: Beach House met Zebra en daarvoor Summer Clothes, nieuwe muziek van Michael Kiwanuka. Over 2 weken is er een nieuw album van hem, dat heet Fudge. Straks is er live muziek van Vrouwtje, haar nieuwe plaat heet Kijk je naar mij. En na het succes van haar debuut heeft ze eventjes afstand genomen van de muziekindustrie. Ze wilde voelen wat het leven kon zijn als ze geen artiest was. En ze deed een 5 maanden ongeveer een kantoorsjob, een stage, om daarna terug met volle hoesting de muziek in te vliegen. Straks dus een gesprek met Vrouwtje en ook live muziek met nummers uit die plaat. Kijk je naar mij, dat is voor 2:30 ongeveer.
1: Aiko.

0: Twee Billy's na elkaar. Eerst Billie Eilish met What Was I Made For? En daarna Billy Come Back van This Is Lorelei. En deze drums zijn van In Excess. Dit is Original Sin.
1: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: Ze staan 50 jaar op het podium. U2 met Silencio en daarvoor In Excess en Original Sin. Op de E313 van Antwerpen naar Hassel, 20 minuten vertragen tussen Ranst en Massenhoven. Naar Antwerpen, 20 minuten file op de A12 van voor Hoevenen, op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op andere wegen naar Antwerpen nog vertragingen tot zo'n 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Ter Vuren is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid 20 minuten erbij. Tussen de Annie-Cordie en de Rogiertunnel, de Hallepoorttunnel, is afgesloten. Richting Koekelberg een half uur file rijden tussen de Louisa-tunnel en de Kruidtuintunnel door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: 1, 2. Live bij Aiko.
0: De hele week lang al draaien we nummers uit het nieuwe album van de Nederlandse artiesten Vrouwtje. Die plaat heet Kijk je naar mij. En vandaag is ze hier live om een aantal nummers uit die plaat te spelen. Het is een album waarop ze zingt over liefde, vriendschap, jaloezie, maar ook over de wereld en wat daarin gebeurt en hoe we daarmee kunnen omgaan. En ook over haar leven als artiest. Straks praat ik met Vrouwtje. Eerst gaan we luisteren naar Geen Rem. Dit is Vrouwtje live.

0: Geen rem van Vrouwtje live. Vrouwtje, welkom bij Radio 1.
1: Dankjewel.
0: Heel fijn dat je hier bent. Geen rem, een nummer over een dronken nacht. Een nacht waarin je je grenzen overging en de volgende dag dan toch met spijt zat.
1: Ja.
0: En teleurstelling misschien ook in jezelf. Is het een echt gebeurde nacht?
1: Ja, helaas wel. Ja, dit is wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ik had een hele mooie prijs uitgereikt gekregen, Song van het Jaar. En dat ging natuurlijk vieren. En dan, wat je nooit moet doen, is dan in de taxi terug nog zeggen, zullen we nog één drankje doen bij mij thuis? En dat is heel laat geworden.
0: Ja.
1: Toen de volgende dag dacht ik, ik zou naar de verjaardag van mijn neefje gaan. Toen baalde ik best wel van mezelf.
0: Ja, dat neefje heeft dan wel een liedje gekregen achteraf.
1: Precies, ja. Dus er komt altijd weer iets moois uit.
0: De plaat lijkt wel vaker te gaan over toch durven controle te verliezen, maar ook wel heel erg op zoek zijn naar houvast in de liefde, in vriendschappen, in hoe je omgaat met de wereld. Zit er een soort rode draad in het album voor jou?
1: Jawel. Al vind ik het ook altijd lastig, want hoe ik schrijf is gewoon, ik begin met schrijven en dan op een gegeven moment heb ik een verzameling met liedjes. Ik ga eigenlijk niet zitten met een concept, maar uiteindelijk is het denk ik, zijn er een aantal rode draden. Het is toch altijd wel de liefde. Liefde voor romantische liefde, maar ook liefde voor vrienden. En toch ook wel, hoe verhoud je je als jong iemand tot de wereld om je heen? In vele vormen.
0: Ja. Je hebt de plaat Kijk je naar mij genoemd. Als artieste uiteraard wil je dat mensen je zien, je horen. Hoe ga je om met de balans tussen de bekendheid die je ondertussen hebt en het feit dat mensen ook ongeremd dingen kunnen zeggen over hoe zij jou zien of wat ze van jou vinden?
1: Eigenlijk ben ik voor dat eerste heel dankbaar. Is het ook altijd fijn en leuk als mensen naar je toe komen.

0: En om een leven te hebben wat ik leef op een podium. Maar soms is het moeilijk te bewaken van waar houdt dan die artiest op en waar begin ik als privépersoon. En daartussen schipperen, blijft een beetje een uitdaging. Ja.
1: Is dat ook de reden waarom je na je eerste plaat een tijdje weg bent gegaan van de muziekindustrie en even iets anders wilde doen?
0: Ja, ik vond het wel heel fijn om te voelen van dat kan gewoon ook. Dit is niet alles wat er is en alles wat ik kan. Ik ben ook een mens naast de artiest. Want wij zitten de hele tijd met mijn team te brainstormen en te na te denken over wie ben ik en hoe zetten we dat neer. En dat het altijd zo je authentieke zelf daar het middelpunt van is, dat is soms een beetje vermoeiend.
1: Ja, ja. Want je moet dus soms ook naar jezelf kijken als een product of een persoon die op het podium moet geraken, et cetera.
0: Ja, en dat is echt oké. Maar ik ben ook nog heel veel in ontwikkeling en beweging. En soms weet ik zelf natuurlijk ook even niet zo goed wie of wat ik ben.
1: De plaat gaat ook over, je zei het net al, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Hoe je daar als jonge persoon, maar misschien als mensen in het algemeen bij uitbreiding, mee om kan gaan. Je hebt daar een paar liedjes over geschreven.
0: Ja, het was toch wel een thema wat dan soms terugkwam als ik achter de piano zat. Vooral dat gevoel van constant beschikking hebben tot nieuws, tot eigenlijk de hele wereld en al in al zijn verschrikkingen. En vervolgens dan die telefoon wegleggen en weer in het nu kunnen zijn. Zonder naïef te zijn of je af te sluiten voor wat er gebeurt in de wereld. Ja, wat dat doet met een mens, dat heb ik een beetje proberen te omschrijven.
1: Ja. Vandaag speel je heel erg uitgekleed, akoestische gitaar, piano. Op de plaat kies je echt wel voor volle producties. Ja. Er zitten hele dansbare nummers in. Hoe is het voor jou om in de studio aan het werk te zijn en al die juiste dingen te zoeken?
0: Leuk, heel erg leuk. Ik ben gek op produceren en zoeken naar hoe kan je een liedje. Ik voel ook altijd wel van het mooiste is dat het liedje ook goed is zo. Hè? Gewoon de akkoorden en de zang. Maar zoeken naar de wereld eromheen, dat vind ik wel heel leuk. Van wat past en wat voor soort drums, wat voor sound. Ja,
1: ja, want er zitten veel effecten in, veel lagen in. Mij lijkt het alsof je daar eindeloos mee bezig kan zijn.
0: Nou, dat kan wel inderdaad. Zelf maak ik altijd gewoon de demo tot best een ver punt. En ik zeg altijd, ik doe een beetje met een grove penseel, produceer ik altijd. Ja. En daarna ben ik nu met mijn producers in de studio gegaan en hebben we al die lagen en die details samengemaakt. Ja, dat is wel een monnikenwerk. Ja.
1: Binnenkort zien we jou ook terug op het live podium in de AB en in de Roma. Ja. Hoe gaat die show eruit zien deze keer?
0: Ik heb gekozen voor een combi van lekker muziek maken. Gewoon echt de muziek laten spreken. En toch ook wel een beetje spektakel, kon ik niet laten. Dus ik denk dat het de moeite waard is. En wat ik zelf altijd vind is dat de sfeer bij de concerten gewoon altijd super fijn is. Omdat er zoveel leuke mensen komen. Dus als je een gezellige avond zoekt met allemaal leuke, fijne mensen, dan nodig ik je uit.
1: Bij deze. Vandaag is Vrouwtje ook al bij ons te gast. We gaan luisteren naar de rest van de sessie. Dit is Vrouwtje live.

0: Je hoorde Vrouwtje met Geen Rem, Iedereen Gaat Vreemd en Wereld Slaapzacht. Allemaal nummers uit haar nieuwe plaat, Kijk Je Naar Mij. Eind november komt ze voor 2 concerten naar ons land. Dan speelt ze in de AB in Brussel en in de Roma in Antwerpen. Die zijn allebei uitverkocht.
1: Aiko. Radio 1.

We kijken nu al uit naar zijn Radio 1-sessie in november met op de gastenlijst onder andere Stef Camille Carles, Lara Chedraoui, The Colorist Orchestra en Suso Brino. Je hoorde Gabriel Rios met Las Calaveras en daarvoor La Fama van Rosalia samen met The Weeknd. Ook nog even zeggen dat je alle Live bij Aiko-sessies ook terugvindt op VRT Max bij Radio 1. Zo kregen we sinds de zomer al bezoek van Isolde Lassoen, van Sofia Amman, Triggerfinger Daan. En vandaag was dat dus Fraukje, de sessie van Fraukje. Die komt vanavond online. Dit is Warhouse, het project van Maarten de Volderen. En die werd een dikke week geleden voor het eerst vader van een dochtertje. Een hele dikke proficiat dus aan de kersverse ouders. Dit is Simple Pleasures.

0: Back to Black van Amy Winehouse en daarvoor Simple Pleasures van Warhouse. Zometeen gaan we samen een weekendplaylist samenstellen na het nieuws.
1: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Sluit je ogen. Adem in. Denk aan 50 medewerkers. 50 treintickets. Vergeten bonnetjes. Foute kilometervergoedingen. Payrollcorrecties van mij. Die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
4: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
3: Namaste.
4: Embrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
5: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
6: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
7: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
8: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
10: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi Keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
15: Peren.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
15: Kom, we peren hem.
14: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
17: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
18: van plastic, metaal of drankkarton?
17: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
19: Go, go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyltegel met handig kliksysteem aan €16,99. Of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
12: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel zijn er op 2 plaatsen rellen met jongeren. Sinds 11:00 aan het station Brussel Centraal. En kort na de middag kwamen ze ook samen aan Brussel Zuid. Daar volgt Gunter Joosse de situatie op.
5: Er hangen hier nog honderden jongeren rond en die steken vuurwerk af. We horen ook harde knallen. Een bushokje is hier ook net helemaal kapot gemaakt. En jongeren zoeken ook stenen en maken ook stenen los om te gooien. De politie heeft afgelopen uur wel de jongeren kunnen terugdringen naar de voorkant van het station. Aan de achterkant zien we nog wel rook, maar geen vuur meer. En er zijn blijkbaar ook heel wat jongeren al opgepakt hier. Maar de jongeren blijven hier de politie uitdagen, dus de rust is nog zeker niet terug.
0: De politie zegt dat de jongeren volledig losstaan van de grote vakbondsbetoging die vandaag door Brussel trok met 30.000 mensen. Ook op de Kunstberg aan het Centraal Station is de onrust met de jongeren nog niet voorbij, zegt Lien de Kooman.
11: We zien hier net een confrontatie tussen een groep jongeren van ongeveer 60 en politieagenten. Politieagenten zitten hen achterna, proberen hen op te pakken, maar de jongeren lopen uit elkaar verschillende straten in en zo gaat het al een hele tijd door. De vernielingen die gaan ook door. Ik sta hier in een dikke rookpluim door allerlei fietsen en steps die in brand gestoken zijn. Er worden ook bommetjes gegooid en vuurwerk. De jongeren lijken zo de politie uit te dagen, die dan soms hardhandig reageert en hen oppakt met knuppels. En dat gebeurt op dit moment op verschillende plekken in Brussel. Hier bij het Centraal Station, maar ook bij het Zuidstation.
0: De politie laat weten dat er vandaag al zeker 21 mensen opgepakt zijn, van wie de meeste minderjarig. Door de Nationale Actiedag van de vakbonden was er al veel hinder voor het openbaar vervoer in Brussel. En door de rellen aan Brussel-Zuid is daar nog hinder bijgekomen.

0: Nog 3 extra tramlijnen zijn nu onderbroken. Een jong bedrijf uit Gent is een digitale microscoop aan het bouwen die duizenden cellen tegelijk in beeld kan brengen. De microscoop gebruikt geen lens zoals een klassieke microscoop, maar wel chips van onderzoeksinstituut IMEC. De microscoop moet over 3 jaar klaar zijn. De nieuwe technologie kan farmabedrijven helpen om betere kankerbehandelingen te ontwikkelen, zegt topman Tony Montoye van Spectacell.
1: Het voordeel van is dat je eigenlijk in staat bent nu om echt in detail te gaan kijken hoe die cellen zich gedragen, real-time. Dus op het moment zelf dat ze die kankercellen zoeken, ermee interageren en ook gaan beginnen doden op individueel celniveau. Dus elke cel kunnen we gaan bekijken en gaan meemeten hoe goed eigenlijk een therapie werkt.
0: Nog een sportbericht. Op het WTA-toernooi van Shanghai heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de halve finales. Mertens versloeg de Poolse ex-nummer 1 van de wereld, Iga Świątek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Chinese Zheng. Het is grijs met af en toe regen of motregen. Straks kans op enkele opklaringen, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. We halen rond 15 graden aan zee tot 18 graden. Tijdens het weekend krijgen we opklaringen en wolken met nog kans op een bui en dan rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Een overzicht van de files naar Antwerpen. Een kwartier extra op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse Ring 20 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten filegolven op de buitenring rond Brussel. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Verschillende ingangen van het Zuidstation zijn afgesloten en tramlijnen zijn onderbroken. Op de Kleine Ring richting Zuid is in de Louisa-tunnel de rechterrijstrook dicht door een ongeval. De Hallepoort-tunnel is afgesloten.
3: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
4: Radio 1.

0: Een powerhouse, dat waren ze, de Cult met She Sells Sanctuary. Een heel erg goede middag, fijn dat je luistert. Dit is Radio 1.
1: De Weekend Playlist.
0: In Frankrijk, maar ook in ons land, komen de scholieren al dagenlang op straat voor beter onderwijs. In Frankrijk protesteren ze tegen de besparingen, het tekort aan leerkrachten, overvolle klassen en verouderde gebouwen. De regering belooft nu 3000 extra leerkrachten, maar de studenten blijven actie voeren. Ook in ons land, in Wallonië, zijn er protesten tegen de besparingen in het onderwijs. En ook in Brussel hebben we dat vandaag al gezien, tegen die hogere studiekosten en een gebrek aan middelen. Vooral in Luik was dat. Vandaag ook in Brussel kwam het tot confrontaties met de politie. We gaan focussen op waar het echt om draait, namelijk de stand van het onderwijs en de besparingen die daar plaatsvinden. Liedjes over lesgeven, over het onderwijs, over school, die zijn welkom in onze weekendplaylist. Heb je een goed idee, laat het dan zeker weten bij Radio 1 op 14 Max. Dit is Chuck Berry en School Days.

0: On My Soul van Bruno Mars en daarvoor School Days van Chuck Berry. Liedjes over school, het onderwijs, les krijgen, lesgeven. Leerkrachten, die zijn allemaal welkom. Of studenten uiteraard ook. In de app van Radio 1. Je vindt ons op VRT Max bij Radio 1. Alle suggesties voor goede liedjes die daarmee te maken hebben, die zijn uiteraard zeer welkom. We hebben ook een classic album van de week.
1: Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: En dat is de plaat Magdalene geworden van FKA Twigs. Best een recente plaat nog, uit 2019. Maar door Brenda Corijn, de zangeres van AO, wel uitgeroepen tot een van haar favoriete albums aller tijden. En dus heeft zij het gekozen als Classic Album van de Week. Het is volgens Brenda ook een plaat die het muzikale beeld van AO mee heeft bepaald. Vandaag hoor je het titelnummer en dat gaat over de centrale figuur.
2: Mary Magdalene is echt het centraal figuur van de plaat. En dus ook de titeltrack waar zij, die heeft daar geïnspireerd dus op het, het Bijbelse figuur die ook vaak in de geschiedenis werd gezien als prostituee, dus als een zondares, maar zij wil dat eigenlijk keren. En ja, ik moet vaak denken aan dat beeld van Mary Magdalene die Jezus zijn voet wast, denk ik, en met haar haar afdroogt en inzalft. En dat die vrouw dan wordt gezien als prostituee is eigenlijk ondenkbaar. Dus het zorgdragen voor een eigenschap die een vrouw eigenlijk wordt meegekregen van bij de geboorte. Dat wil ze eigenlijk versterken. Maar vooral richten ook naar onszelf als vrouw. Om jezelf ook op de eerste plaats te mogen zetten. En het zorgdragen en je eigen kracht daarin niet verliezen. En niet te laten bepalen door wat er wordt opgelegd of hoe anderen

Een tip van Brenda Corijn, de zangeres van Auw. Een plaat die zeker de moeite waard is om in zijn geheel te ontdekken. Magdalene van FKA Twigs. Het is haar classic album van de week. De hele week lang hoorde je daar muziek uit. Dit is Phoebe Bridgers met Bobby.

0: Piffy met Dancefloor. Het blijft druk naar Antwerpen. Een kwartier erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven, op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt een kwartier file rijden tussen Herentals-West en Herentals-Oost. 25 minuten vertragen op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring meer dan een half uur file rijden tussen Wezenbeek en het Leonardkruispunt door een ongeval. Door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid een aantal straten afgesloten. Verschillende ingangen van het Zuidstation zijn ook afgesloten en tramlijnen zijn onderbroken. Op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel afgesloten.
1: Aiko. Radio 1.

0: Kelly, Watch the Stars van Air.
1: De weekendplaylist.
0: Scholieren komen nu al dagenlang op straat voor beter onderwijs. In Frankrijk protesteren ze tegen de besparingen, het tekort aan leerkrachten, overvolle klassen en verouderde gebouwen. De regering belooft 3000 extra leerkrachten, maar de studenten willen blijven actie voeren. En ook in Wallonië zijn er protesten. En uiteindelijk vooral in Luik en vandaag ook in Brussel kwam het tot confrontaties met de politie. We zijn op zoek naar liedjes over het onderwijs en Johan Smets en Rudy de Blik stuurde deze in van de Ele Gasten.

Wat heb je vandaag op school geleerd van de edelgasten? Jos Vermeer laat weten dat de Kinks in 75 een hele LP gewijd hebben aan leerlingen in de scholen. En hij kiest voor het nummer Education.

0: En Gerry Verpoorte en Senne Jacobs dachten aan net iets recenter werk. Zij kiezen voor Hot Chip en Boy From School.
1: Radio 1. Radio 1.

0: Boy from School van Hot Chip, een van de platen ingestuurd in verband met onderwijs en schoollopen naar aanleiding van de protesten in Frankrijk, maar ook in ons land. En dan komen we meteen bij de actualiteit, want zometeen om 4 uur is er De Wereld Vandaag met aandacht voor de actiedag in Brussel. En ja, Het liep een beetje samen ook met die schoolprotesten.
1: Ja, inderdaad. 30.000 mensen op straat tegen de mogelijke besparingsplannen van de federale regering. Bedoeling is om die begroting op orde te krijgen, maar dan was er inderdaad ook dat scholierenprotest. En dan hebben we ook gezien dat het in Brussel vandaag op vele plaatsen uit de hand is gelopen. Deelsteps in brand gestoken, waterkanon, traangas. Al die beelden die je niet wil zien. Dus we gaan daar toch wel wat dieper op in met collega Lien de Kooman, die nog altijd in het centrum van Brussel is, om te kijken wat is de laatste stand van zaken. We gaan ook Bert Engelaar interviewen, de voorzitter van de Socialistische Vakbond. Want er waren natuurlijk aanwijzingen dat ook dit protest mogelijk gekaapt zou worden, dat daar rellen zouden kunnen zijn. Kan je daarop anticiperen? Had je dat moeten doen? Is ook wel een vraag, denk ik. En met Guy Tegenbos, voormalig politiek journalist en columnist bij De Standaard, ga ik het dan toch eens hebben over die begroting, want daar draait het natuurlijk om, die besparingen die er moeten komen, of waarover samengezeten wordt, maar waar er nog altijd geen resultaat is. We gaan het ook hebben over de Nobelprijs voor de Vrede met Chris van de Wijngaard, de winnares Navi Pillay. Die kent zij persoonlijk, zei Chris van de Wijngaard, was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk samengewerkt, dus dat wordt interessant. En dan gaan we ook nog eens kijken naar die Nobelprijs van vorig jaar. Herinner je Maria Corina Machado, mm-hmm, van de Venezolaanse oppositie? Wat is er ondertussen met haar gebeurd? Waar is zij en hoe is haar rol in Venezuela? Heeft die Nobelprijs van de Vrede iets uitgemaakt voor het Venezolaanse volk? Dat is denk ik ook een vraag die we moeten stellen.
0: We horen het straks in De Wereld Vandaag.
2: Radio 1.

Big Louie, die naam die ken je misschien nog niet. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Ze komt uit Noord-Californië. En ze kreeg de kans om samen te werken met Sufjan Stevens, die zich sinds zijn ziekte een paar jaar geleden steeds meer op productiewerk stort. En op dit nummer van haar is hij ook te horen. Instant Validation van Big Louie featuring Sufjan Stevens.

0: volgende keer laten we Willem Ardwi iets langer aan het woord. Maar we moeten toch eens kijken wat er nog in onze weekendplaylist is beland. Je hoorde Meander.
1: De weekendplaylist.
0: We zijn liedjes aan het zoeken die te maken hebben met onderwijs, lesgeven. En dat naar aanleiding van de scholierenprotesten, zowel in Frankrijk als in ons.

0: Rock'n'Roll High School van de Ramones werd ingestuurd door Henri Roggeman. Peter van Troijs die wees ons op het nummer Student Demonstration Time van The Beach Boys.
1: Berkeley, free speech, and later on at People's Park. The winds of change fanned into flame, student demonstration spark.

Ingestuurd door Manu de Korte. En dan een suggestie die door heel veel mensen werd gedaan. En misschien ook een klein beetje voor de hand lag. School's Out for Summer van Alice Cooper willen jullie graag horen. Deze is voor Isabel Franke, Geert Jacobs, Toon Gabriels, Charlie Pauwelsen en nog een heleboel anderen. Maak er een fijn weekend van. Tot volgende week. En zometeen veel plezier met De Wereld Vandaag en met Ruud Roet.

0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: De verzameling munten van Bompa verzamelt.

0: verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen. Hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De politie van Brussel heeft een 20-tal relschoppers opgepakt. Daar zijn 13 minderjarigen bij. Vandaag was er een vakbondsbetoging in Brussel en daarnaast kwamen ook jongeren samen. Een deel van hen in het zwart gekleed en gemaskerd. Ze hebben volgens de politie niets met de vakbondsbetoging te maken. De politie zegt dat daar mensen al bekogeld zijn met flessen, stenen en vuurwerk. En dat er ook fietsen, steps en vuilnisbakken in brand gestoken zijn. De politie zette verschillende keren het waterkanon en traangas in en ze nam ook allerlei gevaarlijk materiaal in beslag, zoals molotovcocktails, benzine, een mes en een hamer. De eerste uren speelden de rellen met de jongeren zich af rond het Centraal Station, nu vooral aan Brussel-Zuid. Daar volgt Gunter Joosse de situatie op.
13: Er hangen nog steeds jongeren rond hier op het plein voor het station. Het afgelopen uur heeft de politie geprobeerd om met 2 waterkanonnen en heel veel traangas de jongeren van het plein te verdrijven, maar die keerden meteen terug zodra het traangas was vervlogen. Ik hoor er nog af en toe knallen en zie ook rook. De meeste ingangen van het station blijven hier dicht, dus reizigers moeten omlopen om in het station te geraken.
12: Premier Bart De Wever zit op dit moment samen met CD&V-vicepremier Vincent van Petegem over de begroting. Het is het laatste gesprek in een reeks afzonderlijke gesprekken per partij sinds vanmorgen. Op die manier hoopt premier De Wever dat de ministers toch vorderingen kunnen maken. Dinsdag is de deadline voor de begroting, maar intussen is het weinig waarschijnlijk dat die nog gehaald wordt. De Zuid-Afrikaanse Navi Pillay draagt haar Nobelprijs voor de vrede op aan alle overlevers van internationale misdaad. De mensenrechtenadvocate en rechter werkte onder meer voor het internationaal strafhof dat geregeld felle kritiek krijgt van de Amerikaanse president Trump. Maar in een persconferentie herinnert Pillay wereldleiders en regeringen aan hun wettelijke verplichting om mensenrechten te respecteren en oorlog te vermijden.
14: You are under legal obligation to protect human rights and refrain from war. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
12: sport. Op het WTA-tennistoernooi in Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de halve finales. Mertens versloeg de Poolse ex-nummer 1 van de wereld, Iga Świątek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Chinese Zheng. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Dit weekend krijgen we opklaringen en wolken met nog kans op een bui. En dan halen we rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Bijna 200 kilometer file op deze vrijdagnamiddag naar Antwerpen. Een kwartier erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 is in Aartselaar de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 3 kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. En bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Op de A12 naar Brussel 10 minuten tussen Wolvertem en Strombeek. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier tussen Machelen en Zaventem. Ook daar een ongeval gebeurt op de linkerrijstrook. 1/2 uur tussen Wezenbeek en het Leonardkruispunt door een ongeval op rechts. Op de buitenring 40 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook daar een ongeval. En door een betoging zijn rond de stations Brussel Centraal, Brussel Zuid verschillende straten afgesloten en op de kleine ring richting zuid is de Hallepoorttunnel dicht.
15: Badkamerrenovatie?
16: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
17: Radio 1.
10: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
2: Een heel goedemiddag. Het weekend longt en ik vertel je heel graag eerst nog hoe deze vrijdag is verlopen.

0: Het ging niet onopgemerkt voorbij.
1: Een protest tegen de genomen beslissing, maar ook een waarschuwing voor de beslissingen die nog gaan komen. En wij willen een signaal zenden van kijk, als het zo zit, dan laten wij van ons horen en dan zullen wij nog van ons laten horen.
2: Ga het geld halen bij de rijken bijvoorbeeld. Ga het geld halen bij die managementvernootschappen.
3: De excessen moeten eruit. Zij beweren hetzelfde bij de werkloosheid en bij de zieken. Wel, laat onze omgekeerde oefening dan ook maar eens samen maken.
4: Maar we zien vandaag eigenlijk dat het net degene is die al heel veel bijdragen, die nog meer moeten gaan bijdragen.
5: De eigenlijke vakbondsbetoging zelf is wel heel rustig verlopen, maar ja, waar de vakbonden voor gevreesd hebben, is uitgekomen dat andere actievoerders gebruik gemaakt hebben van hun klassieke vakbondsbetoging.
0: Nou, over een half uur hoor je hier Bert Engelaar, voorzitter van de Socialistische Vakbond. Want we kunnen inderdaad ook niet om de rellen heen vandaag en over de impact van deze actiedag op die belangrijke begrotingsonderhandelingen. Daar gaan we over spreken met Giet Tegenbos, gewezen politiek journalist en ook columnist bij de Standaard. Duiding over die actiedag. Je zit goed hier bij De Wereld Vandaag.
6: Radio 1.
7: De Wereld Vandaag.
0: We beginnen met een primeur uit eigen land, want de Antwerpse rederij CMB-Tech is erin geslaagd om voor de eerste keer een droge bulkschip te laten varen op ammoniak. CEO Alexander Saveris, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Dat schip is onderweg naar Australië, begrijp ik. En het vaart dus niet op diesel, maar op ammoniak. Hoe werkt dat?
8: Ja, het schip vaart op groene ammoniak. En groene ammoniak maak je met hernieuwbare elektriciteit, met zeewater en met stikstof uit de lucht. Dus ingrediënten die voorhanden zijn overal ter wereld. En als je dat dan verbrandt in onze motoren, dan is er geen CO2-uitstoot.
0: Ja, en dat maakt zo'n overtocht richting Australië dan klimaatneutraal?
8: Volledig klimaatneutraal.
0: Ja, u zei heel expliciet groene ammoniak, want daar heb je ook verschil in, denk ik, hè?
8: Ja, vandaag ongeveer 99% van de ammoniak die geproduceerd wordt wereldwijd wordt op basis van steenkool of aardgas geproduceerd. En in dat productieproces heb je heel veel CO2-uitstoot. Als je de waterstof, die een belangrijk element is in de productie, gaat maken op basis van hernieuwbare elektriciteit, dan stoot je geen CO2 uit.
0: Nee, ammoniak is wel een giftig product, toch? Komen daar dan geen risico's bij kijken?
8: Ammoniak is natuurlijk een moeilijker product dan diesel, maar we hebben ervaring in het vervoer van ammoniak en nu ook in de opslag het aan boord brengen. Heel veel veiligheidsoverwegingen die aan boord geïnstalleerd zijn en dus perfect veilig om te gebruiken aan boord van onze schepen.
0: Ja, als brandstof produceren jullie die ammoniak, die groene ammoniak dan zelf of wordt die ergens aangekocht?
8: Ja, we hebben eigenlijk twee manieren om aan onze ammoniak te geraken. Enerzijds kopen we die van producenten. Bijvoorbeeld nu in China kopen wij die van een producent die hem maakt op basis van windenergie. Maar we hebben ook een project in Namibië, in Afrika, waar wij de zonne-energie gaan gebruiken om van zeewater waterstof te maken en dan te combineren naar ammoniak.
0: Oké, dat klinkt allemaal heel als een oplossing om een heleboel problemen uit de wereld te helpen. Misschien heel praktisch, hoe ver kan zo'n schip varen op ammoniak? Laat je dat dan helemaal vol om die volledige overtocht te kunnen doen?
8: Ja, we kunnen ongeveer 2 à 3 maanden varen. En op uw opmerking dat het inderdaad een eenvoudige oplossing is, dat is het ook. Maar we hebben natuurlijk wel moeten werken sinds 7 jaar aan de technologie om de motoren op punt te krijgen, om de opslag op punt te krijgen. Maar theoretisch kun je dit gebruiken in heel veel toepassingen die je niet kan elektrificeren. Dus ja, de zware industrie en ook de scheepvaart zijn daar heel goede toepassingen voor.
0: Ja, u zei we hebben moeten werken om dat op punt te stellen. Is het ook duurder om op ammoniak te varen of valt ook dat mee?
8: Wel, vandaag ja, is het nog duurder. Een schip zonder een ammoniakmotor kost 15% minder dan een schip met een ammoniakmotor. Mm-hmm. En dan heb je de prijs van ammoniak nog, die ongeveer vandaag 2 keer zo duur is als diesel. Maar het goede nieuws daar is dat we door de schaalvergroting zien dat die prijs eigenlijk heel snel aan het zakken is. En wij denken dat we einde volgend jaar, einde 2028, al heel dicht bij wat we noemen dieselpariteit zouden kunnen zijn. Eigenlijk dat je ton ammoniak even duur is als een ton diesel.
0: Ja, want is er voldoende ammoniak beschikbaar nu om dit op grotere schaal te doen en op langere termijn te doen?
8: Er is vandaag, zeker voor de toepassingen die op groen ammoniak kunnen varen, voldoende ammoniak voorhanden. Ja. Maar als we de hele scheepvaart willen vergroenen, dan moet

0: moet er wel enorm nog geïnvesteerd worden in de productie van groene ammoniak. In Azië wordt dat al volop gedaan. In Europa komt het helaas traag van de grond. Waar wij het meeste potentieel zien, is het op het Afrikaanse continent, omdat ze daar heel veel hernieuwbare energie hebben. En daar gaan ook volgens mij heel veel groene ammoniakprojecten komen.
1: Ja, dat heb je nodig om die groene ammoniak te kunnen produceren. Je gaat ook installaties moeten hebben, denk ik dan, waar je zo'n schip kan bijladen. Want ik hoor u wel zeggen, 2-3 maanden ja, varen, maar je moet ook ergens kunnen tanken op een bepaald moment, toch?
0: Dat is zo. Dus een auto gaat gaan tanken in een tankstation. Ja. Een schip gaat wat we noemen een bunkerbarge gebruiken. Dat is eigenlijk een klein schip dat de fuel naar het schip gaat brengen. Dus in die infrastructuur moet geïnvesteerd worden. Nu, het voordeel is dat heel veel havens vandaag al ammoniakopslag hebben. Mm-hmm. Dat is dan voor grijze ammoniak. Maar die kun je ook perfect gebruiken voor groene ammoniak. Want de moleculen, we spreken over de kleur, maar de molecuul is dezelfde. De kleurcode is eigenlijk gewoon de manier waarop dat dus geproduceerd wordt.
1: Mm-hmm. Dit is nu het eerste schip dat op deze manier deze reis maakt. Is de bedoeling om dat snel op te schalen?
0: 100%. Dus wij nemen oplevering van nog 10 schepen tussen dit en de maand maart volgend jaar. Dus het zal heel snel gaan. Dit zijn ook hele grote schepen. Dit zijn schepen van 300 meter lang en 50 meter breed die 200.000 ton ijzererts vervoeren. Dus dit is niet zomaar een klein pionierschip. Mm-hmm. Hier tonen we aan dat we echt op industriële schaal die technologie gaan kunnen gebruiken. En na de 10 schepen komen er nog eens 11 in de vloot bij ons. Maar onze ambitie is in de komende jaren onze hele vloot naar ammoniak over te schakelen.
1: Ja, en dat is dan op grote schaal vergroenen wat betreft de brandstof. Ik hoor jou zeggen, ijzererts vervoeren we hiermee, maar tegelijkertijd wordt daar dan ook op een bepaald moment steenkool mee vervoerd, misschien, of olie.
0: Ja, en het mooie daar is natuurlijk dat onze klanten ook die ammoniakmoleculen gaan kunnen gebruiken om de productie van bijvoorbeeld staal te vergroenen. Je kunt vandaag staal maken door steenkool te verbranden, maar op termijn zul je perfect die ammoniak of de waterstof die erin zit kunnen gebruiken om groen staal te maken. Mm-hmm. En er is heel veel interesse nu van onze klanten. We zijn blij dat eindelijk het schip te water gelaten is en dat we het kunnen aantonen.
1: U klinkt inderdaad heel opgelucht. Zijn er ook zaken op deze trip waar aandacht of met aandacht naar gekeken zal worden? Punten waarvan u nu zegt, ja, daar zullen we nog moeten op werken. Dat zal nog kunnen verbeteren om dit op grotere schaal te kunnen invoeren?
0: Ik denk het grootste punt zal de prijs zijn van ammoniak. Hoe sneller die naar beneden kan gaan, hoe sneller ik mijn klanten zal kunnen overtuigen. Helaas zijn heel veel mijn klanten willen groen zijn, maar willen niet voor betalen. En dat is dat waar wij heel hard op gaan werken in de komende jaren.
1: Dat is helder. Alexander Saveris, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Jesaja, een force field in een wijnhuis in Toscane in Italië zijn dieven aan de haal met 30.000 flessen wijn. 30.000 flessen wijn, goed voor in totaal zo'n 5 miljoen euro. En dat zou wel eens de grootste wijnroof ooit kunnen zijn. Dennis van den Buis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruth.
0: Onze wijnkenner hier bij VRT Nieuws, 30.000 flessen. Hoe doe je dat?
1: Wel, ze zijn binnengedrongen in Toscane op de grote baan tussen Cortona en het Trasimeense Meer. Ik heb het opgezocht, ben er ooit zelf langs gereden.
0: Ja?
1: In een groot depot van wijngigant Antinori. Antinori heeft heel veel wijnhuizen in heel Italië, voornamelijk in Toscane, ook in de Chianti, de Brunello. Maar wat er nu gestolen is, zijn vooral Super Tuscans. Flessen Solaia, die 400-500 euro per fles kosten. Tignanello's, ruim 200 euro per fles. En ga zo maar door. Dus per kistje is dat heel veel waard.
0: Ja.
1: En zo hebben ze die. Ze zijn met 7 man daar binnengedrongen. Ze hebben de alarmsystemen uitgeschakeld. Ik heb het nog eens bekeken op Google Maps. Het is echt gewoon ja, een loods waar truckers langskomen.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet daar gewoon een herashek staan. Er zijn zelfs truckers die in de reviews zeggen, met foto's langs de binnenkant, ah, het zijn hier toffe jongens, ze geven snel koffie als je iets komt halen. Dus ik kan nu al zien hoe het daar van binnen eruit ziet. Mm-hmm. Op de foto's laat staan dat een georganiseerde bende daar niet binnen geraakt. En dan met vorkheftrukken al die wijn in een wip en een zucht in 2 trucks heeft geladen en verdwenen is.
0: Dan weet je wel wat je aan het doen bent natuurlijk.
1: Normaal gezien wel. Ze zijn daar niet denk ik, op de wilde move. En je moet ook wel wat kennen van wijn om te weten welke moet je daar uithalen of niet. Want mm-hmm. dat is het grote gebouw waar ook de wijnen van een ander merk vooral ingestockeerd zijn, van Santa Cristina. En die wijnen kan je in Delhaize voor een prikje kopen. Dus ze hebben inderdaad zeer, zeer goed gekeken.
0: Want die hebben ze laten staan dan.
1: Ik vermoed van wel, of daar is niet over gecommuniceerd. Maar je snapt hoe je plots aan miljoenen zit.
0: Ja.
1: En je moet ook weten, Rut, die wijnen, zoals een Solaia, dat is een cultwijn, een super Tuscan, gemaakt ook met Franse druiven, meer langs de kusten van Bolgheri en in Toscane. Die wijn is op 20 jaar tijd 5 keer zo duur geworden.
0: Ja.
1: Je kan je voorstellen, daar is al jaren geleden voor gewaarschuwd door bekende mensen in de wijnindustrie. Pas daar toch voor op, want de beveiliging zal niet maal 5 gegaan zijn.
0: Nee, nee, nee.
1: Zo blijkt nu.
0: Is dat iets wat wel vaker gebeurt? Wijn die wordt gestolen en ja, in die mate, in die grote orde?
1: Wel, ja en nee. In die zin, er zijn nog wel in Groot-Brittannië wijndiefstallen geweest. Huh? 2019, ook door een dak plots grote voorraden verdwenen. Maar we moeten nog maar terug naar begin van het schooljaar, september. In de Barolo-streek is er bij Conterno Fantino ook ingebroken. Top Barolo's gestolen. Dus je kan je wel afvragen, wat is er aan de hand? Dat zullen wel diefstallen op bestelling of zeer gericht
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, want wat doe je daarmee? Kan je dat verkocht krijgen in de horeca? Zeggen, ik had hier nog een kratje of 25 staan?
1: In de horeca zal dat misschien wel lukken. Want je moet weten, daar zit ook een QR-code op tegenwoordig. Want vroeger had de wijnindustrie vooral te maken met namaakwijn.
0: Ja.
1: Nu wordt het gewoon gestolen. En je kan wel via de QR-code zien, het is deze Solaia bijvoorbeeld. Maar ja, wie gaat dat per se doen als je aan tafel zit? En inderdaad, als je als restaurateur plots een aanbieding krijgt, dat zeggen de mensen van Antinori nu ook, beste mensen, krijg je een voorstel te goed om waar te zijn, alarmeer ons. Maar wat er ook achter kan zitten, is het feit dat wijn, dat is een legaal goed, beste Ruud. Je kan een fles perfect van hier naar daar in een truck sturen. Je weet wat het waard is. Dat kan je niet doen met drugs, dat kan je niet doen met wapens.
0: Mm-hmm.
1: En zo hebben de carabinieri al heel vaak moeten vaststellen en zien dat de 'ndrang

0: Geta en de Camorra wijn als een soort quasi-valuta gebruikt hebben.
1: Als betaalmiddel.
0: Ja, want je kan perfect naar Zuidoost-Azië de helft van die vracht in een container zetten. Geen enkele douanier gaat dat tegenhouden.
1: Nee.
0: En je hebt voor heel veel geld een deal misschien kunnen beklinken.
1: En daar staat een QR-code op, dus je weet dat het goede wijn is.
0: Zeer
1: ook.
0: Zeker.
1: Kan je dit op de een of andere manier tegengaan? Want je zei al, de beveiliging is niet maal vijf gegaan.
0: Nee,
1: maar je kan moeilijk toch ook elk krat bewaken door een privédetectief of een privébewaker?
0: Dat kan je niet doen, maar je kan je wel vragen stellen bij hoe dit... Want dat ligt ook echt volledig in het grote niets, die loods waar dat allemaal gebeurd is. Je kan je daar vragen bij stellen, zeker als je weet dat privécollectioneurs hun eigen kelder, waar schatten liggen...
1: Mm-hmm.
0: Wel op heel dure manieren gaan beveiligen.
1: Dan is het een beetje vreemd dat daar een loods is in the middle of nowhere.
0: Met biometrie en ga zo maar door, met vingerafdrukken, met sleutels, met kluizen. Dan kan je je afvragen, als je weet, ze zijn daar in een loods geweest waar ze in een wip en in een mum van tijd zoveel miljoen hebben buitgemaakt. Wat ligt daar nog en wat ligt er elders nog?
1: Ja.
0: Dus dat is wel iets waar de wijnindustrie en zeker die topmerken, denk ik, mee aan de slag moeten gaan. Want traceren is heel moeilijk. Om een voorbeeld te geven, in de tijd dat er heel veel werd nagemaakt, dan zei bijvoorbeeld een wijndomein als Petrus uit Bordeaux aan sommeliers en restaurants, nadat je de fles geserveerd hebt, moet je ze breken. Dat ze niet opnieuw in rollatie kan worden.
1: Met iets anders in dat van mindere kwaliteit
0: maar
1: is.
0: Maar met gestolen flessen, wie gaat aan elke fles ter wereld nagaan of dit nu een gestolen fles is of niet? Dat is heel anders. Een wijnhandelaar kan niet plots 120 flessen gaan aanbieden.
1: Nee,
0: verdacht, maar... Ja.
1: Ben je hier als wijnhuis tegen verzekerd?
0: Dat is
1: kan
0: een goede vraag. Ik vermoed van wel. Ik vermoed
1: hopelijk.
0: Van wel. Maar ik hoop van wel, maar dat zullen hoge premies zijn. Die zullen misschien wel beter gevolgd zijn dan de beveiliging qua franchise en qua omvang. Ik vermoed dat er verzekeringen bestaan voor diefstal. Die zullen zeer hoog zijn. Maar vooral de reputatieschade is natuurlijk ook zeer hoog. Want waar komt zo'n fles nu vandaan als je ze hebt staan?
1: Ja.
0: Wie zal het zeggen?
1: Wie zal het zeggen? 5 miljoen euro, 30.000 flessen wijn. Dennis van den Buijs, dankjewel.
0: Salute!

0: Cold Out in the Dark van Snow Patrol. 222 kilometer file op de Antwerpse Ring. 1 uur extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 2 rijstroken versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Bijna 1 uur richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-Centrum is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Naar Antwerpen 40 minuten erbij. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een kwartier op de E19 vanaf Kleine Bareel. 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op het knooppunt Antwerpen-Zuid, voor wie van de E19 uit Brussel komt en de ring richting Gent op wil, door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En nog eens een kwartier op de A12 in Aartselaar door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de A12 tussen Wolvertem en Strombeek. Ook daar een ongeval, 2 rijstroken dicht op de E19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel 1 uur file tussen Anderlecht en Zaventem. Ongeval op de linkerrijstrook, 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring 50 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En door een betoging zijn dus rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten dicht. En op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel ook afgesloten.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de winner is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: En op de 7e dag rustte God, want zijn schepping was voltooid. Of toch bijna, want er was nog 1 iets dat ontbrak.
4: Dus op zondag rusten wij niet. Integendeel, alle samenvattingen van alle matchen in eerste klasse rechtstreeks van op het veld.
3: Zondag matchdag. Elke zondag op Play. Want Karel zag dat het goed was.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja. Ja, het kan anders.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Ga met Radio 1 naar de Social Reckoning.
9: Do you have an interest in social media?
8: Weet jij wat sociale media met jou en je kinderen doet?
10: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible.
8: Facebook-ingenieur Frances Haugen wist het en bracht het aan het licht.
10: Years ago, the algorithm was changed.
8: The Social Reckoning. Het ware verhaal achter de grootste geheimen van Facebook.
11: You have to cause pain.
8: Vanaf 7 oktober in de bioscoop.
12: Enough!
8: Win filmtickets bij Radio 1 op VRT Max.
13: Sleep Life.
14: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
15: Radio 1.
8: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Bob Marley en Three Little Birds. De Amerikaanse president Donald Trump legt het internationaal strafhof in Den Haag nieuwe sancties op. Dat meent toch persagentschap Reuters te weten. De officiële mededeling is er nog niet, maar zou er wel snel aankomen blijkbaar. Dat zou betekenen dat Amerikaanse bedrijven en burgers geen geld, geen goederen, ook geen diensten meer mogen leveren aan het ICC. Tenzij ze daar toestemming voor hebben. En dat allemaal op de dag dat Navi Pillay, voormalig rechter van dat strafhof, de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. We gaan het daar nog over hebben in de wereld vandaag met Chris van de Wijngaard. Ook zij is voormalig rechter in Den Haag. Dat is voor na 5 uur.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Ik had je ook beloofd dat we het zouden hebben over de actiedag van vandaag. In Brussel is dat scholierenprotest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs toch weer uit de hand gelopen. Het kwam op verschillende plaatsen tot confrontaties tussen railschoppers en de politie. En er zijn blijkbaar ook heel wat vernielingen aangericht. Linde Koeman, collega, jij bent voor ons in het centrum van Brussel in de buurt van het Zuidstation. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dag Ruud.
0: Hoe is de situatie daar nu?
3: Ja, de rust is hier nog lang niet teruggekeerd. Ik ben nu iets verder weggegaan waar het iets rustiger is. Maar ook hier passeert opnieuw een hele kolonne politiewagens. Dus het is echt nog niet opnieuw rustig geworden. De afgelopen uren heeft de politie hier nog traangas en het waterkanon ingezet om jongeren uiteen te drijven. Iets verderop bij de pensioentoren is een auto in brand gestoken. Een bus van de lijn zwaar beschadigd. De vernielingen zijn echt gigantisch. Ik heb bushokjes gezien die vernield zijn, zelfs een deelwagen is volledig gesloopt. En ja, geregeld ook rookpluimen van deelfietsen of steps die in brand gestoken worden. Hier bij Brussel-Zuid is het dus nog volop een kat-en-muisspel met de politie. Bij het Centraal Station, waar ik net nog was, daar worden nu volop jongeren opgepakt. En ja, wellicht probeert de politie zo om daar toch een einde te maken aan die rellen.
0: Ik hoor jou zeggen, jongeren, spreken we dan over boze scholieren? Of wie zijn die railschoppers?
3: Ja, het zijn echt jongeren. Of het allemaal boze scholieren zijn, dat is heel moeilijk te zeggen. Wellicht niet. Er waren zeker veel boze scholieren bij. Ik heb na de middag in het midden van de rellen, dus toen het al heel erg uit de hand gelopen was, nog jongeren aangesproken. En zij begonnen allemaal wel over die besparingen in het Franstalig onderwijs, met nog heel veel andere boosheid erbij. Mm. Over racisme bijvoorbeeld. Veel van die jongeren zijn trouwens opvallend jong. 12, 13, 14 jaar, schat ik. Sommigen de meeste in het zwart gekleed. Mm-hmm. Sommigen ook volledig gemaskerd, het gezicht bedekt met sjaals. Een deel van hen zal wellicht het moment aangegrepen hebben om veel frustraties af te reageren of om gewoon mee te doen met de groep na wat er in Luik is gebeurd. Mm-hmm. En anderen zijn hier wellicht alleen met de bedoeling om rel te schoppen, denk ik. Maar of daar dan echt een organisatie achter zit, daar heb ik op dit moment geen zicht op.
0: We horen daar ondertussen boven jou, denk ik, ook een helikopter passeren. Heb jij daar ook vreedzaam protest gezien? Of was dat toch allemaal heel snel verhit?
3: Het is vrij snel uit de hand gelopen, denk ik. Al deze voormiddag, rond 10 uur, liep het verkeerd bij het Centraal Station. Daar is het begonnen. Vroeger op de ochtend hebben jongeren al scholen geblokkeerd. Dat verliep allemaal wel nog vrij vreedzaam. Maar dan rond 10 uur is het toch al snel verkeerd gelopen bij het Centraal Station. Later dan ook bij het Zuidstation. Ja. Ook bij het kantoor van MR is het uit de hand gelopen. Het is echt op heel veel plekken in Brussel ontspoord. En dan ook de politie zit jongeren dan achterna, chargeert. Mm-hmm. Drijft groepen uiteen, die lopen dan straten in. Dat is eigenlijk het beeld dat we al de hele namiddag zien op verschillende plekken. Dat het, de straten staan vol jongeren, politie zit hen achterna. Ja. Dat gaat bij momenten er heel hevig en bruut aan toe.
0: En net vandaag was er ook die vakbondsbetoging. 30.000 manifestanten volgens de politie, 50.000 volgens de vakbond. Ook daar waren er gemaskerde railschoppers tussen mensen die aan het betogen waren.
3: Ja, even leken zich er inderdaad railschoppers onder die betogers te mengen. De betoging vertrok ook exact aan het Centraal Station, waar net die rellen waren uitgebroken, net op dat moment. Maar de manifestanten zijn dan vroeger vertrokken. ABVV heeft dan signaal gekregen van de politie dat ze moesten vertrekken met hun betoging. En zo zijn die beide groepen, enerzijds de betogers van de vakbond en anderzijds die jongeren, die beide groepen zijn dan toch vrij goed gescheiden gebleven. Mm-hmm. En de politie benadrukte ook dat die vakbondsmanifestatie vreedzaam verlopen is en dat het geweld niets met die betoging te maken had. Want ik zie net dat MR-voorzitter Georges-Louis Boucher op X zegt dat de vakbonden financieel aansprakelijk moeten gesteld worden voor de vernielingen. Maar de politie zegt dus echt wel formeel dat vakbondsprotest daar niets mee te maken heeft.
1: En dat op zich is eigenlijk al opmerkelijk genoeg. Linde Koman, dank je wel om het er toch eens verder over te hebben met Bert Engelaar. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U bent de voorzitter van het ABVV, de Socialistische Vakbond. Ja, dat er amokmakers zouden zijn, dat was verwacht. Dat was eigenlijk ook een beetje aangekondigd. En dan krijg je dit soort reacties van meneer Boucher, die zegt, ja, jullie zouden financieel aansprakelijk moeten gesteld worden. Hadden jullie meer kunnen doen, moeten doen, om te voorkomen dat het op deze manier zou gaan ontsporen?
4: Ja, hadden we meer moeten doen, kunnen doen, dat klopt inderdaad. Hè. Het is al nu maanden aan een stuk. Het is niet alleen vandaag dat mensen naar onze betogingen komen om amok te maken. Mensen waar wij al lang van zeggen, maar dat werd gelukkig bevestigd door de politie vandaag, dat geen mensen van ons zijn. Hè. Dat zijn niet onze militanten, dat zijn niet de mensen die vreedzaam willen komen betogen. Maar wij hebben ons uiterste best gedaan, live op televisie, op sociale media, hebben wij opgeroepen om het kalm te houden. Dat is ook gelukt hè, bij onze militanten. Maar inderdaad, ik stel ook vast dat er vernielingen worden aangebracht. Dat er rellen geschopt worden. Wij keuren dit af. Hè. Ik blijf dit zeggen. En daar zijn wij niet mee akkoord. Wij kunnen dat alleen maar veroordelen. Maar ik heb toch ook heel veel jongeren gezien die wel in onze betoging meestapten. Die dansjes placeerden, ja. Die plakkaatjes hadden gemaakt. Dus daar mogen we toch ook niet vergeten. Maar ik kan hier ook niet ontkennen vandaag dat er rellen waren natuurlijk in onze stad.
1: Nee, klopt het dat u ook gewaarschuwd was door de burgemeester of dat er contact geweest
4: inderdaad,
1: was?
4: Inderdaad, wij hebben... Ja, dat klopt. U had contact gehad. Meneer Kloos heeft met mij contact opgenomen. We hebben dat samen besproken. U moet weten dat wij zelf ook meehelpen zorgen voor ordendiensten. Dat zijn bij onze personeelsleden, collega's, die daar geen ervaring mee hebben, maar die toch een hesje aantrekken met steward op om alles zo goed mogelijk in goede banen te rijden. Ja. Dat zijn geen opgeleide stewards. Die mensen proberen hun best te doen. Dus wij hebben ons uiterste best. We hebben meer mensen ingezet. En bij ons is het vreedzaam verlopen. Wij kunnen natuurlijk moeilijk verantwoordelijk gesteld worden door de daden van iemand anders. Ik hoor meneer Boucher dat heel graag zeggen. Ik hoor hem dat niet zeggen tijdens voetbalmatchen die in de competitie worden georganiseerd en blijft het meestal heel stil.
1: Het is misschien wel iets om over na te denken dat jullie manier van actie voeren moet herbekeken worden, want als dit gebeurt vandaag, dan gaat jullie boodschap ook verloren, hè?
4: Dat klopt. Hè. Dat is ook jammer dat als dergelijke acties gevoerd worden, dat een deel van onze boodschap verloren raakt. Maar manifesteren, staken is nog altijd een democratisch recht. En ik laat dat niet beperken door een bepaalde minderheid. En geloof mij vrij, wij denken heel vaak na over onze acties. Er zijn al heel veel alternatieve acties geweest tijdens het weekend op andere momenten waar wij ons uiterste best doen om ook andere zaken te organiseren. Krijgen wij inderdaad soms minder aandacht. Maar laat mij nu toch heel duidelijk zijn, het recht op protesteren en manifesteren is nog altijd een grondrecht.
1: Dan,
4: en wij gaan daar niet aan raken door een minderheid die met andere bedoelingen naar Brussel komt of
1: dus
4: welke andere stad dan ook.
1: We moeten het erbij pakken dat dit nu eenmaal zo loopt.
4: Nee, we mogen dit er niet bij pakken. We moeten samen in discussie gaan als we dergelijke zaken zien, hoe dat we die kunnen oplossen, waar dat die oorzaken liggen. Als je die jongeren vandaag ziet, en ik hoor het uw collega zeggen, en ik heb daar ook geen twijfel aan dat wat zij zegt, dat correct is, dat daar heel jonge gasten bij zitten, waar ik mezelf aan de vraag van stel, wat gebeurt er toch? Maar ik zit hier nu momenteel in mijn bureau en ik kijk naar boven naar de rijke zavel en de heel arme marollen. En dan zie ik dat er zaken aan het gebeuren zijn in onze stad, maar maar op andere plaatsen ook in ons land, waar jongeren alle hoop verliezen, waar die amper een toekomst hebben. En ik denk dat we daar samen ook naar moeten kijken. Niet alleen het geweld veroordelen, en dat moeten we blijven doen, zal ik blijven doen, tot de laatste dag dat ik voorzitter van het ABV ben. Maar kunnen we ook eens kijken naar onderliggende oorzaken die jongeren hebben. En dat gaat heus niet alleen over het schoolbeleid, dat gaat ook over een gebrek aan toekomst, een gebrek aan visie, een gebrek aan huisvesting, armoede, structurele armoede, en dan eigenlijk jongeren die naar middelen grijpen waar dat ze zich dan de grote man voelen blijkbaar, maar waar ze eigenlijk meer in negatief daglicht komen te staan dat iedereen wenst. Dus ik veroordeel het nogmaals, maar ik vind toch niet, we mogen niet zo rap maar gewoon zeggen, ja, weet je wat, pak ze allemaal op en daarmee is het opgelost, of stop met betogen. Nee, we moeten kijken naar de oorzaken, maar ik zal blijven mijn verantwoordelijkheid nemen om te zeggen dat we dit niet tolereren en we zullen samen bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen aanpakken.
1: Dat is duidelijk. Laten we dan eens naar jullie boodschap kijken. Okay. Het over de inhoud hebben. Jullie komen op straat terwijl de ministers aan het zoeken zijn hoe ze die begroting op orde moeten krijgen. Dat zal gepaard gaan met besparingen. Heeft u het gevoel dat u het oor hebt met wat er nu vandaag, u bent op straat gekomen, dat er geluisterd wordt, dat die boodschap overkomt?
4: Ja, kijk, wij zeggen al lang dat we niet altijd het gevoel hebben dat onze boodschap overkomt. Mijn collega's van het ACV hebben een alternatieve actie gedaan deze ochtend. Als ik dan zie dat ze bij sommige partijen wel ontvangen werden, zoals Vooruit, maar dat bij N-VA de deur dicht blijft, ja, dan kan je moeilijk zeggen dat onze boodschap gehoord wordt of dat ze interesse tonen. Maar wij hebben een constructief plan op tafel gelegd. Dat wordt door verschillende professoren langs linker- en rechterzijde bevestigd dat het toch het bekijken waard is. Ja, ik kan maar blijven mijn hand uitsteken om te zeggen, laat ons nu echt eens iets langer rond de tafel zitten en kijken welke oplossingen wij aanbieden. Want geloof mij vrij, dat er een probleem in de begroting is, ontkent het ABV niet. En dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen, ook niet. Maar wij vinden alleen dat er al heel veel mensen heel veel hebben bijgedragen en dat er anderen toch iets minder. En wij vragen enkel evenwichtige besparingen die bij iedereen terechtkomen. Dat is vandaag niet het geval.
1: Moet je dat dan niet inderdaad constructief aan tafel gaan doen? Want nu kom je op straat, daar zijn dan ruilschoppers bij, 30.000 mensen op straat, volgens jullie 50.000 mensen.
4: Tussen de 30 en de 50, zei de politie zelf voor. Dus
1: maar is dat dan het meest effectieve of de meest effectieve manier om uw boodschap over te brengen?
4: De beste manier om tot akkoorden te komen is door samen in een kamer rond de tafel te gaan zitten en een effectief akkoorden te maken waarvan we overtuigd zijn dat die bij de mensen terechtkomen. We hebben ondertussen met een groep van 10 twee mooie akkoorden gemaakt in de voorbije maanden. En die akkoorden zijn op een half uur tijd afgeserveerd in zaken een alternatief voor de centenindex en het mobiliteitsbudget. Dus ik ben het ook een beetje beu dat we afgeschilderd worden als de groep die alleen maar betoogt en niets constructief onderhandelt. Wij hebben dat al gedaan en twee keer hebben ze mijn hand geweigerd. Wij zijn nog nooit op een constructieve manier uitgenodigd, meer dan een uur of twee uur of een hele dag, om daarover te praten.
1: Dus die openheid is er te weinig, zegt u.
4: Ik blijf vragen. Tuurlijk is die er te weinig.
1: Wil dat dan zeggen, heel kort nog, meneer Engelaar, dat er alleen nog acties volgen de rest van het najaar?
4: Nee, natuurlijk niet. Ik blijf mijn hand uitsteken naar deze regering. En in de groep van 10 blijven wij ook ons best doen om te kijken hoe dat we samen met de werkgeversorganisaties naar akkoorden kunnen komen. Ik heb altijd gezegd dat ik een man ben van het overleg. We hebben een petitie gemaakt die 77.000 handtekeningen heeft verzameld voor een vermogensbelasting die gevraagd wordt door 80% van de

0: Belgen. Wel, laat ons daar eens rond de tafel mee gaan zitten. Ik reik mijn hand uit. Ik hoop dat ze nogmaals aannemen. Ik twijfel eraan, maar ik blijf hoopvol. Dus nee, het is bij mij niet alleen mijn bedoeling om te protesteren op straat. Het is de bedoeling om een evenwichtig akkoord af te sluiten, zodoende dat alle Belgen er beter voor worden en de toekomst van onze jongeren ook.
1: Vandaag was wel op straat. Voorzitter van de Socialistische Vakbond Bert Engelaar, dank je wel.
0: Dank u wel. Graag gedaan.

0: John Legend en PDA. We gaan nog uitgebreid in op de Nobelprijs voor de Vrede. Maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten.
1: De wereld vandaag.
0: Want daar zou de executie van Nidal Hassan live worden uitgezonden op televisie. Minister voor Defensie Pete Hegseth heeft dat aangekondigd. Hassan was psychiater in het Amerikaanse leger. In 2009 schoot hij 13 militairen dood op de legerbasis Fort Hood in Texas. Werd ter dood veroordeeld toen. En nu is er dus het nieuws dat zijn executie live op televisie zou worden uitgezonden. Een openbare executie, daar kan je heel veel vragen bij stellen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met die beelden als die uitgezonden zijn? Pieter-Jan van Leemputten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Technologie-specialist, want we leven in tijden van beelden. De kans is groot dat eens die uitgezonden zijn, dat dat gewoon blijft verder leven, toch?
2: Ja, we leven in een zeer digitale maatschappij en dingen die online staan en spectaculair zijn of schokeffect geven, daar mag je vrij zeker van zijn dat wel iemand die gaat bijhouden en dat die, kan niet zeggen de eeuwigheid, maar toch zeker een aantal jaren blijven circuleren op het internet.
0: Ja, dus dat is eigenlijk iets extra om over na te denken, want die beslissing verkondigen dat je dat publiek wil gaan doen, dat is één ding. Maar dan het leven van die beelden in de gaten houden, dat is nog iets anders. Kunnen sociale mediabedrijven daar een rol in spelen? Ik wil zeggen, kunnen zij, als dat zou beslist worden, die beelden makkelijk offline halen?
2: In theorie wel. Er bestaat genoeg technologie om beelden te scannen en daar een soort unieke, een hashcode noemt dat, aan te geven, dat je die herkent. Op die manier worden ook beelden van kindermisbruik, gekende beelden voor alle duidelijkheid, vlot opgespoord. Maar die systemen zijn nooit waterdicht. Mm-hmm. Je ziet dat vandaag bijvoorbeeld heel veel op X, het voormalige Twitter. Daar circuleren af en toe fragmenten van films. Niks ernstig, maar wel copyrighted, auteursrechtelijk beschermde beelden. Mm-hmm. Gooi daar een filter over, speel die een spiegelbeeld af en je merkt dat die filters toch altijd een beetje, of die detectiesystemen altijd een beetje moeite hebben met dat herkennen. Dus ja. Je kan veel proberen, maar wees

0: er maar zeker van dat die beelden kunnen blijven gedeeld worden en dat dat ook een kat-en-muisspelletje zou kunnen
1: ja, ja.
0: zijn.
1: Want je spreekt over Twitter, dat is dan nog een heel publiek forum. Er zijn natuurlijk ook een heleboel groepen die veel minder toegankelijk zijn.
0: Ja, maar zelfs er zijn fora, ik ga ze niet bij naam noemen, maar waar regelmatig zogenaamde wrecked threads opduiken. Dat zijn letterlijk mensen die video's posten van ongevallen, van geweld, zeer walgelijke dingen. Ja, ik kan me niet spreken over het legaal, daar ben ik niet in thuis, maar dat blijft gewoon circuleren. Ja. En sommige mensen houden daarvan en blijven die dingen ook opnieuw uploaden en verspreiden. Dus je kan, als het op het internet staat, is de kans zeer groot dat het er voor altijd staat.
1: Eigenlijk zeg jij, als dat wordt uitgezonden, als, dan zijn die beelden er voor de eeuwigheid. En kan je niet zeker zijn dat bijvoorbeeld je kinderen daar niet per ongeluk op uitkomen?
0: Nee. En dat is met alles zo. Dat is nu met dit soort gruwel, dat evengoed met ongewenste naaktbeelden. Dat is, je straft iemand, los van de executie uiteraard, maar je straft iemand twee keer. Die man gaat mogelijk sterven en die zal binnen 10 jaar nog altijd blijven circuleren. Dat is iets waar je als maatschappij toch ook wel moet bij stilstaan.
1: Pieter-Jan van Leemputten, dankzij jou hebben we dat gedaan. Technologie-specialist, dankjewel. Mooie avond.
0: Dankjewel, Rio.

0: Dernière danse van Indila. We zetten de hoofdpunten nog eens op een rij in het nieuws van 5 uur.
1: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of u weet, zelfs 3 kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
2: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaerts Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaerts.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
9: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
8: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
9: Oh, dat moet ik hebben.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
10: Enagreen.
8: Energierebellie.
11: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
12: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Luisteren naar
16: Radio 1.
2: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
17: AI-chatbots zouden pijn kunnen voelen. Waarom we die vraag stellen heeft alles te maken met het feit dat we al die toepassingen misschien te menselijk maken. Hoe dat zit, dat zoek ik met je uit morgen in het Uur van de Waarheid.
2: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan het Zuidstation in Brussel zijn er nog altijd rellen met jongeren. Onze verslaggevers geven een overzicht van de arrestaties en vernielingen in Brussel. En de VS kondigt sancties aan tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het is al de hele middag onrustig aan het station Brussel-Zuid, waar jongeren samengekomen zijn om rel te schoppen. Intussen lijkt het daar nu iets kalmer. Gunter Joossen volgde de hele middag.
18: De politie is er met 2 waterkanonnen en heel veel traangas in geslaagd om de relschoppers van het plein voor het station te verdrijven. De hele namiddag bekogelde die de politie met stenen. Ze hebben ook een auto in brand gestoken, een bushokje vernield en verkeersborden uit de grond getrokken. De meeste jongeren zijn intussen vertrokken. De harde kern blijft hier de politie uitdagen en bekogelen. De hoofdingang van het station blijft ook nog steeds dicht en ook die aan de kant van de Fosnielaan. Reizigers moeten dus helemaal omlopen om het station binnen te geraken. De veiligheidsmensen van Securrail helpen mensen om de juiste weg hier te vinden.
0: Vandaag was er een vakbondsbetoging in Brussel die rustig verliep. En daarnaast kwamen ook jongeren samen eerst aan het Centraal Station waar het dan uit de hand liep. Linde Koeman, jij bent al de hele dag in Brussel. Het was een dag vol protest en geweld.
19: Ja, het
10: protest begon vanmorgen vroeg al met scholen die geblokkeerd werden door boze Franstalige scholieren. Maar dat protest is heel snel ontspoord door jongeren die zich bij die scholieren gevoegd hadden en die vernielingen begonnen aan te richten in het centrum van Brussel. Op de middag vertrok daar dan inderdaad ook nog eens een grote vakbondsbetoging met 30.000 mensen. In die betoging zelf bleef alles wel rustig. De politie benadrukt ook dat het geweld niets met die betoging te maken heeft, maar dus wel met groepjes jongeren, gemaskerd, zwart gekleed en uit op vernielingen en geweld. En de politie reageert al de hele dag met traangas. Waterkanonnen pakten jongeren soms hardhandig op. Intussen zijn er zeker tientallen jongeren opgepakt en een groot deel van hen is minderjarig.
19: Dankjewel, Lien. Na de gewelddadige incidenten, ook van de voorbije dagen in Luik, rijst de vraag of het wel een goed idee was van de Socialistische Vakbond om net vandaag te betogen. Want ook maandag is er nog een actiedag van de vakbonden. Maar het ABVV wilde niet tot dan wachten om zeker nog een signaal te geven aan de federale regering die dit weekend doorvergadert over de begroting, zegt topman Bert Engelaar.
20: Het was eigenlijk een waarschuwing naar de begroting die plaatsvindt dit weekend. Ja, kijk, de mensen zijn boos, de mensen zijn niet tevreden en zij zeggen ook het geld moet niet weer bij ons gezocht worden. Wij moeten daar ook procedures voor volgen om acties te organiseren. En kan u mij zeggen waarom dat we tot maandag zouden moeten uitgesteld hebben en dat er dan een kans was dat er helemaal geen rellen zouden zijn? Wij vinden dit ook heel erg. Het enigste natuurlijk is, wij gaan het recht op protesteren, niet aan heel vele mensen die dat op vreedzame manier geprobeerd hebben vandaag ontnemen.
19: Op een paar dagen van de begrotingsdeadline dinsdag zitten de onderhandelingen van de federale regering in elk geval nog helemaal vast. Aan het station Brussel Centraal is het ondertussen veel rustiger. Er zijn daar nog enkele tientallen jongeren, maar er is wel veel schade, vertelt Steven Rombout.
21: Terwijl de straatvegers de straten al aan het schoonvegen zijn, blijft het kat-en-muisspel tussen de jongeren en de politie voortduren. Overal zie ik deelfietsen en deelsteps op de grond liggen, soms vernield of uitgebrand. En even verderop liggen losgebroken stenen van een muurtje. Heel veel straten zijn nog altijd afgesloten door de politie. En vlak naast het station zitten een tiental jongeren met handboeien naast elkaar.
19: De relschoppers hebben in Brussel een aantal bussen van de vervoersmaatschappij MIVB beschadigd en zelfs bekogeld. De MIVB tilt daar zwaar aan, zegt Guy Sablon.
22: Vier bussen zijn het in totaal. Eén die 's ochtends werd bekogeld vlak bij de Franstalige Universiteit ULB. En drie van onze bussen aan het Zuidstation die bekogeld zijn en waar onze chauffeurs zijn bevrijd moeten worden door de politie. Het is eigenlijk schandalig, vinden wij, dat onze bestuurders die toch een openbare dienst verlenen, dat die eigenlijk het doel worden van die relschoppers en van dat vandalisme. Dus wij betreuren dat ten zeerste.
19: Op zijn assiseproces heeft beschuldigde Dave de Kok voor het eerst toegegeven dat hij de vierjarige Dean gedood heeft. De Kok moest enkele dagen op de jongen passen. Hij zegt nu dat hij een woedeaanval heeft gekregen na een ruzie met zijn vriendin en dat hij die woede op de jongen heeft afgereageerd. Volgens zijn advocaat Nick Heijnen heeft de Kok eerlijk getuigd.
23: Ik heb gezien en mijn cliënt heeft geprobeerd om antwoord te geven op de vragen die hem werden gesteld om toch meer duidelijkheid te brengen in antwoorden naar de burgerlijke partij toe. Het blijft natuurlijk dat hij veel drugs had genomen in de loop van de week en ook die dag zelf. En natuurlijk als men zulke feiten pleegt, dan weet men dan is het geheugen niet meer altijd even helder.
19: De Verenigde Staten nemen nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zo net aangekondigd. Het Hof, het ICC, vervolgt mensen voor genocide en oorlogsmisdaden. Maar in trio, waarom doet de VS dit?
24: President Trump heeft al lang heel felle kritiek op het internationaal strafhof, zeker sinds dat ICC een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden in Gaza. En het Hof onderzoekt ook oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan. Trump wil het strafhof zien verdwijnen en de VS neemt daarom nu dus sancties om de financiering van het ICC te proberen stop te zetten. Minister Rubio zegt ook nog dat Trump nooit zal toestaan dat het strafhof Amerikanen vervolgt. De aankondiging is toch wel behoorlijk cynisch, want komt er op de dag dat een rechter van het internationaal strafhof de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. En het strafhof noemt de sancties een aanval op de rechtsstaat en de fundamenten van de internationale rechtsorde, maar zegt dat het zijn werk zal voortzetten.
19: Ja, en de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnares Navi Pillay verwees vandaag al naar de veelvuldige kritiek van president Trump op het internationaal strafhof. Daar heeft ze zelf nog gewerkt als rechter. Ze herinnerde wereldleiders en regeringen aan hun wettelijke verplichting om mensenrechten te respecteren en oorlog te vermijden. En vroeg hen om niet op eigen houtje het strafhof aan te vallen.
3: You are under legal obligation to protect human rights and refrain from war. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
19: Het Oekraïense leger heeft in Rusland twee datacenters aangevallen van Yandex, een Russisch technologiebedrijf vergelijkbaar met Google. Bij een aanval vanochtend werd een van de datacenters gedeeltelijk uitgeschakeld. Twee weken geleden viel Rusland ook al datacenters aan in Oekraïne. Dit lijkt nu dus een vergelding van de Oekraïners. Twee gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir zijn teruggevonden. De twee werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in de buurt van Nice in het zuiden van Frankrijk. Inbrekers namen toen vier schilderijen mee, maar twee lieten ze achter in de museumtuin. De andere twee zijn nu teruggevonden bij een reeks huiszoekingen. In de zaak zijn zes mensen opgepakt, bij wie ook de twee inbrekers. Vanavond en vannacht gaat het regenen bij minima rond 11 graden, morgen meestal droog met opklaringen, maar hier en daar kan er nog een bui vallen. De maxima schommelen rond 14 graden. Zondag meer wolken, maar meestal droog en dan opnieuw rond 14 graden. Vooraan, Brussel is al de hele dag het toneel van rellen. Een vakbondsbetoging zelf verliep rustig, maar relschoppers richten veel schade aan. Tientallen mensen zijn opgepakt, vooral minderjarigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Er staat 225 kilometer file op de Antwerpse ring. Is dat 1 uur?

Extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Bijna 1 uur ook richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne in Antwerpen-Centrum is de linkerrijstrook dicht.

0: tussen Wolvertem en Strombeek. Door nogal zijn twee rijstroken dicht. En 10 minuten op de N19 vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel 1:10 file tussen Anderlecht en Tervuren. En op de buitenring 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En door een betoging zijn dus rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid nog altijd verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel dicht en je verliest daar 1 uur vanaf de Anicordi-tunnel.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
0: Goedemiddag, we maken samen deze grijze vrijdag een beetje draaglijker. Fijn dat je er bent.

0: The Jam en Going Underground in Brussel kwamen vandaag tussen de 30.000 en 50.000 mensen op straat, afhankelijk van de bron, tegen de mogelijke besparingsplannen van de federale regering. Besparingen die ervoor moeten zorgen dat het de goede kant weer opgaat met de begroting. En vanmiddag had premier Bart De Wever vooral één op één gesprekken blijkbaar met zijn vicepremiers. Voorlopig zit de ploeg, voor zover wij dat weten, niet samen aan één tafel om te onderhandelen, maar die deadline die komt natuurlijk wel snel dichterbij. Nu, volgende dinsdag, 13 oktober, is normaal gezien de bedoeling dat de premier zijn State of the Union uitspreekt. Giet Tegenbos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gewezen politiek journalist, columnist bij De Standaard. Die actiedag van vandaag, gaat dat op de een of andere manier een impact hebben op die begrotingsonderhandelingen?
1: Wel, met alle respect voor de mensen die lang gewandeld hebben vandaag en met de trein gereden hebben vandaag, maar het effect daarvan zal in het beste geval zeer beperkt zijn. Deze regering hecht niet veel belang aan sociaal overleg. Ten tweede, dit soort vakbondsbetogingen is eerder een ritueel dan iets anders. Net zoals de regering heel veel rituelen heeft voordat ze beslist, is dit ook gewoon een ritueel van de vakbonden om voordat de regering belangrijke beslissingen neemt, publiek te zeggen dat ze niet akkoord zijn. En ten tweede,

0: druk uit te oefenen op de linksere partijen om hen te steunen, om verzet, om toch wat de klemtoon te verschuiven naar andere dingen. Dat heeft bij vorige grote beslissingen, bijvoorbeeld over de pensioenen, geleid tot kleine bijsturingen. Ja. Dat is worst. Misschien zouden die er anders ook gekomen zijn, maar dankzij de vakbondsdruk zijn dat kleine bijsturingen gebeurd. Maar aan de grond van de zaak verandert dit helaas niet veel. Maar ze hebben behoefte om hun desaccord, hun niet akkoord zijn, de emotie daarvan uit te drukken.
1: Om dat luid op uit te spreken, sterkt dit dan inderdaad vooral de linkse partijen aan tafel? Of krijg je net het omgekeerde effect? We horen al een Boucher, Georges-Louis Boucher van MR zeggen, ja, het zijn de vakbonden die voor de kosten zullen moeten opdraaien, terwijl de politie zegt, ja, die railschoppers hoorden niet bij die betoging. Maar je voelt dat het al gerecupereerd wordt op een politieke manier.
0: Het wordt meteen gerecupereerd, dus de vooruit heeft bijvoorbeeld de betogers van het ACV ontvangen om te zeggen, wij menen het goed.
1: Ja, wij luisteren.
0: Boucher heeft niemand ontvangen en decreteert dat het allemaal misloopt, allemaal dankzij door de schuld van de vakbonden.
1: Ja. Misschien wordt het erger, omdat er vandaag natuurlijk ook vooral die beelden van dat straatgeweld zullen blijven hangen.
0: Ja, inderdaad. Dus tot de rituelen van grote vakbondbetogingen hoort tegenwoordig ook dat enkele railschoppers, een aantal 12, 13, 14-jarigen, die een beetje aan de rand van de samenleving leven, meeslepen om keet te schoppen. Hè. Dat blijkt ook tot de rituelen te behoren tegenwoordig.
1: Helaas.
0: De politie is er gelukkig in geslaagd dit keer om de vakbondsbetogers en de railschoppers grotendeels gescheiden te houden. Dus dat is al een positief ding. Vorige keer liep dat compleet in het honderd. Nu, de railschoppers hebben een ding gedaan, hè, maar niet samen met de betogers. Ja. Dat is al.
1: En dat is inderdaad ook duidelijk benoemd door de politie. Als we eens achter die deuren gaan kijken, hè, waar er moet gepraat worden, waar er samengezeten wordt. U zegt, wat er vandaag is gebeurd buiten, dat gaat niet zo'n grote invloed hebben op binnen.
0: Nee.
1: Hoe zit het binnen? Want we horen heel weinig. We horen ook dat ze niet allemaal samen aan tafel zitten. Maar die deadline komt natuurlijk wel dichterbij.
0: Ja, het zit slecht, hè. Maar het is ook weer, dit is ook een ritueel. Hè? Dus de partijen, de regeringspartijen, weten al maanden dat ze 10 miljard moeten besparen. Ze weten al maanden wat zo ongeveer de instrumenten zijn om dat te bereiken. Maar er wordt niks beslist. Ze dansen al maanden, zoals boksers in het begin van een match, zo rond elkaar, posities zoekend. Kijkend waar de zwakke plekken van de andere partij, regeringspartij, van hun regeringsgenoten zijn en waar hun sterke punten zijn. En proberen zich tegelijkertijd voor de kiezers voor te stellen als wij zijn de goeie en het is de schuld van de ander dat misloopt. Mm-hmm. Dat is wat nu al een hele tijd aan de gang is. Geleidelijk gaat dat dan naar het koppunt en dat is dan de beslissingsnacht of twee nachten of drie nachten aan elkaar. Een uitputtingsslag waarin men dan beslissingen neemt. Maar wat ik verwacht is dat er tussendoor nog een kleine crisis, een crisis zoals dat heet, of een grotere crisis, een echte crisis zal zijn, waarin de partijen tot de vaststelling komen dat het niet gaat.
1: Ja, welke partijen dan? Wie tegen wie?
0: Wel, doorgaans is dat links tegen rechts, maar het ligt allemaal wat gecompliceerder.
1: Ja.
0: Omdat achter de schermen is er eigenlijk ook nog een ander spel. Het spel van wie, aan wie wordt wat aangerekend. Dus het is de premier die het budget en de sanering van de overheidsfinanciën moet verdedigen. Als dat gebeurt, moet hij aan de andere partijen betalen en moet hij aan de andere partijen iets toestaan dat zij graag hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het spel dat gespeeld wordt. En dus dat is, dat betekent uiteindelijk dat maar één partij, gesteund door CD&V, N-VA, gesteund door CD&V, die de begrotingsminister heeft, de budgettaire sanering verdedigt.
1: Ja.
0: En dat de drie andere partijen eigenlijk zich het recht toe-eigenen om andere punten te scoren.
1: Ja.
0: En zich eigenlijk niet deelachtig maken aan het gemeenschappelijk doel Namelijk de begrotingssanering.
1: Mag ik dat ook een beetje cynisch vinden, meneer Tegenbos? Dat u eigenlijk dat scenario... U heeft natuurlijk wel veel ervaring, maar dat u dat scenario voor de komende dagen eigenlijk al een beetje kan uitschrijven op voorhand, terwijl we weten dat de situatie zeer ernstig is, dat de financiële wereld ook met argusogen kijkt naar wat daar gaat beslist worden en wat daar verandert.
0: Ja. Het is daarom dat ik zeg, het is een beetje een ritueel dat je elke keer kunt voorspellen. De premier heeft geprobeerd van bij het begin van wat hij dacht dat de laatste aanloop zou zijn naar de beslissingen, om dan nog eens de gouverneur van de Nationale Bank uit te nodigen en de directeur van het Agentschap voor de Schuld, om met hand en tand uit te leggen hoe dramatisch de toestand wel niet is. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk niemand van die andere partijen die daarvan aangedaan was.
1: Ja.
0: Dat weten we.
1: Gaan ze oversteken tegen dinsdag? Gaat het lukken? Halen ze die deadline met een goed resultaat?
0: Beste Rutte, dat is speculatie. Maar ik denk dat ze het niet gaan halen. De standpunten liggen ook zo ver uit elkaar. En er zijn een aantal spelers die absoluut geen goesting hebben om ook gelijk wat maar toe te geven. Dat ik denk dat ze dinsdag niet halen en dat het wel een echte crisis wordt. Waarbij de premier dan naar de koning moet trekken en zeggen het gaat niet. En dan moet de koning gesprekken voeren met de partijen en dan komen ze terug bijeen. En dan gaat het misschien wel. Maar ik denk dat het dit keer nog... Het standpunt liggen zo ver uit elkaar dat het met een kleine crisis, een crisis in het weekend en dan maandag toch weer opnieuw proberen, dat het daarmee niet zal lukken. Ik vrees van niet.
1: We zullen met z'n allen kijken naar wat er gebeurt. En misschien, wie weet, horen wij elkaar dinsdag terug. Guy Tegenbos, dank u wel voor uw analyse nu.
0: Dank u wel, Rut. Dag. Dag.

0: Alicia Keys en Falling, the Red Flames. Onze voetbalvrouwen hopen straks een stap te zetten richting het WK volgend jaar in Brazilië.
1: De wereld vandaag.
0: De opdracht is even simpel als duidelijk. Polen uitschakelen in 2 wedstrijden en straks is er de heenmatch in Leuven. En daar zal ook Sportza-collega Hermien van Bever bij zijn. Dag Hermien.
2: Hoi, goedenavond.
0: Mag ik zeggen dat het een beetje van moeten is? Want België heeft zich nog nooit geplaatst voor het WK. En die kwalificatie, als ik mij goed herinner, dat was toch wel een van de doelstellingen van deze bondscoach.
2: Dat klopt, dat was eigenlijk de doelstelling toen zij werd aangesteld, Elisabeth Gunnarsdottir, de Red Flames voor de eerste keer ooit naar het WK leiden. En kijk, het is nu money time, hè, want inderdaad, Polen eerst, daarna wacht dan Ierland ook een dubbelduel en dan volgt mogelijk nog een wedstrijd, het is een beetje ingewikkeld. Maar goed, dan zouden ze op dat WK staan voor het eerst. Mm-hmm. Polen is dus de eerste horde die genomen moet worden. Eerst thuis, dinsdag dan in Polen, klein nadeel toch wel. Dus ja, om maar te zeggen, meteen erop of eronder, vanavond zal al veel duidelijk maken.
0: Ja, want de Flames hebben geen rustige voorbereiding gehad, hè, in aanloop naar deze match. Er zijn blessures, er was dat gedoe met Olivier de Schacht, die zei dat hij niet naar het vrouwenvoetbal kan kijken. Er was ook een kritisch artikel in Humo over de werking van de Flames en de bondscoach. Het is niet dat je dan zonder kopzorgen op het veld gaat staan, toch?
2: Ja, ergens. Vrouwenvoetbal is de laatste 10 dagen nog nooit zo vaak in de media geweest, denk ik. Nu die uitspraken van Olivier de Schacht zeker ook met een korreltje zout nemen, want ik denk dat ze daar bij die podcast ergens wel blij mee zijn, want heel veel aandacht gekregen ook op die manier. Dat artikel in Humo van deze week, ja, dat was toch opvallender, want toch wel kritiek op de bondscoach, hè, duidelijk wel verschillende stemmen gevonden die uitspraken deden, al dan niet correct, over haar manier van werken, die toch wel in vraag trekken. Nu, dat is natuurlijk mogelijk, of dat krijgt dan een negatieve draai, vooral omdat die resultaten er natuurlijk zijn wat ze zijn, en die zijn eigenlijk niet goed onder Gunnarsdottir. Dat moeten we zeggen. Hè. Ze heeft wel een nieuwe wind een beetje gebracht door een andere manier van werken, maar als je puur kijkt naar de resultaten en eigenlijk ook geregeld naar de manier van spelen, dan moet je wel durven zeggen van kijk, er is te weinig vooruitgang geboekt. En dan is nu haar laatste doel, dat WK halen, voor haar echt wel erop of eronder.
0: Ja, want het andere doel was behoud in de hoogste reeks van de Nations League, ook niet gelukt. De rechtstreekse kwalificatie voor het WK, daar zijn we ook al gepasseerd, dat station. Het moet nu op deze manier. Haar contract loopt volgend jaar af. De man die haar heeft binnengehaald bij de voetbalbond is daar ondertussen ook al weg. Moet ze zich toch ook een beetje zorgen maken? Ik bedoel, staat zij daar nu straks ook met stress aan de zijlijn?
2: Ja, het komt soms een beetje als een ijskonijn over, dus dat valt mogelijk nog mee. Het is moeilijk te peilen soms bij haar, maar ik vermoed dat ze dit, zo'n artikel toch ook niet echt gewoon is. Dus het zal een wat vreemde voorbereiding zijn. Nu goed, wie weet gebruikt het in haar voordeel, in het voordeel van de Flames. Kunnen ze er extra motivatie uit putten? Want van de speelsters is er voorlopig ook niks naar buiten gekomen. De enige die echt gereageerd heeft in dat artikel was dan Hanna Eurlings, er nu niet bij door een blessure, maar die eigenlijk ontkent wat daar gepondeerd wordt. Mm-hmm. Dus van daaruit nog geen negatieve geluiden. Maar alles staat of valt nu, denk ik, met wat gebeurt er? Hoe gaan ze zich tonen op het veld? Mm-hmm. En vooral met dan als eerste horde Polen, wat wordt er? Want ik denk ook, als die WK-kwalificatie nu misgelopen wordt, dat ze dan misschien ook wel gewoon de eer aan zichzelf houdt, zullen we zien. En als dat niet gebeurt, dan is het rapport gewoon te negatief om nog met deze bondscoach door te gaan, dat denk ik wel.
0: Als we kijken naar straks, hè, België staat wel hoger op die FIFA-ranglijst dan Polen. Zijn we, we moeten eerst thuis en dan daar, maar zijn we toch favoriet?
2: Ja. Licht favoriet misschien, maar dan, we staan 10 plaatsen hoger, maar die ranking, toch ook met een korrel zout te nemen, zegt lang niet alles. En Polen heeft één, echt absolute topspeelster, Eva Pajor. Ik denk dat zij wel eens beslissend zou kunnen zijn als zij in die 2 matchen echt een topdag heeft, speelt bij Barcelona, de beste club van Europa. Dus dat zal al veel bepalen. Als je dan de selecties over hun geheel bekijkt, dan denk ik dat België misschien net wat sterker is, net wat meer kwaliteit

0: tijd is. Maar veel verschil ja, is er toch niet. Polen zat bijvoorbeeld dit jaar in die A-league van de Nations League en België niet. Ze hebben daar heel vaak verloren, maar goed, ze hebben wel tegen die sterke landen gespeeld en dat is ook wat België nu misschien wel mist met deze wedstrijden die er nu aankomen. Dus ik denk 50-50 toch wel.
1: Oké, we gaan naar jou luisteren, dat is zeker. Hermine van Beveren, dankjewel.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
1: Ik had je ook beloofd dat we het nog zouden hebben over de Nobelprijs voor de Vrede, gewonnen door de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay, een mensenrechtenadvocaat en rechter. En zij krijgt de Nobelprijs voor haar, ik citeer, moedige inspanningen om vrede en het internationale recht te verdedigen. Maar zelf relativeert ze wel haar eigen aandeel daarin.
3: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there is genocide. So one of the main reactions to that report is paying tribute to me for my courage. And you can imagine how surprised I was. Why would you need courage to speak the truth? You interpret the law, you look at all the facts. Impartial decision.
1: Waarom zou ik moed nodig hebben? Ik kijk gewoon naar de feiten en dan neem ik een onpartijdige beslissing. Chris van de Wijngaard was ook rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, kent Navi Pillay persoonlijk. Dus over een kwartiertje ongeveer ga ik met haar praten. Maar eerst verwelkom ik Bram in deze studio. Goedenavond. Wil ik eens weten wat het weekend ons gaat brengen?
4: Wel, er zit opnieuw een regenzone aan te komen. Dus voor vanavond en vannacht nog steeds behoorlijk veel wind. Nog windstoten tot een 60 km per uur. En dan die regen die van west naar oost over het land gaat trekken. Nu aan de achterzijde krijgen we in het tweede gedeelte van de nacht wel brede opklaringen. En koelt het vrij goed af. Minima van 7 tot 13 graden. Ook morgenochtend hebben we nog steeds die opklaringen. Dus een zonnige start. Al vrij snel opnieuw al wat stapelwolken van over Nederland en van over de Noordzee. En sommige van die stapelwolken hebben opnieuw buien bij. Dus morgen lokale buien in de loop van de dag. De meeste buien zijn voor het noorden van het land. Bij temperaturen rond 14 à 15 graden. En nog altijd een goed voelbare wind. Ook morgen zijn er nog rukwinden mogelijk tot zo'n 50 km per uur. Zondag dan vergelijkbaar weer. Licht wisselvallig weer dus met opklaringen. Maar ook stapelwolken en lokaal een paar buitjes. Temperaturen rond 14 graden en dan wordt het begin volgende week opnieuw wat zachter. We gaan naar 17 à 18 graden met op maandag droog en zonnig weer, maar dinsdag opnieuw een regenzone.
1: Dankjewel.
2: Energie. Energierebellie.
1: Er staat 236 kilometer file op de Antwerpse ring. Bijna 1 uur extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval met een vrachtwagen. 3 kwartier ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-Centrum is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. In Antwerpen-Zuid is dat de middenrijstrook en dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen 50 minuten erbij op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Een half uur op de enige 10 van voor Kleine Bareel. Een uur op de E313 vanaf Massenhoven, 10 minuten vanaf Kontich en 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Naar Brussel op de A12, 20 minuten tussen Wolvertem en Strombeek. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Op de E40 een kwartier in Berthem door een ongeval, ook 2 rijstroken afgesloten. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Anderlecht en Machelen. En op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En door die betoging waar we al over spraken zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel-Zuid nog altijd verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel dicht en je verliest er meer dan een half uur vanaf de Annie Cordy-tunnel.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: 3 bijzondere concerten in het Depot in Leuven. 30 oktober, de betoverende folk van Camille Camille. 18 november, de scene met een nieuwe stem, Sip van der Ploeg. En 16 januari, de West Coast Pop van Young Gun Silver Fox. Tickets, depot.be. Samen met Radio 1.
7: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
8: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
9: Of zoals wespen van mijn terras.
7: Of zoals indringers uit je tuin.
9: Oh ja.
7: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
8: Stop, identificeer jezelf.
7: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming.

0: Onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
1: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Krevel.

0: wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
1: Krevel, leef beter.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
3: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
4: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
11: Radio 1.
12: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Destiny's Child en Independent Women. Dadelijk gaan we praten met Chris van de Wijngaard, voormalig rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, over de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Navi Pillay. Maar weet jij nog wie een jaar geleden die eer kreeg?
1: Am I talking to Maria Corina Machado?
2: Yes, this is Maria Corina.
1: I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize.
2: Oh my God. When I go back, well, there are two possibilities. Certainly where the regime will be, but if it's still in power, certainly I will be with my people and they will not know where I am. We have ways to do that and take care of us.
0: Maria Corina Machado won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inzet voor democratische rechten in Venezuela. Ze leefde ondergedoken in Venezuela, vluchtte clandestien weg om haar Nobelprijs te gaan ophalen in Noorwegen. En sindsdien raakt ze niet meer terug binnen. Begin dit jaar vielen de Amerikanen Venezuela binnen, ontvoerden ze de president Nicolas Maduro. Machado bood haar Nobelprijsmedaille aan de Amerikaanse president Trump. Maar ook dat kon niet maken dat ze terugging naar Venezuela. Edwin Koopman, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Journalist gespecialiseerd in Latijns-Amerika. Waar is ze dan wel, Maria Corina Machado?
3: Ja, nou ja, ze is in Panama. Dat is heel dicht bij Venezuela en dat is niet voor niks. Want zij heeft de afgelopen weken meerdere keren geprobeerd om vanuit Panama terug te keren naar Venezuela. Met een boot, via een vliegtuig en dat is alle keren mislukt. Dus ja, ze probeert het, maar het lukt niet.
0: Waarom niet? Want Maduro is weg. Zij is de oppositie. Waarom raakt ze niet binnen?
3: Ja, nou ja, Maduro is weg, maar de rest van de hele regering, het hele regime eigenlijk wat daar de zaak bestuurt, is er nog. En die worden ook beschermd door de Amerikanen die sinds Maduro weg is gewoon handel is gaan drijven met wat de resten van het bewind. Nou ja, dat bewind is niet democratisch. Die hebben nooit, die hebben Maria Machado altijd gezien als een vijand. Dus die willen sowieso niet dat ze terugkomt. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat die Amerikanen het ook tegen houden. Want iedereen dacht natuurlijk, ja, zij heeft de Nobelprijs gewonnen, zij is de democratische oppositieleider. Zij zal nu wel door de Amerikanen worden teruggebracht naar Venezuela, maar dat is niet gebeurd. En de reden daarvoor, vermoedelijk denken die Amerikanen, ja, als Maria Corina Machado teruggaat, dan gaat ze daar demonstraties organiseren en dat zou voor veel te veel onrust zorgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, het is ook omdat de Amerikaanse president het niet wil dat ze het land niet binnenraakt.
3: Zeker. En Marco Rubio heeft na die arrestatie of ontvoering eigenlijk van Maduro gezegd, ja, we gaan een democratische transitie regelen, maar eerst moet het land worden opgebouwd. Nou, afgelopen paar weken geleden heeft ook de huidige president, ook voor het VN, de VN-vergadering, nog gezegd, ja, er komen verkiezingen aan, maar zonder datum. Mm. Dus we weten niet precies wat die Amerikanen van plan zijn. Zijn ze inderdaad op termijn van plan om daar verkiezingen te organiseren, of proberen ze alleen maar een beetje de zaak voor zich uit te schuiven. Een feit is dat Maria Corina niet terug kan naar haar land.
0: En dat er geen zicht is op democratische verkiezingen of op een datum in elk geval. De vroegere president Maduro is gisteren aangeklaagd voor marteling, was al aangeklaagd voor onder andere internationale drugshandel. Hebben we daar meer zicht op een timing wanneer er bijvoorbeeld een democratisch georganiseerd proces zou kunnen komen?
3: Nee, nou ja, kijk, dat proces, dat is natuurlijk, ja, de staat is nog steeds een democratie, dus dat zal wel eerlijk verlopen. Maar wat de timing daarvan is, kijk, we hebben tot nu toe hoorzittingen gehad waarin Maduro zichzelf heeft vrijgepleit. Dat is natuurlijk niet gelukt. Alles staat nog in de stijgers en het ziet er naar uit dat gezien de documenten en het hele dossier wat erachter zit, dit nog wel jaren gaat duren.
0: Mm-hmm. Moeten we dan zeggen, meneer Koopman, dat die Nobelprijs voor de Venezolanen een jaar later eigenlijk geen verschil heeft gemaakt?
3: Ja, dat zou je toch gerust kunnen stellen. Maria Machado staat te popelen om terug te gaan om daar

0: ja, democratie weer op te zetten. Maar intussen, wat gebeurt er? Ja, kijk, dat hele repressieapparaat in Venezuela is gewoon nog steeds intact. Er zijn wel kleine verbeteringen geweest. De afgelopen weken, of maanden ook, zijn er politieke gevangenen vrijgelaten. Er zijn politieke vluchtelingen teruggekeerd. Er zijn ook media weer toegestaan die voorheen niet toegestaan. Maar er zitten nog steeds 300 mensen gevangen, politieke gevangenen. Ja, en het hele transitieproces waar Marco Rubio het over had, dat gaat zo langzaam. En de hele repressie gaat gewoon door. Dus ja, de Venezolanen hebben er vooralsnog eigenlijk niks aan gehad.
1: U bent journalist gespecialiseerd in Latijns-Amerika. Dankjewel, Edwin Koopman.
0: Graag gedaan.

0: It's About Time van de Lemonheads.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Vrede dus naar Maria Corina Machado. En vandaag heeft opnieuw een vrouw die Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, Navi Pillay.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Voor haar inzet voor vrede en het internationaal recht. Pillay is 85 jaar. Ze begon haar carrière als advocate van anti-apartheidstrijders in Zuid-Afrika, onder andere van Nelson Mandela. In 1995 is ze als eerste vrouw van kleur rechter geworden aan het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika. Kort daarna werd ze aangesteld als rechter bij het Rwanda-tribunaal. Daar is ze ook voorzitter van geworden. En daarna werd ze rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat stond toen nog in zijn kinderschoenen. We spreken 2003. Ik ga nog een beetje verder. Van 2008 tot 2014 was ze hoge commissaris voor de mensenrechten bij de Verenigde Naties. En vorig jaar oordeelde ze als voorzitter van een onafhankelijke VN-onderzoekscommissie dat Israël genocide heeft gepleegd in Gaza. Dat is een hele lijst. Chris van den Wijngaard, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent voormalig rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. En in dat opzicht kennen jullie elkaar ook, heb ik begrepen.
4: Ja, ik ken Pillay al heel, heel lang. Hè, want zij was rechter in het Arusha-tribunaal. Ik was rechter in het tribunaal, het Joegoslavië-tribunaal. Dat waren twee gelijkwaardige rechtbanken. En dan daarna hebben we elkaar terug ontmoet op het internationaal.

0: Nationaal Strafhof. En ook van tevoren, in de anti-apartheidsjaren, heb ik ze ook gekend toen ik in Johannesburg ben geweest voor een politiek proces. Dus ja, dat is een dame van formaat. Echt ongelooflijk. Ik ben zo blij dat zij die prijs heeft gekregen. Dat is een geweldige morele steun voor ons allemaal. En ook voor die arme rechters in Den Haag die nu zo onder sancties gebukt zijn. Ja, het is echt fantastisch.
1: Onder sancties, want inderdaad, ironisch genoeg, komen er vandaag nieuwe sancties vanuit de Verenigde Staten tegen dat strafhof. De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft dat aangekondigd. Het is ironisch dat dat net allemaal vandaag samenvalt. Hè?
0: Ja, dat is geen toeval. Hè? Dat is helemaal geen toeval. Trump heeft vorige week nog gezegd dat hij zelf de Nobelprijs zou hebben. En die sancties zijn aangekondigd. Rubio heeft een maand geleden of zo gezegd dat hij het hof ging afbreken. Steen per steen heeft dat aangekondigd. En dus ja, de vrees was dat het hele hof zou gesanctioneerd worden. Mm-hmm. Tot nog toe waren dat individuen, een aantal rechters, een aantal aanklagers, niet iedereen. Maar nu het hele hof als dusdanig. Dus banken die met het hof samenwerken, diensten zoals Amazon, Microsoft, het hele hof draait op Outlook. Dus dat is allemaal heel, heel, heel belemmerend voor het werk van het hof.
1: Hof noemt dit zelf een aanval op de rechtsstaat, op de fundamenten van de internationale rechtsorde. Bent u het daarmee eens?
0: Wat Rubio zegt?
1: Nee, dat het hof zegt, het is echt een aanval op de rechtsstaat.
0: Oh ja, uiteraard. Het is een aanval op het hof als dusdanig, doet alleen maar zijn werk. Zij passen het internationaal recht toe. Ze zijn ook... Amerika is wel geen partij bij het hof, dat is juist. Maar het hof is wel bevoegd op het gebied van landen die wel partij zijn bij het hof.
1: Ja.
0: Dus als Amerikanen of andere personen misdrijven plegen op dat grondgebied, dan is het hof bevoegd.
1: Ja.
0: En daar is geen enkele discussie over.
1: Hoe moet de internationale gemeenschap hierop reageren, mevrouw Van den Wijngaard? Onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, voor les engagés, die zegt alvast, ik veroordeel die sancties ten strengste. Maar dat is, met permissie, dat is rap gezegd ook, natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Dat is echt heel, heel moeilijk om daar tegen op te treden. En hier is het echt heel, heel belangrijk dat de Europese Unie als dusdanig blok vormt en dat zij een gezamenlijk antwoord daarop formuleert. En niet alleen de Europese Unie, maar ik denk aan die oproep van Mark Carney een tijdje geleden. Middle powers unite. De middle powers zouden zich ook hier kunnen verenigen. Canada kan zich daar ook achter stellen. Is ook een belangrijke lidstaat van het Hof.
1: Ja.
0: En zo zijn er nog eens. Zijn er 125. Dat is toch niet niets.
1: Ja. Misschien ook wat het Nobelprijscomité heeft willen doen, toch wel een signaal geven dat internationaal recht, dat we daar niet te licht mee moeten omspringen?
0: Wel, dat is heel duidelijk. Kijk, ik kan die toespraak van de voorzitter van het comité niet anders interpreteren. Mm. En het was dan ook nog toevallig als Navi Pillay in Nuremberg, in die fameuze rechtszaal waar destijds het proces heeft plaatsgevonden, zij was op dat moment daar.
1: Ja.
0: Dus dat is een heel, heel duidelijk signaal.
1: Ja, omdat het nodig is ook. Ik wil nog naar een van haar laatste taken die ze vervuld heeft al gaan. Hè. Vorig jaar oordeelde haar VN-onderzoekscommissie dat Israël genocide heeft gepleegd in Gaza. Heeft dat, denkt u, meegespeeld in het krijgen van deze prijs? Dat is één deel van de vraag. Omgekeerd, dat speelt ook mee in waarom de Verenigde Staten misschien zo scherp reageren.
0: Uiteraard. En ook Israël heeft heel scherp gereageerd. En dus ja, dat staat allemaal in de motivering van de prijs zoals de voorzitter het heeft voorgelezen. Dus dat is een van de elementen inderdaad die heel moeilijk liggen bij de Verenigde Staten en Israël.
1: Ja, dat maakt het extra belangrijk dat zij die prijs heeft gekregen.
0: Maakt het extra belangrijk, inderdaad.
1: Chris van den Wijngaard, dus, ja? U wil nog iets toevoegen?
0: Ja, en ik wil zeggen, de Europese Unie zou echt nu moeten gaan optreden en proberen van toch op een of andere manier dat fameuze blokkeringsstatuut te activeren. En dat is iets waar de Nederlandse premier nu heel duidelijk op heeft aangedrongen en nog een aantal andere landen. Maar ja, unanimiteit is er nog niet, maar dat is waarschijnlijk een van de enige middelen. Wij moeten in Europa onze eigen soevereiniteit, digitale soevereiniteit ook terugkrijgen. Mm-hmm. Want dat is ook een van de grote problemen in het Hof nu. Een aantal van de dossiers die zitten in de cloud.
1: Ja.
0: En dus men kan daar niet meer aan.
1: En daarmee toont u die kwetsbaarheid.
0: En dus voor de bewijsvoering is men heel erg vandaag aangewezen op technologie. En als die technologie wordt teruggetrokken, wordt afgesneden, dan kan het Hof gewoon niet verder werken.
1: Ja.
0: Dus dat is een van de heel grote problemen van deze tijd. En men ziet hier een beetje soms een pilootproject in, waarin de Verenigde Staten kunnen laten zien wat hun economische macht is en hoe zij die kunnen gebruiken op manieren die hen zint. Niet alleen ten aanzien van het strafhof, maar ook ten aanzien van andere instituties. En vergeet niet dat destijds de Europese commissaris voor informatica, Breton, die is ook gesanctioneerd wegens de Digital Services Act die de Amerikanen niet zint.
1: Ja.
0: En zo kan je waarschijnlijk nog andere voorbeelden aanhalen. En dan is de grote vrees dat dit maar een begin is. En ja, als wij niet proberen van daar iets tegen te doen. En het is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. We zitten in de Oekraïne-situatie. Mm-hmm. Er is de gehele context, de hele geopolitieke crisis waar we in zitten. En dat speelt allemaal mee, maar we moeten toch op een of andere manier proberen onze rug te rechten.
1: Ja.
0: En te zorgen dat zij die het internationaal recht nog willen respecteren, gewoon verder gaan met dat recht toe te passen.
1: U heeft veel ervaring, maar ik hoor dat dit u echt bezorgt.
0: Dat bezorgt mij enorm, uiteraard. Uiteraard, we komen van 80 jaar vrede. Er is geen derde wereldoorlog geweest. De Verenigde Naties hebben fantastische prestaties gedaan op het gebied van armoedebestrijding. En dat is echt fenomenaal wat er allemaal gebeurd is. Dat wordt nu allemaal op de helling gezet.
1: Ja.
0: En het is niet alleen het strafhof, maar het zijn al die organisaties waaruit de VS zich heeft teruggetrokken. De Verenigde Staten betaalt het budget voor de Verenigde Naties niet meer. 1,5 miljard achterstand. Dus dat is allemaal heel, heel, heel bedenkelijk.
1: Dank u wel om dit zo helder nog eens voor ons op een rij te zetten. Chris van de Wijngaard, u bent voormalig rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. En daarmee heeft u meteen het einde van de wereld vandaag in geluid. Ik wens u een mooie avond.
0: Graag gedaan. Ook een mooie avond.
2: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 1. Vanavond op VRT1.
3: Depressie, dat is gelijk een ziekte. Daar bestaan medicamenten voor, dat is toch zo?
4: Een theemedicament.
3: Nou, je hebt anders wel 3/4 van ons medicamenten in je kloten gedraaid, hè?
2: Op VRT1 zie je Vincent, een tragicomedie van eigen bodem. Op VRT Canvas gaan we dan weer naar Groot-Brittannië voor Midsummer Murders. En op VRT Max neemt Christel je mee naar vrouwen met een bijzonder verhaal. Alvast veel kijkplezier.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeest plannen, nog meer mails beantwoorden.
9: Of 11 uur lang helemaal niks.
10: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
9: Zalig.
10: Umbrella. Het mobiliteitsbudget, zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
14: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
13: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
15: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Zoals een vinyltegel met handig kliksysteem aan €16,99... of een keramisch parket voor maar €19,99 per vierkante meter.
16: Tegels,
18: natuursteen,
16: parket, Impermo.
17: Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
18: Elektriciteit snipt stilaan dicht.
19: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
20: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
21: Niemand wil besparen, maar de regering moet ergens geld vinden. Een live-executie in de Verenigde Staten en honderden schapen trekken naar Brussel. Daarover hoor je alles in het kwartier van VRT Nieuws.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de rellen en vernielingen in Brussel zijn tientallen mensen opgepakt. Intussen is het kalmer geworden. En de VS kondigt sancties aan tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Het is een woelige dag geweest in Brussel. Jonge relschoppers hebben zware vernielingen aangericht. De rellen braken uit tijdens het scholierenprotest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Net op dat moment trok er ook een grote vakbondsbetoging door Brussel. Linde Koeman, je hebt het de hele dag gevolgd in Brussel. Het was een dag vol protest en geweld.
25: Ja, klopt. Het begon vanmorgen vroeg met scholieren die enkele scholen blokkeerden. Maar dat protest is al heel snel ontspoord met groepjes jongeren die in het centrum vernielingen begonnen aan te richten, de confrontatie opzochten met de politie. Op de middag vertrok daar dan ook nog eens een grote betoging van de Socialistische Vakbond met 30.000 mensen, net waar die rellen waren uitgebroken aan het Centraal Station. De politie heeft de manifestanten dan vroeger dan voorzien laten vertrekken, zodat beide groepen gescheiden zouden blijven en dat is ook vrij goed gelukt, want in de betoging zelf is alles wel rustig gebleven. En de politie benadrukt nu ook dat het geweld niets met die betoging te maken heeft.
24: Maar er was dus wel veel geweld. Wat heb jij daarvan gezien?
25: Ja, het was veel. Er zijn bushokjes vernield, bussen beschadigd, er is een auto in brand gestoken. We zijn ook een paar keer in rookwolken terechtgekomen door deelfietsen en deelsteps die in brand gestoken zijn. De politie probeert eigenlijk al de hele dag de situatie onder controle te krijgen door jongeren uiteen te drijven. Geregeld was dat met traangas of het waterkanon, soms ook hardhandig met wapenstokken. En er zijn uiteindelijk ook tientallen jongeren opgepakt, onder wie veel minderjarigen.
24: Kunnen we nu zeggen dat het onder controle is?
25: Ja, grotendeels wel, denk ik intussen. Bij het Zuidstation waren er net nog wel een paar brandjes, maar het is in elk geval al veel rustiger dan daarnet. En bij het Centraal Station heeft de politie een goed uur geleden veel jongeren opgepakt om op die manier dan een einde te maken aan de rellen.
24: Dankjewel voor je overzicht, Lien. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft schade. Verschillende bussen zijn vandaag geviseerd en daar tilt de MIVB zwaar aan, zegt woordvoerder Guy Sablon.
26: Vier bussen zijn het in totaal. Eén die 's ochtends werd bekogeld vlak bij de Franstalige Universiteit ULB. En drie van onze bussen aan het Zuidstation die bekogeld zijn en waar onze chauffeurs zijn bevrijd moeten worden door de politie. Het is eigenlijk schandalig, vinden wij, dat onze bestuurders die toch een openbare dienst verlenen, dat die eigenlijk het doel worden van die railschoppers en van dat vandalisme. Dus wij betreuren dat ten zeerste.
24: Ook een bus van de lijn werd volledig vernield en ook daar is de chauffeur bevrijd moeten worden door de politie. De voorbije dagen waren er al gewelddadige incidenten bij het scholierenprotest in Luik, maar de socialistische vakbond ABVV vond dat geen reden om de geplande betoging tegen de besparingen uit te stellen. Maandag is er nog een actiedag van de bonden, maar het ABVV wilde niet wachten, omdat de federale regering dit weekend belangrijke begrotingsgesprekken voert, zegt topman Bert Engelaar.
27: Het was eigenlijk een waarschuwing naar de begroting die plaatsvindt dit weekend. Ja, kijk, de mensen zijn boos, de mensen zijn niet tevreden en zij zeggen ook het geld moet niet weer bij ons gezocht worden. Wij moeten daar ook procedures voor volgen om acties te organiseren. En kan u mij zeggen waarom dat we tot maandag zouden moeten uitgesteld hebben en dat er dan een kans was dat er helemaal geen rellen zouden zijn? Wij vinden dit ook heel erg. Het enigste natuurlijk is, wij gaan het recht op protesteren, niet aan heel vele mensen die dat op vreedzame manier geprobeerd hebben vandaag ontnemen.
24: En op een paar dagen van de begrotingsdeadline dinsdag zitten de onderhandelingen van de federale regering in elk geval nog helemaal vast. Sisse Michiels, ook vandaag weer weinig vorderingen.
0: Dat klopt. Er is niet eens echt onderhandeld vandaag eigenlijk. De Wever heeft alleen aparte gesprekken gehouden met zijn vicepremiers. Eén voor één zijn die hier gepasseerd vandaag aan de Wetstraat 16. De premier die heeft aan hen een

0: nieuwe lichtjes aangepaste versie van zijn begrotingstabel voorgelegd, zo horen we. Maar voor een echte doorbraak heeft dat dus nog steeds niet gezorgd. Of De Wever later vanavond of dit weekend dan nog de kern samenroept, dat is nog niet duidelijk op dit moment. Maar om die deadline te halen dinsdag, daarvoor is alleszins een mirakel nodig. Zo verwoordde een bron het hier toch.
1: Oké, dankjewel Sisse. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio aangekondigd. Dat hof, het ICC, vervolgt mensen voor genocide of oorlogsmisdaden. Maar in trio, waarom doet de VS dit?
2: President Trump heeft al lang heel felle kritiek op het internationaal strafhof, zeker sinds het ICC een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden in Gaza. En het hof onderzoekt ook oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan. Trump wil het strafhof ontmantelen en de VS neemt daarom nu dus sancties om de financiering van het ICC te proberen stop te zetten. De Europese Commissie heeft al gezegd dat het er wel alles aan zal doen om de werking van het strafhof te blijven garanderen. En ook het strafhof zelf zegt dat het zijn werk zal voortzetten ondanks deze aanval op de rechtsstaat. De timing van de aankondiging is behoorlijk cynisch, want net vandaag kreeg een voormalige rechter van dat internationaal strafhof de Nobelprijs voor de vrede.
1: Ja, en die voormalige rechter is de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Zij kreeg de Nobelprijs voor haar moed omdat ze zich bij verschillende instellingen inzette om daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te vervolgen. Ook als rechter bij het strafhof dus, waar de VS nu sancties tegen aankondigt. Pillay zei vandaag al dat wereldleiders en regeringen zich aan hun wettelijke verplichting moeten houden om mensenrechten te respecteren en oorlog te vermijden.
3: You are under legal obligation to protect human rights and refrain from war. And the last thing we want is for rogue states to take action on their own, for in such as the attack on the International Criminal Court.
1: Nobelprijswinnaar Pillay droeg haar prijs op aan alle overlevers van internationale misdaden. Vanavond en vannacht gaat het regenen bij minima rond 11 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, maar hier en daar kan er nog een bui vallen. De maxima schommelen rond 14 graden. Zondag meer wolken, maar meestal droog en dan opnieuw rond 14 graden. Vooraan in Brussel zijn er de hele dag rellen en vernielingen geweest. Een vakbondsbetoging zelf is rustig verlopen, maar protest van jongeren liep helemaal uit de hand aan Brussel Centraal en Brussel Zuid. Tientallen mensen zijn opgepakt, vooral minderjarigen. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: 190 kilometer file op de Antwerpse ring. 40 minuten file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En 15 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen 30 minuten extra op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 30 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. 1 uur file op de E313 vanaf Massenhoven. En 25 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Naar Brussel op de E19, 10 minuten file vanaf Vilvoorde. En op de E40 een kwartier tussen Heverlee en Berthem door een ongeval. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 25 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En door de betoging zijn rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid verschillende straten afgesloten. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel dicht. Je verliest bijna een half uur vanaf de Annie Cordy-tunnel.
5: Ah ja, de begroting.
1: Maar de begrotingsgesprekken gaan nog altijd niet vooruit.
5: En actiedag.
1: En de actiedag.
6: We moeten laten horen dat het zo niet verder kan dat ze in onze zakken blijven tasten.
7: Hè. Er wordt altijd geld gezocht bij dezelfde mensen, bij de werkende klasse. En dat kunnen we niet blijven aanvaarden.
1: Niemand vindt dat hij moet besparen. Maar welke opties heeft de regering dan nog?
8: The Pentagon says the execution of the 2009 Fort Hood shooter will be publicly livestreamed.
9: Doet mij ook een beetje denken aan wat je vroeger kon zien in die middeleeuwen waarin de handen werden afgehakt en dan aan de poort van het graafkasteel werden gehangen.
1: Een livestream van een executie. Wat zegt dat over de normen en waarden in de VS?
10: Er zijn verschillende mensen onderweg naar Brussel in belangrijk gezelschap.
11: Zal ik een geluid maken?
12: Maak eens een geluid.
1: Nee. Oh ja, de herders. Waarom zijn die met honderden schapen onderweg naar Brussel?
13: Kom maar, we zijn weg. Kom maar.
1: Ik ben Katrien Bonen en ik wandel met jou richting weekend. Dan kan

0: staan te wachten, passeren er groepjes vakbondsmensen onderweg naar de betoging. Je hoort de bommetjes van aan het Centraal Station tot hier. De Wever zal die dus ook horen op zijn kantoor, denk ik. Dus ja, je voelt het wel dat die dag echt in het teken staat van die actiedag en die begroting hier binnen dan toch.
1: Ja, die begroting. We kunnen er alweer niet omheen. Deze keer gaat het over de federale begroting. Premier De Wever en co. zijn op zoek naar 10 miljard euro. Normaal gezien zou dat tegen volgende week dinsdag gefixt moeten zijn, maar het ziet er naar uit dat dat niet gaat lukken. En dat dat nu al gezegd wordt, vind ik toch een beetje gek.
0: Dat mag je gek vinden. Natuurlijk, een begroting is iets redelijk complex. Het is een heel, heel moeilijke oefening. En er is gewoon de afgelopen dagen gebleken om het cru te stellen dat De Wever nog nergens staat. Dus dat het dan ineens op dat ene weekend wel zou lukken, is gewoon redelijk onwaarschijnlijk.
1: En bovenop die sowieso al moeilijke oefening komt er vandaag van alle kanten de boodschap: niet bij mij, bespaar vooral niet bij mij. Dat was bijvoorbeeld te horen op de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden.
2: Ik ben zelf alleenstaande moeder. Sinds deze maand heb ik gemerkt dat mijn kindergeld omlaag is gegaan. Het wonen duurder, energie is duurder. Ik ben eigenlijk mijn hart vast aan het houden van hoe ik deze winter mazoet ga moeten bijtanken. Mijn huis ga moeten verwarmen en mij ga kunnen wassen met warm water. Daar ben ik over aan piekeren. En die mensen daarbinnen hebben totaal geen flauw idee meer waar de gewone werkende mens van wakker ligt.
3: Mag ik u iets vragen?
4: Tuurlijk.
3: Waarom staat u hier?
4: Ja, tegen de regering, tegen de plannen, tegen de besparingen. Het kan niet meer, het is te veel.
3: En hoe voelt u het persoonlijk?
4: Gewoon al aan de winkelkaart ziet je dat. Hè. Als je naar de winkel gaat, de lonen, alles blijft staan en alles wordt duurder. Dus het kan zo niet verder.
1: Het zal voor de politici in de Wetstraat 16 moeilijk zijn geweest om die actiedag te negeren, want die viel samen met een scholierenbetoging. En daar zijn er rellen uitgebroken tussen de jongeren en de politie.
5: Ik sta hier net voor het Centraal Station en jongeren dagen hier de politie uit door stenen, balken, knalbommen of vuurwerk te gooien. En ze blokkeren de weg met deelsteps en fietsen en ze steken ook vuilnisbakken in brand. De politie zet op verschillende plaatsen het waterkanon en traangas in. We zien dat het jonge relschoppers zijn, gemaskerd en in het zwart gekleed. Sommigen hebben helmen of gasmaskers. Het is hier zeker nog niet voorbij. Het blijft een kat-en-muisspel tussen de politie en de betogers.
1: En dan zijn er nog mensen die ontevreden zijn. De ondernemersorganisaties VOCA en Unizo kwamen vandaag met deze boodschap naar buiten.
6: Genoeg is genoeg, de grens is bereikt. We vragen de federale regering dan ook om verder structureel te hervormen en vooral geen extra lasten op te leggen aan onze ondernemers.
0: Iedereen is bang of is boos dat hij of zij geraakt zal worden. De politici zijn dan natuurlijk al weken aan het zeggen: dit gaan pijnlijke maatregelen zijn voor iedereen. Je zag ook bijvoorbeeld, van best wel frappant, in het persbericht dat VOCA dan deze ochtend stuurde, dan staat er de zin: ondernemers zijn het beu om bij elke begrotingsronde als melkkoe van de overheid te worden beschouwd. Ik denk als je op de vakbondsactie gaat luisteren, dat je dat woord gewoon ondernemers kan vervangen door werkende mensen en dat je daar exact dezelfde uitspraken zal horen.
1: Tja. Wat kan de federale regering dan wel nog doen? Welke opties heeft ze nog?
0: Het is al heel veel gegaan de afgelopen dagen opnieuw over die BTW, die BTW-hervorming of verhoging in totaal al sinds die een paar miljard moet opbrengen. Er zouden dan bepaalde tarieven geharmoniseerd worden, noemen ze dat. Sommige zullen naar boven gaan. Als compensatie zouden dan voor bepaalde producten, fruit bijvoorbeeld, zou het naar 0% gaan. Maar dat is dus een ding waar dat Georges-Louis Boucher, dus de MR, heel duidelijk van zegt nee. Gisteren zei hij nog in het Nederlands voor een keer: ik steun BDW, maar niet BTW. Langs de andere kant opnieuw, die sterkste schouders waar vooruit het altijd over heeft, daar eisen zij echt wel maatregelen voor. Bij Les Engagés ook trouwens. Het zou dan gaan om bijvoorbeeld 1 miljard, dat is iets wat nu in een tabel van De Wever zou staan. Het zou dan gaan over bijvoorbeeld dat er meer belastingen gegeven zouden worden op geld halen uit je vennootschap. Langs de andere kant, iets wat dan moeilijk is voor vooruit, wat meer bij de rechtse partijen leeft, is een opnieuw besparen in die gezondheidszorg. De verhoogde tegemoetkoming bijvoorbeeld, die veel mensen krijgen, daarin te schrappen. Opnieuw op die langdurig zieken, de reïntegratie daarvan, om daar wat nieuw geld uit te halen. Ja, je hoort het, veel van die dingen lagen vorig jaar ook op tafel, komen nu terug, is waarover de afgelopen maanden veel gedebatteerd is. Er zijn geen 100 manieren, heeft De Wever al ooit gezegd, om de begroting wat meer op orde te krijgen. En dat blijft wel het geval.

0: Met Christophe.
1: Goedendag meneer Bosch, met Katrien Boon van het Kwartier.
2: Ja.
1: Ik begrijp dat u 10 minuten tijd hebt, dus we gaan er meteen invliegen.
2: Ja.
1: Wat je hier hoort, is dat we de microfoonarm in onze studio eens zouden moeten smeren tegen het kraken. Maar vooral dat Christophe Bosch op een heel drukke dag toch even aan de lijn wou komen. Hij is de directeur van het Hannah Arendt Instituut, dat onderzoek doet naar democratie en samenleving. En ik wou met hem eens praten over dit nieuws.
3: In Amerika zal de executie van een ter dood veroordeelde man live uitgezonden worden. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth.
4: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that there's serious consequences for these types of things.
5: De laatste keer dat er zo'n openbare executie plaatsvond in de Verenigde Staten was in 1936.
3: Toch opmerkelijk. Dankjewel, Jens.
0: Als je gaat kijken natuurlijk naar landen of plaatsen waar executies door de staat publiekelijk vertoond worden, ja, dan kom je landen zoals Iran of Afghanistan uit natuurlijk. Hè. Je gaat eigenlijk in westerse democratische landen al veel minder de doodstraf gaan hebben, laat staan ook het publieke vertoon van de uitvoering van doodstraffen.
1: Wat wil de Amerikaanse regering daar nu eigenlijk mee zeggen? Welk statement wil Hegseth maken?
0: Als je dat positief wilt benaderen, dan denk ik dat men gaat aangeven van ja, dit is om een soort afschrikwekkend effect te gaan hebben. Als we de gevolgen van ja, de moorden die deze man nu gepleegd heeft gaan tonen van kijk, je wordt er doodgebracht en de wereld kijkt mee, dan zegt men dit zou moeten afschrikken. Nu, in de criminologie is daar eigenlijk heel weinig bewijs voor te vinden dat dat zou werken. En dan is natuurlijk de vraag, ja, waarom doe je dat dan ook nog? En dan merk je wel heel vaak dat dat te maken heeft met machtsvertoon. Om te communiceren over de macht die een staat heeft om mensen te doden natuurlijk. En dan voel je dat dat volgens mij toch veel meer in die laatste categorie zit. Dat dat een soort publiekelijke vertoning van staatsmacht is.
1: En wat zegt dat dan volgens u over de normen en de waarden in de Verenigde Staten?
0: Ik denk dat dat eigenlijk een verruwing met zich teweeg brengt en dat dat een soort ja, normaliserende effect op het gebruik van geweld met zich teweeg kan brengen.
1: Maar het is niet de eerste keer hè, dat de Verenigde Staten kiezen voor die weg van de verruwing?
0: Nee, ja, je merkt natuurlijk dat daar Pete Hegseth als vroeger minister van Defensie is minister van Oorlog geworden. Dus je voelt wel in naamgeving, in benadering, dat er toch wel een verschuiving is. Hè. En dat daar een verschuiving is, niet alleen in hier ja, die staatsmacht te gaan etaleren, maar toch ook met een bepaald normen- en waardekader dat daar aanhangt. Hè. Dat je zegt van kijk, je kan al een heel terechte discussie, is de doodstraf hoegenaamd eigenlijk wel een gezond instrument om bepaalde misdaden aan te pakken, maar daar nu nog eens een publiekelijke vertoning streamend gewijs, hè, dat zodat heel de wereld dat kan zien. Ja, dan denk ik eigenlijk dat dat weer opnieuw een soort verglijding is van een normen- en waardekader dat eigenlijk in westerse democratieën toch niet behoort te zijn.
1: Welke andere gebeurtenissen zijn er nog meer die wijzen op die verschuiving, op dat hellende vlak?
0: Ja, je gaat natuurlijk gaan zien dat in de Verenigde Staten er een enorme uitdaging is met wat we zouden kunnen noemen het autocratiseringsproces dat is ingeslagen. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat je verder weg evolueert van een liberale democratie waarin minderheden ja, worden beschermd en zo verder. De Verenigde Staten is volgens het VIDEM-rapport van dit jaar eigenlijk teruggecatapulteerd naar een electorale democratie, omdat zij bepaalde minderheden niet meer beschermen. Hè. Denk aan transgenders en zo verder, en mensen die weer opnieuw in de verdrukking komen. En je voelt natuurlijk de wijze waarop de uitvoerende macht, hè, hier dan vooral ten titel van de president, met een hele groep van ja, loyalisten rond hem, eigenlijk tracht die uitvoerende macht te vergroten. En dan kom je natuurlijk in de richting van landen, autocratieën. En dan denk ik naar landen zoals Turkije en zo verder, waarin je in de richting van een dictatoriale macht evolueert. Ik kan nog niet zeggen dat Amerika daar staat, maar ze gaan wel in de verkeerde richting, dat is duidelijk. Ik vind dat terug naar het verleden, een verval van toch wel een normen- en waardenpatroon dat niet echt past bij westerse, liberale, democratische staten. Dus ik vind dat een zorgwekkende evolutie, want je gaat dat dan ook niet meer alleen op een machtplein gaan doen, maar het is letterlijk voor de wereld dat beeldmateriaal blijft bestaan, circuleert. Ja, daar kan je toch allemaal ethische vragen over stellen.
1: trekt een bijzondere optocht door ons land. Maandag vertrokken in Achel in Limburg en nu op weg naar Brussel. Maar liefst 350 schapen zijn met hun herders op pad om meer aandacht te vragen voor het beroep. Ze zouden nu ergens in de buurt moeten zijn van het Meerdaalwoud. Ik kan dat van hieruit niet goed zien, dus ik heb reporter Margot Otte uitgestuurd.
2: Kom maar, dames. We zijn weg. Kom maar.
1: En dat klinkt alsof Margot ze gevonden heeft.
2: We komen.
6: Ik ben Toon Schouteden, schaapsherder in Midden-Limburg en Helchteren. En we wandelen nu met onze kudde in het kader van het VN-jaar van de graslanden en herders.
7: Ze zijn daar al blaadjes van de bomen aan het eten. Is dat oké?
6: Ja, groene blaadjes is oké. Zolang ze geen giftige planten eten, kan allemaal geen kwaad. Maar dat komen we weinig tegen. Ja, maar de kudde komt ons langzaam achterna, maar ze schuift nog niet echt door. Dus ze kijken wel, maar komen nog niet. Ik heb mijn hond juist naar rechts gestuurd en de flanken een beetje bij te duwen. Was er toch vooraan naar voren komen. Hoi Joe! We zijn vertrokken. We gaan wandelen vandaag door de wouden om weer 12 kilometer verder te gaan met de kudde. Richting Brussel is onze eindbestemming, Terkamerenbos.
7: Wat gaat er dan gebeuren? Gaan jullie Brussel overnemen met de kudde?
6: Nee, we blijven braaf. We blijven met de kudde mooi braaf in Terkamerenbos. Daar gaan we wel een podium voorzien waar we Europarlementariërs komen naar ons toe.
7: Waarom net daar?
6: In Brussel daar hebben we beleidsinstellingen allemaal waar de wetten geschreven worden. En als we iets willen bereiken, moeten we daar toch een keer gaan aankloppen. Hè.
7: Wat is uw grootste bezorgdheid?
6: Maar op Vlaams niveau willen we dan de omgevingsvergunning makkelijker maken voor ons. Als herder hebben we nog een wrang gevoel erbij, omdat we wel voor de natuur zorgen met onze kudde, waar we dan ook problemen mee krijgen met de vergunning van onze stal. Een ander probleem dat we hebben is voor de contracten die we hebben om natuurbegrazing te doen. Fijn dat we contracten hebben, dat we kunnen werken, maar dat is altijd maar op zeer korte termijn. En je kunt naar een bank gaan, ja, we willen een grote investering, we willen lening aangaan, maar ik heb maar voor 4 of 5 jaar een gegarandeerd inkomen. En dan zegt de bank ook, ja, nee. Dus kun je grote investeringen doen. En je leert het gebied ook niet zo goed kennen. Als je maar een aantal jaren op een gebied zit en dan hou je het op. Dan weet je ook niet, kent je niet de kneepjes van het hele gebied. En dan is het moeilijker om al je kudde mooi te hoeden.
7: Ah, we moeten nog een beetje verder, oké.
6: Okay. Choke it up.
7: En zijn dat dezelfde bekommernissen Europees dan?
6: In het algemeen is altijd de ruimte voor de herder niet zozeer altijd in plaats, maar de ruimte ook op financieel en op wetgevend vlak om te mogen ondernemen, dat ontbreekt. En daar komt het eigenlijk wereldwijd op diezelfde vraag neer. Get up, we.
7: Welke commando's waren dit?
6: De commando's die we nu geven, dat is het Engels. Ik heb dat wel een beetje verbasterd. We is naar rechts voor mij, come by is links, lie down is liggen. En als het vrouwtje zegt, godverdomme.
7: Zijn er een paar misvattingen over het herdersbestaan die u nu wil aankaarten of ophelderen?
6: We zijn er nog altijd. We zijn niet meer de nomadische herders die je bijvoorbeeld in Afrika wel nog kunt vinden. Maar we gaan wel nog met onze schapen natuurgebieden, hoeden die overdag. We kunnen de biodiversiteit verspreiden. Maar ook als je graslanden goed kunt beheren met de schaap. Die graslanden kunnen heel veel CO2 of koolstof binden onder de grond. Waardoor dat onze koolstofafdruk zelfs negatief is. Kom, kom, kom, kom, kom. Kom maar, dames, kom maar. Jazeker, kom maar door.
7: Noemt u hen dames?
6: Ja, maar het zijn allemaal dames, hè. Dames of schaapjes, wat eerst ermee opkomt.
7: Toon, dankjewel. Ik ben heel blij dat wij even mochten meewandelen met jou en je vele dames. Is er iets wat ik jullie nog kan toewensen? Iets wat belangrijk is voor onderweg?
6: Fris weer, maar dat hebben we gekregen ondertussen.
7: Voilà, meer moet dat niet zijn, dankjewel.
1: En als je die schapenoptocht nog wil spotten, ze trekken nog door Overijse, Tervuren en Watermaal-Bosvoorde voor ze dinsdag aankomen in Terkamerenbos. Perfecte weekendactiviteit, zeg ik. Salut!

0: het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
2: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
5: Kom aan, maar nee, de frituurbrand.
4: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
8: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
7: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Te veel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
8: Oh, dat moet ik hebben.
7: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
9: Enagreen.
7: Energierebellie.
10: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
11: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
12: Of zoals wespen van mijn terras.
10: Of zoals indringers uit je tuin.
12: Oh ja.
10: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
13: Stop, identificeer jezelf.
10: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
14: Radio 1. Wonderland.
15: Met Michael Robberecht.
16: Een goeie avond allemaal. Dit is Sella Sue.

0: Marcella Sou en de Galans en de nieuwe How Does It Feel? Ja, het voelt waarschijnlijk bijzonder goed voor de gelukkigen die er snel bij waren. Voor 18 november, Marcella Sou en de Galans zijn dan de curatoren van de Radio 1-sessies. En ze nodigen Aka Moon uit, Adja en Helena Casella. De Antwerpse ring een half uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 15 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een kwartier erbij is dat. Op de E19 van Voor Kleine Bareel 30 minuten extra. En op de E313 vanaf Massenhoven 3 kwartier file. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En door een betoging zijn rond het station Brussel-Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting zuid is de Hallepoorttunnel dicht. Je verliest bijna een half uur vanaf de Annie Cordy-tunnel.
1: Wonderland.
0: Dit is Leon Bridges. Heavenly.

0: Chasing Shadows, het Britse Nubian Twist, samen met de Malinese Fatoumata Diawara. En op 24 november staat de Malinese in de AB in Brussel.
1: Hey, ik ben Piet Wetaar van Ozark Henry. En mijn nieuwe single is Vokstuk op Radio 1. Yes!
2: Stem jouw favoriet in de lijst bij Radio 1 op VRT Max.
3: Radio 1.

Jubilee Feeling op de nieuwe Ezra Collective. Onlangs konden we praten met TJ en met Femi van Ezra Collective in Londen. Het gesprek ging onder meer over hun ouders en hun voorouders die migranten waren in de UK. Je kunt dat gesprek herbeluisteren bij Radio 1 op VRT Max. En Dreamer, daarvoor de nieuwe Ozark Henry, dat was onze tip voor de Voxlijst morgen bij Joren. Volgende week de 17e kun je in Roma in Antwerpen naar deze Rufeda. Dit is haar nieuwe single Mid-Air.

Pillow Fight bij Tinashe. Ze noemt zichzelf een R&B disruptor. En daarvoor zat de nieuwe Rufeda Mid-Air. De 17e staat ze in de Roma in Antwerpen. En de 23e oktober dan speelt ze live in het Leie Theater in Deinze. Dit is nieuw bij Lenny.

0: Fred Gata. Straks krijg je hier nieuwe tracks van This Is The Kid, van Fraukje en van Zwangregie. Eerst het nieuws van 7. Tot zo.
1: Je bent filmliefhebber, maar geraakt niet in de cinema. Dankzij je bibliotheek geniet je van de betere films en docu's bij jou thuis. Geniet ten volle van Cinebib via jouw bibliotheek en stream films en docu's zoveel je wilt. Cinebib, de beste filmtip. Cinebib Filmstreaming, nu bij jou thuis. Vraag meer info in jouw bib.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Moe zijn, onrustig slapen, constante druk voelen. Voor veel werknemers is het een dagelijkse realiteit die onderbelicht blijft. De mentale gezondheid op het werk. Het Mind Health Report van AXA, een groot internationaal onderzoek in 16 landen, waaronder ook België, laat zien hoezeer stress, mentale belasting of de moeilijkheid om echt los te komen van het werk het dagelijkse leven kunnen beïnvloeden. Het goede nieuws? Met een paar eenvoudige gewoontes kan je je mentale gezondheid op peil houden. Regelmatig pauzeren, sporten, sociale contacten onderhouden of gewoon je eigen ritme volgen. Zo kan je, in alle vertrouwen, je werk en leven makkelijker combineren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het was een woelige dag in Brussel. Honderden jonge relschoppers hebben zware vernielingen aangericht in de marge van een grote vakbondsbetoging die wel rustig verliep. In de buurt van het Centraal Station en Brussel-Zuid is er veel geweld gepleegd, zegt Linde Koman.
9: Er zijn bushokjes vernield, bussen beschadigd, er is een auto in brand gestoken. We zijn ook een paar keer in rookwolken terechtgekomen door deelfietsen en deelsteps die in brand gestoken zijn. De politie probeert eigenlijk al de hele dag de situatie onder controle te krijgen door jongeren uiteen te drijven. Geregeld was dat met traangas of het waterkanon, soms ook hardhandig met wapenstokken. En er zijn uiteindelijk ook tientallen jongeren opgepakt, onder wie veel minderjarigen.
8: De politie heeft enkele buschauffeurs van de MIVB en de lijn moeten bevrijden toen ze omsingeld werden door relschoppers. De MIVB tilt heel zwaar aan de incidenten, zegt woordvoerder Guy Sablon.
10: 4 bussen zijn het in totaal. 1 die 's ochtends werd bekogeld vlakbij de Franstalige Universiteit ULB. En 3 van onze bussen aan het Zuidstation die bekogeld zijn en waar onze chauffeurs zijn bevrijd moeten worden door de politie. Het is eigenlijk schandalig, vinden wij, dat onze bestuurders die toch een openbare dienst verlenen, dat die eigenlijk het doel worden van die relschoppers en van dat vandalisme. Dus wij betreuren dat ten zeerste.
8: Daarnaast zijn vandaag dus ook veel deelsteps en fietsen in brand gestoken. Ook een jobstudent van zo'n bedrijf is aangevallen. Het zal niet simpel zijn om hier iemand voor te laten opdraaien, zegt Yassine Attache van het bedrijf Voy.
11: Ga maar bewijzen dat dat de personen zijn die de fietsen hebben in brand gestoken. Spijtig genoeg zijn het ook vaak minderjarigen. En dan is die kost heel moeilijk te verhalen. Op een dag als vandaag vrees ik er eigenlijk voor dat onze kosten hoger zullen zijn dan onze omzet. En dat we dat nog wel eventjes gaan voelen. De bijna 20 fietsen, dat is maar materieel. Waar ik toch heel erg mee ben geschrokken, is de aanval op het personeel ongeprovoceerd. Ja, dat is onacceptabel. Ik denk dat we daar wellicht een nieuwe grens zijn overgestoken.
8: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin is erg boos na de rellen in Brussel en belooft een reactie van de politie en het gerecht die in verhouding staat tot de aangerichte schade. De staat laat zich nooit intimideren, zegt Quentin. En het kan niet dat de politie beledigd, bekogeld en belachelijk gemaakt wordt. De Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Daar worden mensen vervolgd voor genocide of oorlogsmisdaden. De Amerikaanse president Trump heeft al langer kritiek op het hof. Zeker sinds het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu voor oorlogsmisdaden in Gaza. Het strafhof onderzoekt ook oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan. De VS probeert met de sancties om het hof lam te leggen. Net vandaag heeft een voormalige rechter van het internationaal strafhof, Navi Pillay, de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Vanavond en vannacht gaat het regenen bij minima rond 11 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, maar hier en daar kan er nog een bui vallen. De maxima schommelen rond 14 graden. Zondag meer wolken, maar meestal droog en dan opnieuw rond 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Badkamerrenovatie.
13: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Wonderland.
12: Met Michael Robrecht.
0: Een goeie avond. Wonderland met nieuwe tracks van Zwangeregie en van Vrouwkje. En verder van Kevin Morby en van This Is The Kid. Dit is Babylon met Jan Godin.

0: zwangeregie voor het eerst en zeker niet voor het laatst. Zo garandeert zijn platenfirma in het Frans Dans Ta Poche. Muziek uit de serie Putain. En Michelle en Deggio Cello op haar nieuwe album Synonym met een heleboel vrienden in songs uit de R&B en de soul. Don't Look Any Further. De song van Saida Garrett en Dennis Edward in de 80s. Hier met Lian Lavas. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 15 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Traag naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel, dat is 20 minuten extra. En op de E313 vanaf Massenhoven, dat is 40 minuten extra. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring een kwartier van Grimbergen tot Jette. Door een betoging zijn er rond het station Brussel-Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel dicht. Je verliest bijna een half uur vanaf de Annie Cordy-tunnel.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
2: Wonderland.
0: Dit is nieuw bij Kate Stables in Parijs. Bij haar band This is the Kit.

0: Peanut Butter Jelly, de nieuwe Kevin Morby, met Justin Vernon op gitaar en aan de andere gitaar Aaron Dessner. De nieuwe single uit zijn Dead Oceans album Little Wide Open.
1: Dit is het album van de week.
0: Radio Baby. Dit is Vrouwtje op ons album van de week. Kijk je naar mij, Vrouwtje.
2: Doe het met je ogen dicht.

0: Ik kom voor je.
1: Dit is hoe je van iemand houdt. Een kleine gebruiksaanwijzing. Waarvoor dank, vrouwtje. Ze staat in Hilversum op de Dutch Songwriters Hall of Fame. Naast de namen van Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy en Herman van Veen.
2: Wonderland.
1: Vanmiddag kwam ze langs in Live bij Aiko. Ze speelde een paar songs uit onze album van de week, Kijk je naar mij. En je kunt de sessie bij Aiko checken op Radio 1 op VRT Max. En daar kun je trouwens ook nog altijd haar nieuwe album in de wacht slepen. Ook op VRT Max.

0: No Trouble, de nieuwe Trigger Finger en What Is Your Concept of Love? Liefde in een niet zo verre gekke toekomst. Ino Williams en haar Ibibio Sound Machine op het nieuwe album Chopping Mountain. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Het gaat traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. 25 minuten extra is dat. En op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten extra. Op de binnenringen rond Brussel 10 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring een kwartier van Grimbergen tot Jette. Door een betoging zijn rond het station Brussel-Zuid verschillende straten afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid is de Hallepoorttunnel opnieuw open. In de Annie Cordy-tunnel richting Koekelberg staat een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Wonderland.
2: Radio 1.

Achikochi ofwel FOMO in het kwadraat. De drang om zoveel mogelijk ballen tegelijk in de lucht te houden. Ailey en Orson, met drums ook van Lander Gijzelink. Aurora en Tom Rowland van Chemical Brothers vormen samen Tomora. En ze brengen 5 tracks uit op de EP Celebration. Tomora.

Nee, zo zal het nooit meer zijn. Twee mensen, het Nederlandse duo Grote Komeet en Celebration, Tom Rowland en Aurora, helemaal klaar voor het weekend. Tomorrow. Stevie Wonder viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life met een eerste Europese tournee in lichtjaren. Die brengt hem volgende week naar Parijs en binnenkort ook naar Amsterdam. Tegelijk released hij 4 nieuwe tracks uit die sessies van toen uit 1976. Zometeen een van die nieuw uitgegeven.

I'm Into Living, een van de vier tracks uit de sessies voor Songs in the Key of Life. Maar ze haalden toen, en dan hebben we het over 1976, niet de eindeditie van de vinyl. Maar nu wel, 50 jaar later, vier tracks uit de sessies voor Songs in the Key of Life. Volgende week staat Stevie Wonder in de Accor Arena in Parijs. Hij brengt er zijn Songs in the Key of Life geheel van het begin tot het einde. Plus de vier tracks uit Songs in the Key of Life.

0: Bruxelles. Ze lanceert volgende week vrijdag de 16e haar nieuwe album Instinct. Met een grote release party op de Grote Markt in Brussel. Met een pak andere artiesten er ook bij. Bibi Sek, Sébastien Tellier, Amélie Lance en Soulwax. Vanaf 6:30 volgende week op de Grote Markt in Brussel. Straks is er Sporza met Niels. Met SK Beveren, Lommel en The Red Flames. Fijne avond.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
2: Ego Keukens.
3: Open deze zondag.
4: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
5: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook verandas. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schaberichs. In Brussel zijn zowat 110 mensen opgepakt vandaag tijdens de rellen in de marge van de grote vakbondsbetoging. Dat meldt de politie vanavond. Jongeren maakten amok en richtten heel wat schade aan. Er zijn ook heel wat minderjarigen opgepakt. Het aantal arrestaties kan nog oplopen. Het is meermaals tot een confrontatie gekomen tussen de relschoppers en de politie. Het was hard tegen hard, vertelt Eva van Langendonk, die de hele dag in de hoofdstad was.
10: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. En op basis van wat ik heb gezien vandaag gaat dat over twee dingen eigenlijk. Enerzijds het materiële. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld. En aan de andere kant was er het geweld onderling. Die relschoppers tegenover de politie. Vanaf de eerste seconde zijn die relschoppers eigenlijk beginnen uitdagen, beginnen gooien met kasseien, met vuurpijlen, met stokken, met glazen flessen. En de politie heeft daar heel snel, heel hard op gereageerd. Met knuppels, met traangas en met waterkanonnen.
9: Ja, waarom die jongeren precies op straat zijn gekomen is nog niet duidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Kent is erg boos na de rellen en belooft een reactie van de politie en van het gerecht die in verhouding staat tot de aangerichte schade, schrijft hij op sociale media. De staat laat zich nooit intimideren en het kan niet dat de politie beledigd, bekogeld en belachelijk gemaakt wordt. In de omgeving van Gent zijn vandaag 3 mannen opgepakt in het onderzoek naar het zware geweld begin september in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. In Overasselt trok een gewapende groep mannen 's nachts naar een pand van een veroordeelde crimineel. Daar ontstond een schietpartij. 1 beveiliger van dat pand is omgekomen en 2 agenten zijn toen gewond geraakt. De 3 mannen in Gent, 3 twintigers, zijn intussen ook aangehouden. Zij worden verdacht van moord, doodslag, het bezit van een vuurwapen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Er zijn ook 3 woningen en een loods doorzocht. Daarbij zijn voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. In de zaak zijn al tientallen verdachten opgepakt in verschillende landen. En de man die begin dit jaar met zijn wagen 160 km per uur had gereden op een steenweg in Dilbeek in Vlaams-Brabant is veroordeeld tot 50 uur werkstraf en 3 maanden rijverbod, waarvan de helft met uitstel. Op de steenweg geldt een maximumsnelheid van 70 km per uur, op een aantal stukken zelfs 50 km per uur. De man was eerder al veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag en racen op de openbare weg. Het weer vanavond en vannacht regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen is het meestal droog met opklaringen. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrdnieuws.be.
11: Energie Rebellie. Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
7: Radio 1.
12: Sportza.
7: Met Niels van Duizen.
12: Ja, een hele goede avond. Het interlandvoetbal dat zit erop. En dat betekent dat we terug onze Pro League erbij kunnen nemen. Speeldag 8 ondertussen. Union en Gent die staan nog gedeeld aan de leiding met 19 punten. Daar is nog niks gewijzigd, want zij komen zondag en morgen in actie respectievelijk. Vanavond is het wel aan SK Beveren en Lommel SK.

0: Michael Jackson, Black or White. Niet enkel Beveren en Lommel spelen deze avond. De Red Flames, die voetballen ook, of ja, timmeren liever gezegd. Een lange weg richting wereldkampioenschap. En een tweeluik staat er te wachten tegen Polen vandaag. De heenwedstrijd. En ja, Hermien van Beveren, ze zullen er snel aan beginnen, want die wedstrijd start om 7:15 daar bij jou.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Even kijken. Dat is dan over 14 minuten ongeveer. De match aan den Dreef in Leuven. De thuisbasis van de Red Flames. Waar zij dus eerst Polen ontvangen. Volgende dinsdag is dan de terugmatch in Polen. Dus dat is misschien al een klein nadeel in dat dubbele duel met Polen. Dat Polen de tweede wedstrijd thuis speelt. Dus belangrijk voor de Red Flames om hier vanavond een goed resultaat te pakken. En dat mee te nemen naar Polen. Natuurlijk een goed resultaat. Ook na alle commotie toch wel die er geweest is de voorbije week, 10 dagen. Maar nu moet de focus op het sportieve. En als we de interviews mogen geloven, dan hebben ze zich daar al bij al niet al te veel van aangetrokken. Dat zei toch Tessa Willaert, ook Janice Kaiman niet. De timing hielp wel niet echt. Daar waren ze niet zo tevreden over. Dat dan ook wel. En de bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir, ja, dat is de vraag. Hè. Voelt zij extra druk door al wat gezegd en vooral geschreven is? We zullen het zien, maar zoals gezegd, nu gaat het om het sportieve. En het sportieve, dan kunnen we even kijken ook naar de tegenstander, Polen. Ja, niet te onderschatten, zeker niet. Ongeveer hetzelfde niveau als de Red Flames, al staan ze wel 10 plaatsen lager op de wereldranglijst. Maar dat is relatief. En ze hebben vooral één echte, absolute ster. Eva Pajor, de nummer 9. De captain ook, houdt die zeker in de gaten. Speelt bij Barcelona en scoorde daar dit seizoen al 5 keer. Als ze Pajor kunnen neutraliseren, dan komen ze al een heel eind, de Red Flames. En een verrassing in de basiself van België. Want niet Nicky Evraar, ook niet Diede Lemeij. Wel Louise Seynave in doel. De doelvrouw van OH Leuven kent dit stadion natuurlijk heel goed. Zeker door die Champions League-campagne waaraan ze voor een tweede seizoen begonnen is. En zeker die prestaties hebben ervoor gezorgd dat zij nu de voorkeur heeft gekregen. Louise Seynave dus op vooral Nicky Evraar, die de voorbije interlands het doel verdedigde. Voor Seynave wordt het trouwens haar tweede cap na maart, de match tegen Israël in maart. Maar nu is de tegenstand dus wel een stuk sterker. Dat is de grootste verrassing. Elena Dont was misschien ook niet meteen verwacht in de basis. Dan dachten we eerder aan Luna van Zijer. Uitstekend bezig bij Werder Bremen. Maar ook Elena Dont heeft die transfer naar ook Werder Bremen goed verteerd. En is goed gestart in de Bundesliga. Levert haar dus een basisplaats op. En dan kort even alle 11 overlopen. De Seynave in doel. En verdedigend Tissiak, Kees Mertens, Kaiman en Sari Jansen. Dat is nog een beetje te bekijken hoe ze het zal aanpakken met 2 centraal, met 3 centraal. Ze kunnen gaan schuiven, zo zei de bondscoach in het interview vooraf. Op het middenveld dan Jill Janssens, De Truijer, Toloba en Elena Dont, zoals gezegd. En Tessa Willaert, ja, het ziet er naar uit dat zij een beetje de diepe spits wordt. Maar ik verwacht dat zij, zoals vaker, ook vaak terug zal zakken op het middenveld om daar de bal indien nodig te gaan zoeken. Zo beginnen ze dus aan de Red Flames, aan dit eerste duel.

tegen Polen. Een tweede komt er sowieso en hopelijk volgen daarna dan nog twee WK-kwalificatiematchen. En schrijf maar al op dat die tegen Ierland zullen zijn, want Ierland won het heenduel.

tussen de centrale verdedigers en de rechts- en linksachter. Achteraan zullen de Belgen met 3, 4 of 5 spelen en dat zal ook variëren. Louise Seynaven die begint als doelvrouw voor de Red Flames en dat vooral omdat ze een sterke periode bij Oud-Heverlee Leuven heeft gehad. En dus zometeen kunnen we het ook live volgen en hopen dat het goed gaat bij de Flames.

0: is belt met As Long As It Takes. En dan gaan we het ook live beginnen volgen. De Flames tegen Polen. Luister naar jou, Hermien.
1: 2,5 minuut ver en een doelgevaar misschien wel. Want een eerste hoekschop voor Polen. Ze waren daar net een goede voorzet in de 16 weggewerkt in hoekschop. En daar komt die hoekschop nu. Seinave zit erbij en bokst de bal op de rug van, zo oordeelt de ref, Emanuela Rusta. Zo heb je die naam ook mee uit Albanië. Komt ze op de rug van een Poolse. En zo doeltrappen dus voor Louise Steinhaven. Een eerste hoekschop voor Polen. Een eerste hoekschop van de wedstrijd ook. Maar zonder gevaar. Met een voorlopig matig begin. Zeker van de Flames nog niet echt een combinatie op de mat kunnen leggen. Combinatie waar Gunnar Zottier dus naar verwees. Op die manier moet het inderdaad misschien wel gebeuren. Maar voorlopig hebben ze het moeilijk in die eerste minuten om de bal in de ploeg te houden. Alweer balverlies nu. Sari Kees kan wel wegkoppen centraal. Maar Willaert krijgt daar een duwtje. En het is wat Holder de Bolderspel.

op het middenveld. En dan toch Kees die er opnieuw half uitkomt. En nu kunnen ze wel even de bal bijhouden. En de Truijer geeft goed mee met Elena Dont. En dat is Elena Dont voor doel. Glijden allebei naar die bal toe. En wordt op die manier uiteindelijk ontzet. Voilà, zo staat het op dat vlak. Gelijk zou je kunnen zeggen, die eerste hoekschop voor Polen. En nu een eerste keer, ja, dreiging. Want Dont kon niet besluiten. De Poolse Zinjevic zat er nog goed bij met die sliding. Ja, het was best hard tegen elkaar. Maar ze hielden allebei ook goed in. Waardoor er geen gevaar was op blessure. En nu de Flames alweer naar voren trekken met Nussar Jansen op links. Kan kijken, geeft goed mee met Tolopa. Dat schot, dat moet ze doen. En dat is een goed schot. Want die moest de Poolse doelvrouw Severin uit haar rechterhoek duwen. Dat deed ze goed. Het was net niet hard genoeg om haar echt op de proef te stellen. Maar ze moest er wel bij zijn. Kinga Severin, de doelvrouw van Polen, trouwens een ploeggenote van Mariam Tolopa bij Paris FC. Daar zijn ze weer. De Red Flames met een goede voorzet, maar ontzet door Dudek. Dat is hoog, maar niet echt ver. Dus kijken of Jansen die bal kan binnenhouden. Nee, dat lukt haar niet. En de inworp is ook voor Polen. Het evenwicht dus wel helemaal hersteld met dus het eerste gevaar nu ook voor de Red Flames. We zijn intussen ruim 5 minuten ver. Ja, de Red Flames, belangrijk moet het nog gezegd voor die WK-kwalificatie. Natuurlijk volgt er nog dinsdag die terugmatch in Polen. Maar rekening mee houden dat er daar toch behoorlijk wat publiek verwacht mag worden. Misschien iets meer dan hier in Leuven. Al zit de dreef aardig vol. Het is nog wachten op het exacte cijfer. Maar ik schat toch zeker zo'n 5.000-6.000 toeschouwers hier. En dat is behoorlijk. Ze hebben er ook veel campagne voor gevoerd, de Red Flames. Want het belang is groot. Want dit is de eerste halte van mogelijk 4 of 5 in totaal richting WK-kwalificatie. Daarover straks misschien wat meer. Goed, het verzand even weer in middenveld. Voetbal laten we het voorlopig hierbij. Maar het eerste gevaar van de Red Flames hebben we toch gezien. 6 minuten ver, de stand nog altijd 0-0.

0: Jeroen Meijer met Just Vivenu te dire que je m'en vais. Gaan we terug naar het voetbal, nog steeds in die openingsfase tussen België en Polen. Het is opnieuw aan jou, Hermien.
1: Met kans nummer 2 voor de Red Flames en zo mogelijk een nog grotere dan die trap van Mariam Tolleban. Nu was het Marie de Truijer centraal in de 16 met een kopbal. Goeie voorzet was dat en de Truijer, ja, te centraal. En ook wel weer goed gedaan van die Poolse doelvrouw. Die zit goed in de match, Severin, maar ze moet blijven opletten, want er komt een hoekschop na die kopbal gered is door Severin. Hoekschop nu. En die wordt ook goed voor doel gegeven. Daar zit ze niet helemaal goed bij, de Poolse. Maar wordt door een verdedigster wel weggekopt. En de Truijer kan er geen voorzet meer uithalen. Wel een over de lijn geblokte bal. Inwerpen wel voor Polen. Maar het mag duidelijk zijn met die tweede kans dus. Na die trap van Tolleba heeft België de match in handen genomen. Want Polen niet meer gezien eigenlijk op de helft van de Red Flames. Nee, dan waren enkel die eerste minuutjes voor de bezoekers met onder meer die hoekschop. En nu houdt België goed de bal in de ploeg. En mogen zij weer gaan inwerpen aan de rechterkant. Diep op de helft van Polen is het Sari Kees. Zij rechterverdedigster. Met Mertens en Tisiak centraal in de defensie. Dat is een beetje verdacht weggewerkt, die voorzitter. Even eerst even volgen dit schot. Hard, maar van ver. En daardoor goed zien aankomen door Severin. Moest er wel alweer bij zitten. Maar ja, toch even kijken hier. Die herhaling weggewerkt. Nee, het is met de borst van Dudek. Inderdaad, van Olivia Vos. Excuses. Inderdaad. Reglementair weggewerkt. We dachten even dat er een arm aan te pas kwam. Dat dacht ook het publiek. Maar de beelden spreken dat tegen. En op deze manier gevaar even geweken. Even wat rust aan de bal met Xenia Mertens. Mertens dus met Tisiak centraal in de defensie. Dat moest ik voor de volledigheid nog afmaken. Sari Kees op rechts en dan is het Saar Jansen op links. En vooral Jansen die schuift vaak diep door op die linkerflank. Daarvan komt het meeste gevaar voorlopig. Daar is opnieuw aan de bal. Saar Jansen even meevolgen. Dribbelt naar binnen toe. Wordt daar stevig wegversperd. Gevaar nog niet geweken nu. Want daar is Domt nog eens al glijdend. Dat is denk ik de derde keer, Elena Domt. Ik weet niet of ze helemaal het juiste schoeisel aan heeft. Want wat motregen ook hier voor de match. Het is dan gestopt ongeveer toen de volksliederen begonnen. Nog eens kijken. Willaert steekt goed diep naar Domt. En die glijdt dan de bal over doel. Had misschien iets meer in gezeten. Maar ze stond dus niet helemaal goed. Elena Domt van Werder Bremen. Goed. De Red Flames. Ja, intussen toch 13 minuten ver en mogen we stilaan wel zeggen best oké begonnen aan dit thuisduel tegen Polen. De stand hier wel nog altijd 13 minuten ver, 0-0.

0: Kids with Buns met Car Crash. Moeten we ons ook stilaan klaarmaken voor de wedstrijd die deze speeldag gaat aanvatten. En dat is natuurlijk die tussen Beveren en Lommel. Want 3 weken, zo lang waren we ervan tussen met onze Pro League. En dat is dus best lang. En hopelijk niet al te veel stof dat daar op het spel is gaan liggen bij Beveren en Lommel. En we hervatten dus samen met jou, Simon Bossuyt. Goedenavond daar op de Vreedhiel in Beveren.
1: Goedenavond Niels en Stof. Ja, dat zie ik niet direct liggen hier op het veld, want het ligt er supergoed bij hier in Beveren op de Vreedhiel. En natuurlijk twee ploegen die het voor het eerst tegen elkaar opnieuw opnemen in de hoogste klasse. Want vorig seizoen allebei natuurlijk nog in de Challenger Pro League. Dat verhaal kent u. SK Beveren speelde kampioen zonder ook maar 1 keer te verliezen. En Lommel ging over via de eindronde nadat het uiteindelijk eerste klasse Dender uitschakelde. Ja, beide ploegen staan momenteel in de buik van het klassement met 9 punten voor SK Beveren en 8 voor Lommel. De thuisploeg verloor de laatste wedstrijd voor de interlandperiode met 1-0 van KV Kortrijk. Doelman Schenk die kreeg toen rood, maar is blijkbaar geschorst met uitstel. Zo is dat dan als een doelman rood krijgt. Hij start dus in de basis net als veel andere bekende namen. Janssens, Lokesa, Caboret, Margarita, dat is de man waar we toch wel naar uitkijken. De Walen, Bruls uiteraard ook. Godot en Koomdé. En dus 2 nieuwe namen in de basis bij Beveren van coach Tim Bakens. Zo is Konaté en Gomis er ingekomen. Want Jans is er niet bij. Die heeft een blessure. En Keller die is nog niet terug van zijn interlandperiode met Cameroen. Bij de bezoekers bij Lommel dus is de laatste overwinning al geleden van eind augustus tegen Cercle Brugge. En Lommel speelde tijdens de interlandperiode wel al voor de beker tegen KV Dixmuiden Oostende. En daar won het met 0-2 en stoten dus zo door na die zege. En zij moesten dus iets eerder aan de bak dan de uiteindelijk andere eerste klassers. Net als KV Kortrijk natuurlijk, dat werd uitgeschakeld. Maar dus ook Lommel dat wel doorging in de beker en nu dus ook in de trommel zit voor een volgende wedstrijd. Bij Lommel even kijken, 1 wissel uiteindelijk. Isaiah Dadamasco komt in de ploeg voor Pelu Pessi. Die is er niet bij, die zat op de Asian Cup met Indonesië. En heeft die ASEAN Cup, zo moet je het uitspreken, ook wel gewonnen. Dus die krijgt nog wat nodige rust voor het overige. Dus Piaklak, Van Duiven, Eoma, Adewoye, Talviti, Rommes, Konadou, Reiners, Apua en Lucas Schoofs als kapitein in de basis. Voilà. De spelers die komen al van de trapjes naar beneden straks. De kindjes die staan klaar om het handje vast te nemen en dan op het veld te komen. En als we even kijken in de tribunes is het niet super goed gevuld voor een vrijdagavond. 8:45 straks. Maar het sfeervak dat is aanwezig. Daar staan ze al met de blote bast en met de gele vlaggen. Dus laat ons hopen op sfeer en vooral op doelpunten, Niels.

0: Safe and Sound van Capital Cities. Ja, daarnet Hermien, toch een paar mooie kansen voor de Flames. Blijven ze gevaarlijk?
1: Nee. Sinds die kansen is het eigenlijk wachten op nog eens dreiging van de thuisploeg van de Flames. En het is Polen dat het evenwicht nu weer wat hersteld heeft. Zonder echt groot gevaar, maar toch al een eerste schotje gezien van Eva Pajor. Makkelijk gepakt door Seynhaven. Moesten ook doen. Een tweede hoekschop ook geplukt door Seynhaven. En daarnet was het toch even gevaarlijk voor de doelvrouw van de Belgen. Want ze kwam uit op een goede doorsteekpas van de Polen. En ze kwam uit, had de bal niet. Maar gelukkig was de afwerking van de Poolse Zinjewits ook niet goed. En zo geen groot gevaar. Dat voorlopig niet. Maar Polen... Ja, ze houden nu ook de bal beter in de ploeg. En zijn nu al enkele minuten toch aan het kamperen op de helft van de Flames. Het is weer wat slordiger geworden bij de Belgen. Kijken naar Tissiak, dan zitten we dus centraal achterin. Die de bal wel...

wegkomt, kopt liever, maar geen ploeggenoten vindt. En zo zijn daar de bezoekers opnieuw met Jankowska, die goed doorsteekt, maar die 1-2 uitgebreide 1-2 komt er niet helemaal uit. Jankowska mag wel gaan inwooien en die Martina Jankowska speelt bij Como. En wie het volgt weet dat zij dan bij Como ploeggenoten is van Tessa Willaert. Zo zitten er wel enkele koppeltjes hier. Ik noemde ook al de doelvrouw Severine, speelster van Paris FC, waar ook Toloba speelt. En Aurélie Reinders, maar Reinders zullen we niet in actie zien vanavond. Licht geblesseerd, niet op de bank, de jonge Flame. Kijken nu nog eens naar die nummer 2. Dat volgen we nog even mee, die Martina Jankowska met een vrije trap. Maar ja, ze kiest ervoor om achteruit te leggen. Dan wordt het weer zo'n uitgesponnen aanval die geneutraliseerd wordt door Sari Kees. En is het dan Janssen, Jill Janssens, die ermee vandoor kan? Net niet. Want vreemd, de ref geeft de bal buiten. Maar dan leek het me wel buiten voor Polen, eerlijk gezegd. Maar goed, nee, even kijken. Ja, heeft ze hem nog aangeraakt? Ik denk dat de bal sowieso niet helemaal over de lijn was. En dat Jill Janssens had kunnen doorgaan. En dat was beter geweest, want dan was er misschien gevaar uitgekomen. Nu is het Polen die kan doorgaan centraal. Maar Toloba, let goed op, geeft nu goed mee met Jill Janssens. Daar is ze opnieuw op de rechterflank met haar snelheid. Maar Dudek, die laat zich niet vangen. Paulina Dudek speelt niets voor niets bij Paris Saint-Germain. En zij kan de bal over de achterlijn laten lopen. Zo doeltrap voor Severine. Intussen 25 minuten ver aan de dreef. Nog altijd niet gescoord. 0-0.

0: Chaka Khan, I'm Every Woman. Zometeen voetbal tussen SK Beveren en Lommel SK. Maar ja, belangrijk moment, een VAR-check bij jou, Hermien.
1: Ja, een VAR-check in het voordeel, om het dan zo te zeggen, van de Red Flames. Want werd Elena Dont daar niet neergetrokken in de 16? Dat leek mij toch het geval, maar de VAR-check duurt wel verdacht lang. Dat geeft me wel de tijd om de fase even te beschrijven. Daar waren ze dan eindelijk nog eens, de Red Flames, met een goede aanval. Toloba die ging door centraal, gaf dan gepast mee aan Tessa Willaert. En Willaert koos voor een lage voorzet in één tijd. En daar kwam Elena Dont aangegleden, maar werd duidelijk vastgehouden, neergetrokken. En daardoor kon ze niet bij de bal. Intussen VAR-check afgelopen. In die zin dat nu de ref zelf liever Emanuele Roesta naar het scherm moet gaan kijken. Dat zien we net niet in beeld. We krijgen de fase natuurlijk nog eens. En ja, ze werd toch vastgehouden. Hier lijkt het al wat over. Aan die linkerarm wordt ze toch wel tegen de grond getrokken. Elena Dont, en anders was zij net wel bij die bal geweest. Al dan niet. We zullen het nooit weten. Maar Victoria Zinjewits, zij is de dader die Dont neertrok. En kijken wat het wordt. Het wordt een strafschop, inderdaad. Want ze had die arm vast, trok haar neer op de rand, op de lijn van de kleine 16. En zo strafschop voor de Red Flames. En zo worden ze voorlopig toch al een beetje beloond voor nog eens een kans. Want ik zei het al, we moesten er even op wachten. Ook een gele kaart voor Zinjewits. Nota bene een ploeggenote van Elena Dont bij Werder Bremen. Strafschop, Marianne Toloba met de bal in de hand op het strafschoppunt. Maar dan is natuurlijk de vraag of zij hem gaat nemen of gewoon even de druk afhouden van, ik vermoed toch, Tessa Willaert, die er nu aankomt. En inderdaad, iedereen aan de kant neemt de bal in handen. En het is wel degelijk Tessa Willaert, de captain, die haar verantwoordelijkheid neemt en klaarstaat om, wie weet, doelpunt nummer 106 in doel te trappen. Een hele belangrijke zou het zijn, deze strafschop. Iets meer dan een half uur ver intussen. Tessa Willaert is uitblazen. Intussen wijst de ref iedereen nog even op waar die mogen staan. Dat is achter de 16-lijn natuurlijk. En nu even kijken naar die aanloop. Klaar trappen. En nee! Gestopt, gepakt door die Severin. Ik zei het al, ze zit goed in de match. En wordt nu bedolven door haar ploeggenoten. Terecht. Want las uitstekend welke hoek Willaert zou kiezen. Het was niet dat hij slecht getrapt was. Maar Kinga Severin zat er gewoon perfect bij. Gevaar nog niet helemaal geweken. Want voorzet in de 16. Dont kan er niet helemaal bij. Saar Jansen kopt hem wel in het pak. Maar dat is een pak Poolse speelsters. En het is dan even wachten op een herhaling van die strafschop. Maar Willaert koos die rechterhoek. En goed gepakt gewoon door Severin, die dat nu opnieuw doet. Maar dit was wel een makkelijk kopballetje van Elena Dont. Nee, Severin, ja, dat zal een moed geven natuurlijk. Nog eens kijken nu de herhaling. Willaert, ja, doet het eigenlijk goed. Maar het is gewoon de goede hoek gekozen. Heel goed gelezen van Severin. Zet eerst het stapje naar rechts. Maar kiest dan de linkerkant voor haar dan. En dat was de goede. Saved die strafschop. Nog even deze meevolgen, want Polen nu snel aan de overkant. En dat leek me toch foutief gestopt, maar de ref fluit niet. Nee, een uitgelezen kans was het om op voorsprong te komen voor de Red Flames. Maar Tessa Willaert mist de 11 meter. Gebeurt haar niet vaak. En zo blijft het hier, 33 minuten ver, nog altijd 0-0.

0: Sportza.
1: Dan kunnen we ook de andere match beginnen volgen. Speeldag 8, dat op gang gefloten is. SK Beveren-Lommel, ze zijn er aan begonnen, Simon.
2: Ja, met al twee grote kansen in deze partij. Je hoort het op de achtergrond, we zijn 4 minuten bezig. Het publiek heeft er wel zin in, de spelers duidelijk ook. Want daarnet een grote kans voor Beveren. Een voorzet na een corner die afweek op Talfiti, die eigenlijk wilde koppen op die bal. Maar hem zo onbedoeld richting de eerste paal kopte van zijn eigen doel. En uiteindelijk een goede save was het van Pierre Clac om die bal daar nog uit te halen. En dan daarnet op de counter, ook weer op een hoekschop, was het Reinders die kon doorgaan. Uiteindelijk die bal kreeg net voor de 16 goed kon trappen. Maar ook zeer goed werd afgeblokt uiteindelijk hoor. En het was meer dan nodig. Dus twee grote kansen voor beide ploegen. En we zijn nu net 5 minuten onderweg. Met Beveren dat van achteruit wil opbouwen. Vorig seizoen dus. Allebei nog in de Challenger Pro League. Toen won SK Beveren thuis met 2-0. En werd het in Lommel 2-2. En dat was toen dat seizoen. Vorig seizoen dus. Een van de enige ploegen die Beveren punten kon afsnoepen. Lommel. Want zoals u weet dus, Beveren heel veel gewonnen. En geen enkele keer verloren. Goeie voorzet dit. En dit is een kans voor Lommel. Een 100% kans. Voor wie was het dan? Voor Apua, denk ik. Die door was op de linkerkant. Goeie voorzet van Reinders. En ja, Apua klopt goed naar de grond. Dat doet hij wel goed. Maar dan toch iets te centraal. Maar het was zeker wel een kans van Streder Apua. Lommel dat het nu even overneemt. Reinders opnieuw. Dat is iets te simpel, maar herstelt goed. En is hem dan toch kwijt. Bruls even achteruit. Iets te kort. Maar de Walen rustig. Goed van kapitein Sieben de Walen. Leuk. Je zag hem daarnet in de catacombe. Toen hij klaar was om op het veld te stappen met zijn ploeg. Een beetje een praatje slaan. Met een van de jongens die naast hem stond om hem mee te vergezellen op het veld. Een van de kinderen. Dat is wel leuk. De jongen die glunderde ervan. Dat hij met de kapitein van Beveren mocht banden. Dit is goed van Bruls. Bal op de rechterkant. Dan kan die voorzet komen voor Beveren. Maar is te ver. En gaat uiteindelijk over de zijlijn zelfs. Het was een voorzet van Konaté. Cheikh Konaté die zijn debuut maakt vandaag op de rechtsachter. Hij dus in steun van Chris Lokesa. Hij maakt nu even de overlap daar. Op die rechterkant. Maar zijn voorzet niet goed dus. Beveren dat Lommel daar probeert vast te houden. Op die verre kant. Richting de cornervlag. Maar ondertussen wel Jason van Duiven. De man met de 3 assists al dit seizoen. Die wat meters kan maken. Maar balverlies. Even snel zijn ze de bal dus terug kwijt bij Lommel. En dus Beveren. Met Joni Gomis en Bruno Godot. Oh, zwakke pas. Ja, de coach van Beveren, Tim Bakens, die maakte zich er wel even druk om. Die ziet dat niet graag. Margarita. Ja, dat is natuurlijk een man die alles kan met de bal. Bruls met de druk. En dan half weggehaald bij Lommel door Rommes. En nu Talfiti. Ook weer tekort. Ja, toch wat slordigheden. En een doelpuntje zou niet misstaan om het helemaal te doen openbreken. Er is ruimte. Vooral op de flanken, waar ze heel breed staan. En in verdediging dan heel smal. Heel veel naar binnen aan het gaan zijn allemaal. Waardoor bijvoorbeeld Cheikh Konaté op die rechtsachter die bal daar wel graag krijgt. En hem nu ook wilde, maar hem uiteindelijk niet kreeg. En deze bal gaat buiten. 8 minuten zijn we aan het voetballen tussen SK Beveren en Lommel. Het staat nog steeds 0-0.

0: Alabama Shakes met Garden geef ik nog mee voor het radionieuws dat het nog 0-0 staat in beide wedstrijden. En het goede nieuws is, straks na 9 uur volgen die uiteraard live verder.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de omgeving van Gent zijn 3 mannen opgepakt in het onderzoek naar het zware geweld van begin september in Overhasselt in Nederland. Daar trok toen een gewapende groep mannen 's nachts naar een pand van een veroordeelde crimineel. Er stond een schietpartij waarbij 1 beveiliger van dat pand is omgekomen en 2 agenten zijn gewond geraakt. De 3 mannen in Gent, 3 twintigers, zijn ook aangehouden intussen. Zij worden verdacht van moord, doodslag, bezit van een vuurwapen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Er zijn ook 3 woningen en een loods doorzocht. En daarbij zijn voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. In de zaak zijn al 10 verdachten opgepakt in verschillende landen. De bestuurder van de bestelwagen die gisteren is ingereden op 2 agenten langs de E40 in Heverlee is aangehouden voor poging tot doodslag, dat meldt het parket. Het incident gebeurde tijdens een verkeerscontrole van de federale wegpolitie op een parking in Heverlee bij Leuven. De bestuurder, een Nederlander van 24, weigerde te stoppen en probeerde op de agenten in te rijden. Zij konden nog net opzij springen en 1 van hen schoot naar de banden van de bestelwagen die later tot stilstand kwam. Niemand is gewond geraakt. Wat de man bezielde is nog niet duidelijk. Na de gewelddadige aanval op een Congolese man op de Grote Markt in Tienen begin vorige maand zijn 5 mannen aangehouden voor poging tot moord. Zij worden ervan verdacht het slachtoffer eerder al te hebben toegetakeld met een hamer. Het was al de 3e keer in zowat een jaar tijd dat de man werd aangevallen. Hij is een journalist en een criticus van het regime in Congo. Vermoedelijk werden de verdachten ingehuurd. Sport, de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen tegen Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Hermien van Beveren, jij volgt het in Leuven. Hoe staat het daar?
5: Het is nog altijd 0-0 terwijl rond dit moment de extra tijd van de eerste helft begint. En er komt wel wat extra tijd, 3 minuten, want er was een lange VAR-fase die leidde tot uiteindelijk een strafschop voor de Red Flames. Maar Tessa Willaert miste, of anders gezegd de Poolse doelvrouw pakte. Nu uitkijken voor Polen wel, dat nog komt opzetten in de slotfase van deze eerste helft. Dus nog altijd 0-0. Jammer, want die gemiste vrije trap van Tessa Willaert even voorbij het half uur was dat. En de Red Flames hebben de beste kansen, maar zakken bij momenten ook wat te veel weg en laten Polen zo komen. Nu nog eens dreiging, maar Seinave let goed op. Gevaar nog niet helemaal geweken. En even een scrimmage voor het doel van de Belgische doelvrouw, maar gevaar nu echt wel geweken. De Flames kunnen ontzetten en zo is het hier een aangename wedstrijd. Spannend, maar de Flames hebben dus de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, gemist door die gemiste strafschop van Tessa Willaert. En zo nog 0-0.
4: Dank je, Hermien. In de hoogste voetbalklasse bij de mannen ontvangt Beveren Lommel. Na een kwartier spelen is ze daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen, temperaturen tot 11 graden. Morgen is het meestal droog met opklaringen. Hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Badkamerrenovatie?
1: Stijlaard.
7: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer. Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
0: En hier volgen we het voetbal live verder. Straks de Flames natuurlijk, maar we gaan ook nog eens naar de Vrijthiel voor Meerbeveren tegen Lommel. Het is opnieuw aan jou, Simon.
8: Ja, met 3 grote kansen in de eerste 10 minuten. En het kon al 3 keer een doelpunt geweest zijn. Maar het daarnet een minuut of 7 terug. Een goede corner van Bruls. Het was een hoekschop voor Beveren dus. En Bruls, ja, die dacht, ik ga gewoon niet wachten tot iedereen er staat. Hij zag een speler inkomen. En dan weet je dat Christian Bruls, ja, die kan zo wat alles met een bal, denk ik. En hij legde die bal panklaar, echt perfect op het hoofd van de spits Caboré van Beveren, die nog maar 1 goaltje heeft dit seizoen. En hij kopte uiteindelijk wel, moeten we erbij zeggen, wel goed naar de grond opnieuw, naar het hoekje. Maar het was een fantastische save van Matthias Piklak, die daar echt zeer goed tussen zat. En die bal er nog kon uithalen. Tot ongeloof van de spits van Beveren, Elohim Caboret. Die dus niet kon scoren ondertussen. Ja, 18 minuten dus aan het voetballen. 0-0. En zoals gezegd, er zat wel wat meer in. Maar we moeten naar Hermien van Beveren, want daar is iets gebeurd bij de Flames.
5: Ja, dan toch de 1-0 opslag van rust. Want die 3 minuten extra tijd zaten er zo ongeveer op toen Elena Dons uiteindelijk toch kon scoren. En toch ook even kijken naar dit beeld, want toch wel heel veel die naar de bondscoach Gunnarsdot hier lopen. Dat is toch wel een signaal, denk ik. Maar dit keer wel alweer al glijdend goed afgewerkt door Elena Dons. Terwijl het Polen was dat eigenlijk kwam opzetten op het einde van die eerste helft. Maar nu Elena Dons met die 1-0. Het begint toch opnieuw bij Tessa Willaert, die goed kijkt, heel goed doorsteekt tot bij Dont. En Dont dan in één tijd in de draai gekruist. En zo die Kinga

0: Severin dan toch eens geklopt. Ja, goed gedaan van Elena Dont. De speelster van Werder Bremen. Zij brengt de Red Flames hier 1-0 voor. Een heel belangrijk doelpunt. Want Polen kwam opzetten, ik zei het al, met een eerste grote kans. Toch wel voor Pajor. Zij had de 0-1 aan de voet. Maar die poging werd nog goed geblokt door Sari Kees. Dat was absoluut de beste kans van Polen. En misschien wel van de wedstrijd. Al had België natuurlijk die uitgelezen mogelijkheid om 1-0 voor te komen. Met die strafschop van Tessa Willaert even voorbij het half uur. Nadat opnieuw Elena Dont, daar is ze weer, was neergetrokken in de 16. Maar kijk, nu is het zij die België op voorsprong brengt. Haar vijfde doelpunt. Het zou wel eens een belangrijke goal kunnen zijn. Met deze voorsprong gaan de Red Flames dus rusten 1-0. Sportza.
1: Daar dus net gescoord voor Bever en Lommel, is het nog eventjes wachten. Het spel ligt ook even stil, Simon?
2: Ja, even een kleine elleboog had ik de indruk op Cheikh Konaté. Maar scheidsrechter Michiel Allaerts, die zag er niet veel in. Ja, het was half en half. Maar goed, niet genoeg dus om daar echt iets van te maken. Laten we dan zeggen, een VAR-fase bijvoorbeeld. Dat is al sinds geen kaart. Margarita die is opgeschoven naar de rechterkant. En dus Lokeza naar links. Bij Beveren en bij Lommel daarnet van Duiven ook naar die linkerkant gekomen. En dan de onderlinge switch daar, maar ondertussen staat hij ook opnieuw op rechts. Even opzetten, opgaan met de bal van Dada Maskol. Goed gedaan, bal naar de rechterkant van Duiven meegeven. Daar is Talvitti. Ja, kan daar goed bij, maar dan draaien keren en het is een hoekschop. Naar net een kansje ook voor Juho Talvitti. Die trapte, maar vanuit de draai. En zijn schot uiteindelijk makkelijk gepakt. Meten de goal van Frankrijk, de 1-0 tegen België. Van Doué, als ik mij niet vergis. Was ook een beetje zo op die manier. Maar niet met die klasse, weliswaar. Corner dus. Met Rommes, die nog even aan het discussiëren is wat er moet gebeuren. Hij centraal in verdediging, Nicolas Rommes. Ja, bij Zulte Waregem bijvoorbeeld speelde hij toch nog net iets hoger. Meestal op de 8. Hier dus centraal achterin. Daar komt zijn cornerbal die naar buiten draait. Het is geen slechte en dan kan er misschien getrapt worden. Duurt het wat lang uit de tweede lijn. Het is een trap van Apua die een meter of twee over het doel gaat van Johannes Schenk. Hij dus een voorwaardelijke schorsing van een speeldag na zijn rode kaart tegen KV Kortrijk. Waar hij de spits van Kortrijk na een diepe bal onderuit haalde. En dus rood kreeg tenminste. En dat was een zuivere rode kaart. Maar de wedstrijd op zich, de schorsing toen, was blijkbaar al voldoende. Daar is Lommel opnieuw. Met Reiners, die wel probeert, maar er net niet bij geraakt. En opvallend, dat moeten we toch ook even zeggen. SK Beveren won al elke thuismatch dit seizoen. En verloor al elke uitmatch. Dus dat zijn toch bizarre statistieken. Waar ze op verplaatsing blijkbaar niks kunnen waarmaken. Ook zware verliezen op verplaatsing geleden dit seizoen. Als we daar even naar kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat ze Antwerpen op de opening speeldag 2-1. Dan Zulte Waregem 4-0. Genk 4-0. En dan Kortrijk 1-0 natuurlijk. Terwijl Kortrijk nog geen enkel punt had gehaald. Was dat toch ook een domper. Maar dan wel de thuiswedstrijden allemaal gewonnen. Met 1-0 tegen Anderlecht, 3-0 Leuven en 2-0 Sint-Truiden. Dus heel veel nulletjes. Ofwel scoren ze, ofwel scoren ze niet. En daar is de kans misschien voor Lommel. Met goed weggewerkt. En een nieuwe corner voor de bezoekers. Goed gedaan was het van Christophe Janssens. Die met de sliding die bal kon buiten zetten. En Rommes, die mag opnieuw zijn goede rechter gaan aanspreken. Hij kan dat natuurlijk. Lang ook in de Challenger Pro League op een hoog niveau gevoetbald. In eerste klasse was het soms wat moeilijker. Maar nu dus opnieuw in 1A. Daar is die hoekschop met Nicolas Rommes. Linkerhand in de lucht. En dan kan hij komen. Weer goed. Weer goed. En dan gaat hij erin. Het is een fantastische corner. En het is een uiteraard ook heel mooi doelpunt. Met het hoofd. Mooi binnengekopt in het hoekje. Wie heeft er dan gescoord? Moet ik even...

even kijken. Ik denk dat het Konadu is. Of toch iemand anders. Maar de corner van Rommels, ja, die was echt weer zeer goed. Dat is al de tweede corner die hij zo goed...

En dan is daar niemand aan die tweede paal. Is het de Walen die wegloopt? Ja, die richting die bal loopt. Wegloopt van de tweede paal. En dus daar niet meer staat om die op te vangen. En dus Konadou met 0-1 op corner. Maar een goede kopbal. En vooral een goede corner. Ik zei het al. Ja, Rommels. Dat heeft hij niet verleerd. Dat kan niet. En de laatste keer dat Lommel hier kon winnen, dat is al geleden van 2022. En dat is toch ook al 4 jaar geleden. En toen werd het hier 2-3. Dus vandaag kan het misschien. En dat zou dan de eerste keer zijn dat Beveren verliest of punten laat liggen thuis. Maar goed, nog lang te voetballen. Nog maar 25 minuten ver. 0-1 dus voor Lommel. Konadou. Mooie goal, mooie corner. Daar is Lokesa, kan daar niet bij. Goed onderschept. En dan een stevige tackle van Lokesa. Dat mag wel een kaartje zijn, denk ik. Ja, Van Duiven die heeft daar een ferme tik gekregen. Lokesa die was rijkelijk laat. Zegt wel, ik raak de bal. Maar veel bal is er niet bij. Het was Van Duiven die de bal wegtikte. En Lokesa die achteraf kwam inglijden. En dus wel rijkelijk laat was. Lommel, dat toch wel gewoon het balbezit behoudt na die 0-1. En graag die voorsprong wel wil uittypen natuurlijk. De punten zijn nodig, al staan ze wel goed in het klassement. Maar toch ook alweer even geleden dat ze nog konden winnen. Ik zei het al tegen Cercle Brugge op 29 augustus met 0-1. En dan daarvoor 4-0 tegen Westerlo. De overwinning ook. Maar dan verliezen tegen Charleroi. Gelijk tegen Sint-Truiden. Verliezen tegen Club Union. En gelijk tegen Mechelen. De vorige wedstrijd voor de interlandperiode. En dan tussendoor uiteraard. De overwinning tegen KV Dixmuiden-Oostende. Voor de beker. Dus verder bekeren maar voor Lommel. Voilà. 27 minuten aan het voetbal. En we hebben wel wat de wedstrijd verdient. Wat Lommel verdient. Maar Beveren misschien ook wel als een doelpuntje. En het kan er alleen maar nog op beteren. Want het is voorlopig een fijne partij. Met goede kansen. Leuke kansen. En dus nu dus ook het doelpunt. De 0-1 voor Lommel dus tegen Beveren.

0: Michael Kiwanuka met Bones. Een week geleden wonnen de Rode Duivels nog met 3-0 van Turkije in de Nations League. En daarnet is bekendgemaakt dat de Turkse bondscoach Vincenzo Montella is ontslagen. De Italiaan loodste Turkije wel nog naar het WK. Maar daar de groepsfase was het eindstation al. En in de Nations League verloor Turkije liever gezegd 4 keer op een rij. En dus van de Belgen. Veel Turkse supporters die eisten een ontslag van Montella. Dus die fans krijgen nu wat ze vroegen. Op 12 november staan de Rode Duivels opnieuw tegenover Turkije in de Nations League. En dus misschien dan tegen een nieuwe coach. Dat sowieso. Gaan wij terug naar het voetbal met de voorsprong voor Lommel daar in Beveren, Simon.
1: En de corner voor Bruls. Dan weet je dat er iets kan gebeuren. Dat is nog zo'n man met een gave traptechniek. En het is een goeie. En dan blijft hij even hangen. Nee, is dat niet goed? Oeh, als daar balverlies wordt gereden, hebben ze een probleem. En dat hebben ze bij Beveren. Daar is Lommel. Het is 2-1. Dan kan Talvitti doorgaan. Moet hij naar de 16 komen? Hij zit in de 16. Talvitti moet trappen. Talvitti. Nee, hij mist het. De save. En dan in tweede instantie de trap. Maar uiteindelijk Schenk die bal kan plukken. Talvitti, die was weg na die hoekschop. Balverlies was het bij Lokesa. En dan was het alle hens aan dek. Werd er goed gelopen door Apua. Lokesa moest mee met Apua en liet Talvitti dan maar alleen. En hij, ja, harde trap. Goede trap uiteindelijk, maar Schenk, goede save en geen 0-2. Maar wel een 100% kans. En het is echt een heel leuke partij. En een partij waarbij we al misschien wel 3 goals konden gezien hebben. Na een half uur. Met 2 ploegen die aanvallend voetbal brengen. Die er wel van houden. Oeh, Bruls, die foutje maakt. Een paas in de voeten van zijn tegenstander. Dat zie je ook niet vaak. Eentje om in te kaderen toch. Bij Christian Bruls, niet op de goede manier. Maar hij dus nog altijd op zijn oude dag, om het onrespectvol te zeggen weliswaar. Heeft waarschijnlijk meer conditie dan de meeste onder ons. Een echte draaischijf daar bij Beveren. Doet daar zo wat alles. Staat rechts, staat links, centraal. En daar zijn ze nog eens bij Beveren. Maar goed onderschept. Net niet bij Lokesa. Het was een kansje als die bal beter was gegeven. Daar is Van Duiven. Die zijn rechterflank afgaat. Gaat door. Wordt dan even aangetikt. Gaat erbij gaan liggen. Maar dat was te weinig voor een fout. Maar goed, ik denk, de supporters van Beveren die zullen nog niet treuren. De reputatie thuis is echt wel indrukwekkend. Hier, terwijl, even kijken, Lokesa doorgaat. De doelman, Piklak, die komt niet uit. Die denkt, oké, doe maar jongen. En dan gaat Lokesa in de 16 aan de linkerkant. Draaien, kan hij trappen, daar komt hij, gaat over. Was zeker een kans, maar ook buitenspel gevlacht uiteindelijk voor Lokesa. Kon niet meer mee gedaan hebben. Maar om een verhaal van daarnet af te maken. De supporters die zullen nog niet treuren. 25 april 2025. Dat was de laatste nederlaag van Beveren thuis. Tegen Patro. En sindsdien dus niet meer verloren. En dat is een reeks van gemiddeld 5. Of van inmiddels tenminste 500 dagen. In verplaatsing is het geen zo'n reeks. Anders sta je nu ook van boven uiteraard in het klassement. Dat is niet het geval. Maar thuis is het ongelooflijk. En daar was bijna weer een kans. Want Ejoma, de verdediger bij Lommel, die werd daar maar half weg. En die bal kwam bijna goed. Er zijn heel veel gaten. Als die bal naar voren gaat en terugkeert op de counter, dan is het bijna altijd gevaarlijk. De supporters die denken van goed, het is het moment. 34e minuut, we gaan er nog eens achter staan. Margarita die denkt, ik ga dribbelen. Maakt de fout. Nee, je zit niet goed in de partij. Jarl Margarita, 2 goals, 1 assist dit seizoen.

Hij heeft het al goed gedaan, vooral in de Challenger Pro League was hij echt ongelooflijk. En heeft een fantastische speelstijl. Ook met zijn blauwe halve kousenbroek over zijn knieën. Dat is altijd leuk om te zien. Echt een leuke stijl van voetballer ook. En kousjes laag. Want, hij maakt het voetbal leuk, laat ik dat zo zeggen. Daar is Lommel met de bal naar de rechterkant. En dit kan misschien wel wat gaan worden. Opnieuw naar binnen, naar buiten. Even kijken waar Apua naartoe gaat. Opnieuw naar binnen wilde weer, naar buiten. Ja, dat kan je niet blijven doen. En dan verlies je de bal. En dan kan Beveren gaan komen. Maar duurt het wat lang, de Walen. Die kan meters maken. En dan is Margarita vrij. Gaat het daar nog niet naartoe. Eerst via Konaté naar Bruls. En hij scant, zoekt, ziet Konaté opnieuw. Konaté, Margarita inderdaad erover gekomen. Voorzet, eerste paal van Margarita was niet slecht. Maar Elohim Caboret, die kwam daar iets te laat bij die bal. En dus na 35 minuten gewoon nog steeds 0-1 voor Lommel tegen Beveren.

0: Joy van Ray. We kunnen ook opnieuw het voetbal beginnen volgen tussen de Flames en Polen, want ze zijn aan die tweede helft begonnen. En dat natuurlijk met een voorsprong voor de Flames, Hermien.
1: Ja, en die voorsprong geeft de Flames moed. Dat is duidelijk, want goed begonnen aan die tweede helft die intussen al 4 minuten ver is. En in die 4 minuten de Flames bijna de hele tijd op de helft van de Polen. Wel nog zonder echt grote kansen, maar daarnet alweer Elena Dont, de vrouw die scoorde en toch wel aanwezig. Bewijst zo het gelijk van Gunnarsdottir hier voorlopig om haar in de basis te zetten. Wel, Dont deed het dan eens van op rechts, kon doorgaan, probeerde dat toch, maar werd neergetrokken door Dudek. En dat leverde die Dudek een gele.

0: kaart op. En dat is toch niet zo handig voor de Poolse, want centrale verdedigster. Dus moet gaan oppassen dat er geen tweede geel karton bij komt. En nu goed meegegeven door Sarjans aan Tolobo. Die kan doorgaan in de 16 en besluit. Maar ja, daar zat alweer Severin ertussen. En dan uiteindelijk in twee tijden de bal over de achterlijn gewerkt. En ook daarbij een fout gemaakt. En nu zien we wel dat het buitenspel was van Mariam Tolobo. Maar zoals vaak wordt er lang gewacht voor er dan gevlacht wordt. Dus het had sowieso niet geteld. Maar de Flames dus goed begonnen aan de tweede helft. Ik zei het al, dat doelpunt. Een beetje verleid misschien die voorsprong. Want Polen, ja, toch zeker de evenknie. Maar qua gevaar ligt voordeel voor de Flames. En dat hebben ze dan uiteindelijk net voor rust kunnen verzilveren. En ze gaan nu op dat elan door. 1-0 voorsprong dus hier. In de tweede helft die intussen 6 minuten ver is tussen de Red Flames en Polen.
1: Dankjewel Hermien. Daar dus zijn ze net begonnen aan die tweede helft. Ja, het einde van de eerste helft komt heel dichtbij bij jou, Simon.
2: Met de kans voor Beveren 1-1. Ja, hij zit erin. Net op tijd, Niels. Want Beveren scoort. Chris Lokesa, goede actie van Broels. Hakje achteruit Lokesa in de 16. In het... ja, net voorbij de penalty stip, dat ging ik zeggen. Richting de kleine rechthoek. Gewoon over de grond binnengelegd. Piklak, daar kon hij helemaal niet meer bij. Dus na 41 minuten de 1-1 van Lokesa. Zijn vierde dit seizoen. Hij weet de goal staan. En dus topschutter bij zijn ploeg. Goed werk was het. Eerst een goed onderschepte bal. Sterk gespeeld van Sheikh Kondé. Meegegeven naar... Lokesa zelf op links. En dan de actie. Dan naar de linkerkant. Diep. Bruls krijgt hem dan. En wordt nog afwachten of dat geen buitenspel is. Maar de assist van Bruls is weer fenomenaal. En dat is echt een fantastische assist. Hij loopt met het hakje achteruit. En ik hoop vooral voor deze assist dat het geen buitenspel is. Dat zou zo jammer zijn. En ik vrees er wel een beetje voor. Want Bruls misschien met de schouder net, al dan niet. Het is een doelpunt. Ja, gelukkig maar. Wel ja, als neutrale supporter toch. Gelukkig maar. Want moet je zeker even bekijken. Deze assist van Christian Bruls. Dat is er eentje voor in de boekjes. Voor in de highlights. Het hakje achteruit. En zelfs met effect. Dan heb je zoveel controle over die bal. Als je met je hak die bal met effect kan geven. Ja, dan weet je het wel. En dus 1-1. En dat is niet helemaal onverdiend. Want beide ploegen toch al aanspraak gemaakt op één of meerdere doelpunten. Zowel Beveren als Lommel. Maar goed, het is misschien leuk voor de partij dat het 1-1 staat. En beide ploegen wel weten dat er iets meer in zit. Margarita op de rechterkant. Beveren direct voluit nu. Ja, Margarita. Zijn dribbles lukken voorlopig niet vandaag. Geeft hem nu wel goed naar Bruls. Die vrij is, die kan voorzetten. Die kijkt, die zet hem voor. En dan was dat zeker niet slecht. Daar is nog steeds de kans voor Beveren. Uiteindelijk weggewerkt. En dan Lommel. En dan Lommel op de linkerkant. Heel veel ruimte. Hoe, waar zijn ze van Beveren? Waar zijn ze? Het is 3-2. En dan gaat die bal naar de rechterkant. Is daar Talvitti? Dan moet dit de goal zijn. Nee, dit is te zwak gespeeld. Dit is te zwak gespeeld van Talvitti. Maar waar zijn ze bij Beveren? Het is ongelooflijk. Het is al de tweede keer in de eerste helft. Het staat 1-1. En het enige waar ze aan denken is aanvallen, denk ik. Bij Beveren plots 3-2. Maar ja, geen eens een stilstaande fase. Dan ben je echt gewoon aanvallend aan het voetballen. Ja, dat is ook mooi om te zien natuurlijk. Bruls, die even komt inzakken om die bal daar te krijgen. En... de achterste zone van zijn eigen speelhelft. De actie nu bij Beveren nog steeds. Maar onderschept. En ik zei het daarnet al. Er zijn veel ruimtes. En dat was nog eens zo'n voorbeeld. Plots kwam die bal daar op de linkerkant. Stond daar met z'n tweeën van Lommel. Diep aan het lopen op die linkerkant. En was daar gewoon helemaal geen verdediger meer. Maar dat moet dan Margarita zijn. Die daar ook wel mee moet gaan verdedigen. En die dat niet deed. Die natuurlijk nog vol in die aanval zat. En dat hadden ze wel goed gezien bij Lommel. Maar kans niet afgemaakt. Want Talvitti, ja, die trapt, wordt geblokt. En dan...

0: Dan was er nog Konadou, maar hij kon er net niet meer bij. Maar goede counter. En daar is Bruls nu. Oprecht, ze zijn wel met z'n vieren of vijven van Lommel ondertussen tegen drie van Beveren. En we moeten wel terug naar Hermine van Beveren, want daar is een strafschop, Hermine.
1: Ja, klopt. Maar ja, aan dezelfde kant, maar voor de andere ploeg nu. Want we zitten in de tweede helft natuurlijk. En dan weet je, strafschop voor Polen. Even kijken, een gele kaart voor Sari Kees er bovenop. Waar die eerste strafschop toch best duidelijk was. Elena Dont neergetrokken toch wel. Al kwam de VAR er ook aan te pas. Moest die de ref naar het scherm roepen. En zo, strafschop. Ja, nu gebeurde hetzelfde. Maar hier is het verdikt toch wel zwaar. Want een vrije trap. Dus iedereen in de 16 kwamen inlopen. En Sari Kees, ja, ongelukkig, had wel even die polsen vast. Maar in de loopbeweging was het meer dat ze haar deed struikelen. Dat is deze strafschop toch wel een zwaar verdict voor Sari Kees. Het is voorlopig wel nog altijd 1-0. Louise Seynhaven krijgt instructies van de ref. Zij kan hem natuurlijk ook pakken, zoals haar collega Voorust had gedaan. De strafschop van Eva Pajor. Want natuurlijk is zij het van Barcelona die hem gaat nemen. Seynhaven op haar lijn. Zwaaien met de armen. En zo Pajor uit concentratie. Proberen halen. Dat lukt. Heel goed gepakt van Seynhaven. Want deze was nog een stuk moeilijker te pakken dan die van Tessa Willaert in de eerste helft. Deze was perfect eigenlijk naar de linkerhoek getrapt van Eva Pajor. Maar Seynhaven had de goede hoek, ook zij, gekozen. En in twee tijden klemde ze zelfs de bal. Zo komen de Flames goed weg. Maar is het misschien ook wel terecht? Want ik zei het al, strafschop zwaar verdikt. En zo blijft het hier dus na bijna een uur spelen. Nog altijd 1-0 voor de Red Flames.
2: Dankjewel, Hermine. Dan nu bijna rust tussen Beveren en Lommel. We komen terug tot bij jou, Simon.
0: 1-1 nog steeds, inderdaad. Laatste seconde voor de rust met nog een gele kaart voor Cheikh Condé van Beveren. Daarnet had Sean Adewoye ook al geel gekregen bij Lommel. En daar hoor je op het achtergrond het fluitsignaal na een zeer, zeer aangename eerste helft. Met kansen voor Beveren, kansen voor Lommel. Het begon na twee minuten al op een voorzet van Talvitie die afweek. Op het hoofd van Talvitie tenminste, kans voor Beveren. Dan Reiners zijn schot afgeblokt even later. Dan op corner Bruls. Snel genomen, opnieuw een kans voor Beveren. Maar een schitterende save van de doelman Piklak. Een trapje van Talvitie voor Lommel. En dan uiteindelijk Konadou 0-1 op de corner van Rommes. Die ook weer zo fantastisch goed getrapt was. Dan was er nog een kans Talvitie. En uiteindelijk daarnet, dat had je nog meegekregen. Lokesa die op een fantastische assist van Christian Bruls er 1-1 van maakte. En dan als laatste Talvitie nog een kans op de counter. Maar hij, harde trap, uiteindelijk de redding. Maar dus al heel veel gezien, al genoeg gezien voor eigenlijk een hele wedstrijd. Meer zien we soms niet in bepaalde wedstrijden. Maar nou, dit mag wel meer zijn in de tweede helft van dit. En wie weet, Beveren kunnen ze nog een goaltje maken. En behouden ze die reeks met overwinningen thuis. Maar dus aan de rust 1-1 tussen Lommel en Beveren.

0: Terug naar Kex met Nu of Nooit. En dat is misschien wel een beetje het geval voor de wielerfans. Want het is nog één keer knallen geblazen dit weekend met die Ronde van Lombardije. Morgen het laatste monument van het wielerseizoen op het programma. Zonder Tadej Pogacar, die de voorbije 5 edities heeft gewonnen. Maar dus wel met onze landgenoot Remco Evenepoel. Kersvers Europees kampioen die na 2 tweede plaatsen zijn seizoen dus in Italië maar al te graag winnend wil afsluiten. Rutger van Severen, die is daar en die kon met Evenepoel al eens vooruitblikken. Laten we eens luisteren.
1: Remco Evenepoel, het is al een drukke periode geweest, hè, met mooie resultaten. Hoe voel je je nu nog? Want ja, het is al druk geweest met die jetlag en zo.
2: Nee, alles goed. Wel klaar om nog eens er goed vol voor te gaan. En zeker heeft het resultaat van vorige week wel geholpen aan de motivatie.
1: Ja, uiteraard. Het betekende veel voor jou. Hè. Dat zagen we ook nadien. Die druk die er voor jou altijd is, ja, we onderschatten dat misschien, maar die is er altijd. Hè. Jij moet altijd en overal winnen of toch goed doen.
2: Ja, sowieso. Maar dat is wel iets dat ik gewend ben om daarmee om te gaan. En uiteindelijk is dat ook wel motiverend. Het feit dat er veel van me wordt verwacht. Maar ja, ik denk dat dat niet iets anders is dan anders. Dus ik ben wel gewend om daarmee mee om te gaan.
1: Ja, morgen Lombardije. Dat is ja, een koers met veel geschiedenis voor jou natuurlijk. Hè. Zowel positief als negatief. Maakt dat die koers nog extra bijzonder voor jou? Is die misschien nog net iets belangrijker dan andere?
2: Nee, ik denk dat het een wedstrijd is zoals alle andere monumenten. Heel belangrijk in het jaar. Het is natuurlijk de laatste echt belangrijke wedstrijd van het jaar. Veel renners stoppen na deze wedstrijd. Dus dat maakt het extra speciaal altijd. Het is altijd een mooie wedstrijd om te winnen ook. Met een heel sterk palmarès, erelijst. Dus ja, sowieso door wat er in het verleden is gebeurd, gaat het altijd een speciale wedstrijd zijn voor mij. Maar het is niet dat dat nog in mijn hoofd meespeelt of zo. Maar een overwinning zou het wel kunnen helemaal anders doen aanvoelen.
1: Ja, je zei het er net op de verkenning gisteren. Ja, een bijzonder moment toen je langs het ziekenhuis passeerde, toch?
2: Ja, op zich is dat. Heb ik geen tijd om daar weer stil te staan in de wedstrijd. Maar dat toont gewoon aan dat het wel een extra speciale wedstrijd is natuurlijk. Maar ja, zoals ik zei, dat is niet meer iets dat in mijn hoofd meespeelt. Het enige waar ik aan denk is om zo goed mogelijk te presteren en proberen te winnen. En een overwinning zou dat vooral helemaal kunnen afsluiten en een soort van het boek dichtklappen, zal ik maar zeggen. Maar het is niet dat dat iets is dat me gaat belemmeren of bevriezen in de finale.
1: Ja, wat natuurlijk ook bijzonder is dat de koning van Lombardije, Pogacar, is er niet bij. Ja, hoe anders maakt dat die wedstrijd en maakt het dit voor jou nog een uniekere kans?
2: Ja, absoluut. Ik denk, als we bekijken hoe dat Tadej de afgelopen edities 5 keer achter elkaar heeft gewonnen, dan was het altijd met een duidelijk verschil. Afgelopen jaar op mezelf dan, maar dat was toch altijd

0: domineren dat hij deed. Dus dat opent zeker een hele grote deur om proberen Lombardije te gaan halen. Maar goed, de koers moet nog altijd gereden worden. Er zijn heel veel jongens in goede vorm op dit moment. Dus gewoon van eigen krachten uitgaan en niemand niet onderschatten. En dan proberen het er het beste van te maken.
1: Het is een beetje scorebordjournalistiek, maar de voorbije 2 jaar was het tweede na Pogacar. Dan is hij er niet, dan is de logische conclusie.
0: Inderdaad, maar dat was ook gedacht op het WK. Dus zoals ik zei, elke koers moet gereden worden en dan niemand niet onderschatten. Want iemand met een topdag kan altijd voor een verrassing zorgen. Dus voilà, ik denk dat dat iets is dat we moeten meenemen naar morgen. En onszelf zeker niet overschatten en de rest niet onderschatten.
1: Het is natuurlijk een echte klimkoers, heel veel hoogtemeters. Heb je het gevoel dat je even goed klimt als bijvoorbeeld in de Tour?
0: Ja, op zich wel. Ik denk van afgelopen zaterdag was ook wel echt toch wel een goede 6 à 7 minuten aan 10%. En dat is hier allemaal een beetje hetzelfde. Dus uiteindelijk denk ik niet dat er veel verschil gaat zijn. De Tour was ook wel nog kools van 20 kilometer, is zo lang niet. Dus ik denk dat ik zeker goed genoeg ben voor hetgeen dat het hier is. En ik hoop dat het goed genoeg zal zijn om te winnen.
1: Oké, okay, laatste vraag, last question. Hoe zit het met die trui? Want we hebben er al veel over gehoord, een geweldig nieuw ontwerp en zo. Hoe zit het ermee? Want hij is er nog niet.
0: Nee, hij is nog onderweg naar hier voor de presentatie van straks. Dus ik heb hem al op foto kunnen zien, maar natuurlijk is hij in het echt nog anders. Dus nog even geduld en straks kan ik hem zelf voor de eerste keer en iedereen kan hem dan voor de eerste keer zien.
1: Wat is er zo bijzonder aan?
0: Ja, veel extra streepjes op de mouwen natuurlijk. En het meest speciaal is natuurlijk dat met blauwe strepen en 3 sterren op is. Dus dat is wel extra leuk.
2: Hij heeft al heel veel strepen verzameld die op zijn mouwen kan toevoegen. Remco Evenepoel, benieuwd dus wat het wordt in die ronde van Lombardije. Gaan wij terug naar het voetbal. Met nog steeds 1-0 voor de Flames tegen Polen, Hermien.
3: Ja, niet zo heel veel gebeurt de voorbije minuten. Ook omdat er een blessurebehandeling was voor Martina Wiankowska. De Poolse van Como, ploeggenoten bij Tessa Wildaert. Zeker niet de slechtste, want best aanwezig in deze wedstrijd. Maar zij moet eraf met een blessure. Nog afwachten natuurlijk hoe erg dat is en of ze de return dinsdag haalt. Maar zij moet vervangen worden. Polen op dit moment nog altijd even met 9. Maar haar vervangster staat intussen wel klaar aan de zijlijn. En zal nu in het veld kunnen komen. De Red Flames die hebben van die blessurebehandeling gebruik gemaakt om ook te wisselen. Een dubbele wissel meteen was dat. Want de Saar Jansen en Marie de Truijer eruit. En Jasmin Matthijs en Luna van Zijer in de ploeg. Gebracht door Elisabeth Gunnars-Dottier. En de vrouw die door de Poolse bondscoach, nog niet genoemd, Nina Patalon, in de ploeg wordt gebracht voor die onfortuinlijke Wiankowska. Dat is Patricia Sarapata van Czarny Sosnowiec. De Poolse landskampioen heeft niet zo'n goede herinneringen aan dit stadion. Want speelde hier tegen OH Leuven voor de groepsfase van de Champions League. Maar het was Leuven dat aan het langste eind trok. Nu weer wat actie met Tessa Wildaert. Die een best goede voorzet probeert in de 16. Een beetje verraderlijk laag. Best hard. En het is weer beginnen regenen. Dus op dat natte veld had Dudek er behoorlijk wat moeite mee om die bal uiteindelijk weg te werken. Dat lukte wel. Maar de Flames blijven in balbezit. Nu kijken Van Zijer met haar eerste bal. Toes, goede voorzet zoekt Wildaert. Had misschien voor het schot mogen gaan. Want vrij makkelijk weggekopt. Maar de Flames die houden de bal vast. Met Wildaert nu en Gilles Janssens van op links. Voorzet, Tollema kan niet koppen. En Helena Dont is net te klein voor die bal. Maar alweer goed opgevangen door de Flames. Die in deze tweede helft nog niet echt in de problemen zijn gekomen. Behalve natuurlijk die strafschop. Maar gepakt door Seynave. Deze bal voorzet wordt ook makkelijk geplukt door Severin. De doelvrouwen, ja, toch best een belangrijke rol. Allebei in deze wedstrijd. Een verre uittrap nu van de Poolse. En kijken of die ingevallen Sarapata er iets mee kan doen. Een inworp eruit halen. Dat was wat het hoogst haalbare. Misschien nog deze even meevolgen. Ze nemen wel hun tijd, Polen. En wat zouden ze denken? Hadden niet op achterstand hoeven te staan natuurlijk. Als je het spelbeeld zag vrij in evenwicht. De betere kansen misschien toch wel voor de Flames. Die iets te vaak ook wel wegzakten. Maar goed.

Die 1-0 staat op het bord. En intussen zitten we toch al aan minuut 70. Polen nu wel even met de bal rondspelen centraal. En is het Tomasiak die gaat aanleggen. Maar dat was goed gelezen door Janice Kaiman met al haar ervaring geblokt. Dat schot en buiten over voorbij de middenlijn van Polen. Zo blijft het hier met nog 20 minuten te spelen. Dus nog altijd 1-0 voor de Red Flames.

0: Queens of the Stone Age met Make It With You. Straks kunnen we terug naar Beveren. Daar zijn ze opnieuw beginnen voetballen. Maar we gaan toch nog eens heel kort even bij de Flames aansluiten. Hermien?
1: Want daarnet de beste kans van de tweede helft voorlopig gehad voor de Red Flames. Met een goede voorzet van Tolloba. Echt goed geplaatst op het hoofd van Luna van Zijr, die ook wel goed naar de grond kopte, maar zo wat snelheid uit die bal nam. En zo was het een makkelijke bal voor Severin de Poolse, die zo nog eens in actie moest komen. Dat moet nu Seynaven doen aan de overkant. Bokst weg, maar oppassen, want dat was niet helemaal ver genoeg. En de rebound had beter gekund, want getrapt door Vos liever op Seynaven. Dat was nog eens

0: Een momentje waar Polen misschien meer had moeten uithalen. Want Polen in deze tweede helft, ja, misschien meer balbezit. Maar weinig gevaar daaruit gepuurd voorlopig. Ze hebben natuurlijk ook die gedwongen wissel moeten doorvoeren daarnet. Dat helpt natuurlijk ook niet. Zijn ze nu wel opnieuw en Kaaijman raakt die bal aan. Kijkt even aarzelend naar Tisiak. Die geen risico neemt met Pajor in de rug en die bal buiten zet. Misschien nog deze inworp voor Polen even meevolgen. Want het is best diep op de helft van de Flames. Maar balverlies. Jasmin Matthijs zit daar goed tussen. De ingevallen Matthijs. En zo een nieuwe poging tot aanval voor de Flames. Maar Wilaert wordt gestuit. En niet foutief, zo oordeelt de ref. En zo komt er niets uit dat balbezit van de Flames. Nee, het is weer Polen dat de bal heeft en op zoek moet naar een doelpunt. Maar dat valt hier voorlopig niet. Nog altijd 1-0. We moeten naar Simon.
1: Ja, want hier is het doelpunt wel gevallen. Hermine Konadou heeft er 1-2 van gemaakt. Wat een actie van Talvitie. Maar het was vooral ook wel zwak verdedigen, denk ik, bij Beveren. Talvitie kreeg die bal oprecht. Ging daar eerst glijdende, wie was het, Condé of Lokesa voorbij. En dan was daar ook nog Godot. Die dacht van goed, ik ga hem hier gewoon omverkegelen. Dat lukte niet, dus hier zien we nog eens. Eerst glijden en dan ja, nog de tackle van Godot. Die denkt ik ga hem hier omverkegelen aan de zijlijn. Dat lukt niet, de voorzet van Talvitie. Ja, die is dan in eerste instantie niet goed, wordt geblokt. Krijgt die bal dan terug en legt hem dan gewoon met zijn linker... Even achteruit en dan is Konadou goed gepositioneerd vanuit de draai. Goede trap in het hoekje onderin. En dus de goal en zijn tweede voor Konadou. Zo doet hij het goed. Gaat hij van 1 goal naar 3 goals in 1 partij. Dat is mooi voor Konadou en dat is mooi voor Lommel. Dat dus opnieuw op voorsprong komt 1-2. En dat is goed voor de wedstrijd vooral. Want dat wil zeggen dat we ja, echt wel een ploeg gaan zien nu. Dat is Beveren dan, veronderstel ik toch. Dat gaat voluit voor de aanval kiezen. Dat het dat eigenlijk al de hele wedstrijd doet. Maar nu dus niet anders kan. En het is soms een beetje te makkelijk, te gemakzuchtig. Dit is een fantastische bal van Christian Broels op Margarita. Goede controle, uiteraard gaat door, wil trappen van heel ver. Dat is een beetje moeilijk, maar daar is de kans. En daar is de trap van Sieben de Waler, de kapitein bij Beveren. Over de grond in de handen van Piklak, die hij makkelijk kan oprapen. 49ste minuut. De Walen dus. Met de trap. Maar actie van Talvitie. Ja, dat was toch wel straf. Vooral ook niet goed verdedigd. Oeh, wat een paas van Bruls. Maar Caboret, die kon er niet bij. Want Piklak had dat goed gelezen. Het was een prachtig steekballetje van Christian Bruls. Iets te veel snelheid. Zeker hier op het veld. Want het is hier al heel de wedstrijd onophoudelijk aan het regenen. Zo'n soort van motregen. Geen grote pijpen stelen, maar het dwarrelt naar beneden. Al een hele wedstrijd. Dus de spelers zijn echt doorweekt ondertussen. En het veld glijdt. Talvitie met zijn linker wordt afgeblokt. En dus weggetrapt. En je voelt nu dat er om de zoveel minuten wel een kans komt. Want van zodra de bal naar de overkant gaat worden, er zodanig veel stationnetjes overgeslagen. Dat ze daar onmiddellijk aan het doel zitten. 2-3 passes. En die bal is richting de 16. Lokesa hier ook weer tussen die ruimte in die pocket. Dat is goed gedaan. Margarita opnieuw op die rechterkant. Komt naar binnen tegen twee man. Daar houdt hij wel van. Maar kiest de makkelijke optie bij Lokesa even achteruit. Margarita, ja, zijn acties die mislukken voorlopig. Al gaat hij uiteraard blijven proberen de hele wedstrijd. Zolang hij tussen de lijnen staat. Godot. Ja, dat was toch geen goede actie daarnet. Dat was echt, hij probeerde echt de aanvaller van Lommel, Talvitie, aan die zijlijn gewoon aan te trappen om de aanval stop te zetten en geel te pakken. Maar ja, goed, Talvitie was te snel of Godot die zat er gewoon naast. En Talvitie die was weg en Godot stond daar aan de middenlijn van oei. Ja, dat was niet de bedoeling jongens, maar ja, Talvitie dan uiteindelijk in tweede instantie toch die bal goed voorgekregen. En de goal. Vandaar ook opnieuw heel veel ruimte dus bij Beveren. En als ze goals slikken, dan slikken ze dus soms wel veel. En dan ligt het ook wel vaak aan een open deurdag achterin. Maar centrale verdedigers hoog komen, de backs hoog komen. En ze daar dan plots met 3 tegen 2 staan verdedigen.

Bruls, die staat nu plots op die rechterkant. Komt helemaal van links. Margarita die is ook veranderd van kant. Die staat nu weer op die linkerkant. Dat zagen we in de eerste helft ook al. Even anders proberen, even wat verwarring brengen. Iedereen loopt wat overal. Dat is het spel bij Beveren. Dit is goed gevoetbald. Beveren dus nog steeds aan de bal. Opnieuw naar rechts, naar Bruls. Het is een lange aanval. Lang aan het breien. De Walen krijgt hem nog naar rechts. Of bijna toch. Was de bedoeling naar Konaté. Die heel hoog kwam. Maar die kon niet meer bij de bal. 52 minuten aan het voetballen. Heel snel dus de goal voor Lommel. Het staat 1-2.

0: Ja, deze conclusions van Helena Castella komen we ook tot de conclusie van dit uur Sportza. Zometeen het radionieuws van 10 uur en uiteraard daarna de ontknoping, liever gezegd, en bij de wedstrijd.
1: 0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel is het eindelijk weer rustig, meldt de politie zo net. En dat na een bewogen dag met een vakbondsbetoging die relatief rustig is verlopen. Maar ook met heel wat jonge amokmakers. Het is niet duidelijk waarom zij op straat zijn gekomen. Maar ze hebben wel heel wat schade aangericht en het is meermaals tot een confrontatie gekomen met de politie. Zowat 110 mensen zijn opgepakt, onder hen heel wat minderjarigen. Het was hard tegen onzacht, vertelt Eva van Langendonk, die de hele dag in de hoofdstad was.
5: Een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. En op basis van wat ik heb gezien vandaag gaat dat over twee dingen eigenlijk. Enerzijds het materiële. Er zijn 4 bussen vernield. Deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid. En aan de andere kant was er het geweld onderling. Die ruilschoppers tegenover de politie. Vanaf de eerste seconde zijn die ruilschoppers eigenlijk beginnen uitdagen. Beginnen gooien met kasseien, met vuurpijlen, met stokken, met flessen. En de politie heeft daar heel snel heel hard op gereageerd met knuppels, met traangas en met waterkanonnen.
4: Rusland gaat de komende maanden

0: Miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net aangekondigd. En zo lijken de sancties tegen Russische olie tijdelijk opgeheven. Uitleg door Thomas de Grave in de VS.
1: Het is een erg opvallende zet van Donald Trump om deze deal te sluiten met Rusland. En het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Want het is een groot politiek probleem voor hem op dit moment. Wanneer hij door dit land reist, merk je dat er heel veel mensen kwaad zijn. In de problemen komen ook door die hoge prijzen. Boeren met name, vrachtwagenchauffeurs. En dat leidt dan ook tot hogere prijzen van voedsel, van andere goederen. En dat is problematisch natuurlijk voor de president en zijn partij vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus naar beneden, wil dat nu ook doen met de hulp van Rusland. Maar er liggen op dit moment Amerikaanse sancties op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump nog een grote wet goedgekeurd daaromtrent. Dus de vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen en of dit veel verlichting zal bieden voor de Amerikanen en of die verlichting nog zal komen voor de tussentijdse verkiezingen.
0: De co-piloot die vorige week een vliegtuig van Fly Dubai probeerde te kapen, wilde dat toestel laten neerstorten in Israël. De man was geïnspireerd door de aanslagen in New York. Dat zegt toch de procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten. Stijn Verkruijsen.
2: De procureur-generaal van de Emiraten voert het strafrechtelijk onderzoek, want het vliegtuig is daar geregistreerd. En die procureur zegt nu dat de co-piloot uit Oman het vliegtuig wilde laten crashen op een drukke terminal van de Israëlische luchthaven Ben Gurion. Net zoals bij de aanslagen van 11 september wilde hij zoveel mogelijk slachtoffers maken. En hij had zich goed voorbereid door een paar keer diezelfde vlucht naar Tel Aviv te doen vooraf. Tijdens die bewuste vlucht op 30 september viel hij de kapitein dus aan met een brandbijl. Die heeft zich kunnen verdedigen en passagiers hebben de co-piloot uiteindelijk overmeesterd. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig aan de grond gezet in Saoedi-Arabië, waar ook een onderzoek wordt gevoerd.
0: Ja, wie nood heeft aan een gesprek kan terecht op het nummer 1813 of op 1813.be. Aan de zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,6. De beving gebeurde op zowat 10 kilometer voor de zuidkust en kon gevoeld worden tot in de hoofdstad Panama-stad. Er is ook een tsunami-alarm afgekondigd voor de westkust van Centraal- en Zuid-Amerika. De internationale luchthaven van Panama is gesloten en hier en daar is schade gemeld aan gebouwen en auto's. Sport de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen tegen Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Hermien van Bever in Leuven, de wedstrijd zit in de slotfase. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd een 1-0 voorsprong voor de Red Flames. Een voorsprong die kort voor de pauze op het bord kwam toen Elena Dont slim in doel trapte na een mooie doorsteekpaas van Tessa Willaert. Willaert die zo haar penalty-misser van even daarvoor recht zette. 1-0 dus bij de rust. Daar mochten de Flames blij mee zijn, want de Polen was de even knie. En na rust dan was het Polen dat een strafschop kreeg en miste nu kijken naar Tessa Willaert die de kans mist om er 2-0 van te maken. Polen miste dus ook een strafschop daarnet. Ook nog kansen voor Elena Dont. Maar het blijft hier dus voorlopig 1-0 voorsprong voor de Red Flames.
0: En dank je, Hermien. En in de hoogste voetbalklasse bij de mannen ontvangt Beveren Lommel. Met nog een half uur te spelen staat het daar 1-3. Vannacht regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen is het meestal droog met opklaringen hier en daar een bui. Temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Badkamerrenovatie?
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer. Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
7: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
8: Welkom terug. Straks het slot voor de Flames. Maar eerst moeten we terug naar de Vrijthiel. Daarnet was het 1-2. Maar de score is ondertussen gewijzigd, Simon.
9: Ja, 1-3 inderdaad. Kapitein Schoofs heeft gescoord voor Lommel met opnieuw een kans misschien. Maar tackle op de bal. Schoofs dus op corner opnieuw van Rommens. Opnieuw een assist voor Nicolas Rommens. En opnieuw een zeer goede corner. Eerste paal binnengekopt. En dan een beetje later, enkele minuten later, Schoofs. Daar was hij nog eens. Goeie trap. Uiteindelijk op de paal. Terwijl het hier echt aan het gieten is. De regen die valt nu niet meer alsof het zo wat misert. Ze valt met bakken uit de lucht. En dit gaat het spel niet te goede komen. Iedereen is hier gewoon doorweekt. De supporters die daar helemaal tegen het veld zitten, nou, die zijn andere oorden aan het opzoeken terwijl we wissels zien. Even kijken. Ja, Margarita naar de kant, dat hadden we wel verwacht. En wie nog? Caboret. Hij ook naar de kant. Hij dus niet kunnen scoren. En wie komt dan in hun plaats? Het is Arno Verschuren voor Margarita. Dus iets meer, laten we zeggen, een rustigere speler. Niet zo'n grote dribbel komt. En dan ook Victor Olatunji, die er is ingekomen voor Caboret. In de hoop dat Beveren nog eens een kansje kan krijgen, nog eens kan scoren misschien, om nog iets van de partij te maken. Maar na die goal van Schoofs daarnet is Beveren toch een klein beetje achteruit gezakt. En toch een tik gekregen, hoor. Moeilijk om terug in die partij te komen. Moeilijk om voet aan grond te krijgen en echt wel kansen te gaan versieren. En ik heb de indruk dat er veel spelers zijn, en je zou verminderen, die nu al denken van, goh, ik ga toch wel deugd hebben van een goede douche. De truitjes die plakken aan de lijven. De broekjes, zijn precies zwembroekjes die ze aan hebben op dit moment. En glijpartijen, die hebben we al vol een thee. Terwijl Lommel daar is met weer 4 tegen 4. Bal gaat naar de rechterkant. Talviti, lange halen, kan erbij in de 16. En dan buitenkant. Oeh, blijft hangen. De Walen zit erbij. En dan gaat hij even terug naar zijn eigen doel gaan dribbelen om Bruls te bedienen. Die komt naar binnen, is er langs en dan ruimte op links. Goed gespeeld van Christian Bruls. Daar zijn ze van Beveren, maar van Lommel zijn ze net iets sneller terug. En van Beveren komen ze niet snel genoeg meer mee, tenminste. Lokeza was het die iets probeerde. En dat is wat het verschil tussen Beveren en Lommel. Iets secuurder Lommel in het terugkeren naar eigen doel in verdediging en mee te komen in de aanval, dus echt die extra meters gaan pakken. Bij Beveren heb ik de indruk, als ze moeten verdedigen, dan verdedigen ze wel, maar dan in de aanval zijn er maar een paar die meegaan en op het middenveld loopt het dan wat spaak en is het heel vaak Bruls die het moet op gang krijgen. Maar zijn er te weinig lopende spelers die meekomen om daar een overtal te gaan creëren. En dat is bij Lommel net het omgekeerde. Dit is goed gevoetbald. Bruls, die draait nu wel terug naar de zone waar er veel volk staat. De ruimte lag in zijn rug. Lokeza op links. Moet ook opnieuw achteruit. Janssens. En Godot. Supporters van Beveren die proberen wel opnieuw wat leven te brengen. Maar ik vrees dat het toch vooral van de spelers gaat moeten komen. De Walen, die heeft nu wat ruimte. Moet die bal daar op rechts krijgen, dat doet hij ook. Dat was zeker niet slecht gespeeld, meegegeven. Daar is misschien een mogelijkheid. Verre voorzet naar de tweede paal. Het is een corner voor Beveren. Verschuren, die kwam daar. Maar kreeg die bal niet goed voor het doel. Nog 25 minuten. 1-3 dus voor Lommel. En Christian Bruls. Hij dus met de gave traptechniek. Daar is die corner. Richting het doel. Hij dacht, ik probeer het zelf. Even proberen die bal zelf in het doel te draaien. Een Olympisch doelpunt bijna. Maar eruit gehaald door Piklak. En een corner. Misschien nog even kijken wat Beveren kan met die corner. Ja, het was wel nodig, die redding van Piklak, om die daar nog uit te halen. Dus opnieuw een hoekschop. Ja, Bruls, dat waren met zijn linker van de andere kant. Ofwel rechts ofwel links, het maakt hem niet uit. Daar is die corner en blijft dan nog even hangen. Maar dan lijkt de actie ook wel voorbij. En lijkt het er wel op dat Beveren aan een slotoffensief begonnen is. Dat voorlopig nog geen enorme kansen oplevert. 65 minuten aan het voetballen. 1-2 voor Lommel tegen Beveren.
8: Dankjewel Simon. Dan gaan we nog eens terug. De laatste keer naar jou, Hermien.
3: Ja, voor een slotoffensief heeft Polen niet veel tijd meer. Want de 4 minuten extra tijd die zitten er eigenlijk al op. Maar het spel lag even stil door een hoofdblessure bij de Poolse. Zinjewicz moest ook nog vervangen worden. de Poolse. En zo komt Polen hier niet ongehavend uit dit duel. Want het is een hoofdblessure voor Zinjewicz. En er was eerder al Wasniowska die ook geblesseerd naar de kant moest. Ze krijgen.

We krijgen hier nog wel één vrije trap. Dat zal dan wel de vrije trap van de laatste kans zijn voor Polen. Vrije trap van op links. Een paar meter voor de zijlijn.

kans. Het laatste doelgevaar voor Polen. Komt die hoekschop en Seynaven. Ja, dat is een makkelijke bal voor haar. Wel weer appel van een Poolse in de kleine rechthoek. Dudek, dat ze werd neergetrokken. Maar nee, dit is zo mogelijk nog lichter dan die fase toen ze wel een penalty kregen. Begin van de tweede helft was dat. Pajor miste die strafschop. Iets wat de sterspeelster van de Flames, Tessa Willaert, ook gedaan had voor rust. Dus twee keer de doelvrouwen goed bij die 11 meter. Goed gepakt. Maar het doelpunt viel dan wel op slag van rust. Een goede doorsteekpaas van Tessa Willaert en Elena Dont met de 1-0. Een 1-0 die nu nog altijd op bord staat. Nadat de Flames in de tweede helft niet al te veel kansen meer kregen. En nu wordt er ook afgefloten en het blijft dus 1-0. En dat had nog een grotere voorsprong kunnen zijn. En daarmee rond ik af, want Elena Dont tot twee keer toe in de laatste, wat was het, 5 minuten. En zeker Tessa Willaert, die alleen op de doelvrouw kon afgaan. Zij miste ook de kans wel op de 2-0. Gebeurt haar niet vaak. Als Willaert komende dinsdag wat beter in schot, bij schot is liever, dan zit er behoorlijk wat in voor de Red Flames. Want die 1-0 bonus hebben ze dus beet. Maar dinsdag dus de terugmatch in Polen. En nog eens zeggen, als ze ook die overleven, minstens gelijk spelen volstaat nu, dan wacht een dubbel duel tegen 99% zeker Ierland. Maar de zege, een belangrijke zege ook voor de rust in en rond de ploeg, die is binnen. De Red Flames winnen met 1-0 van Polen.

Sex and Drugs and Rock'n'Roll van Ian Jury. Max Verstappen, daar moeten we het ook nog eens over hebben, want die heeft de pole positie veroverd voor de sprintrace van de Grand Prix van Singapore. Vorige week won Verstappen in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen. Verstappen was met zijn Red Bull in de kwalificaties net sneller dan de Brit Russell en de Monegasque Leclerc. De WK-leider Antonelli die eindigde pas zevende. En dan zijn we

0: Natuurlijk klaar om het voetbal nog verder te volgen. De Flames die hebben gewonnen. En Lommel lijkt op dit moment op weg om hetzelfde te doen. Simon?
1: Ja, nog 20 minuten. 1-3 dus voor Lommel tegen Beveren. Met Bruls op de rechterkant. Hij heeft het ook wel moeilijk ondertussen. Het is allemaal een beetje veel om te belopen. Ze wegen allemaal ook een kilo of 5 extra met al die regen die ze al te verwerken gekregen hebben. En wissels die wel klaarstaan. Mertens onder andere. Ook Najim die staat erbij bij Beveren. Daar proberen ze er nog eens door te komen. Maar mislukt. Margarita die staat er niet meer op. Het was Konaté die even meekwam. Of zelfs Gomis, de centrale verdediger. Die iets hoger kwam. Hij heeft een beetje dezelfde stijl als Margarita. Qua looks dan toch. Dit is een zwakke paas. Ja, Lommel komt er nu wel niet meer uit. Dat spreekt dan wel in het voordeel van Beveren. Even kijken wie naar de kant gaat. Condé naar de kant. Sheik Condé, goede speler. Goede wedstrijd ook. Kuist heel veel op. En ook Lokesa naar de kant. Mertens in de ploeg. En dat zien ze hier graag natuurlijk. Hij vorig seizoen heel belangrijk. En dus Najim, ook in de ploeg. Dat zijn aanvallende profielen, alles of niets dus voor de mannen van Tim Bakens. Die hopen uiteraard op nog een snel goaltje als het even kan. En dan zit er wel nog wat in. Christian Bruls, die staat nu centraal achterin om de bal te gaan vragen en van daaruit op te bouwen. Dat is toch wel straf. Voor de nummer 10 en dan nu de meters naar voren maken. Die doet nogal wat kilometers hoor. Daar is de voorzet en een corner voor Beveren. Waar het geloof misschien een klein beetje aangewakkerd is op die manier. Maar wie weet, het zou het eerste puntenverlies zijn dit seizoen. En vooral het eerste verlies thuis sinds april 2025 van Beveren hier in eigen huis. Natuurlijk in de Challenger Pro League. Maar ook in eerste klasse dus nog niet verloren. Daar is die bal. Daar is de corner. Blijft hangen. Wordt weggehaald. Half. In de 16 nog steeds. En nu wel helemaal weggehaald. Maar bij Lommel is nu toch wel achteruit kruipen. Hopen dat daar geen bal meer goed valt. Naar de linkerkant nu. Janssens. Bruls is overal. Geeft hem voor doel. Kort. Doorgekopt. En weggehaald. Net op tijd. Want daar was Bruno Godot als een duivel uit een doosje. Die stond wel te wachten, die stond wel klaar. Die dacht, ik ga hier nog eens een goal maken. Jongens, als centrale verdediger, dat mislukte. Christian Bruls, die mag gaan gooien. Ja, nee, dat is geen goede bal. Die is te kort van Bruls. En dan wil hij hem terug, krijgt hij hem niet. Want dat is ook te zwak gewoon van Najim. Die daar die bal niet raakt. Bruls in de 16, legt hem achteruit. Oef, daar is niemand in die zone. Bal opnieuw voor doel en dan moet Piklak die pakken. Dat doet hij ook. En dat is uiteindelijk makkelijk gevangen. Met nog een kwartier op de klok. En dus, ja, vorig seizoen, nog eens 22 februari was het al zeker voor Beveren. Dat ze de promotie mochten vieren naar de hoogste klasse. Dat is echt wel heel straf. Dat was natuurlijk een fenomenale reeks. En ze hebben veel mannen van die ploeg kunnen samenhouden. En ook dit seizoen uiteindelijk zeker niet slecht als nieuwkomer in eerste klasse. Daar is Janssens opnieuw. Nu wel dus op zoek naar een goal. Een verre bal. Maar Piklak moet daar inderdaad makkelijk bij zitten. Even kijken, bij Lommel zien we ook Korthouts klaarstaan. Niet Korthouts, die gaat erin komen straks. En Lommel dat opnieuw probeert op te bouwen. Nog eens een lange bal. Janssens die moet daarbij zitten, maar dat is gevaarlijk. En dan wordt hij daar even vastgehouden. Ja, als je zo'n snelle man hebt die daar achter gaat lopen. En je bent als verdediger niet bij de snelste. Dan weet je dat je op de lange meters wel een probleem hebt. Maar hij deed het goed. Goed zijn lichaam ervoor. Bruls, Janssens opnieuw naar Bruls. Die weer daar vanuit de centrale positie gaat gaan opbouwen. Wil dan die bal versturen met zijn linker. Die is veel te kort. Maar dit is ook te kort. En daar is Beveren. Met nu misschien een kans achter de rug van Najim. Ja, dat is te moeilijk. En dat is slordig. Jammer vooral voor Beveren. En misschien ook jammer voor de wedstrijd.

0: le contraire, c'est la vie de ma mère.
1: Teddy Bear met Le Plus Beau. Dan gaan we opnieuw het voetbal opzoeken. Natuurlijk, we zitten daar in de laatste 10 minuten tussen Beveren en Lommel. We sluiten opnieuw aan, Simon.
2: De corner van Lommel gaat nergens naartoe, maar wel dus naar de overkant. Naar de kant van Beveren, het kant van het eigen doel met Bruls. Die verlegt naar de rechterkant. Dan kan Beveren eindelijk eens nog eens gaan komen. Lommel had het even weer overgenomen. Maar ja, bij Beveren is het toch redelijk passief. Wat in de eerste helft net het omgekeerde was. Actief. Nu is het allemaal niet super. Najim die sleept er zich doorheen en wil dan trappen. Had misschien een betere keuze kunnen maken. Een paasje geven bijvoorbeeld. Daarnet al Viti. Oprecht actie. Naar binnen komen met zijn linker trappen. En naast die toch een goede partij speelt. Die Juho Talviti. Hij dus toch weer een assist gegeven. Goed gedaan. En Beveren dat opnieuw aan de bal is. Opnieuw aan zet is. Kunnen ze nog iets bereiken? Daarnet is Arno Verschuren weer ingekomen. Hij anderhalf jaar bij Lommel gespeeld trouwens in de Challenger Pro League. Dus tegen zijn ex-club nu. Een lange bal en piklak. Ja, die komt uit. Maar goed, die heeft wel de bal, maar dan vol op de man. Dat is toch wel gevaarlijk. Een fout is het volgens mij dan niet. Maar een doelman die zo inkomt. Oké, hij is baas in zijn eigen 16. Dat zullen ze dan zeggen. Maar ja, ik wil hem niet tegen mij hebben, die vuisten. Lommel dat probeert. Dat die bal daar niet helemaal naar voren krijgt, nu wel. En weer Talviti. Die heeft al wat meters afgelegd. Die is daar weer weg op rechts. Het gaat wel wat moeilijker. Iets minder snee op die actie. En het duurt wat lang om in snelheid te komen. Maar hij blijft wel gaan. Talviti. Rommes, die is een plekje opgeschoven. Staat nu op de 6. Of de 8 misschien. En is niet meer daar centraal achterin. Lommel, dat wel blijft gewoon combineren. Goede driehoekjes maakt. Najim zit ertussen. En dan tekort krijgt dan een tik. Heeft dat even gevoeld. Daar is Lommel met ruimte op het middenveld. Bij Beveren ja, zitten ze er wel wat door. Zijn er wel een paar spelers die niet meer helemaal meekomen. Janssens laat het Talviti lopen. Die gaat in de 16. Weer op zoek naar zijn linker. En dan nog eens opnieuw naar binnen. Weer naar buiten. En dan te veel. Maar ik denk dat Talviti zijn benen ook al goed volgelopen zijn ondertussen. Dat hij ook wel snakt naar pauze. Nog 7 minuten. Christian Bruls. Die is nog niet moe. Die gaat weer gaan lopen. Geeft die bal op de rechterkant. Dat is goed gespeeld. Als er nog iets in zit in deze partij voor Beveren. Dan gaat het toch snel moeten gaan gebeuren. 2 goals achterstand. De voorzet. Nee, is weer niet goed. En Godot. Die doet dat slim. Even een duwtje. Dat is eigenlijk ook gewoon een overtreding. Maar aangezien Konadou niet neergaat, wordt er niet gefloten. Bruls, goede bal. Pan klaar. De controle is moeilijk van Konaté. Maar opnieuw bij Bruls ondertussen. Centraal. Hij zwiebert zich er langs. De voorzet weer richting die 16. Maar er is daar nooit niemand om die bal aan te vallen. Want hij gaat altijd over de man. En dan op een hoofd van Lommel. Dan moet je daar zorgen dat je daar met meer mannen in die 16 staat. Najim bijvoorbeeld hier is ingekomen. Die staat er vaker buiten. Aan de linkerkant. Voor de tweede bal. Maar als de eerste al niet goed komt. Dan sta je daar eigenlijk voor niks. Ondertussen weer een doeltrap. Krijgen we ook de wissels. Even kijken of toch één wissel. Het nummer 9 Konadou naar de kant. Die heeft goed gestreden. 2 keer gescoord ook. Dat was meer dan je wedstrijd gespeeld. En Alexander Reumers komt in zijn plaats. Nog wat vers bloed om daar vooraan. Misschien op snelheid. Misschien in de diepte. Iets te forceren. Hij direct aan de bal. Reumers. Kopbal. En nu opnieuw aan de bal. Kan daar al doorgaan. Bal op links. Reumers wil hem wel graag terug in de 16. En nu kan hier tussen. Daar is die bal. Reumers nu. Reumers, daar is hij. Oh, hij trapt niet. Ai, dat is jammer voor hem. Want daar was de kans. Even ruimte om te trappen. En dat doet hij dan niet. Maar dat is dan echt omdat hij niet helemaal in de wedstrijd zit nog. 100% kans. Talvitti. Voorzet. En dan net weggehaald. En een hoekschop voor Lommel. Nog 5 minuten op de klok. Reumers die baalt wel. Want hij dacht dit is de kans om te scoren. Goed weer van Talvitti. Maar uitstekend verdedigd door Gomis. Die er met de voeten tussen zit. De corner van Nicola Rommes. Hij dus al 2 assists op hoekschop. Eerst Konadou. Daarna Schoofs. Kan hij nog een 3e assist erbij doen? Het zou straf zijn. Maar de corners vandaag zijn zeer goed. Daar is die corner. Is weer goed. En niemand die kan koppen. Dan maar in tweede instantie een trap die je overgaat. En dus nog 4 minuten op de klok. Niels, het staat 1-3 tussen Beveren en Lommel.

0: Brian Chatten, de frontman van Fontaine's DC met deze Fair Lies. Gaan we terug naar het voetbal. Weet wel hoeveel tijd dat erbij komt, Simon?
1: 5 minuten, waarvan al een halve minuut gepasseerd. Thompson is aan de bal bij Beveren. Hij daarnet een opvallende invalbeurt. Stond al even klaar, mocht er niet inkomen. Omdat, ik denk dan toch, zijn kousen te kort waren. En dus zijn kousje voor zijn scheenbeschermers zichtbaar was. En dat is een zwart kousje, dat mag niet. De kousjes zijn hier blauw. Dus wat heeft hij hierop gevonden? Blauwe tape rond zijn benen gedaan. Dus in plaats van lange kousen, nee, gewoon geen kousen meer. En gewoon tape rond de benen. In plaats van kousen. Dat is ook wel bijzonder. Daar is Lommel met nog een kans op de 1-4. En om de wedstrijd helemaal dood te maken als die niet al helemaal dood is. Paasje achteruit naar Talvitie is niet goed. Ze maken het niet af. Talvitie wel nog aan de bal, verliest hem nu. Thompson geeft hem mee. Dan naar de linkerkant, Najim. Waar zijn ze dan van Beveren? Niet veel volk meer mee naar voren. Het duurt allemaal lang, dus het moet achteruit. En na meer dan 500 dagen lijkt het erop dat Beveren eindelijk nog eens gaat verliezen. En eigen huis. En dat zal niet tegen een ploeg zijn zoals een Anderlecht, een Club Brugge, een Union. Nee, het is tegen de andere promovendus. Tegen Lommel dat ze gaan verliezen, Beveren. En dat zal hier toch wel pijn doen. Maar misschien is dat dan ook een reeks die voorbij is, waar ze niet meer moeten aan denken. Want uiteindelijk begint dat dan ook wel mee te spelen. Maar na die 1-3 van Schoofs viel het toch een beetje in elkaar bij Beveren. Was de schoemer wat uit, het samenspel eruit. En zijn er eigenlijk amper kansen gecreëerd in die tweede helft. En het slotoffensief dat we hadden verwacht is er uiteindelijk niet echt gekomen. Maar goed, het is zo. En voor de supporters is het gewoon al leuk dat ze in 1A zitten. Dat ze al heel mooie wedstrijden gezien hebben. En dat ze voorlopig eigenlijk gewoon meedraaien. En nog niet in grote problemen aan het komen zijn. Voor de beker is het volgende week ook weer op vrijdag voor Beveren. Of thuis tenminste hier tegen Habay. Die op bezoek komen. En Lommel mag op bezoek bij Sint-Truiden. Een eerste klasser dus. Wordt ook geen makkelijke partij natuurlijk. Voor de Crocky Cup. En dan daarna voor Lommel. Een verplaatsing naar Leuven. Thuis tegen Gent. Antwerp stond daar. En Zotewaregem zijn dan de tegenstanders. En bij Beveren ook een pittig programma. Eerst Westerlo uit. En dan Union stond daar in Gent. Dus het wordt afwachten hoe dat evolueert. Met op dit moment wel de 9e plaats. Dus voor Beveren met 9 punten. Maar Lommel gaat daar een sprongetje over maken. Nu 12e. Maar met 11 punten komen ze op de 6e plaats bij Zotewaregem. En stond daar. Dus naar onder moeten ze zeker niet kijken. Daar staan ze onderaan met 3 puntjes. Het verschil is toch al wel wat. En deze wedstrijd die kabbelt naar zijn einde. De regen die valt nog steeds uit de lucht. We kunnen wel wat medelijden hebben met de spelers die hier 90 minuten hebben gevoetbald. Die zullen er meer dan genoeg van hebben, denk ik. Hoe graag ze ook voetballen. En het is niet anders. Het zal de komende maanden meer van dat zijn. Zon weer, misschien sneeuw, wind en nog een dik pak graden frisser natuurlijk ook. Thompson, bal naar links. Nee, zijn invalbeurt. Behalve zijn kousen die niet oké waren. Was niet opvallend. Nog een halve minuut om deze wedstrijd neer te leggen en af te ronden. En dan gaat Beveren verliezen. Het zijn ook wel de supporters van Beveren die je hoort op de achtergrond. Die hebben toch reden om wat te vieren, om wat blij te zijn. Het is allemaal zo erg nog niet. Maar de thuisreputatie die staat er nog steeds. Maar de reeks is afgebroken van 500, meer dan 500 dagen zonder verlies thuis. Het is voorbij voor Beveren. Ze verliezen met 1-3 van Lommel. En dat is zeker niet onverdiend. Want Lommel was gezien de hele partij misschien wel de betere ploeg. Zeker in de tweede helft. geprofiteerd van stilstaande fases. Goede corners van Rommes. Mooie goals ook. Konadou met twee doelpunten. En Schoofs ook met een doelpuntje voor Rommel. En uiteindelijk bij Beveren was er Lokeza die kon scoren op een fantastische assist van Christian Bruls. Maar dus na 90 minuten voetballen en wat extra de overwinning voor Lommel. 1-3.
2: Radio 1. Sportza.
0: Gaan wij nog eens terug naar die prestatie van de Flames. 1-0 werd het daarnet. Ja, tegen Polen 1-0 dus. Belangrijk natuurlijk richting dat WK-ticket. En zo trekken ze dus met een 1-0 voorsprong ook naar Polen. Volgende week dinsdag is de terugmatch. Benieuwd of ze dan daar ook kunnen winnen. Iemand die een zeer sterke wedstrijd speelde was de doelvrouw Louise Seynaven. Een knappe redding ook op een penalty. Laten we luisteren naar haar verhaal hoe zij de wedstrijd beleefd heeft bij Pieter van Wallegem.
3: Je werd als een van de vrouwen van de match gekozen door onze analisten. Proficiat, clean sheet en een 1-0 zeker. Wat is je gevoel?
4: Dank u wel. Eerst en vooral dat het een stevige wedstrijd was. Veel lange ballen van hun vooral. Denk niet super veel kansen gecreëerd. Maar bon, we winnen de wedstrijd wel en clean sheet. Dus denk goed gedaan.
3: Er was een moment in de eerste helft waar jullie het wel echt wat moeilijk hadden. Waar jij dan toch een paar reddingen hebt moeten doen. Hoe kwam dat en hoe is dat opgelost tijdens de rust?
4: Ja, we waren iets wat onrustig. Ik denk dat we gewoon meer in onze eigen kwaliteit moeten geloven. En dat speelden we toen niet goed uit op dat moment. Zij brachten vooral veel lange ballen en het was moeilijk om dat op te vangen. En in de rust wat bijgestuurd. En denk tweede helft waren we iets rustiger aan de bal en hadden we meer onder controle.

0: Maar ik denk, ja, misschien nog iets wat meer kansen creëren. En op naar volgende week dan.
1: De penalty die je pakt, we zagen je lang naast je doel staan met je drinkbus in de hand. Stond daar wat informatie op die drinkbus?
0: Nee, ik moest gewoon eens drinken.
1: Proficiat met je wedstrijd. Dankjewel, Louise.
2: Ja, soms is het gewoon zo eenvoudig. Nog een belangrijke flame vandaag, dat was Elena Donte. Zij maakte de 1-0, het enige doelpunt. Maar dus voldoende om deze partij te winnen. Ja, was ze blij met haar prestatie?
1: Elena Donte, de matchwinnares, mag ik wel zeggen, met het doelpunt. Hoe blij ben je met je wedstrijd en met de wedstrijd van de Flames?
3: Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn. We hebben hier 1-0 gewonnen. Maar het is nog niet gedaan. Dus we moeten op naar volgende week. Maar we mogen wel even genieten van dit moment.
1: Als we dan toch kritisch moeten zijn. Het had misschien wel 2 of 3-0 moeten zijn. Er waren nog wel kansen op het einde ook voor jou.
3: Ja, zeker. Er waren nog kansen. De keeper redt er nog 2 goede. Maar ja, we staan 1-0 voor. Dus dan moeten we verdedigen of ja, verder aanvallen, denk ik.
1: Ook zij hebben wel kansen gehad. Het was voor de neutrale voetbalsupporter denk ik een hele leuke wedstrijd om te volgen. Beetje rollercoaster. Hoop je dat zelf beleefd op het veld?
3: Ja, voor mij was het ook heel spannend. Ja, ik ben voor 1 team, dus voor mij was het niet echt... Het was al aangenaam om te spelen. Ik heb me geamuseerd. Ja, echt tevreden van deze wedstrijd.
1: Wat worden de aandachtpunten voor volgende week?
3: Laat ons gewoon genieten van dit moment. En morgen kijken we naar de wedstrijd van dinsdag.
1: Laatste vraag. Je hebt super hard gewerkt. Hoe leeg ben jij nu?
3: Heel leeg. Tijd om te eten.
1: Smakelijk. Dankjewel. Proficiat.
3: Merci.
2: En dat zal ze ondertussen ook wel al gedaan hebben. Elena Donte, doelpuntenmaakster vandaag. En zoals gezegd, volgende week dinsdag, dan trekken de Flames naar Polen voor de terugmatch.

0: is Dominique. Dan gaan we ook eens naar de Ligue 1. Daar speelt Lens vanavond tegen Lyon. Bij Lyon begon Luis Openda in de basis tegen zijn ex-club. Maar de Rode Duivel die werd al na een uur met tranen in de ogen van het veld gedragen door een blessure. Het is ook nog niet duidelijk over welke blessure het gaat. Maar dus hopelijk valt de schade voor hem mee. Dus voor Luis Openda. Sporta. Ja, en dit weekend is het ook het weekend natuurlijk voor de fans van het veldrijden, want dan begint het seizoen opnieuw in Dendermonde. En zondag wordt daar dus de Mosselcross gereden. Vandaag was er de ploegvoorstelling van de Bolwaze Verzekeringen, het poetsbureau Lions, met als uithangsbord bij de mannen nog steeds Thibaut Nijs. Gilles Meulemans die was daar aanwezig, sprak ook met Nijs natuurlijk. Of hij, ja, voordat het allemaal gaat losbarsten bij hem, of hij er een deugd doen de vakantie had opzitten.
1: Thibaut Nijs, het crossseizoen gaat beginnen en jij bent terug van een week Tokio, is het geweest?
2: Ja, heel goed, absoluut. Het was top, het heeft zeker aan de verwachtingen voldaan. Ja.
1: Was dat nodig na een wegseizoen dat misschien niet was wat je ervan verwacht had?
2: Ja, toch wel. Vooral als je een beetje in de nabije toekomst kijkt. Als ik die rust zowel fysiek als mentaal nu niet had genomen, had er niet meer van gekomen tot Luik waarschijnlijk. Dus een klein beetje vooruitdenken. En in dat opzicht was het nodig, ja.
1: Hoe kijk je daar nu op terug, op dat wegseizoen?
2: Een beetje. We hebben er het beste van proberen te maken wat binnen de mate van mogelijke was. Wel wat tegenslag gekend natuurlijk. En ja, ik besef ook wel dat koers is natuurlijk. Maar ja, je wilt, ja, daar teken je niet voor. En dat is niet met welke intentie dat ik dit wegseizoen ben gestart. Maar ja, het is wat het is. En ik ben klaar om hopelijk nu terug in een positieve spiraal terecht te komen.
1: En dat doe je op de Koppenberg. Zelfde beslissing als vorig jaar. Dat was logisch voor jou?
2: Ja, dat was een cross die ik zeker niet wou missen. Daar wil ik gewoon aan de start staan. En hopelijk ook in een hele goede vorm. Het gaat allemaal heel snel zijn natuurlijk. Ik denk dat we 3 weken verwijderd zijn van de cross. Dus ik ga die crossbenen, die crossvorm heel snel moeten terugvinden. En dan denk ik dat we een heel mooi uitgebalanceerd programma hebben samengesteld. Waar dat er ook ruimte is om ook het crossseizoen heel goed door te komen in functie van de weg.
1: Vorig jaar heb je daar gewonnen. Hè? Kan dat nu ook, denk je? Of gaat dat wat moeilijker zijn om daar echt in topvorm al te staan?
2: Dat is nu moeilijk te zeggen. Ik heb 10 dagen de fiets niet aangeraakt. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen met mezelf. Ik denk dat ik vorig jaar op deze moment, 3 weken voor de cross, wel veel verder stond. Maar dat hoeft ook op zich niet echt veel negatiefs te betekenen. En ik heb er vertrouwen in, anders zou ik dit ook niet doen.
1: Weet je hoeveel crossen je exact rijdt? Zijn net iets minder dan vorig jaar, kan je het zeggen?
2: Ja, het zullen er een 17, 18-tal zijn, denk ik. Dus in mijn gevoel nog altijd wel een volwaardige winter. Natuurlijk niet als fulltime crosser, maar wel nog belangrijk genoeg voor mij.
1: Dat is net iets minder dan, hè? 4 minder?
2: Ja, ik denk dat ik vorig jaar iets boven de 20 uitkwam. Ja.
1: Je zegt niet als fulltime crosser. Hè? Hoe is die verhouding nu voor jou met de cross? Is dat nog altijd topprioriteit? Is dat meer als voorbereiding? Hoe kijk je daarnaar?
2: Nee, zeker niet als voorbereiding. Het is voor mij heel, heel belangrijk. Natuurlijk, door het belang van de weg moet er wel geschoven worden in programma en echt wel rekening gehouden worden. Wat de trainingen betreft in december en in januari en ook nu natuurlijk. Deze rustperiode had ik natuurlijk niet genomen als ik fulltime crosser was. En dan stond ik gewoon overmorgen aan de start in Dendermonde en dan crosste ik waarschijnlijk tot Oostmal. Dat gebeurt nu niet, maar ik denk dat ik met 17 crossen mezelf nog altijd wel echt volwaardig crosser kan noemen. En het is gewoon nog te belangrijk voor mij om te laten schieten. Maar er wordt natuurlijk wel aan de weg gedacht wat dat heel belangrijk is.
1: Wat zijn je top

0: prioriteiten dit seizoen?
1: Veel crossen winnen.
0: Welke zo?
1: Dat maakt op zich niet uit. Ik denk dat het heel duidelijk is en logisch, ook voor andere crossers, dat de kampioenschappen heel belangrijk zijn. Natuurlijk ook de Koppenberg, daar heb ik een heel nauwe band mee. Maar het is niet dat ik zeg dat er een aantal crossen zijn die dat ik moet winnen of dat ik er moet staan. Ik wil gewoon een constante winter rijden en zoveel mogelijk winnen.

0: Heather Nova in the Path of Hurricanes. Zoals gezegd dus dit weekend de veldrit in Dendermonde. De eerste van dit nieuwe seizoen. Nijs, die krijgen we dus pas op 1 november in die Koppenberg Cross. Dat is nog eventjes wachten. Maar dus ja, bij de vrouwen is het ook uitkijken in die ploeg van Nijs naar Lucinda Brandtels, blikvanger. De Nederlandse werd deze zomer 37 jaar, maar van stoppen is nog geen sprake. Brand heeft haar contract verlengd bij team van Nijs tot februari 2028 en is dus klaar voor een stevig seizoen. Dat vertelde ze ook bij Gilles Mullemans. Dus op die persvoorstelling van die ploeg.
1: Ik wil wel proberen zoveel mogelijk te rijden. Natuurlijk zal echt alles niet lukken, want ja, dat is gewoon echt te gek. Maar ik wil wel echt mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk deze hele mooie trui te laten zien.
2: En ooit vragen, heeft die daar veel mee te maken?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat wil je toch graag zo vaak mogelijk aandoen. En natuurlijk wil ik ook wel gewoon zo op zo'n hoog mogelijk niveau doen. Dus ik moet uiteindelijk wel daarin natuurlijk goed opletten dat het allemaal nog goed gaat. Maar in het verleden heb ik laten zien dat ik dat wel kan. En ik heb er vertrouwen in dat dat nu nog steeds zou lukken.
2: Ja. Wat zijn je hoofddoelen dan? Is dat opnieuw voor die trui gaan? Het is opnieuw in Oostende, denk ik, waar je eerste had, hè?
1: Ja, zeker. Ja, het WK is in Oostende. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Eigenlijk al überhaupt een hele mooie cirkel die rond is, waar dat je je eerste titel wint en dat je als uitredend kampioen daar aan de start staat. Het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als je daar nog eens de winst kan behalen. Maar goed, dat is wel heel ver vooruitlopend. Ik denk dat we eerst gewoon eens het vizier op het EK moeten hebben, waar ik wel enorm naar uitkijk. En dan heb je natuurlijk de standaard wedstrijden. En er is nog steeds één ontbrekende op de lijst met Zonhoven. En ik heb al vaak goed gereden en ik heb het er heel erg naar mijn zin. En toch weet ik altijd iets voor elkaar te krijgen waardoor het niet lukt. Dus hopelijk heb ik een voldoende niveau om nog steeds het jonge geweld het moeilijk te maken. Ja.
2: Er is ook een concurrente terug van jou. Fem van Empel, heb je haar al gesproken?
1: Ik heb haar nog niet gezien, dus ik heb het alleen maar net als jullie van het internet van me genomen. En ik ben heel blij dat

0: in ieder geval dat het toch lijkt dat ze er weer heel veel zin in heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ja, ik bedoel, we hoeven denk ik niet te twijfelen aan haar niveau. Het is een hartstikke talentvolle renster, dus gaat zeker wel weer iemand bijkomen.
1: Ja, en misschien goed voor de cross ook, want wat horen het hier vaker, de cross leeft van duels. Dus dan is het alleen maar goed dat zij terug is, denk ik.
0: Nee, klopt inderdaad. Hoe meer renners er zijn om hele mooie duels mee uit te rijden, is hoe beter het is. Als iemand van start tot finish vooruit rijdt, dan is het toch een stukje minder spannend. En dan blijven mensen minder lang hangen. Dus daar ben ik helemaal mee eens. En ik hoop ook dadelijk dat een aantal wegrensters die we ook de afgelopen jaren wel gezien hebben, ook weer terugkomen, waardoor dat we nog meer strijd hebben.
2: Ja, dat was het dus. Lucinda Brandt, zij komt al dit weekend in Dendermonde in actie. Gaan we er ook nog een reactie bij halen uit die wedstrijd tussen Beveren en Lommel. 1-3 werd het voor Lommel. Laten we eens luisteren naar Lucas Schoofs van Lommel, hoe hij de wedstrijd beleefd heeft.
3: Lucas Schoofs, je bent precies goed teruggekeerd uit die Interland Break.
4: Ja, een beetje rust, dat helpt wel. Dus ik denk iedereen heeft onze deugd gedaan na die bekeroverwinning. Dan een weekje vrij, of ja, 3 dagen vrij en goed gewerkt deze week en het heeft geloond.
3: Als kapitein draag je je steentje bij in wat vooraf een moeilijke opdracht leek. Hoeveel deugd doet dat?
4: Ja, ze hebben hier denk ik 1,5 jaar bijna niet verloren. Dus dat was voor ons een motivatie om het toch een keer te proberen. Vorig jaar hebben we hier van het kastje naar de muur gespeeld, geen kans gehad. En dit jaar was het veel beter.
3: Waar heb je dat kopbaltalent vandaan?
4: Nou, geen idee. Ik train er eigenlijk niet veel op, maar het is gewoon proberen goed te timen en dan de bal erin te koppen.
3: Natuurtalent. Hoe trots ben je als kapitein op het parcours dat Lommel tot nu toe heeft neergezet in die eerste weken in de eerste klasse?
4: Ja, heel trots. Ik denk dat we hele mooie dingen hebben laten zien. Vandaag ook weer een goede wedstrijd. Het is een beetje met ups en downs, maar dat is normaal. En onze ups zijn heel goed, onze downs nog redelijk. Dus ik denk dat we ook de supporters heel blij zijn. Iedereen is heel blij en ik ben heel trots op de jongens.

0: Ja, maar een klein stukje van Crowded House. Want we moeten plaats maken natuurlijk voor het radionieuws van 11 uur. Morgen is er weer meer voetbal, liever gezegd, uiteraard. Vanaf 4 uur dan is er Cercle Brugge tegen Anderlecht. Ook nog Club en AA Gent. En Racing Genk komen nog in actie. Al de rest is voor zondag. Wens u nog een hele fijne nacht.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. En zo lijken de sancties tegen Russische olie plots opgeheven. Uitleg door Thomas de Graven in de VS.
5: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
4: In het Museum voor Schone Kunsten in Gent opent morgen een tentoonstelling met bijna 250 werken van Jenny Montigny. Zij was een impressionistische kunstenaar uit Gent en een leerling van Emil Claus. Montigny had vooral oog voor het dagelijkse leven, zegt curator Marian Sterks.
6: Waar Claus het licht vindt, vindt Jenny Montigny het licht en het leven. En dat is haar fascinatie voor dat licht in alle seizoenen, ieder moment van de dag. En daarnaast de fascinatie voor het menselijke leven, de menselijke aanwezigheid, de menselijke figuur, het alledaagse, dat ze rond zich ziet, dat ze heel aandachtig observeert en met heel veel empathie, met heel veel leven ook.
4: Sport de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben

0: Met 1-0 gewonnen van Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Hermien van Beveren.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing...
0: Ja, u hoort dat dat niet het verslag is, dat is dan voor 12 uur. In de hoogste voetbalklasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Bever. Onder meer dankzij 2 doelpunten van de Nederlander Konadu. Lommel klimt zo naar de 8e plaats in de stand. Bever is 10e. Het weer vannacht regen van de kust naar de Ardennen en tot 13 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Begint bij luisteren.
3: Radio 1.

Missouri.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump vanavond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. En zo lijken de sancties tegen Russische olie plots opgeheven. Uitleg door Thomas de Graven in de VS.
3: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
2: En de Oekraïense president Zelensky reageert ontgoocheld. Hij noemt het een zwakke beslissing van Trump. Poetin financiert zijn oorlog tegen Oekraïne en met de opbrengst van olie in deze deal, zegt Zelensky, zal leiden tot nog meer terrorisme. Aan de zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is er een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,6. En die was voelbaar tot in de hoofdstad, Panama-stad, wat 200 kilometer verderop. Gebouwen begonnen te trillen en mensen liepen in paniek de straat op. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, wel over schade aan gebouwen en auto's. De internationale luchthaven is gesloten en er was ook een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenaamde Ring van Vuur aan de Stille Oceaan. Dat is een boog van breuklijnen met de meeste en zwaarste aardbevingen ter wereld. De Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, hebben met 1-0 gewonnen van Polen. Was een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Het verslag is van Hermien van Beveren.
4: Een kleine zege dus voor de Red Flames die zeker nog niet klaar zijn met Polen. Elena Dont en Tessa Willaert waren aanvallend de hoofdrolspeelsters. Eerst miste Willaert een strafschop, maar op slag van rust lag ze met een doorsteekpaas aan de basis van de 1-0 van Dont. Na de pauze dan miste de Poolse sterspeelster Eva Pajor een penalty. In het slot kregen de Flames dan nog grote kansen om de voorsprong te vergroten. Dont tot twee keer toe en vooral Tessa Willaert die de kans op de 2-0 miste. 1-0 is zo de kleine bonus waarmee België dinsdag aan de terugmatch in Polen begint.
2: Ja, Red Flame, Elena Dont kon dus één keer scoren, het enige doelpunt. Zij is tevreden.
5: Ik denk dat we heel blij mogen zijn. We hebben hier 1-0 gewonnen, maar het is nog niet gedaan. Dus we moeten op naar volgende week, maar we mogen wel even genieten van dit moment.
2: In de hoogste voetbalklasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Bever. Onder meer dankzij 2 doelpunten van de Nederlander Konadou. Lommel klimt zo naar de 8e plaats in de stand. Bever is 10e. In het Museum voor Schone Kunsten in Gent opent morgen een tentoonstelling met bijna 250 werken van Jenny Montigny. Zij was een impressionistische kunstenaar uit Gent en een leerling van Emile Claus. Montigny had vooral oog voor het dagelijkse leven, zegt curator Marian Sterks.
6: Waar Claus het licht vindt, vindt Jenny Montigny het licht en het leven. En dat is haar fascinatie voor dat licht in alle seizoenen, ieder moment van de dag. En daarnaast de fascinatie voor het alledaagse, dat ze rond zich ziet, dat ze heel aandachtig observeert en met heel veel empathie.
2: Ja, die expo loopt tot 10 januari. Vannacht veel regen en tot 13 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met hier en daar kans op een bui. Temperaturen tot 16 graden. Zo vrijdag 9 oktober. Zit erop. Een goede nacht.
0: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
1: Compagnie Merkpoel.
7: Goedemorgen. Op de rode loper van het filmfestival zitten we net niet, maar het scheelt toch niet veel. De Compagnie kijkt Top Cinema vanmorgen en jij bent erbij. Welkom.

0: Charlotte Gainsbourg en The Songs That We Sing. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: De compagnie heet je van harte welkom en zegt actie. Want we zitten vanmorgen in de cinema, live van op het Filmfestival van Gent. Dat is deze week begonnen en loopt nog de komende 10 dagen. Ik zit hier met iemand voor wie film zijn eten en drinken is. De grootste filmliefhebber die ik toch ken. Je moet lachen, maar het is zo, hè, Sven de Ridder.

0: Ja, ja, dag Linde.
1: Hallo, goedemorgen. Zo blij om jou in mijn compagnie te hebben. Eindelijk.
0: Ja, het is eindelijk gelukt.
1: Ja, ik heb heel lang achter jou gejaagd, maar je bent een druk bezet man.
0: Ja, mijn agenda liet het niet toe, maar nee, ik dacht nu het filmfestival, dat is de uitgelezen...
1: Echt, hè? Ja. Ja, want als ik zeg filmgek, dan lieg ik niet. Hoeveel films kijk jij per week?
0: Ik probeer van er ene per dag te kijken, of toch een halve per dag. Daar heb ik mijn eigen een beetje als cadeau gegeven, toen ik in 2007 gestopt ben met roken. Want een volledig pakje sigaretten, als je dat optelt, de tijd die je erom besteedt, dat is een film. Dus ik dacht, als ik stop met roken, dan wil ik echt als cadeauken, als schouderklopje, een film per dag. En tussen een film of een halve film per dag. Ja.
1: Gezondere hobby wel.
0: Zeker, zeker. Mm.
1: Je hebt ook een filmpodcast, Gremlins Back to Back. Wat doe je daar?
0: Daar bespreken we eigenlijk per twee weken twee films. Ik met Maarten Melon, dat is mijn co-host. Wij geven elkaar opdrachten. Dus ik geef een film aan hem, hij geeft een film aan mij. Dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan recent zijn, dat kan oud zijn. En we hebben ook een pauze in die podcast. En in die pauze gaan we de meest recente films die we in de cinema hebben gekeken, bespreken. Want we gaan ook nog heel veel, heel vaak naar de cinema.
1: Oké, goed. Wil ik het er allemaal over hebben met jou? We zitten hier samen op het filmfestival in Gent. Was je hier al ooit geweest?
0: Ja, absoluut. Ik ben hier al vaak geweest. Ik ben hier ook enkele keren geweest voor zelf mee op de rode loper te staan als er de film uitkwam waar ik in meespeelde. Wat natuurlijk een jongensdroom is die uitkwam. Hè.
1: Jouw liefde voor de film en specifiek de soundtrack... Ja. Daar gaan we het over hebben, gaan we over praten. We krijgen bezoek van twee filmregisseurs, van twee opvallende Vlaamse films hier op het festival. Jonah Was Here ging hier gisteren in première. Tegenwoordig heet Iedereen Sorry komende zondag. We nemen samen een duik in de wereld van de pruik. Ik wil alles weten over jouw theatercompagnie. En dan is er ook nog Jenny Montigny, een waanzinnige vrouw die hier in de buurt ooit aan het werk was met verf en borstels. Je hoort het, we gaan veel te doen hebben, Sven. Maar eerst Lola Young en Messi.

0: Young en Messi, een hele goede morgen en welkom. En groetjes ook van op het Filmfestival van Gent.
1: Compagnie Merkpool.
0: Woensdagavond startte dat hier. Het festival opende met Coward van Lucas Dont hier op het festival.
2: Deze film speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog, waar voor België echt een belangrijk deel van de geschiedenis is. Het gaat eigenlijk over hoe soldaten proberen overleven via kunst, via performance, via dans, via zang. En ik hoop dat dat een heel hoopvolle boodschap mag zijn in deze donkere dagen.
0: Gisteren stond hier nog Danny Boyle, de regisseur van Trainspotting, op de Rode Loper. Hij kwam zijn nieuwe film Ink voorstellen en hij krijgt hier in Gent een prijs voor zijn hele oeuvre.
3: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. A fucking big television.
0: En vanmorgen is het aan de compagnie om het Filmfestival van Gent voor heel even in te palmen. Ik doe dat niet alleen, maar ik word stijlvol geflankeerd door acteur Sven de Ridder, cinefiel in bijberoep. Sven?
4: Cinefiel in bijberoep.
0: Toch?
4: Prachtig, ja, ja? Ja, absoluut.
0: Danny Boyle, de gerenommeerde gast hier van gisteravond. Die nieuwe film Ink, nieuwsgierig naar?
4: Ja, zeer nieuwsgierig naar. Elke film van Danny Boyle is een feestje. Hè.
0: Ik ging zeggen, het enige lastige voor Danny Boyle is, als je ooit Trainspotting hebt gemaakt, dan gaat iedereen toch eeuwig en altijd terugdenken aan die ene film.
4: Ik vind dat niet zijn beste.
0: Echt?
4: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Natuurlijk, ja, jij moet dat zeggen. Jij bent de filmkenner.
4: Nee, ik heb die misschien niet op het juiste moment gezien. Dat kan ook natuurlijk. Maar ik vind dat hij wel andere goede dingen heeft gedaan.
0: Ja, dan moet ik het vragen. Wat is dan wel de beste film van...
4: Ja, ik ben nogal fan van zijn Slumdog Millionaire. Dat vind ik eten en drinken.
0: Ja, snap ik. Je hebt ondertussen hier ook het programma van het Filmfestival kunnen doorlezen. Zijn er dingen specifiek waar je dit jaar heel nieuwsgierig naar bent?
4: Ik ben heel nieuwsgierig naar de nieuwe film van Werner Herzog. Okay. Bucking Fastard.
0: Vergeef mij, Sven. Ja? Ik ga een geheimpje verklappen.
4: Ja?
0: Ik weet niet zo heel veel over film. Okay. Dus ik ben blij dat jij hier bent, want jij kan er mij alles over vertellen.
4: Ja, Werner Herzog is een fantastische filmmaker, een documentairemaker, een acteur, maar ook een regisseur die vroeger films met Klaus Kinski nog heeft gemaakt. Mm-hmm. En elke film dat hij uitbrengt is iets speciaals. En dit gaat over twee zussen die simultaan praten. Er bestaat echt zo ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar er is zo'n ding dat er sommige tweelingzussen echt simultaan praten, maar echt simultaan, hè. En dus de zussen Rooney, actrices, spelen die rol. En dus Bucking Fastard, ja, eigenlijk is het fucking bastard, maar blijkbaar zeggen ze als zussen dus over hun gemeenschappelijke man, want ze zijn beide verliefd op een man, is het Bucking Fastard.
0: Oké. Okay. Ja. Daar kijk jij naar uit. Waarom vind jij het Filmfestival van Gent specifiek zo leuk?
4: Omdat het iets belicht waar ik een grote liefde voor heb, en dat is de filmmuziek. En ik denk, ik weet niet of er een ander filmfestival ter wereld is dat dat zo in de aandacht zet, die filmmuziek, die scores, die soundtracks. Dat vind ik speciaal.
0: Ja, het is alleszins het festival dat de World Soundtrack Awards uitreikt. Mm-hmm. Dat gebeurt hier. Er is inderdaad superveel aandacht voor die live muziek. Onder andere dit jaar een speciale tribute aan de muziek van Philip Glass.
4: Ja.
0: Waanzinnige muziekmaker. En ook heel wat films over artiesten, over componisten en muziek. Een leuk weetje. Ik hoorde dat heel veel regisseurs hier ook voor de eerste keer in contact komen met bepaalde muziekmakers.
4: Okay.
0: En op die manier dat eerste contactje leggen voor latere samenwerkingen. Ik heb gevraagd om jouw favoriete soundtrack mee te brengen. En één van jouw favorieten is ook genomineerd voor de award van beste filmcomposer van het jaar.
4: Ja.
0: Namelijk
4: Daniel Pemberton.
0: De man van deze muziek. Wat moet ik over hem weten?
4: Oh, Daniel Pemberton is voor mij de nieuwe grote naam binnen de filmmuziek. Met heel grote projecten. Project Hail Mary bijvoorbeeld is van zijn hand. Materialists, Masters of the Universe. Dus zijn oeuvre is heel uiteenlopend. En hij maakt ook, vind ik, heel melodieuze filmmuziek. Iets wat de laatste jaren een klein beetje... not done was. Dus hij trekt volledig de

0: elkaar terug van ja, de jaren 80, jaren 90 filmmuziek. En dat vind ik tof.
1: Zalig. Die liefde voor de soundtrack, waar is die ooit begonnen bij jou?
0: Op mijn 10 jaar in Antwerpen. Er was een klein winkeltje. De Cine Shop in de Annezenstraat. En ja. Je moet weten, Antwerpen was toen het mekka van de cinema's, lag rond die Keizerlei. Overal hadden cinema's. Dus je stapte buiten uit de cinema metro in de Annezenstraat. En naast de cinema was een winkeltje waar allemaal vinylplaten lagen met filmmuziek. Enkel filmmuziek. En wat deed die? Heel slim. De films die ernaast speelden in de cinema, daar lag de soundtrack van in de etalage. Dus je kwam buiten en ik zag direct, die muziek, ik moet dat hebben. En dat was al mijn zondag ging op aan die filmplaten.
1: En ook al jouw zakcenten.
0: Ja, zondag, zakcenten. Dat is maar ik heb die ook nog allemaal. Ik verzamel dat ook nog altijd. En liefst op vinyl.
1: Ja, ja. Jij bent een verzamelaar. Je hebt ook een gigantische filmbibliotheek. Hè?
0: Dat klopt, ja.
1: Mensen zouden kunnen zeggen, waarom doe je dat in godsnaam?
0: Want, ja. Waarom doe je dat niet?
1: Ja,
0: maar... ja, dat is de enige manier om films echt van jou te hebben. Want op streamingplatformen verschijnen die en dan een paar maanden later zeggen ze, en nu is het er niet meer. En je ziet wat er gebeurt met de downloads die je hebt gedaan van films. Dat gaat niet meer. Op een gegeven moment zijn die niet meer van u. Dus ik heb nog VHS banden, laserdiscs, Blu-rays, DVD's. Ik probeer zoveel mogelijk fysieke media van films te verzamelen. Ja.
1: Zalig. Oké. Ik ga nog een van jouw favoriete soundtracks spelen. Het is nogal episch, maar dat mag, hè?
0: Ja, mag, absoluut.
1: Jij bent op de radio, dat moeten we gewoon even kracht bijzetten, ook muzikaal. Ik ga Vangelis voor jou draaien.
0: Ja.
1: Je weet welke? Chariots of Fire?
0: Ja.
1: Die klinkt toch wel echt...
0: Iconisch.
1: Iconisch. Voilà, en ik dacht, als Sven er dan toch is, dan draaien we die. Vangelis, Chariots of Fire. Goedemorgen.

0: Je ziet er zo de slow-mo-beweging.
1: Ja, natuurlijk. Het iconische beeld van al de mannen die aan het lopen zijn op het strand. Universiteitsmannen die daar de marathons, de hardloopwedstrijden doen. Fantastische film trouwens, uit 81. En Vangelis, ja, ik vind dat die ongelooflijke muziek heeft gemaakt voor films. Die muziek is soms beter dan de film.
0: Je hoort Sven de Ridder, de meest gepassioneerde filmliefhebber ter wereld. Sven, weet jij wat er gebeurde op 13 december 2019?
1: Nee, 13 december is voor mij de verjaardag van Frank Sinatra, dus voor de rest weet ik het niet.
0: Er is nog iemand jarig.
2: Je weet dat je meisje mijn handleiding bent. Je bent hier, daar, dan weer weg, dan weer thuis. Je gaat alle kanten op en het gaat allemaal nergens naartoe. Bianca. Uw vader en Kroes willen het anders aanpakken.
3: Maar zonder inleiding, mama.
2: Uw vader en Kroes vinden u onhandelbaar.
3: Ik ben niet onhandelbaar.
0: De jarige in kwestie was de maakster van deze film. 13 december 2019, toen werd Frederike Migom 34 jaar en kreeg ze als cadeautje van een tante een boek. Er stond een jong meisjesgezicht op. Titel, tegenwoordig heet iedereen sorry, auteur Bart Moejaert. Goedemorgen, Frederike.
4: Goedemorgen.
0: Hoe uitgebreid heb jij je tante al bedankt? Want dat boek is wel heel belangrijk voor jou geworden de voorbije jaren, hè?
4: Ja, klopt. Ik was al even in de war, want mijn verjaardag is 30 december.
0: Oh, oei.
4: Maar mijn moeder, haar verjaardag is 13 december.
0: Ah. Je dacht dat we jouw moeder haar verjaardag in de bloemetjes gingen zetten. Nee, sorry. Foute informatie dan. 30 december. Maar, die tante.
4: Die tante. Ik heb haar al bedankt, inderdaad. En ook mijn oma, die er ondertussen niet meer is, vind ik zo jammer. Want mijn oma was ook degene die diezelfde dag, toen ik dat boek kreeg, zei, misschien moet je dit verfilmen.
0: Oh, wauw. Voor mensen die het niet lazen, Frederike, waarover gaat het?
4: Het boek, tegenwoordig heet iedereen sorry, van Bart Moejaert, dus gaat over Bianca, een 12, in de film is ze eerder 13-jarig meisje, die een moeilijke dag doorbrengt, waarin ze niet gezien, niet gehoord en niet geliefd wordt. Althans, zo voelt zij dat aan door haar familie, haar moeder, maar ook haar vader en haar broertje. En ze probeert heel die dag lang eigenlijk haar plek te vinden in haar gezin en ook in de wereld.
0: Ja, het is eigenlijk een heel klein verhaal en tegelijkertijd ook groot op een manier. Die verfilming van dat boek. Heel blij dat ze er is. Dank je wel aan jouw oma, die er niet meer is. Heel fijne legacy. Ik vroeg mij af, van film naar boek, het is wel een hele sprong. Hoe gaat dat eigenlijk? Stuur je dan een berichtje? Hey Bart Moejaert, mag ik jouw boek verfilmen?
4: Letterlijk dat. Met een paar nog mooiere zinnen erbij, om hem te overtuigen. Heb ik echt gedaan. Gelezen, instant een mail gestuurd. Een bericht teruggekregen, wat je meestal van Bart krijgt. Ik lees momenteel mijn mails niet, want ik ben bezig aan een nieuw boek. Oh nee, maar dan heeft hij toch geantwoord. Hebben wij echt een paar weken later afgesproken, samengezeten. En dat was eigenlijk instant. Hij had zoiets van, doe maar.
0: Ja, Bart is in Berlijn op dit moment, in de boegmessen. Of op de boegmessen. Maar hij stuurde jou het volgende berichtje.
5: Dag Frederike, je weet dat het vertrouwen bij mij onmiddellijk goed zat. Ik begreep dat jij Bianca begreep en dat je mijn boek aanvoelde en dat je op zoek ging naar de beste manier om de binnenwereld van een jong meisje in beeld te vertalen. Ik hoop dat niet alleen heel veel vaders en moeders en hun tienerzonen en tienerdochters de film zullen zien, maar ook gewoon veel mensen. Kan iedereen het eens hebben over beter kijken? Want dat is iets van alle leeftijden, zou ik denken.
0: Wat een liefdevolle boodschap.
4: Wauw.
1: Supermooi.
0: Ja. En je had dat hoofdpersonage, vertelt hij, dat valt mij op, meteen begrepen. Bianca, dat 12-jarig, 13-jarig meisje. Wat maakte haar voor jou zo onweerstaanbaar?
4: Ik was zelf, denk ik, toen ik die leeftijd had, ook heel erg verward en overdonderd door het concept gedachten en gevoelens, wat iedereen natuurlijk heeft en sommige mensen misschien meer dan anderen, maar toch, iedereen heeft ze. Maar ik weet dat ik als kind echt niet goed van, ik voel zo.

0: Zoveel, ik denk zoveel, al die verhalen. En ik vond dat zo'n fascinerend iets, dat dat allemaal zich afspeelt binnenin. En dat niemand dat ziet en voelt. En dat je eigenlijk de wereld ziet en denkt, weten jullie wel wat er allemaal? Mm-hmm. En dus dit boek was gewoon dat. Dat gevoel. En de kans om dat idee van niemand ziet dat, om dat dan alsnog zichtbaar te maken.
1: Ja, Sven vroeg zich daarnet iets interessant af.
2: Ja, ik vroeg mij af of het een jeugdfilm is of voor een mainstream audience. Maar ik heb nu al begrepen dat het wel echt voor een mainstream audience ook is.
0: Ja, weet je, dat is altijd een ding natuurlijk. Wij hebben van het Vlaams Audiovisueel Fonds geld gekregen van de jeugdfilm pot. Maar het mooie vind ik aan Bart en zijn boeken is dat hij die brug heeft gebouwd tussen jeugd en volwassen, in dit geval literatuur. En dat hij nooit denkt, ik ga nu voor kinderen schrijven, maar nee, gewoon ook vanuit het kind schrijft. En ik vind het soms belangrijker dat volwassenen het zien om kinderen beter te begrijpen.
2: Absoluut, maar ik stelde eigenlijk de vraag omdat ik een hele grote fan ben van Binti. En ik heb die destijds gezien met mijn dochter in de cinema. En ik was er zo van onder de indruk van die film.
1: Binti was jouw andere film, hè?
2: Ja, ik heb jou ook een berichtje daarover gestuurd, jaren geleden. Dat ik daar echt, ja, heel mooi. Omdat ik dacht, ik ga dan een jeugdfilm kijken met mijn dochter. Maar ik zag echt de film, die dat is gewoon voor iedereen. En dat vond ik er zo tof van. Ja, dus ik denk dat het nu hetzelfde zal zijn. Ja.
0: Dat vind ik een prachtig compliment, ja. Dankjewel.
1: Ik heb alvast gisteren gekeken naar jouw film als ouder, als moeder van twee jonge dochters. En ik zou toch ook wel heel wat ouders aanraken. Het is aanraden liever. Het is, ik kon mij inleven in verschillende personages. Ik leefde mee met de dochter, die trouwens voortreffelijk gespeeld wordt door Lisa van Hemelrijk. Het is haar debuut. Waarom was zij de perfecte Bianca die jij zocht?
0: Mag ik nog heel even teruggaan over het raken van oudere mensen? Het is mooi, de screenings die we al hebben gedaan. Is er een heel mooie groep mensen die naar mij toe komt. Namelijk vrouwen van 60 plus, mm-hmm, ook anderen hoor. Maar dat is een opvallende groep die met tranen in hun ogen voor mij staan. En zeggen, ik herkende mij zo in Bianca. En dat vind ik zo mooi. Dat ook niet alleen maar, ik herkende mijn moederschap of dit of dat. Maar echt, dat ze teruggaan naar hun eigen jeugd. Vond ik zo mooi.
1: Ja.
0: Anyway, bruggetje naar Bianca. Lisa, ze heeft heel veel rondes gedaan. Dat is een castingproces geweest van een jaar. Maar als ik terugdenk aan die eerste ronde, dat zijn honderden meisjes. Ik herinner exact hoe dat die binnenkwam, hoe dat die eruit zag. Die had haar haar geknipt, die had dat zelf gedaan. Dat was kort en warrig. Die had een lang lijf. Zo een typisch lang lijf van een meisje dat een groeispurt heeft gekregen en nog niet zo goed weet wat moet ik met deze ledematen aanvangen. Die kwam daar niet zingen, dansen, kijk mij shinen, maar gewoon zijn. En dat is zo'n mooi mens. En dat gaat zo'n mooi volwassen mens worden ook. Ik vind, en ze kan daarbovenop ook heel goed spelen.
1: Ja.
0: Ook belangrijk.
1: Geniet van jouw première zondag.
0: Dank je wel.
1: Het is 9 oktober vandaag, nog een dikke 2 maanden. En je bent opnieuw jarig. Ik wens jou ook dit jaar een topboek cadeau. En wie weet zitten we hier binnenkort dan wel opnieuw.
0: Zou fantastisch zijn.
1: Dag Frederike, dankjewel.
0: Dankjewel. Radio 1.

0: Zagazan en Au Travers.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Ik zit met acteur Sven de Ridder op het filmfestival in Gent. Nu is het hier nog redelijk stilletjes, maar straks is het hier weer een komen en gaan op de rode loper en kunnen mensen zich hier weer in de cinemastoel komen vleien. Ideaal bij dit weer trouwens. Sven, jij bent een filmliefhebber, maar ook niet vies van theater en andere shows. En ik zag op Instagram deze week dat je tickets had gekocht voor een show van Rowan Atkinson op de West End. Wat leuk!
2: Ja, daar was ik wel heel blij mee dat ik in die queue zat en dat ik er toch zijn doorgeraakt en toch nog aparte tickets heb kunnen kopen om te kunnen gaan zien. Ja, Rowan Atkinson. Toen hij dat aankondigde, een week geleden, was ik al een week excited. Ja.
0: Ja, je gaat kijken in Londen.
2: Ja.
0: Dat durf jij wel alles te doen, hè? De grens over om daar wat te gaan kijken.
2: Heel bereikbaar, hè? Met de trein zitten er direct.
0: Ja, en waarom naar daar?
2: Omdat ik het daar tof vind. ik ga graag naar Parijs voor theater en naar Londen voor theater. Omdat dat is... Ik vind dat een uitstapje met een culturele meerwaarde.
0: Ja, zo. Met een culturele meerwaarde. Ja. En vaak ook
2: met een
0: dochter.
2: Absoluut. Ja,
0: want jouw dochter, Robin Rosie, daar geef jij al jouw culturele liefde aan door.
2: Ja, maar dat is ook natuurlijk, zij is er heel ontvankelijk voor. Dus zij is ook geïnteresseerd in al die dingen.
0: Ze heeft twee broers, geloof ik.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Mijn zoons die hebben ook wel een affiniteit met film. Maar bij Robin Rosie is het nog net iets meer. Dat is eigenlijk een beetje een mini-Svenneke.
0: Ja. Ik heb haar gebeld, Sven.
2: Oh ja, dat is niet waar.
0: Wat een toffe dochter heb jij.
2: Allee, dankjewel.
0: Zij vertelde mij dit.
3: Ik denk dat wij per maand toch minstens 1 à 2 keer naar de cinema gaan. En ja, dat is dan natuurlijk niet voor 1 film te zien. Dan gaan wij soms naar Kinepolis en dan terug naar UGC en dan terug naar Kinepolis. We kunnen heel lang ook nagenieten van films. Bijvoorbeeld de film The Life of Chuck. Daar hebben wij echt een week lang over zitten nadenken. En elke keer van, ik heb nog nieuwe ideeën en nieuwe theorieën. En wat denk jij ervan? Ja, het is gewoon heel tof dat wij die passie delen.
0: Ik ga u zeggen, ik heb een hele toffe vader, maar ik hoor dit en ik denk, ik wil dat ook.
2: Ja, dat is wel. Ik heb iemand gevonden die zo zot is zoals ik, om dus 3 films per dag te kunnen gaan kijken. Hè. Cinema hopping noemen wij dat dan. En dat is echt zo van de ene naar de andere. En af en toe zo is rap iets eten, maar eigenlijk die film primeert dan. Hè.
0: Oh, wauw. Ja. En leer je haar dan ook de liefde voor de classics? Want je bent ook wel een man van de classics.
2: Absoluut, ja.
0: En dus, zij is nu, ze is 16?
2: 17. Ja, maar dat is al langer bezig, hoor. Mm-hmm. Als we dan in Londen zijn, gaan we ook naar de Prince Charles Cinema. Omdat daar van die classics geprogrammeerd staan. Zo, we hebben Vertigo daar. Zij en ik, of ook voor het eerst in de cinema gezien. Want ik vind, er zijn bepaalde films die je moet reserveren om die voor de eerste keer in de cinema te zien. Ik heb zo 30 jaar gewacht voor 2001, A Space Odyssey, in de cinema te kunnen zien. Omdat ik dacht, als ik die thuis zie, dan is mijn concentratie toch altijd anders.
0: Ja.
2: En daar in een grote zaal en met perfecte geluid. Ja, fantastisch. En dat probeer ik nu ook met haar een beetje samen te doen. Ja,
0: De liefde is wederkerig. Ze geniet er duidelijk heel erg van. Ze heeft alleen 1 klein puntje van kritiek, Sven.
3: Mijn papa snapt dat soms niet, dat ik 's avonds een beetje moe ben en zeg, papa, ik ga nu gaan slapen. Kunnen wij die film morgen verder zien? Die snapt dat dus niet, hè? Hij kan daar dus niet tegen dat wij een film op pauze zetten en dan de dag daarna verder kijken.
0: Ja, daar gaan jullie nog moeten uitgeraken.
2: Nee, je begint dan aan iets en dan denk ik van, nee, stopt nu niet. En dan probeer ik een juist moment te zoeken van, oké, daar dan, wacht nog even 10 minuten, want nu gaat de bek komen. En, dus ja.
0: Werkpuntje.
2: Maar ik snap het wel. Nee, ze studeert en ze moet natuurlijk 's morgens vroeg naar school.
0: Moet je rekening mee houden.
2: Moet ik rekening mee houden,
0: Wat is de volgende film of voorstelling die jullie samen gaan kijken?
2: De volgende film die ons... We hebben net Digger gekeken samen, maar we gaan zeker naar Primetime samen kijken. Want dat vinden we ook zeker de moeite waard.
0: Oké, goed. Lieve Sven, we gaan het straks over iets totaal anders hebben. Namelijk...
2: Casey and the Sunshine Band. Nee,
0: over jouw wilderige haardos.
2: Oh, oké.
0: Na Casey and the Sunshine Band. And that's the way I like it.

0: Casey en de Sunshine Band en That's the Way I Like It. Al heel wat vraagtekens die worden doorgestuurd door luisteraars, want ik had het net over jouw wilderige haardos. Lieve Sven, het wordt straks allemaal duidelijk.
1: Van onder, van de kiem.
0: Goedemorgen, een compagnie live vanuit de cinema vanmorgen.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Want we zitten op het filmfestival in Gent. De Sven die je hoort, dat is Sven de Ridder. Vorige woensdag begon hier op dit filmfestival het festival met de première van Coward, de nieuwe film van Lucas Dont. De komende 10 dagen kan je hier in het rode ploesje achteruit zakken voor heel wat Belgische premières, voor prachtige filmmuziek. En daar gaat het hartje, Sven, van jou sneller van slaan. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Cinema, cinema.
0: Sven, jij bent bekend als acteur, als cinefiel, maar ook wel als Vega uit Nachtwacht.
3: Het is mijn taak om de Nachtwacht zo goed mogelijk te begeleiden in hun strijd tegen de wezens uit de onderwereld. Alle wezens uit de onderwereld staan beschreven in deze boeken. Hun sterktes, hun zwaktes, hun geschiedenis. Ik ken het allemaal van buiten. Bijna toch.
0: De wijze geest Vega. Een personage dat bekend staat om zijn kennis over wezens uit de onderwereld, maar ook omwille van zijn wilde haardos.
1: Ja, ja, ja.
0: Die jij, voor alle duidelijkheid, niet hebt.
1: Nee. Dat is het leuke aan dat personage. Ik kan transformeren. Ik krijg dan lange haren, een extra baard op mijn baard en een extra snor op mijn snor.
0: Ben jij een fervent pruikendrager?
1: Het moet wel, als je veel verschillende rollen speelt. Maar het is niet mijn favoriete bezigheid.
0: Arno Boei is bij ons komen zitten. Hij is de avontuurlijke, culturele grasduiner van de compagnie. En deze week is hij gaan grasduinen in de wereld van de
4: pruik.
0: Ja. Boeiende wereld, denk ik, Arno.
4: Klopt, ja, helemaal. En hier in de selectie van het filmfestival kan je ook een paar heel mooie exemplaren bewonderen. Penelope Cruz bijvoorbeeld, die heeft een prachtige blonde pruik aan in La Bola Negra, een nieuwe film van Javier Ambrosi. Maar ook vorig jaar bijvoorbeeld de openingsfilm van het filmfestival Gent was Julian. En daarin had actrice Nina Murisse ook een heel mooie pruik aan. Maar Sven en Linde, wat ik nu onlangs heb ontdekt, een van de strafste internationale pruikenmakers is een Belg.
0: Mm-hmm.
4: Die nieuwe film. Er is een nieuwe film die binnenkort uitkomt. Misschien ken je hem, Sven, met John Malkovich in de hoofdrol Yellow Tie.
1: Alexander Kintz.
4: Ah, exact, want daarin draagt John dus een pruik van Alexander Kintz.
0: Ja.
4: Ja, jij kent hem dus?
1: Ja, ik heb hem ontmoet ook al, absoluut.
4: Heb je ooit al een pruik van hem gedragen?
1: Nee, maar hij is aan het zeggen van, zeg, als je zo'n goede pruik wilt, dan moeten we bij zijn.
0: Hij is een autoriteit.
4: Het is absurd, hij is een van de grootste. En ik ben onlangs in zijn atelier geweest, waar Alexander dus van 's ochtends tot 's avonds pruiken zit te maken. Heel indrukwekkend, want dat is dus allemaal met de hand geknoopt. Het is een soort monnikenwerk. Die zit daar over van die paspoppen gebogen en dan zit hij elk haartje één per één te knopen. Dat is absurd. En

0: dan dat atelier. Als je daar binnenkomt, dat is de grot van Ali Baba. Allemaal kasten vol met haar, waar hij dan pruiken van maakt. En ik mocht eens in zijn lade gaan snuffelen.
1: Wel, dat is een oude architectenkast en die zit eigenlijk afgeladen vol. Dus je hebt van echt zwart, golvend haar naar blond, recht haar, een beetje askleurig. Er zit krullend haar in, er zit golvend haar in, recht haar in.
0: Maar allee.
1: Krullend. Dat zijn natuurlijk ja, echt heel dure stukken haar.
2: Schuiven vol, wacht maar, mensenhaar?
0: Ja hoor.
1: Het grootste deel van het haar dat ik hier liggen heb, en dat is toch een behoorlijke hoeveelheid. Die komt eigenlijk van, ja, uit België toch vaak.
0: En de reden waarom mensen hun haar dus doneren, dat is meestal...
1: economische redenen. Want binnenland van Spanje bijvoorbeeld zijn er echt mensen die echt hun haar laten groeien om het dan te laten afknippen omwille van financiële redenen. En dat zie je ook heel vaak in de Balkan. Rusland, Oekraïne...
2: Voor welke bekende sterren heeft Alexander al allemaal pruiken gemaakt?
0: Goh, de vraag is vooral voor wie niet. Ja. Het is een hele rits mensen. John Malkovich werkte hier al een paar jaar voor. Onlangs Karen Dame bijvoorbeeld voor de reunieconcerten van K3 in de AFAS-doom.
3: Ja, ze had ze alleen niet juist opgezet. Hè.
0: Is dat?
3: De eerste dag stond ze niet zo goed.
0: Sven, dan ga jij dat toch eens moeten leren. Maar de lijst goes on en on. Het is heel indrukwekkend.
1: De film Julian van Dina Maurice een pruik gemaakt... Joey King, Miranda Richardson, Kate Phillips. Nu ben ik bezig met pruiken te maken voor een Pakistaanse actrice, Sajal Ali.
2: Wauw.
3: Ja, en je bent de grootste eigenlijk nog vergeten, hè?
0: Vertel eens.
3: Kies.
0: Ik ging er zo meteen toe komen.
3: Oh, sorry.
0: Sven, je hebt met mijn punt verklapt.
2: Heel zijn apotheose.
3: Excuseer.
2: Spoiler.
0: Maar dus op dit moment is hij bezig met een Pakistaanse actrice. Ja. En daarvoor moet hij dus de hele wereld rondreizen. Want hij moet dat hoofd van die mensen kunnen opmeten. Elke pruik is echt op maat gemaakt. Soms komen die mensen naar hem thuis. Bijvoorbeeld als die op een steenworp van hem zouden wonen. Zoals Sven de Ridder. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Want die zitten aan de andere kant van de wereld. En dan gebeurt dit.
1: Ik reis naar hen toe. En dat kan wereldwijd zijn. Ja, voor Sajal bijvoorbeeld ben ik 3 weken geleden in Bangkok geweest. 36 uur lang en terug. John Malkovich heb ik in Boston gezien, heel kort.
0: Ja, en dan gebeuren er af en toe wel eens dingetjes. Want je moet je inbeelden. Die heeft dan een valies bij, vol met kapperspullen. Maar dat niet alleen. Heel veel dingen waarvan de bagagecontrole op de luchthaven al eens durft te fronsen.
1: Ik denk dat mijn kies op tour was. Dus ze vroegen van, wat doet dit in uw koffer? En ik had pruiken mee in mijn koffer. Omdat soms met transport weet je niet altijd of dat het gaat toekomen of niet toekomen. Dus die neem ik. Mijn essentiële werkstukken neem ik dan mee in mijn bagage. En daar moest ik gaan uitleggen wat het was.
2: Heb jij een pruik van Alexander?
3: Nee, nog niet. Nog niet.
2: Nog niet. Nog niet.
3: Maar als ik zie hoe dat John Malkovich, die toch ook altijd een kaal hoofd heeft, hoe dat die met zijn pruiken staat, dan denk ik van, amai, dat gaat wel, ja. Wel tof
2: zijn. Dus je zou wel kandidaat zijn, maar al jouw spaarcenten, dat weet ik, gaan op naar soundtracks die je koopt en naar Blu-rays en zo. Ja. Hoeveel spaarcenten moet je bij elkaar harken voor zo'n pruik van Alexander Kins?
0: Wel een beetje. Zoals ik daar juist zei, dat is dus allemaal met echt haar gemaakt, met Europees haar. Dat is allemaal met de hand geknoopt en afgewerkt. Daar kruipt heel wat monnikenwerk in. Reken maar een serieus centje.
1: 2500 tot 5000, 6000 euro per kilo. Naar de lengtes en het kleur. Dus blond haar is duurder. Het duurste van al is grijs haar. Er zijn heel weinig mensen met heel lang, mooi grijs haar. Dus, dus de hoeveelheid is er minder van aanwezig.
2: En ros haar? Dat heeft hij nu niet gezegd.
0: Dat zouden we hem eigenlijk moeten vragen.
2: Ja?
0: Alexander laat het ons even weten in de app. Hoeveel krijgt Linde voor haar lang ros haar?
2: Ik kan wel wat lengte aanbieden eigenlijk. Arno, het is geen vraag, want we weten eigenlijk het antwoord al. Heb jij zelf ook pruiken gepast daar?
0: Kijk, zoals Sven daar juist al verklapte. Alexander heeft de pruiken mogen maken voor de rockband Kiss voor hun allerlaatste tournee. Dat zijn prachtige pruiken. En laat nu net het toeval zijn dat daar één pruik al de hele tijd stond te blinken op zijn kapperskast. En dat ik daar niet echt van kon afblijven. Mag ik ze een keer aanraken?
1: Je mag ze opzetten. Je mag ze...
0: Mag ik ze opzetten?
1: Je mag ze opzetten.
0: Mag ik de pruik van Kis opzetten? Wacht, Alexander, ik heb wel nog een koptelefoon op. Weet je nog waar dat ze deze op hadden?
1: Deze is eigenlijk nog niet opgezet geweest. Het is echt nog een die eigenlijk nog nooit gebruikt geweest is.
0: Heb ik een pruikenhoofd, Alexander?
1: Ik denk het wel. Ja, in elk geval toch wel een rock'n'roll pruikenhoofd. Dit misstaat u niet.
0: Deze pruik van Kis misstaat mij niet. Het is genoteerd. Dank je wel. Amai.
2: Wij gaan hem natuurlijk vragen. Zijn daar foto's van?
0: Daar zijn foto's van en dat is voor zometeen.
2: Oké, heerlijk.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Jungle en Someday Somewhere. Straks breidt de compagnie uit, want Sven de Ridder en ik krijgen bezoek van regisseur Nathalie Terling en Anna Livia Smeekes.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. 14 nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft Amerikaanse president Trump de voorbije avond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
3: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft al ontgoocheld gereageerd. Hij noemt het een zwakke beslissing van Trump. Poetin financiert zijn oorlog tegen Oekraïne met de opbrengst van olie, zegt Zelensky. De zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,6. De beving was voelbaar tot in de hoofdstad Panama-stad, zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, maar er wordt wel veel materiële schade gemeld, onder meer aan gebouwen en auto's. De luchthaven in de hoofdstad is ook gesloten en er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenoemde ring van vuur in de Stille Oceaan. Dat is een boog van breuklijnen. Aardbevingen komen daar wel vaker voor. In Balen in de Antwerpse Kempen heeft een hevige uitslaande brand goed in een woning. De brandweer kreeg het vuur moeilijk onder controle. Er is heel wat materiële schade. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners, 2 volwassenen en 5 kinderen, werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In het voetbal hebben de Red Flames, het Belgische nationale team bij de vrouwen, de wedstrijd tegen Polen gewonnen met 1-0. Het ging om een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach van de Flames, Elisabeth Kunars-Dottir, was blij met de overwinning.
4: We should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it. But that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
2: De terugwedstrijd tegen Polen wordt komende dinsdag gespeeld. En nog in het voetbal in de hoogste nationale klasse bij de mannen heeft Lommel de wedstrijd tegen Beveren gewonnen met 1-3. In het klassement staat Lommel nu op de 8e plaats in de stand. Beveren is 10e. En dan nog het weer. Vannacht blijft het regenen bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend droger weer met afwisselend zon en wolken en hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Van gisteren. Radio 1.
1: Compagnie Merkpunt.
5: Goedemorgen. Ik reed vanmorgen door de herfst naar Gent. Tikkende regen, wind, vallende bladeren en de onweerstaanbare drang om in een zachte zetel naar een film te kijken. En dus zitten we hier goed vanmorgen op het filmfestival in Gent. Welkom bij de compagnie. Dit is Eefje de Visser. En normaal toen

0: Eefje de Visser. En normaal toen, goedemorgen en welkom.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: Om nu te zeggen dat we op de rode loper van het Gelse Filmfestival zitten, dat zou liegen zijn, hè, Sven de Ridder?
3: Ja, we zitten hier lekker droog.
0: Ja, we zitten lekker droog. Niet op de rode loper, maar wel er vlakbij. Ja. Sven, jij bent de grootste filmliefhebber die ik ken, maar daarnaast natuurlijk nog veel meer andere dingen. Want ik heb mijn compagnie, dat is dan een radioprogramma, maar jij hebt er ook een, de Sven de Ridder Compagnie.
3: Ja, de Sven de Ridder Compagnie, anders geschreven wel, ja. met een y-tje van achter. Ja. Maar ja, het is ook een samen zijn, ja. Verbinden.
0: Hè. Ja, en jij schrijft daar, jij acteert daar. Ik heb gehoord dat jij soms zelfs aan de ticketjes zit, klopt dat? Of is dat een urban legend?
3: Dat is een urban legend, ja. Ik regisseer, ik schrijf, ik produceer en ik speel mee. Ja.
0: Duivel doet al in de Sven de Ridder Compagnie. Ja. Ik was eens aan het scrollen doorheen de voorstellingen van jouw company.
3: Dank u.
0: Dat is redelijk waanzinnig. Hoeveel stukken staan er nu op zo de korte termijn planning?
3: Vier. Vier. We zijn momenteel aan het reizen met De Jacht is Open. Vanavond spelen we in Isegem trouwens. Met kerst spelen we Tony de Kerstkabouter in Antwerpen, in het Fakkeltheater.
0: Goeie affiche.
3: Dankjewel. Ja, als er dan geen kabouter is, dan ben ik.
0: Ja, jij staat erop in zo'n groen pakje met bretellen.
3: Ja, ja.
0: Prachtig, ja. Dus dat is twee.
3: Ja, en dan

0: Het voorjaar is Camping Horror. En dan volgende zomer is het teambuilding. Maar daartussen zitten nog Wij van de Dokken ook. Ja, daar doen we nog wat reprises van.
1: Inderdaad, ik
0: zijn er eigenlijk
1: al.
0: Vijf dan.
1: Zijn er eigenlijk vijf. Ja. Dus, en in al die verschillende voorstellingen zit ook jij. Speel jij mee in diverse rollen?
0: Ja, dat is ze vinden ieder compagnie. Dan,
1: ja,
0: ze wel
1: dan moet je erbij natuurlijk. Ja. Ik snap het, maar... Er zitten toch waanzinnig veel tekst en personages in jouw hoofd op dit moment.
0: Absoluut, dat is waar. De split personality is aanwezig, maar ik schrijf het ook zelf mee. Dus dan is dat iets makkelijker om erin te kruipen, omdat je dat personage al kent van aan de schrijftafel.
1: Ja. Jij op een podium aan het spelen, ligt daar jouw grote liefde?
0: Ja, absoluut. Dat is voor mij de speeltuin. En ik kan doen wat ik wil. En het publiek entertainen, dat is voor mij het grootste geschenk dat er is.
1: Ja, maar dat entertainment, dat is voor jou wel belangrijk. Hè? Want we hadden het net over de classics in de films. Ik wou vragen, als liefhebber van de classic in de cinema, zou je nooit eens een klassiek toneelstuk willen spelen? Zoals Hamlet of Othello of zo?
0: Hamlet, daar ben ik al een beetje te oud voor, denk ik. Tenzij dat je een ander personage dan Hamlet. Ik zou heel graag ooit eens Death of a Salesman willen spelen. Omdat ik heb dat destijds ook gezien door Philip Seymour Hoffman. En dat was fantastisch. Ik dacht van, wauw, dat wil ik ooit wel eens doen. Ja, maar dan moet ik nog iets ouder zijn, denk ik.
1: Ja. Je zit hier vanmorgen als de liefhebber van de cinema. Gebruik jij de cinema op een manier ook als inspiratie
0: Absoluut.
1: Voor jouw werk?
0: Absoluut. Ja. Ik ben een kind van de jaren 70, jaren 80. Dus de comedies die toen uitkwamen, en dan vooral de Franse en de Amerikaanse comedies. Ik denk aan Louis de Funès, Pierre Richard, maar in Amerika Chevy Chase, in Engeland Dudley Moore. Die dingen, die kijk ik nog altijd en daar ben ik mee opgegroeid. En daar zit wel heel veel van in mijn stukken. En ook filmmuziek. Ik gebruik altijd filmmuziek in de toneelstukken.
1: Jij maakt theater. Wanneer ga je nu eindelijk eens een film maken? Want je speelt er wel in mee als acteur natuurlijk, maar ik bedoel echt een film maken.
0: Dat is iets dat ik mezelf ook heb opgelegd. Dat is een droom. Dat is een droom. Komt die uit, dan komt die uit. Komt die niet uit, so be it. Maar voor mijn 65 wil ik toch wel een film regisseren. Het verhaal is klaar. Ik moet het alleen nog in een scenario vormgieten. En dat is de bucketlist.
1: Ja, acteren, schrijven, films kijken, een uur per dag. En ik onthoud, jij bent een van de meest druk bezette acteurs van Vlaanderen. Zo blij dat ik jou heb kunnen strikken voor hier deze ochtend op het filmfestival in Gent. We gaan straks praten met Nathalie Teirlinck. Jij zag de trailer al, hè? Ja. Van Jonah Was Here.
0: Ja, indrukwekkende trailer en een indrukwekkende Coen de Bouw.
1: Ja, we gaan kijken of we die erbij kunnen trekken. Zo meteen, hier in De Compagnie.
2: Radio 1.

0: Altin Gun, goedemorgen. Gisteren ging de Vlaamse film Jona Was Here in première hier op het filmfestival in Gent.
1: Mama! Hij heeft open gedaan!
2: Je hebt niks kunnen doen of voorkomen, Bob. Jonas heeft gewoon brut opgehaald.
3: Jona.
4: De Jona is daar niet, hè. Die zit nu hier, hè.
3: Bob.
5: Oh, pardon.
3: Wil je een pintje?
5: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet.
0: Jona Was Here, een prachtige film van bij ons met een Koen de Bouw, zoals je hem nog nooit zag in een hoofdrol. Koen, goedemorgen en wauw.
5: Goedemorgen en ook wauw dat ik hier plots zit, want ik kwam toevallig voorbij gewandeld.
0: Ja, ja, maar zo zijn we dan. Dan trekken we jou erbij. Nathalie Terling, goedemorgen en ook wauw. Jij regisseert de film. Hoe was de première gisteren?
6: Ongelooflijk.
0: Ik hoorde over een staande ovatie.
6: Ja.

0: dat heb je goed gehoord. En ik was daar heel erg van onder de indruk. Ik heb zo een liefdevolle, warme avond beleefd. En met de beste première dat ik mij kon inbeelden eigenlijk. Echt, was top.
1: Deze film is het verhaal van Bob en zijn zoon Jona. Wat is het startpunt?
0: Het startpunt is een heel persoonlijke ervaring rond verlies. Dat een hele diepe indruk op mij heeft nagelaten. En mij vooral heeft geleerd dat rouw alles behalve de geëikte paden volgt. En ons allemaal, van ons allemaal amateurs maakt. Ik hoop dat het een film mag zijn die misschien rouw als thema heeft. Maar die vooral ook veel hoop geeft, dat niet dat het verdriet op een bepaald moment voorbij gaat, maar dat je er iets mee kan, dat je ermee verder kan. En dat het blijkbaar diep in ons diep menselijk DNA zit om toch betekenis en verbinding te vinden in zelfs de grootste tragedies.
1: Dat gevoel en die boodschap resulteerde in het verhaal over de neuroloog Bob, gespeeld door jou, Koen. Bob verliest op een bepaald moment heel plots zijn zoon en hij verwerkt dat op een heel bijzondere manier. Wat gebeurt er met hem?
2: Hij verliest zijn zoon en hij verliest natuurlijk ook een groot deel van zichzelf. En in dat verlies gaat hij eigenlijk terug op zoek naar misschien wel zijn zoon zoals hij zijn zoon nooit gekend heeft. En zichzelf vindt hij ook zoals hij zichzelf nooit gekend heeft eigenlijk. Door dit nu eventjes te zeggen, ben ik vergeten wat je eigenlijk vroeg.
1: Het is niet erg. Ik vroeg, hoe doet hij dat? Ik keek gisteren naar een Koen de Bouw die in de kleren van een studentenzoon plots in het kot van een studentenzoon, plots in de auto, in het leven, in de voetsporen van zijn studentenzoon stond.
2: Ik denk dat hij dat gaandeweg bedenkt, zonder het te bedenken. Mm-hmm. Het is een toestand waar hij in komt, zonder dat hij zelf eigenlijk die deur opent. Op een gegeven moment opent hij letterlijk de deur van dat studentenkot en ruikt hij zijn zoon, ziet hij zijn zoon, proeft hij zijn zoon.
1: En beseft hij, ik moet hier even blijven.
2: Ik weet zelfs niet of dat een bewust proces is dat hij hanteert. Ik durf daar gerust op zeggen dat het geen bewust proces is. En zijn omgeving reageert daar heel heftig op. Hij merkt dat de andere mensen daar heel anders mee omgaan. Hij is helemaal niet bezig met de anderen. Maar de anderen wel met hem. En we leren stilaan dat dat allemaal goed is en dat dat allemaal oké is. En dat we helemaal geen oordeel moeten hebben over hoe snel of hoe traag iemand met dat proces omgaat. En ja, dat is een van de mooie dingen van de film.
1: Het grootste stuk van de film speelt zich af in het studentikoze Gent. Ik werd bij het kijken teruggecatapulteerd naar mijn eigen stinkende studentenkamer. Hoe ver zat die wereld voor jullie?
0: Voor mij heel recent, voor Koen daar niet. Nee, die wereld.
3: Heb je grap niet door.
0: Kijk, eerlijk gezegd, als filmstudent is het bruisende studentenleven mij iets vreemder. Wij moesten heel hard werken, maar ik heb natuurlijk heel veel vrienden die hier een nachtleven zijn ingedoken. En ik heb hier ook geïnfiltreerd in het studentenleven. Mm-hmm. Ik heb zelfs gedaan als ik een Erasmus-student was om terug door de gangen te mogen dolen in een guiding tour van de UGent.
1: Nathalie, je bent undercover gegaan.
0: Ik ben undercover gegaan, maar UGent is ook een hele goede partner geworden ondertussen. Dat is allemaal niet zo erg. Ik heb op de homes rondgelopen, omdat ik deed alsof ik een kot zocht voor mijn kind. Dan was ik plots de mama. Dat was heel bijzonder. En dat was vooral ook heel mooi en nostalgisch, omdat er eigenlijk niet zo ontzettend veel veranderd bleek. En ik vond dat eigenlijk ook een heel geruststellende gedachte. Die gangen hangen nog steeds vol met koelkastpoëzie en kattenbelletjes en briefjes naar elkaar. Die coaches zijn allemaal stuk voor stuk kleine oases van jonge mensen hun persoonlijkheden en staan vol met objecten en props die eigenlijk zonder dat er iemand is, net zoals Jona nooit in de film te zien is, een hele persoonlijkheid kunnen opwekken. Het zijn die sporen waar dat Bob zich krampachtig aan vasthoudt. Want het is gewoon ontzettend raar dat iemand waar je zo'n intense, liefdevolle band mee hebt, dat die gewoon fysiek plots van de aardbol verdwijnt. Dat is ondenkbaar.
1: Sven, jij zag de indringende trailer al. Ja, ja. En je hebt meteen een sms'je gestuurd.
4: Ja, ik vind dat dat veel te weinig wordt gedaan. Dat je mensen iets stuurt als je iets moois ziet of een goede prestatie.

0: En ik ben zo iemand die dat dan doet. Ik heb naar Koen gestuurd van wauw, alleen de trailer al vind ik heel indrukwekkend. En ik kan niet wachten om de film te zien.
1: Ja. Ik heb de film gisteren in mijn zetel bekeken en ik heb tegen mijn man gezegd, ik heb nu eens werkelijk geen enkele mindere acteur gezien. Iedereen is top. Maaike Neuville, Monique Hendricks, maar ook de jonge acteurs. Shout-out voor die jonge acteurs Tom Lobuik en Alicia Andries. En jij, Koen de Bouw, ik zeg het nog eens, zo had ik jou nog nooit eerder gezien. Wat heeft deze rol met jou gedaan?
2: Eigenlijk zoals iedere partij die je voor u krijgt. Een verhaal zoekt u altijd op. Om de een of andere reden. Ik denk niet dat ik... Het zal zeker al gebeurd zijn, maar eigenlijk zeker niet de laatste 20, 30 jaar dat ik zelf op zoek ben gegaan naar een verhaal. Een verhaal komt altijd in uw leven om de een of andere reden. En je bent u niet altijd bewust waarom dat op dat moment plaats heeft. Vaak gebeurt dat proces achteraf. Maar er is altijd een reden voor. En ik heb dat ook gaandeweg ontdekt tijdens het maken van deze film. Er waren tal van redenen en heel veel dingen ook over rouw die ik heb geleerd. We hebben heel veel samen gepraat, ook Nathalie en ik, over haar persoonlijke verhaal natuurlijk dat hierin zit en hierin verwerkt wordt. Maar dat is het mooie in ons vak. We mogen door zoveel verschillende ervaringen gaan die vaak deel uitmaken van ons recente leven of ja, vroegere leven of toekomstige leven. In ieder geval, het is altijd het leven van iemand. En die ander zijn wij zelf eigenlijk ook. Ik maak het nu iets filosofischer dan het misschien is. Maar dat is zeker gepast binnen dit thema. We zijn van ons allemaal. En iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. En dat is zeker zo met rouw en verdriet.
1: Nathalie en Koen, dank je wel voor deze prachtige film. Hij heeft mij doen glimlachen, ook een beetje doen huilen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat moeten jullie vaak al gehoord hebben, gisteren.
3: Ja, en ik denk dat dat voor mij ook staat voor de authenticiteit dat ik heb proberen opzoeken, of dat wij hebben proberen opzoeken met de film. En voor mij bestaat die er voor een groot deel in dat dingen niet op, emoties niet op zichzelf of eenzijdig zijn en vol tegenstrijdigheden. Dus iemand kan kapot zijn van verdriet, maar ongelooflijk veel honger hebben op hetzelfde moment. Of geïrriteerd zijn omdat zijn sok verkeerd zit. Of ineens keihard moeten lachen. En dat is gewoon het leven. En de emoties zijn rommelig. En dat heeft de film hopelijk mogen tonen.
1: Nathalie Tellink, Koen de Bouw, proficiat.
3: Dankjewel.
1: Met Jona Was Here. Mijn complimenten ook aan de voltallige cast. Ik ga Ampilé voor jullie spelen.
3: Dank je.
1: Die meewerkte aan de soundtrack van
3: samen
1: de film.
3: Samen met Mirek.
1: Doei.
3: Dag.
4: Radio 1.

0: Anne Pirlet hoorde je samen met Mirek uit de soundtrack van Yona Was Here. 27 januari kan je die trouwens gaan kijken in de cinema.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen vanuit Gent. Van op het filmfestival al uitgebreid gepraat over film. Zometeen hebben we het ook nog over een opmerkelijke schilderes uit deze streek zelfs. En je kent mij ondertussen. Hoe meer compagnie, hoe liever. Anna-Livia Smeekes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom in Gent. Mag ik jou voorstellen aan Sven de Ridder?
2: Zo graag.
3: Hallo.
0: Jullie hadden elkaar nog niet gezien, hè?
3: Nee.
0: Sven, ik noem Anna-Livia altijd de Angelina Jolie van Vlaanderen. Ze heeft er iets van weg, hè?
3: Ja, veel jonger dan toch dan Angelina Jolie.
0: Ja, hè? Betere versie eigenlijk.
3: stop.
0: Ja? Anna-Livia, jij bent hier om te vertellen over schilder Jenny Montigny naar aanleiding van een tentoonstelling van haar hier in Gent. Maar het leek me toch eerst leuk om even kennis te maken met Sven. Sven, jij bent een veelkijker.
3: Ja.
0: Anna-Livia is een veellezer. Maar ik heb iets gezien wat jullie allebei wel moet interesseren. De biografie namelijk van deze man.
4: The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit.
0: Sven de Ridder kan het bijna meelippen.
3: Ja, dat is een Oscar-winnende performance van Michael Douglas uit Wall Street als Gordon Gekko.
0: Ping, stop de tijd. de man heeft nu een biografie die heel wat losmaakt.
3: Ja, one hell of a ride.
0: Ja. Je kent...
3: Ik heb hem besteld.
0: Het is geen nieuws voor jou.
3: Nee. Ik heb hem besteld. Ik had zijn vorige biografie van, ik denk, 20 jaar geleden gelezen. Maar dit is een update-versie met nog meer in detail gaande verhalen. Waar ik wel echt naar benieuwd ben.
0: Ja, want wat maakt Michael Douglas tot zo'n interessant figuur?
3: Omdat hij eigenlijk begonnen is als zoon van, als Nepo Baby, zoon van Kirk Douglas. Dan via de tv-wereld zijn weg heeft gevonden naar de cinema. Wat in die periode, jaren 70, niet zo evident was. En dan nog eens eigenlijk een Oscar heeft gewonnen als producent voor One Flew Over Cuckoo's Nest. Een project dat eigenlijk zijn vader destijds op de scène had gebracht. Naar de film wil overbrengen. Maar waar hij dan van zei, ja, pa heeft op een gegeven moment zeggen, pa, jij zit te oud voor die rol. Ik ga hem aan Jack Nicholson moeten geven. En dat, die verhalen alleen al, dat is ongelooflijk. Daar heeft hij ook Danny DeVito leren kennen. Een levenslange vriendschap met die man.
0: Blijkbaar is hij in deze biografie openhartiger dan ooit.
3: Ja. Wat ook goed is op die leeftijd, dat moet kunnen.
0: Wat gaat hij ons vertellen dat we nog niet weten, Sven?
3: Van alles denk ik over ook relaties. Want hij heeft blijkbaar ook een amoureus iets gehad met Kathleen Turner. Waar hij samen met Romancing the Stone, Jewel of the Nile en War of the Roses heeft gemaakt. Iets wat niemand wist tot nu toe. Hij heeft ook de toestemming gevraagd aan Kathleen Turner om dat te mogen schrijven. En dat is wel heel mooi, want dat is toch wel een iconisch filmduo ook.
0: Ja, hij is ook heel openhartig over zijn relatie met Catherine Zeta-Jones. Mm-hmm. Dit vertelt hij over hoe hij haar ontmoet heeft.
5: When the first day that I met her at a film festival, she was there with Zorro, and we had a drink afterwards and found out we had the same birthday. And I said, do you like golf? Oh, I love golf. I thought I was going to cry. Do you love golf? And I finally said, you know, I'm going to be the father of your children. And she said, I've heard a lot about you. I read a lot. I guess it's all true. Good night. So she knew what she was getting.
0: Blijkbaar zei Catherine Zeta-Jones dat ze wel een relatie met hem wou op voorwaarde dat hij monogaam zou zijn. Hij zei, oké, maar ik moet eerst wel 5 telefoontjes doen.
3: Goed
0: verhaal, hè? Ja. Ken jij hem een beetje, Michael Douglas, Anna-Livia?
2: Ja, als een zeer exuberant figuur wel. Echt een figuur in Hollywood. En ik vind het cool dat hij eerlijk is. En dat hij ook zichzelf probeert te oncultiveren. Maar ik vrees dat eigenlijk tot de cultus werkt. Ik denk dat het eerlijke boek nog meer tot een cultus zal werken. Wat zeker mag.
0: Ik ken jou als een vrouw die constant wel ergens in een

0: boek zit. Is dit een boek waarvan jij zegt, oh, zou ik nog wel eens willen proberen? Hou je van biografieën?
1: Ja, ik hou wel enorm van biografieën. En ik hoop enkel dat het niet te Paris-Match-achtig wordt. Mm. Ik wil niet anekdote over die vrouw en die vrouw. Dus dat is een beetje afwachten. Maar ik denk dat hij wel veel in zijn mars heeft om echt te kunnen entertainen. En misschien zit er ook een zeer literaire kant aan. Dat weet ik niet.
0: Voilà, kijk. Ik stel voor dat we hem eerst laten recenseren door Sven. Hè, want die heeft hem toch al besteld. En dan horen we het wel. De biografie van Michael Douglas. Hij is trouwens niet de enige Hollywoodster die deze dagen een biografie in de rekken heeft liggen. Ook Sylvester Stallone. En ja, Sven die knikt al. Dat wist jij natuurlijk ook. Die heeft er ook in sinds kort.
2: Ja. En Kyle MacLachlan ook. Die heb ik ook besteld.
0: Ah, voilà, kijk. Kijk, het winkelmandje zit vol. Oké. Straks geen biografie van een man, maar meer over het leven van een vrouw. En wat voorheen? Anna-Livia Smeekes vertelt je straks alles wat je moet weten over Jenny Montigny. Na Piet Jorn en Scarlett Johansson en Relator.

0: Juist. Ik was dat vergeten dat hij af en toe ook zong, Scarlett Johansson.
1: Ja.
0: Nou, juist, ja. En niet slecht ook.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen. Vanaf morgen moet je naar het MSK in Gent. Enfin, je moet niks. Maar ik zou het toch wel aanraden. De overzichtstentoonstelling van kunstenaar Jenny Montigny start daar dan. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik kende haar nog niet. Sven de Ridder, nu kan jij het ook toegeven.
1: Ja, ik ook niet. Maar ik ben gaan kijken en ik ben echt van mijn stoel gevallen.
0: Ja, hoezo kenden we haar nog niet, Anna-Livia Smeekes? Wat moeten we weten over Jenny Montigny?
3: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om de nadruk erop te leggen dat het geen figuur was die in de kunstwereld van haar eigen tijd niet erkend is geweest. Mm-hmm. Het is meer soort van door de mazen van het net van de kanon geglipt, waardoor we haar vandaag gewoon veel minder goed kennen. Wat moeten we weten? Ze is geboren in Gent. Heeft in een hele mooie burgerlijke herenstadswoning haar jeugd genoten. In 1875 is ze geboren. Ze is overleden in Deurle in 1977. Ze wordt heel vaak gerijmd en in verband gebracht met Emil Claus, waarover later misschien een beetje meer, maar ik wil er niet te hard de nadruk op leggen, want dat is ook gewoon helemaal niet nodig. Komt uit een vrijzinnig nest en heeft eigenlijk vrij vroeg haar weg gevonden naar eerst schetsen. En later zal dat het summum zijn voor mij van Vlaamse impressionisme.
0: We zitten rond 1900. Hoe werd er gereageerd rond die tijd als je als jonge vrouw toen de uitgesproken wens had om schilder te worden?
3: Ja, dat ligt maatschappelijk niet zeer voor de hand. Ik zeg het, het financiële netwerk speelt daar een zeer, zeer, zeer grote rol.
0: Ze kon het zich permitteren.
3: Ik wil daarom niet zeggen dat ze werd aangemoedigd. Dat is meer een idee van, ja, het bloed kruipt waar het niet langs kan. Maar het is niet zo. Het werd vooral gezien, vrouwen uit hogere klasses op dat moment worden eigenlijk nog steeds wel geacht om te huwen en dan voor de kinderen in te staan. Je had wel op dat moment vrouwen van wat dat we dan noemen een lagere klasse, die eigenlijk een rol gingen innemen in de burgerlijke huizen als strijkster, als huishoudster, als ondersteuning van het gezin, als nanny, zeg maar. Ja. Het is echt wel in die periode.
0: Maar goed, Jenny zal schilderen. Zeker. Ze schildert en ze schildert goed. Waardoor valt ze op?
3: Ze wekt enorm veel kijkplezier op. Je kan blijven kijken naar haar werk. Het is ongelooflijk. Afhankelijk van de afstand waarop je staat van een werk, zie je constant andere dingen. Haar verftoetsen zijn eigenlijk enorm gedurfd. Haar kleurgebruik is... Het is ongelooflijk. Ze schilderen ook met zeer goede verf. En dat zorgt ervoor dat je de dag van vandaag echt nog heel veel van de vibratie van die kleurtoon terug kan zien.
1: Ja, ik zag het. Ik vind het een klein beetje zo heel modern, zelfs die kleuren die er in terugkomen.
3: Ja, absoluut. Maar er zijn zeker in haar later werk heb je echt bijna abstracte toetsen. Van ver zie je daar dan bladeren in, maar van dichtbij zijn dat bijna vierkantjes. En dat is wel zeer vooruitstrevend, absoluut.
0: Mm. Ja, wat je daarnet zei, ze wordt vaak in verband gebracht met Emil Claus. Durf ik zeggen, de belangrijkste Belgische impressionist van zijn tijd? Ja, of tout-court?
3: Toekoer niet.
0: Okay.
3: Internationaal gezien niet. Maar Emil Claus is zeker een kunstenaar waar we enorm, enorm trots op mogen zijn. En ik wil hem gewoon niet belichten in het kader van Jenny Montigny. Want zij heeft ook echt haar eigen weg uiteindelijk afgelegd.
0: Ja, maar er was gossip over die twee.
3: Ja.
0: En daar is natuurlijk wel heel veel over te doen geweest. Er zijn wel wat juicy stories.
3: Ja, er zijn heel veel juicy stories. Het wordt nogal geponeerd als het klassieke verhaal van de leerling en de leermeester. En wat is er daar al dan niet gebeurd? Het belangrijkste is, wat als een paal boven water staat, is dat ze in de leer is gegaan bij hem. Dat ze zeker binnen zijn talent van het luminisme zeer veel heeft opgestoken. En dat ze daarna op de een of andere manier een relatie hebben onderhouden. Ze zijn elkaar blijven kennen, absoluut. Ik wil geen uitspraken doen of dat cultiveren op welke manier dat al dan niet zou geweest zijn. Omdat we daar eigenlijk ook heel weinig concrete bewijzen voor hebben. En in hoeverre is het relevant natuurlijk. Maar ze hebben elkaar zeker artistiek zeer erg beïnvloed.
0: Ja. Wat haar verhaal ook wel tekent, is dat Emil Claus, haar leermeester, stierf en dat de held van het expressionisme werd. Die eer is haar niet te beurt gevallen, hè?
3: Nee, dat is natuurlijk belangrijk om toch te benoemen. Ze was ongehuwd en ze had geen kinderen. Dus je hebt gewoon ook een moment dat een kunstenaar sterft en waar gaat het archief naartoe?
0: Niemand kon de legacy
3: verzorgen. Dat kan een rol spelen. Mm-hmm. Want ik wil niet zozeer zeggen van ja, dat was een vrouw, dus ze is daardoor gewoon in de vergetelheid geduwd. Helemaal niet. Er zijn overzichtstentoonstellingen geweest. Zeer weinig. Dus in deze eeuw heeft er nog geen plaats gevonden tot het MSK nu. Dus dat is eigenlijk fantastisch nieuws. Maar kan met heel veel verschillende factoren te maken hebben. Voor mij kan ze echt naast Klaus staan. En dan zeg ik het niet als in ze kan ernaast staan als leerling. Ze kan er echt naast staan als een gelijkwaardig autonoom figuur die uiteindelijk ook later in haar carrière een prachtige oeuvre met heel veel schoolkinderen heeft geschilderd. Echt iets onwaarschijnlijk. Terwijl bijvoorbeeld de Klaus verdwenen de personages veel meer. En zij is erin geslaagd om op een impressionistische manier, maar die kinderen zo levendig en zo, ja, ja, het is ongelooflijk. Er is één zaal in het MSK, dat is voor mij het kloppend hart van de expo op dit moment. Daar moet je echt naar aan kijken. Kijk.
1: Is er een film ooit gemaakt over haar? Nee, maar er zit toch een verhaal in?
3: Er zit zeker een verhaal.
1: Ja, ik moet een beetje denken. Er was een Franse film 2 jaar geleden, denk ik, Lavenue de l'Avenir. En dat deed mij ook zo aan vrouwelijke kunstenaar denken aan het verhaal van...
2: Hey, Sven, jij wilde nog een film maken, hè?
1: Ja, maar dat gaat meer een horrorfilm.
2: Oké, gaan we niet daarover doen. Als er één werk is dat we niet mogen missen als we naar het MSK gaan, Anna-Livia, welk werk is dat dan?
3: Oh, dat is... Wat mij enorm heeft geprikkeld, is de jonge vrouw aan haar toilet. Dat is eigenlijk het eerste werk wanneer je binnenkomt. Het is een werk uit 1904, maar dat is curatorieel, is dat geplaatst naast de strijkster van 1901. En dat zegt heel veel over hoe zij kon observeren. Dus zij heeft een burgerlijke dame afgebeeld die vooroverbuigt en die haar toilet is aan het doen. En zij heeft evengoed de strijkster in het burgerlijk huis waar zij is opgegroeid ook geschetst. En dat zegt heel veel over hoe zij durfde en kon rondkijken.
2: Ja, ze had al access en ze durfde ook tonen wat ze zag.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Ook nog leuk om mee te geven, vond ik. De tentoonstelling wordt afgesloten met een aantal mooie schilderijen van haar tuin, waar verschrikkelijk veel mooie en kleurrijke bloemen stonden en van stillevens met bloemen. En die bloemen kan je ook als bloembol kopen in de museum.
1: Oh, tof.
2: Klopt. Kijk, inderdaad. Dat vind ik leuk.
3: Ja, ja, het museum heeft heel veel werk gestoken en ook effectief de juiste bloemen te benoemen. Dat vind ik ook er eer aan doen, zeker.
2: De overzichtstentoonstelling van Jenny Montigny vind je van morgen tot 10 januari in het MSK in Gent. Dankjewel, Anna-Livia.
3: Jullie bedankt.

0: speciaal voor jou, Sven de Ridder. Ja. Je bent fan van Madonna, hè?
1: Absoluut, ja. Madonna en Michael Jackson zijn voor mij... daar ben ik mee opgegroeid, hè, met die twee. Dus King en Queen of Poppen.
0: Kijk, voilà. Graag gedaan, hoor.
2: Compagnie Merkpool.
0: Sven de Ridder, Anna-Livia Smeekes. Ik ga jullie bijna terug de herfst insturen. Ik hoop dat de zetel op jullie wacht. Het is ideaal weer voor een goede film. Maar Sven, ik kan jou niet laten gaan. En Anna-Livia, ze durft het misschien niet toegeven, maar blijft er speciaal ook voor zitten.
1: Okay.
0: Omdat wij natuurlijk wachten op nog iets wat jij hebt meegebracht voor ons. Iets voorin onze vitrine. Iets wat jouw hartje op dit moment doet zingen. Iets wat jij net ontdekt hebt en dat jij echt raving enthousiast maakt.
1: Ja, en dat is iets waar de meningen over verschillen, maar waar toch nu een kentering is aan het komen. Ik ben gaan kijken naar Digger.
0: Oh.
1: Ja, ik ben 1, een grote Tom Cruise fan.
0: Ja.
1: En 2, ik wist dat dit iets heel speciaal ging worden. En ik was met een klein bang hartje gaan kijken, omdat de critics het neersabelden. Maar het is een meesterwerk. Het is echt een meesterwerk.
0: Waarom is het zo'n bijzondere film? Waarom was er vooraf al zoveel om over te doen?
1: Ja, omdat Tom Cruise dit soort film nog niet gemaakt heeft. En Iñárritu is een regisseur die heel bijzondere films maakt. Denk maar aan The Revenant, aan Birdman, 21 Grams. Dus die combinatie, daar zat iedereen op te wachten. Wat voor soort film is het? Het is een satire. Maar het is voor mij de belangrijkste film van 2026.
0: Oh, grote uitspraak.
1: Ja. Het is echt, iedereen moet hem zien. Er wordt een spiegel voorgehouden aan ons, aan iedereen. Waar dat je even niet goed van bent, maar waar dat je wel over nadenkt erna. En waar dat je van denkt, die film gaat binnen 25 jaar zo'n status krijgen. En dat is wel vaker gebeurd. Hè, met films die op het moment uitkomen waar iedereen van zegt, dat is niet... Maar ja, dat is omdat die ambetantigheid er is. Die film maakt u een klein beetje ambetant. Je ziet wat te schuffelen op je stoel. Maar het is ongelooflijk. Echt waar.
0: Heb jij de trailer al gezien, Anna-Livia?
3: De trailer wel, ja.
0: Ja. We zien Tom Cruise... We hadden het net over Koen de Bout, zoals we hem nog nooit hadden gezien. Maar zo hebben we Tom Cruise nog nooit gezien. Hè?
3: Nee.
0: Kan je hem omschrijven?
3: Ja, ik vind dat er veel... dat is nu misschien zeer oppervlakkig, maar de schoonheid, iets heel conventioneel aan hem, ziet er plots helemaal anders uit. Ik werd er een beetje ongemakkelijk van, ook al door wie Tom Cruise eigenlijk ook als mens is. Dus ook wel geen onbesproken figuur. En het was inderdaad een film waarvan ik dacht... een trailer waarvan ik dacht... Hier ga ik nog even mee wachten.
1: Ja, niet doen.
3: Nee?
1: Niet wachten. Die gaan zien. Hij doet een monoloog van 10 minuten. Breathtaking. Onwaarschijnlijke cinema is dat. En probeer er niet te veel over te lezen. Er zit op een bepaald moment een twist in die je niet mocht weten. Want als je dat weet, is de helft van de film eigenlijk al het plezier eraf.
0: Ja, we willen er nog niet te veel over spoilen. Nee. Maar wat zijn de grote thema's van de film? Als je zegt, het houdt ons een spiegel voor.
1: Het kan niet actueler zijn. Het gaat eigenlijk over opwarming van de aarde. Het gaat over billionaires die de world in handen hebben. En het gaat over de mensen. Het gaat over mensen.
0: Ja.
1: En dat is fantastisch.
0: Voorlopig wel... En daar zit ook wel een beetje de controverse. Voorlopig nog niet zoveel mensen in de cinema die gaan kijken.
1: Nee, maar het is aan het keren. Want er is een heel revolte aan het komen van mensen die wel zijn gaan kijken, zoals ik. Die eigenlijk zeggen van ga kijken. Want je zit te roepen voor originele films. Hè, iedereen is het beu van superheldenfilms te zien. En wel, het is de moment nu. Nu is er een film die zo origineel is en die zo fantastisch is dat je moet in de cinema gaan kijken.
0: Oké, kijk.
3: Genoteerd. Ik schuif direct door naar hiernaast.
0: Voilà. Ja, we zitten vlakbij, hè. Naast de Kinepolis Gent, dus eigenlijk 50 meter en je kan al gewoon in dat rode zeteltje zakken. Anna-Livia Smeekes, geniet van een herfstig weekend.
3: Dank je.
0: Lieve Sven, jij ook heel veel plezier.
1: Jazeker.
0: De volgende film die jij nu gaat zien is...
1: Primetime.
0: Oké, juist, je had dat al gezegd.
1: Ja.
0: Heel veel plezier daarmee. Ik ben zo blij dat ik jou toch heb kunnen strikken om hier eens bij mij in de compagnie te komen zitten.
1: Ja.
0: Heel, heel fijn. Dank je wel. Bye.
3: Dank je wel.

0: Arctic Monkeys kreeg je nog en Fluorescent Adolescent. Heel fijn weekend.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump de voorbije avond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
3: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft al ontgoocheld gereageerd. Hij noemt het een zwakke beslissing van Trump. Poetin financiert zijn oorlog tegen Oekraïne met de opbrengst van olie, zegt hij. De voorbije dag is er in de VS ook opnieuw onderhandeld over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Een Oekraïense delegatie sprak er met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens Witkoff zijn de gesprekken constructief verlopen. De Amerikaanse bemiddelingspogingen tussen Rusland en Oekraïne zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. In februari was dat in een impasse, maar zijn de afgelopen weken hervat. De zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,6. De beving was voelbaar tot in de hoofdstad Panama-stad, zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, maar er wordt wel materiële schade gemeld, onder meer aan gebouwen en auto's. De luchthaven in de hoofdstad is ook gesloten en er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenoemde ring van vuur in de Stille Oceaan. Dat is een boog van breuklijnen. Aardbevingen komen daar wel vaker voor. In het voetbal hebben de Red Flames, het Belgische nationale team bij de vrouwen, de wedstrijd tegen Polen gewonnen met 1-0. Het ging om een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach van de Flames, Elisabeth Gunnarsdottir, was blij met de overwinning.
4: Should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it. But that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
2: De terugwedstrijd tegen Polen wordt komende dinsdag gespeeld. En nog in het voetbal in de hoogste nationale klasse bij de mannen heeft Lommel de wedstrijd tegen Beveren gewonnen met 1-3. Lommelspeler Lucas Schoofs maakte een van de doelpunten. Hij was blij met de overwinning.
5: Ze hebben hier denk ik anderhalf jaar bijna niet verloren. Dus dat was voor ons een motivatie om het toch een keer te proberen. Vorig jaar hebben we hier van het kastje naar de muur gespeeld. Geen kans gehad. En dit jaar was het veel beter.
2: Beide ploegen speelden vorig seizoen nog in de tweede klasse. In het klassement staat Lommel nu op de 8e plaats. Beveren is 10e. En dan nog het weer. Vannacht blijft het regenen bij temperaturen tot 13 graden.